0: Dus de moed had om dat te doen. Ik ga even op het menselijke aspect van Jezus in u. Zit ik er ver naast of zit ik nu onzin te verkondigen?
1: Dus je zegt, omdat er zoveel mensen rondom Jezus waren, omdat er zoveel aandacht
0: was? Nou, aandacht voor hem, dus dat doet iets met je.
1: Ja.
0: En hij was niets menselijks, was hem vreemd. Dus wat zou dat met hem gedaan kunnen hebben? Of was hij er helemaal immuun voor, wat ik niet helemaal denk, maar goed.
1: Ik begrijp wat je zegt. Hetgene wat wel gebeurd is op Palmzondag, gaat Jezus inderdaad de tempel binnen. Maar kort daarvoor wordt er ook beschreven dat Jezus in de tempel is en dat hij rondkijkt. Mm-hmm. En dat hij daar rondkijkt en rondkijkt en rondkijkt met zijn leerlingen en dan weer de tempel verlaat. Er gebeurt niks, behalve rondkijken. En dan heb je inderdaad het moment dat de handelaars de tempel worden uitge... Tenminste, niet de handelaars, maar dat Jezus zich richt tegen de handelaars in de tempel. Omwille van het feit dat ze natuurlijk heel veel misbruik maken van de situatie. En ik kan me heel goed voorstellen dat dat inderdaad te maken heeft met het feit dat ook veel mensen in die tijd echt moeite hadden met deze handelaars. Het probleem is niet dat ze handelen. Handelen is oké. Ik bedoel, mensen mogen handelen. Het probleem is dat zij ervoor kiezen om de offers peperduur te maken. Je moet dat betalen met een bepaalde munt. Dat is de Tyrische munt van de tempel. Ze merken ook dat hun eigen offers die ze meebrengen van thuis altijd worden afgekeurd. Dat is een onderoontje tussen de levieten en de handelaars geworden. En de offers die ze dan kopen, want ze hebben nu toch al die hele reis gemaakt, dus ja, je wil ook niet met lege handen weer teruggaan, dus je doet het maar. Je denkt van oké, het is één keer in mijn leven. Ze kopen dan de offers en daar betalen ze 3 keer zoveel voor. En dat is uitbuiting. En daarmee keert Jezus zich tegen deze handelaren, net zoals de andere mensen zich ook tegen die handelaren keren. En hij doet dat ook met de uitspraak dat het huis van God een huis van gebed moet zijn voor alle volken. En wat zie je juist? Die handelaren, die houden dat tegen. Want die zorgen ervoor, los van het feit dat ze zeer corrupt zijn, ze zorgen ervoor dat ze alleen maar de hoge klasse met veel geld zich het kan veroorloven om de tempel binnen te gaan. Zelfs de tempel op zich is een bouwwerk waar heel duidelijk een scheidsmuur is tussen de klassen. Hè, tussen de heidenen, de volken, van de volken waar dus de handelaars zijn, die alleen maar bedoeld is voor de volken. Iedereen mag daar dus komen, betekent dat in mijn zin. Maar een stukje verder is er een muur en daar wordt al gezegd alleen mensen uit de stam of het volk van Israël mogen hier verder gaan. En dan denk je, oké, we zijn binnen. Nee. Dan komt er weer een muur en dan wordt er gezegd alleen de mannen uit het volk van Israël mogen binnengaan. Dus de vrouwen en de volken, de andere volken dan het volk van Israël, staan volledig buiten de tempel. En Jezus reageert dus ook heel fel op zowel de handelaars, maar ook de mensen uiteraard die de tempel gebruiken als een afkorting. Want ook zij begrijpen totaal niet wat daar de bedoeling is. En die uitspraak, dat het een huis mag zijn voor alle volken, is een heel belangrijke uitspraak in dat lijdensverhaal.
0: Waarom?
1: Omdat Jezus in de volgende situaties laat zien dat de Joden ervoor hebben gekozen om de weg naar God dicht te timmeren. Om dus allerlei obstakels op te leggen. Terwijl Jezus juist bij het laatste avondmaal bijvoorbeeld laat zien dat zijn maaltijd voor iedereen is. Niet alleen maar voor een bepaalde elite, maar dat hij gewoon daar alle leerlingen die hij heeft, de apostelen, de 12, maar ook anderen zijn daarbij aanwezig, allemaal op hetzelfde niveau plaatst. Het blijkt ook, op basis van je waarom-vraag, het blijkt ook later uit de verdere verkondiging van het Nieuwe Testament, dat ook zij begrijpen, God wil niet alleen maar Israëlieten bij zich hebben, hij wil alle volken zegenen in Abraham. Hè? Het schrijft weer terug naar dat Oude Testament van Genesis 12.
0: Hij gaat naar Jeruzalem toe op een gegeven moment en doet de intrede als koning bijna op een jong van een ezel, waarop nog nooit iemand gezeten heeft. Dat moment, wat doet dat met hem en met het volk eromheen? Want er zijn discipelen onder, mensen onder zijn discipelen die hem als koning verwachten. En misschien nog.
1: De intrede in Jeruzalem is natuurlijk de vervulling van Zacharia, hoofdstuk 9. Waarbij er wordt gezegd dat de koning komt op een ezelsvullen voor vrede te brengen. In het boek laat ik trouwens ook zien dat er grote aanwijzingen zijn dat Pilatus vanuit Caesarea op diezelfde dag vanuit het noorden, want ik kwam uit Caesarea, Jeruzalem binnen gaat op een paard. Pilatus heeft daarbij de kleren van de hoge priester in zijn bezit. Want die kleren die zijn eigendom geworden van de Romeinen. Om de Joden eigenlijk weer lesje te leren en te tonen van... kijk, wij hebben zeggenschap over die hoge priester. Dus hij komt met die kleren van de hoge priester Jeruzalem binnen. Vanuit Caesarea, zijn residentie aan de zee. Dat gebeurt in triomf, de grote overwinner op het paard. Daar tegenover staat Jezus die... langs de zuidelijke kant vermoedelijk, via de Olijfberg, de stad binnenkomt op een ezel, het teken van vrede. Het is heel interessant om die twee tegenover elkaar te zetten. En dan kun je nog meer die vraag stellen, die je nu noemt, van wat doet dat met het publiek? Wat doet dat met de stad Jeruzalem? Want ze zien eigenlijk twee intochten. Voor welke intocht ga ik kiezen? Kies ik voor Pilatus en het Romeinse overheersingsmodel? Of kies ik voor Jezus en zijn model? En Jezus is daarbij niet alleen. Hij is niet alleen uit Galilea afkomstig. Nee, net als bij het vroegere verhaal... waar Jezus als jonge man van 12, tiener in de tempel is... en met zijn ouders naar Jeruzalem gaat... is hij nu ook weer met een grote menigte naar Jeruzalem gekomen. Je moet bedenken dat Jeruzalem op dat moment... rond de 100.000 mensen bevat, waarbij er wordt gekozen om gastvrij te zijn. Hotels en dergelijke zijn dan normaal niet zoveel in die tijd. En Jezus zelf kiest om oftewel op de Olijfberg te overnachten of in Betanië overnacht. Maar dus de hele stad is in de spanning van het Pesach, voor alle duidelijkheid, de bevrijding. Mm-hmm. En nu komt deze koning eraan die dat bevrijdingsmoment van Zacharia 9 beschrijft. Dus ik kan me niet van de indruk ontdoen dat Jezus zich daar heel van bewust is en dat hij weet, hier wordt er geschiedenis geschreven.
0: Het loopt alleen anders. Het kruis doemt al aan de horizon.
1: Het kruis doemt ook aan de horizon van Zacharia. Het is ook daar niet afwezig. Zacharia 9 beschrijft prachtig de intocht in Jeruzalem. De evangelisten citeren dat ook. Die verwijzen ook naar Zacharia 9. Ik denk zelfs vers 9. En kort daarna zegt Zacharia ook dat de herder wordt geslagen in Zacharia 11. Dus dat beeld van triomf en nu gaat het alleen maar vooruit, ontbreekt. Dat is altijd in het Nieuwe Testament, in de Evangelie en in het Oude Testament... altijd gemengd met de Heere God die als held komt... maar tegelijkertijd ook via de onderste weg gaat. Dus iedereen weet, de intocht in Jeruzalem, nu is het moment... maar iedereen weet ook vanuit dat model van God, dat karakter van God... dit kan ook nog een keer de andere kant uitgaan. Daar is men zich ook van bewust, want voordat Jezus naar Jeruzalem trekt... zegt hij 3 keer tegen zijn leerlingen... weet, in Jeruzalem zal ik door de oudste, de hoge priesters en de overste worden opgepakt en ik zal worden gekruisigd, ik zal sterven. Hij zegt echter ook, weet, ik zal ook opstaan. Dus op de radar van de mensen die luisteren naar de boodschap van Jezus is heel duidelijk van, hier is overwinning aanwezig, maar dat hoeft niet te betekenen dat het morgen ook nog altijd overwinning is. Het verhaal heeft 2 kanten.
0: En er is ook die zalving.
1: De zalving vindt inderdaad plaats, maar die vindt plaats kort voordat Jezus in de situatie komt, waar hij dus met de verschillende personen in gesprek gaat tijdens tijdens de Lijdensweek. Hè? Dus in de Lijdensweek, ik denk het is de 13e Nissan, als ik het goed heb, wordt hij gezalfd. Dus Marcus in hoofdstuk 14 beschrijft hij dat aan het begin, maakt een sprong in de tijd terug. En zegt van, kijk, het is zo, de gesprekken zijn al een stukje op gang. En Jezus is in Betanië en wordt gezalfd door een onbekende vrouw. En iedereen is bezig met, wat is dit nu voor verspilling? Terwijl Jezus zegt van, ze heeft mij gezalfd met de oog op mijn dood. Want inderdaad, als je als crimineel wordt opgepakt en je wordt gekruisigd, krijg je geen erebegrafenis, dan is de normale procedure dat je na je dood op een vuilnisbelt belandt. En dus zalving en graf is daar niet normaal de situatie. Dus deze vrouw in Betanië zalft hem. En dan staat er ook dat Judas in diezelfde tijd beseft van, hier kan ik mijn slag slaan. Hij gaat naar de overpriesters en hij biedt hen aan om Jezus te verraden voor 30 zilverdingen. En dan kort daarna krijg je dan het moment waarin Jezus inderdaad wordt opgepakt.
0: Maar goed, zo'n vrouw die hem zalft. Mij komt de gedachte van, hoe dan? Waarom? Kijk, wij lezen in de Bijbel, het is vanwege zijn dood, aanstaande dood. Maar was zij zich daarvan bewust?
1: Ik zeg dus ook dat Maria, wordt ze genoemd in het Johannes-evangelie, dat Maria zich wellicht daar niet van bewust is geweest. Ze heeft daar dat flesje albast Met heerlijke naartensgeur. Dat is peperduur, trouwens nog steeds. Dus dat is ook geen hele grote kruik. Het is net zo groot ongeveer als iets groter dan een gemiddelde middelvinger. Laat het 10 centimeter maximaal groot zijn. Daar breekt ze de hals vanaf. Dat kan ook bij die kruikjes trouwens. Ik heb die kruikjes ook gezien. Die zijn makkelijk breekbaar. Ze zijn van aardewerk. Dus daar ga je niet geen bezeer, ga je niet aan pijn doen. En dan giet ze dat volledig uit. Dat gaat over kapitaal, hè. Dat is echt een jaarsalaris of twee. Giet ze dan uit over de Heer Jezus. Ik vermoed dat zij dat zal doen, of niet vermoed. Zij zal dat doen uit aanbidding, uit respect voor de Heer. Ze zal niet daar meteen de link hebben gelegd van, oh ja, als Jezus wordt gekruisigd, dan wordt hij niet begraven. Dus dan wordt hij ook niet gebalsemd. Dus dan, dat denk ik niet dat het geval is geweest. Maar het kan ook een hele pintere dame zijn geweest, die gewoon wat meer heeft opgelet en heeft gedacht van, oh, ik hoor nu voor de derde keer dat Jezus wordt overgeleverd. Kruisiging ligt op de loer. Dus het kan ook wel een pintere dame zijn geweest. Maar in het boek ga ik er ook vanuit, en ook op een commentaar opmaken, wat binnenkort verschijnt, zeg ik ook van, ja, ik vermoed niet dat ze het heeft geweten. Ze wist dat nog niet. Maar van haar zou wel tot op vandaag gesproken worden, voegt Marcus daaraan toe, om te zeggen van, dit getuigenis is wel heel bijzonder, want zij doet iets wat eigenlijk bij geen andere persoon is opgekomen.
0: Ja, ik moet denken aan eenzelfde voorval in het Lucas-evangelie. Ik weet niet of het exact hetzelfde voorval is, maar daar komt een vrouw bij Jezus. Ze had zijn voeten met olie. En die had alleen maar oog voor Jezus. Dus die deed het uit liefde. En Jezus honoreert dat in de zin van, zij heeft veel liefde aan mij betoond. Dus haar zonden zijn vergeven. Precies het omgekeerde theologisch argument wat wij vaak gebruiken.
1: Ja, het is in beide situaties zitten we met twee maaltijden, maar het zijn wel twee verschillende situaties. Ja. Dus Lucas 7. Lucas 7 is Jezus op bezoek bij Simon. En daar komt inderdaad een vrouw. En ik denk dat je die situatie bedoelt. Zij zalft hem, ook zijn voeten. Die was ze zelfs. En dan droog ze dat met haar haren. Is het die situatie? En dan zegt Simon van, als dit een profeet is, dan had hij toch eigenlijk geweten wat dit voor een vrouw is. En dan zegt Jezus, Simon, ik ben bij jou gekomen, je hebt me geen kus gegeven, je hebt niet voor me gezorgd, je hebt niet. Hè? En deze vrouw doet dit wel. En dan zegt Jezus inderdaad, zij doet dat uit dank voor wat haar overkomen is, wat zij heeft meegemaakt. Dat is een uitdrukking van, ja, van liefde naar wat zij heeft ontvangen. Het is dus niet meteen een schot in het doelpunt van een gedachte gered worden door goede daden te doen. Al zegt het evangelie dat ook. Hè. Het evangelie zegt ook dat mensen geoordeeld worden bij de Heere God op basis van hun werken. Ik bedoel, het staat meerdere keren als de mensenzoon komt, dat hij dan gaat kijken naar de schapen en de bokken en oordeelt op basis van hun werken. Of in Openbaring 20 als het gaat over de witte troon op basis van de werken. Maar hier is het ook uit dankbaarheid. Die vrouw heeft iets gezien van Jezus. Ze heeft iets ontvangen en ze reageert daarop in dank, en dat ontbreekt juist bij Simon. Maar als het gaat om de zalving in Betanië, dus kort voor het lijden van Jezus, dan is deze situatie niet dezelfde.
0: Dan krijg je nog het moment dat het Pesachmaal wordt gevierd. Maar ik wil eerst nog naar de tempel, toen de weduwe in met het penningske. Dat vind ik altijd een prachtig moment. Nou, vertel maar.
1: Ik vind het inderdaad ook een zeer bijzonder moment. Het is eigenlijk een anticlimax, hè? Want wat krijg je? Jezus heeft heel veel discussies met Sadduceërs, Herodianen, schriftgeleerden in de tempel gehad. En dan op het einde is er zelfs een schriftgeleerde waarvan Jezus zegt van, je bent dicht bij het koninkrijk van God. Wauw. En die man heeft ook respect voor Jezus. En dan doet Jezus iets waar wij zouden denken van, tjonge jonge, moet je dit nu doen? Dan gaat hij zeggen, de schriftgeleerden, die melken de mensen uit. De schriftgeleerden die lopen rond in prachtige statiekleden om te showen, om te tonen, zie ons staan. De schriftgeleerden die gaan naar weduwen toe om notariële zaken te regelen, erfenis, worden ze ook gevraagd voor advies. Maar die melken die mensen gewoon uit, die misbruiken dat. Die roven gewoon hun leeg en die weduwen worden aan hun lot overgelaten met als gevolg in die tijd dat die weduwe moeten gaan bedelen en zelfs in de prostitutie terecht kunnen komen. En dan krijg je dat verhaal van die arme weduwe in de tempel, die dus daar binnenkomt En de leerlingen en Jezus kijken hoe mensen zitten te geven in de offerschalen. Dat zijn zo omgekeerde trompetten waar men geld in kan gooien. Dat rinkelt ook nog vrij goed in die trompetten. Dus ze krijgen gewoon mee dat daar mensen halve emmers in kiepen van muntjes het beste. Klingelingeling. Dus, en dan heb je die arme weduwe die ook zichtbaar 2 penningskes geeft, iets heel kleins. Datgene wat ze dagelijks nodig heeft om te kunnen eten. En dat wat ze dus dagelijks nodig heeft, heeft ze gegeven. Ze geeft alles wat ze heeft op dat moment. En ik vind het zelfs een heel bijzonder verhaal, want het laat ook een opening. Het laat ook de reflectie open van, wat is er met die weduwe gebeurd? He, ze heeft dus haar dagloon daar gegeven, alles wat ze had. Maar ja, waar gaat zij feest vieren? Wie zorgt er voor haar? Gaat Jezus dan, nadat hij dat zijn leerling heeft gezegd uit de tempel, en zegt hij van ja, en nu gaan we naar huis, nu gaan we Pesach vieren, of neemt hij haar mee? Vandaar dat ik het heel boeiend vind dat de evangelisten ook erop wijzen, indirect wel, dat het laatste avondmaal niet alleen maar een maaltijd tussen Jezus en de mannen is, maar ook andere mensen bevat. Die worden niet bij naam genoemd, die krijgen verder ook niet veel aandacht, die staan niet in de picture. In de picture staat Jezus en de apostelen, maar het zou me niks verbazen als die arme weduwe, als ze niet door familie wordt uitgenodigd, door Jezus is uitgenodigd. Want het Pesach was juist een maaltijd waar je moest omzien naar de armen, waar je moest omzien naar elkaar. Past bij mij niet in het Jezusplaatje dat hij dan na dit geweldige onderwijs dit vrouwtje aan haar lot overlaat.
0: Het zou ook een soort aanklacht naar de omgeving kunnen zijn, dat zij dit op deze manier, dat er niet voor haar gezorgd wordt, voor de weduwe niet gezorgd wordt op die manier.
1: Er wordt inderdaad niet voor de weduwe en de weduwe gezorgd. En dat is enorm in schril contrast met Pesach. Zelfs in het boek heb ik getoond dat alle aanvallen die Jezus krijgt, de strikvragen die hij krijgt, altijd verbonden zijn, ook hoe hij reageert, met het Pesach. Als hij de vraag krijgt over de opstanding, dan verwijst hij naar de openbaring die God aan Mozes geeft in Exodus. Namelijk dat God de God is van Abraham, Isaac en Jacob. Dus ook zelfs daar, als de Sadduceërs komen over een strikvraag van opstanding, wijst Jezus Pesach. Weer terug, Pesach verhaal in de brede zin uiteraard, van Mozes die het volk kon bevrijden. En in elk verhaal, als het gaat over het geven van belasting, komt ook weer thema Pesach en tempel aan bod. In het boek laat ik dat zien. Dus dat de mensen allerlei strikvragen op Jezus afsturen in die lijdensweek in de tempel, want we zitten in de tempel als dat gebeurt, en dat Jezus altijd verwijst naar het feest. En dus ook bij die weduwe vind ik het een hele logische verbinding om te zeggen van, ook hier komt weer de enorme contrastrijkheid naar boven, waarbij mensen zeggen, Pesach, we zijn bevrijd, oh, God ziet naar ons om. Maar in datzelfde Exodus-verhaal lezen, zie ook om naar armen en wezen en weduwen. Want daar heeft God juist een oog voor. Dat gaat God aan het hart. Dus juist die roep die God hoort, waar hij op reageert, om het Exodus-verhaal te laten starten. Het is dus onmogelijk om met die kennis dat arme vrouwtje gewoon aan haar lot over te laten. Dat zou botsen met alles wat er maar is.
0: Ja, maar ook denk aan die, je citeert het al bijna even, die tekst van geef de keizer wat de keizers is en God wat van God is. Nou, het stempel van God is op ons gedrukt, op mensen gedrukt. Het wordt vaak aan belastingen gelinkt, maar ik denk dat het aan onszelf gelinkt wordt als wij zijn zijn eigendom, maar willen we dat weten?
1: En ook daar zie je heel duidelijk dat bij het volk van Exodus, hè, dus de Exodus, het volk wordt geroepen uit Egypte. Waarom? Wat is het doel daarvan? Om een volk, een heilig volk voor God te worden. Dat is wat ze als eerste horen bij de berg Sinaï. Ik heb jullie geroepen uit Egypte. Jullie zijn mijn zoon en ik wil dat mijn karakter zich in jullie weerspiegelt, dat het daarin gegrift wordt. En dus ook bij dat thema van geef God wat van God is, maak je weer de reflectie, Pesach herinnert ons eraan, we zijn bevrijd met een doel, namelijk met het doel om de Heer te weerspiegelen in de manier hoe we met elkaar omgaan. En daar moet deze tempel van getuigen. Maar wat blijkt, de tempel getuigt er helemaal niet van, want juist de zegen die Israël mag uitstralen naar alle volken, wordt volledig tegengehouden. In het hele systeem, zoals ik al eerder zei, zijn er muren opgericht, letterlijke muren zelfs, om mensen buiten te houden. Eigenlijk is die tempel geen toegankelijke plaats. Het is de meest ontoegankelijke plaats in Jeruzalem.
0: Of waar je dit citeert, en hoop ik dat het goed citeert, dat hij de God is de God van Abraham, Isaac en Jacob, dacht ik. Ik vind het bijna een Je leest er zo makkelijk overheen, maar het is in wezen, zegt hij daarvan. Hij is geen God van doden, maar van levenden. Dus die mensen leven op dit moment. Dat is een rare gedachte.
1: Ja.
0: Dus niet alleen levend in de herinnering, maar gewoon...
1: Als het volk van Israël hoort van in Exodus 3, als Mozes hoort van ik ben de God van Abraham, Isaac en Jacob, dan wijst God op beloften die hij heeft gegeven aan deze aartsvaderen, deze patriarchen. Die hebben van God beloften gekregen, die heeft God niet ingeruild tot nu toe. Die beloften zijn niet vervuld. Daar wacht men nog op. En een van de redenen om het volk uit Egypte te bevrijden is deze beloften. Als God belooft aan Abraham dat zijn nakomelingen zullen leven in het land wat hij ontvangt, dan moeten die nakomelingen vanuit Egypte naar dat land worden gebracht. Anders is God een leugenaar. En juist omdat hij deze God is die trouw is aan zijn belofte aan Abraham, Isaac en Jacob, zal dus ook het volk bevrijd worden uit Egypte. Dat is de fundamentsteen voor Mozes en het volk om te beseffen, die bevrijding gaat komen. God heeft een plan met zijn volk. Wat dat volk ook doet, hoe vaak dat volk ook van God weggaat, God houdt zijn belofte waar. En juist in het verhaal van Jezus, waar dus de opstanding in vraag wordt gesteld, komt ook dat boven. En wordt het besef weer opgeroepen vanuit Exodus 3. Denk er alsjeblieft aan, God heeft beloften gedaan aan deze mensen. Als God deze mensen niet uit de dood opwekt, kan hij zijn belofte niet vervullen. Hij heeft aan Abraham een geweldig koninkrijk beloofd. Hij heeft aan Abraham een hemelse stad beloofd. Daar heeft Abraham naar uitgezien. Die zijn allemaal in het Oude Testament gestorven zonder de vervulling te zien van hun geloof. Alle beloften van God, die zijn niet allemaal vervuld. Er zijn er een paar vervuld. Ja, hij heeft een zoon gekregen, Isaac. Maar dan stopt het ook een beetje. Als het gaat over het land, ja, dan moet hij dat kopen van de Hethieten om daar zijn vrouw Sarah te kunnen begraven. Dat is dan zijn eigendom, maar dat was niet de bedoeling om het hele land te gaan kopen. En juist dus door de herinnering aan die belofte, zegt Jezus, moet er een opstanding zijn? Want als er geen opstanding is, is God een leugenaar.
0: Dan krijg je het Pesachmaal en het verraad in de tuin van Gethsemane. Dat Pesachmaal, dat is in wezen wordt het bij mensen die hij kent gevierd. Wat gebeurde er eigenlijk? Want ik blijf het altijd een... Ik heb het idee dat ik daar te maken krijg met de zelfgave van God aan ons.
1: Tijdens het Pesach wordt er herinnerd dat God het volk bevrijdde uit Egypte. Het Pesachmaal was ingesteld in Egypte. In Exodus 12 wordt dat benoemd. Het volk moest een maaltijd maken met een lam. Dat lam hadden ze van tevoren in huis. Dat moest worden geslacht. En dat moest inderdaad worden gedeeld met familie, vrienden en arme weduwen en wezen. En het volk deed dat jaarlijks. En Jezus doet dat ook. Hij laat inderdaad zijn leerlingen de kamer, de gastenkamer, het vertrek klaarmaken waar dat Pesach wordt gevierd. Men vermoedt trouwens dat dat het huis is waar ook Marcus thuis wordt. De moeder van Marcus wordt later in Handelingen nog in verband gebracht met zo'n kamer. En het verklaart ook waarom Marcus later nog wordt genoemd in de Hof van Gethsemane. Die loopt dus gewoon mee. Of die gaat mee met Jezus als leerling. En tijdens dat Pesach worden er vier dingen centraal gezet. Namelijk het feit dat God degene is die naar ons hoort, luistert. En dat wordt dan verbonden bij het Pesachmaal in die tijd met een eerste beker. Een tweede beker wordt gebruikt om te benadrukken dat God ook omziet naar ons. Hij hoort het niet alleen maar. Hij hoort veel, maar hij gaat ook niet reageren daarop. Het derde beker wordt gebruikt om ons te bevrijden. Het is die beker die Jezus gebruikt om te zeggen, kijk, bij deze derde beker kijken we niet alleen maar terug naar het Pesach, maar kijken we ook vooruit. Want we weten allemaal dat Pesach getuigt van een grotere bevrijding. En die grote bevrijding gaat nu tot stand komen door mijn bloed, door mijn lichaam. En de vierde beker die men gebruikt bij het Pesach, dat wijst op de toekomst, waar het volk van God in vrede zal leven in het beloofde land. En waar elke Jood in die tijd van zei, ja, dat is nog toekomst. Dat zal pas gebeuren als de profeet Elia komt. Vandaar dat men ook wel eens zei, die vierde beker is voor Elia. En Jezus zegt bij die vierde beker in het Lucas-evangelie, ik ga daar niet meer van drinken, ik drink die niet. Ik laat die staan, die vierde beker, totdat het koninkrijk van God komt. Dan zal ik weer met jullie van de beker van de wijn drinken. Dus dat Pesachmaal is aan de ene kant een maaltijd waarmee men terugkijkt naar de tijd van het Oude Testament. Het is ook een maaltijd waarmee men vooruit kijkt naar wat komen gaat. Christenen kijken dus ook vooruit naar de komst van Jezus. Het is ook een maaltijd waarmee men omhoog kijkt en zegt van God, het is van u te verwachten, want wij kunnen niet uit eigen kracht uit Egypte gaan. Daarvoor is dat lam geslacht. En het is tegelijkertijd ook nog, de vierde benadering, een maaltijd waarmee men horizontaal kijkt en dus weduwen en wezen en vrienden uitnodigt om samen die maaltijd te vieren. En in die setting stelt Jezus het laatste avondmaal in.
0: In die setting wordt hij verraden ook. En het is de vraag of het tijdens of na het avondmaal is. Of instelling van het avondmaal. En dan zegt hij die wonderlijke woorden als Judas de zaal verlaat. Nu is de Zoon des mensen verheerlijkt.
1: Het is heel opvallend in de Lijdensweek als de leerlingen van Jezus zaken in gereedheid moeten brengen, zoals waar het laatste avondmaal wordt gevierd. Of ook andere gegevens, zoals de Hof van Gethsemane en zo. Dan zie je dat de Heer Jezus dat bewust wat geheim houdt. Hij gaat niet zeggen van, oh ja, het is in die straat bij het huis van Maria dat we bij elkaar moeten komen. Het lijkt bewust gekozen te zijn als mystieke plaats, zodat Judas niet al eerder de Heer gevangen kan nemen. Judas weet niet van tevoren waar het is. Dat weten alleen Petrus en Johannes, die dus worden uitgezonden om een man te volgen met een waterkruik. En ook elders in die Lijdensweek zie je dat dingen zo een beetje geheim, mysterieus zijn. En nadat Jezus samen met zijn leerlingen het laatste avondmaal heeft gevierd, gaat hij dus inderdaad naar Gethsemane. En de Heer beseft, na dit maal zal het lam van God, hij zelf, worden opgepakt en worden geslacht. Het is ook in deze periode dat de Joden ook aan het reflecteren zijn van, oké, binnenkort worden ook de lammeren geslacht. Dan is het Pesach, hè, want het laatste avondmaal vindt net daarvoor plaats. Als dat Pesach wordt geslacht, dan hebben ze ook al een keuze gemaakt voor het lam. En de Messias beseft, weldra zal ook deze groep Jeruzalemmers een keuze maken voor het lam. Dat is de mensenzoon die inderdaad dan geslacht zal worden.
0: Dan krijg je de arrestatie en daar zet je een soort historisch verslag, maak je daarvan, van hoe het gebeurd is. Nou, vertel maar.
1: Ik vind het zelf heel fijn om te benadrukken dat Gethsemane een gesloten tuin is. Het is geen wandeltuin zoals wij dat kennen in de steden waar je parken hebt, waar je doorheen kunnen gaan. Nee, het is een eigendom. Het is een hof. Het is een ommuurde tuin. En Jezus heeft contacten met de eigenaar van Gethsemane, anders zou hij daar niet binnen kunnen. In Gethsemane wordt er overnacht. Gethsemane betekent trouwens olijfpers. En daar zullen waarschijnlijk olijfbomen om olie te maken van hebben gestaan. Maar aan de andere kant is het ook een plek waar je in de tijd van het Pesach, dan zit je dus in het voorjaar gerust onder in de grotten of de punten die daar staan, kleine grotjes zijn dat, kunt overnachten. Dus ik zie het verhaal als volgt dat Jezus in die Lijdensweek vaker zegt, kom, we hoeven niet helemaal de tocht naar Betanië te doen. Het is een aangename temperatuur. We gaan hier gewoon in een van die rustige, koele grotten slapen. We leggen onze kleren af, dun dekentje over ons heen als het nodig is en we zien wel. Vandaar ook dat hij soms geen ontbijt heeft en dan vijgen zoekt in de buurt om iets te eten te hebben en die niet vindt. En spoiler alert, gaat nogal slecht aflopen met de vijgenboom waar hij ze niet vindt. Maar in Gethsemane verblijft hij dus vaker. En Judas weet dat. Judas weet van dit is een plek naast de andere plekken in Betanië waar hij wel eens kan zijn. Dus hij gaat met de groep, waaronder dus de hoofdman van de afdelingen, Malchus en ook vermoedelijk de hoge priesters, die worden door Lucas genoemd, gaat hij dus naar Gethsemane om Jezus gevangen te nemen. De andere leerlingen liggen dan al voor een groot deel te slapen. Ik zeg voor een groot deel, want Jezus zelf is heel onzeker in Gethsemane. In dat opzicht dat hij zegt van, dit gaat me aan het hart. Waakt en bidt met mij, want het uur is nabij. En zijn drie collega's die hij daar vraagt, zijn drie vrienden, Petrus, Jacobus en Johannes, die vissers zijn, die eigenlijk gewend zijn om lang op te blijven, want vissers werken 's nachts. Hen lukt het niet om die nacht te waken. Ze vallen in slaap. Jezus maakt ze wakker. Dan proberen ze opnieuw en dan vallen weer in slaap. En op den duur laten ze slapen. En dan nadert ook het moment dat Judas dan in het hols van de nacht binnenkomt en Jezus wordt gevangen genomen, verraden door een kus en naar het huis van de hoge priester gebracht.
0: Petrus heeft een zwaard.
1: Petrus heeft inderdaad een zwaard. Dat namen best wel wat pelgrims met zich mee als ze naar Jeruzalem gingen. Want de tochten waren niet altijd veilig. Dus hij heeft een zwaard bij de hand. Waarschijnlijk heeft hij ook gedacht van... Jezus spreekt ook wel akelige woorden uit van wat er allemaal kan gebeuren tijdens de komende uren. Dus ik ga dat toch maar een keer meenemen. Het zit waarschijnlijk ook in zijn koffer, wat zich in Gethsemane dus zou bevinden. Waar ook zijn kleren zijn, waar hij slaapt. En hij kiest ervoor om daar inderdaad mee te slaan. Maar hij mist. Hij slaat niet iemand het hoofd af. Hij mist en raakt alleen het oor, waardoor het oor wel afgeslagen wordt. Jezus grijpt daarbij in en zegt, dit is niet de bedoeling. En pakt dat oor en geneest de wonden van Malchus, de kapitein eigenlijk. Hè, als die was natuurlijk gesneuveld. Ja, Petrus is wel een held op dat moment hoor. Probeer maar een keer bij zo'n groep, bij zo'n legermacht, om de aanvoerder als eerste te graaien te nemen. Die staan daar niet stil. Hè? Die zeggen niet van, ja, schiet maar op mij. Hè? Dus Petrus zal daar wel een heftige, harde reactie hebben gehad. Als een strijder gekozen te hebben. Maar dat heeft ook gezegd, ik zal de Heer verdedigen. Maar uiteindelijk zullen we toch zien dat ondanks zijn heldhaftigheid, want hij gaat ook Jezus volgen, tot in de hof van de hoge priester. Hij gaat zelfs in de binnenhof van de hoge priester. Hij gaat Jezus volgen tot het paleis van de hoge priester. Hij gaat zelfs in de binnenhof. Dat moet je ook maar durven. Oké, het is Pesach, dus er zijn heel wat priesters daar aanwezig van buiten Jeruzalem. Dus niet iedereen kent iedereen. Er zijn heel wat dienaren aanwezig. Niet iedereen kent iedereen. Er is ook geen pasjescontrole. Maar ja, je zit wel in een groep van allemaal wat vreemde mensen. En er hoeft er maar net één of twee te zijn die jou herkennen als bij Jezus geweest zijn de afgelopen weken. En je hebt het zitten. Petrus is dus best wel heldhaftig dat hij dat toch wel doet. Dat hij daar bij het kolenvuur zit en Jezus verder in de gaten wil houden. Om te ontdekken wat er daar in het paleis van de hoge priester plaatsvindt.
0: Hij verloochent hem daar 3 keer. En er komt het ontroerende moment dat, op het moment dat hij dat doet, grove taal mag ik wel zeggen, dat Jezus hem aankijkt. En ik heb dan het idee, maar goed, het is maar een idee, dat Petrus op dat moment wist dat Jezus hem tot op het bot kende, echt kende.
1: En ik deel dat idee. Petrus heeft heel trouw Jezus gevolgd, zoals hij het eigenlijk had beloofd. Maar hij voelt ook wel in de hof waarin hij zich bevindt, dat het kei moeilijk is om die vragen te ontwijken. Hij trekt zich ook al een beetje terug uit de hof. Hij gaat al richting de ingang. Vanuit het idee van, mocht er hier iets misgaan, ben ik meteen buiten. Maar dan komen de vragen opnieuw. Zijn dialect verraadt hem natuurlijk. Mensen beginnen... En ik vraag me soms af of hij zich bewust is geweest in die spannende momenten van de impact die zijn woorden hadden. En dan kraait de haan. En komt het woord van Jezus bij hem binnen. En wordt hij eigenlijk echt bewust van wat dit teweeg brengt. En dan kijkt hij ook nog in de ogen van Jezus, staat er in één evangelie. En dan gaat hij weg en dan huilt hij heel, heel bitter. Ja. Ik denk dat het echt iets met hem heeft gedaan. Hè? Want Petrus is, de andere leerlingen zijn helemaal niet achter Jezus aangegaan. Die zijn weg. Hè? Die hebben helemaal niet gevochten in Gethsemane. We horen niks van. Die gaan alle richtingen uit. Ik heb wel een hart voor Petrus. Net zoals bij dat moment dat hij op het water wil wandelen en begint te zinken. Dan denk ik ook van, maar dan denk je, ja, maar die andere gasten, die zitten allemaal in die boot. Dat is makkelijk om hier aan de zijkant daarover te praten. Maar doe dat maar een keer. Hij heeft echt wel durf. Maar in die durf, in die adrenaline, voelt hij gewoon, het is onmogelijk om Jezus hier blijven te beschermen, om Jezus eruit te trekken. Hè? Want hij had dat ook al gezegd, hè, toen hij erkende van, u bent de Messias. Zei Jezus ook van, ja, maar ik zal worden verraden. Dat Petrus zei van, dat nooit. Hè? Dan reageert hij ook al in die bewoording in Marcus 16. Dus het zit al vroeg in zijn hart. Hè? Dan krijgen die 3 lijdensaankondigingen. Ik kan me echt voorstellen dat Petrus zoiets heeft gehad vanuit zijn cholerische aanpak van, dit gaan we tegenwerken. Hè? Dit gaat niet gebeuren. Ook als ze naar Jeruzalem gaan, zeggen ze in het Johannes-evangelie, laten we met hem gaan om met hem te sterven. Dus dan, ze weten wat er daar gaat gebeuren. Dus het idee dat hij daar een zwaard bij zich heeft, laat echt wel zien dat hij goed voorbereid is. Hij hoopt dat hij de steen kan zijn die de grote Goliath ten val brengt, waardoor onze Heer David, de ware David, zichtbaar wordt. En Petrus moet beseffen van, kom maar niet doorheen, het is te zwaar.
0: Dan krijg je die zeer twijfelachtige rechtspraak.
1: Dus de Heer Jezus wordt naar de hoge priester gebracht. Ik moet daar voor twee hoge priesters verschijnen, Annas en Caiaphas. Dat is al zeer merkwaardig, want normaal mag er maar één hoge priester zijn. En ze halen alles uit de kast om Jezus onderuit te halen. Er worden getuigen omgekocht. Gelukkig moet ik wel toegeven, heeft de Hoge Raad nog een beetje fatsoen. En zeggen ze, oh nee, dat is veel te simplistisch, dat kunnen we niet maken, nee. Men blijft zoeken. Er worden mensen nabijgebracht die wel bijna een doorslag kunnen brengen. Want ze zeggen dan, Jezus heeft toch gezegd tegen de tempel dat hij ze zal afbreken. De tempel zal afbreken, haar zal afbreken en dat hij het zal opnieuw bouwen. Ja, ook daar, dat weet men. Maar kun je dit nu gebruiken tegen Jezus? Dus in ieder geval is het niet zo dat men Jezus veroordeelt omdat hij zegt dat hij de Messias is. Dat zeiden heel veel mensen in die tijd. En daar werd je niet voor veroordeeld. Men veroordeelt hem omdat hij tegen de hoge priester zegt van, ja, ik ben de mensenzoon. En jullie zullen de heerlijkheid van God die in mij is zien zitten aan de rechterhand van God. En met dat laatste raakt hij het hele establishment, de hele corruptie van de tempel in Jeruzalem, in het hart. Want deze mensen hebben het in hun hoofd gehaald te zeggen dat de heerlijkheid van God alleen in Jeruzalem, in de tempel die zij beheren, want ze hebben zo God in een vakje gestoken, letterlijk. En daar zegt Jezus, nee, die heerlijkheid zit in mij. En jullie zullen zien dat die heerlijkheid aan de rechterhand van God zit. Die zit niet meer in die tempel. Die tempel is een lege huls geworden. Dat huis van mijn vader hebben jullie gemaakt door een rovershol. En dan wordt de hoge priester zo boos dat hij zijn kleren scheurt, wat hij nooit mag doen trouwens. En dan is dat voor hem voldoende om Jezus over te geven aan de Romeinen en ten dood te laten brengen.
0: Dus dan zijn het zowel de Joodse machthebbers als de Romeinen die hem veroordelen.
1: 'S Morgens vroeg brengt men Jezus naar Pilatus toe. Die is al op de hoogte gebracht en die heeft ook al gereflecteerd van, dat is wel heel vreemd. Dit komt voor mij als doorgestoken spel, doorgestoken kaart, zeg je dat zo, over. Matthäus vermeldt zelfs dat zijn vrouw 's nachts een droom heeft gehad en heeft 's morgens vroeg tegen Pilatus gezegd, of 's nachts van, lieve man, hier gaat iets volledig mis, dit is een rechtvaardige. Je ziet ook hoe Pilatus zijn best doet trouwens om het voor Jezus op te nemen. Hij lijkt wat dat betreft weer op Petrus. Hij probeert dat dan via het goddelijk recht te doen. Het is ook buiten trouwens dat het gebeurt. Het is op een marktsituatie waarin de rechter op zijn troon staat. Het volk eromheen. Soms trekt Pilatus zich terug met Jezus. Maar de meerdere keren probeert hij er echt voor te zorgen van, ja, hoe kan ik hier Jezus uit deze tang halen? Hij doet dat door Jezus te laten geeselen. Dan hoopt hij dat medelijden wordt gewekt bij het volk, maar de elite van de Joden is zo actief bezig onder dat volk dat daar staat, hè, van dat het hen lukt om hen op te hitsen en te zeggen hij moet gekruisigd worden. En Pilatus zegt dan, ja maar wacht even, het is Pesach, hè, het is een bijzondere dag. Hij heeft daar een keuze gemaakt, dat gebeurt wel vaker trouwens bij de Romeinse gouverneurs, heeft de keuze gemaakt om iets speciaals te installeren, namelijk tijdens het Pesach laat hij altijd een gevangene vrij. En kies maar welke terrorist zullen we vrijlaten, want ja, we hebben genoeg aanslagen als Romeinen, dus wie willen jullie? Barabbas roepen ze dan, dat is een oproeikraaier. Wordt verder niet genoemd in de bronnen, maar past helemaal bij de beschrijvingen van die tijd, waar de Joden echt wel als terroristen de Romeinen te grazen. En dan vraagt hij ook opnieuw, hè, wat zal ik dan doen met Jezus? Wat zal ik dan doen met Jezus? En dan zeggen ze, ja, kruisig hem. En Pilatus, ja, op den duur. Zeker als ze zeggen van, oh, maar als je hem vrijlaat, dan zet je je tegen de keizer aan. De keizer, dat kun je niet maken. En weet je wel, wie is nu je dienaar? En ze zetten, ja, Pilatus tegen de muur. Je moet ook bedenken, op dat moment, schrijf ik in mijn boek, dat er ook wel problemen zijn in Rome. Hè? Tiberius en zo, is van alles mee gaande met de keizers. En het is maar de vraag aan welke kant sta je op dat moment. Want er is een soort coup bezig tegen Tiberius, de keizer. En staat Pilatus nu aan deze kant of aan die kant van het verhaal. En dat zorgt voor wat spanningen. Dat werk ik wat uitvoeriger uit in het boek. En Pilatus beseft van, ja, als ik nu ook nog hoor, ben je voor of tegen de keizer? En ik ga nu niet doen wat die elite hier van Jeruzalem zegt, dat ik stuur ze een brief, hè, dat hebben ze al gedaan bij Herodes Archelaus. Ik heb daar geen zin in, hè, dat ik ben mijn job kwijt of word ik gewoon terechtgesteld. Oké, dan geef ik Jezus over. Kruisig hem.
0: Hij wordt gekruisigd, maar die rechtszaak, die Pilatus, is daar nog historisch wat van te vinden wie hij was?
1: De vroege kerk getuigt ervan dat de bronnen daarvan, dus de rechtszaak zelf, wordt geprotocoleerd. Er is daar een schrijver, dat is normaal in het Romeinse recht. Die schrijft die dingen op. Die kun je in het archief raadplegen van Rome. Tertullianus, de kerkvader die rond de derde eeuw leeft. Een man die daarop wijst, een advocaat van oorsprong. Die zegt van, kijk, in het archief kun je dat vinden. Ik noem die bronnen ook in mijn boek. Uiteraard, na de val van Rome in 400, wat is het zoveel, is dat archief weg en hebben we daar geen bewijzen meer van. Maar dus het hele verslag van Pontius Pilatus kon gewoon worden geraadpleegd tot en met de derde eeuw, ja. Minstens.
0: Op een gegeven moment wordt het duister, Jezus sterft. Het in een andere beschouwing op het boek gehad over de sterven, de drie wijzen. Hier lijkt ook iets te gebeuren wat, ja, kun je het natuurkundig verklaren? Of is het nodig om het natuurkundig te verklaren, die duisternis?
1: Op Golgotha wordt Jezus gekruisigd. Het betekent schedelplaats. Het is een plek die veel gebruikt werd voor de executies. Dus van terechtgestelde. Het lag ook langs een drukke weg, vandaar dat er heel wat mensen beginnen te reageren naar Jezus toe. Daar vindt dus de kruisiging plaats. En op een bepaald moment heb je dus inderdaad die duisternis, maar je hebt nog meer. Je hebt nog een aardbeving vermeld, Matthäus. Er gebeurt van alles. Echt, de natuur komt in beweging. De parallellen die de uitleggers daarmee zien, of daarin zien, zijn de parallellen met de profeten. Die spreken over de komst van Yahweh. De komst van Yahweh, de grote dag van Yahweh, de dag van Yahweh, wordt in het Oude Testament verbonden met natuurfenomenen. Fenomenen die we ook trouwens herkennen bij de komst van Christus in het boek Openbaring. Daar wordt datzelfde weer benoemd. Het herinnert ook aan de manifestatie van God op de berg Sinaï. Opnieuw, we bevinden ons in de tijd van de Pesach. En als dit gebeurt, dan moet je beseffen van wow, hier is van alles gaande. Duisternis is geen goed teken. De duisternis was het laatste oordeel voordat het grote moment kwam dat God de eerstgeborene van Egypte liet sterven. De negende wonder, eigenlijk de tiende, wordt pas echt een plaag genoemd. Maar de negen wonderen over Egypte, het negende wonder was duisternis gedurende 3 dagen. En hier heb je dus duisternis gedurende 3 uur. En in die duisternis geeft Jezus zijn leven aan God en roept hij dus uit van Heer, ontvang mijn geest en het is volbracht. Maar voor de omstaanders moet dat zo'n indruk hebben gemaakt. Niet alleen trouwens voor de Joden, zelfs voor de niet-Joden. Dat merken we bij de Romeinse centurio. Dus de centurio die in de Romeinse dienst staat. Dat kan ook een Samaritaan zijn geweest trouwens, dat hoeft geen Italiaan te zijn. Die zegt op dat moment van, waarlijk. Dit was een godszoon. En die is daar zo van onder de indruk. Die zal ook straks verslag uitbrengen aan Pilatus als Jozef van Arimathea, een van de mensen van het Sanhedrin, om het lichaam van Jezus gaat vragen. Dan zal die 100 man zich de tijd nemen om naar Pilatus te gaan en te getuigen van wat hij daar gezien heeft.
0: Dan is er de begrafenis. Ik ga naar het laatste hoofdstuk toe. De voorbereiding op de begrafenis, hoe ging het in zijn werk in die tijd?
1: Als je stierf als gekruisigde, dan had je geen begrafenis. Dan werd je van het kruis afgehaald in Israël, voor alle duidelijkheid. In andere gebieden lieten de Romeinen je gewoon hangen. Trouwens, ook als je werd gekruisigd, werd je volledig naakt gekruisigd buiten Israël. Binnen Israël zijn er ook wel voorstellen gedaan dat misschien ook bij Jezus gebeurde, maar die zijn niet sterk. Men denkt toch wel dat er binnen de Joodse traditie een bepaalde respect was vanuit het Oude Testament, dat men zei, dat kunnen we niet maken. Maar vanuit diezelfde Joodse traditie zei men dus ook van, ja, Deuteronomium zegt, iemand die geoordeeld is, die mag niet 's nachts overnachten blijven aan het hout. Dus Jezus werd van het kruis gehaald en werd dus niet in een massagraf gegooid. Hij werd door Jozef van Arimathea van het kruis gehaald. Hij werd daarop door Jozef van Arimathea, maar ook door Nicodemus en door vrouwen verzorgd dat het lijk geëerd werd door mirre dat er werd gemaakt. Dat was zalf die ze zelf moesten maken en die ze dus gebruikten om het hoofd van Jezus te zalven en hem dus te balsemen.
0: Hoe groot was de schrik toen het lichaam weg was?
1: Zeer groot. Er was opnieuw ook weer sprake van natuurfenomenen. Er was een zeer grote schrik dat degene die de grafsite beheerde, de tuinman eigenlijk van de grafplaats zou je kunnen zeggen, dat die aan de haal was gegaan met Jezus. Er was ook wel angst doordat men het graf binnenging en daar engelen zag aan de voorzijde van het plekje waar Jezus lag, dus bij zijn hoofd. En aan het voeteinde, waarbij men dacht van wauw, het lijkt net de Ark van het Verbond, waar ook een engel aan de voor- en de andere kant staat van de Ark van het Verbond op het verzoendeksel. Er was best wel veel vraag hoor. Er was angst, want ja, al toen ze bij het graf kwamen, de steen was weggerold, de wachters, die hebben we nog niet eens genoemd, maar de wachters die Pilatus daar had neergezet, omdat de Joden hem zeiden, ja, je moet dat doen, want we hebben gehoord dat Jezus zal opstaan. En dat is natuurlijk feik, die leerlingen gaan hem dadelijk stelen. Dus bewaak dat graf maar, verzegel dat maar. Dat was een zeer goede verzegeling van minstens 16 soldaten. Die waren weg. Die waren daar niet meer. Dus ik kan me echt voorstellen dat de hartslag van de dames die in dat plaatsje waren, dat die wat hoger sloeg op dat moment, ja.
0: Wat zien zij of wat zien zij niet?
1: Wat zijn zij niet? Zij zien uiteraard niet dat dit in overeenstemming is met het onderwijs van Jezus, met de aankondiging van Jezus, dat hij zal opstaan. Ze zijn zo ontgoocheld en onder de indruk, of hoe zeg je dat, door onthutst beter gezegd, door wat er allemaal is gebeurd de afgelopen dagen, dat er helemaal niet meer in de focus is. Mm-hmm. Dit verhaal kent nog een verder verloop. Ze zijn vergeten dat de God die ze dienen tijdens het Pesach, de God is die hem met machtige hand zal bevrijden uit Egypte. Ze zijn vergeten dat er wonderen gebeuren en dat God een nieuw moment maakt, een nieuwe start met het volk maakt. Ze zijn vergeten dat Israël bevrijd is als Gods zoon uit Egypte en dat Christus de zoon is die centraal staat in het koninkrijk en die God zeker niet aan zijn dood zal overlaten. Ze zijn vergeten dat Christus macht heeft over dood en het verleden doden heeft opgewekt.
0: Maar hij wordt gezien.
1: Ja, hij wordt gezien, hij verschijnt. En het is ook heel bijzonder te zien dat de Heer Jezus hen dat niet kwalijk neemt. Het is bijzonder te zien dat hij daar ja, niet verwijtend naar de vrouwen is. Hij is zeer meegaand, zelfs met een Thomas die een week later bij de leerlingen komt en zegt, ja, jullie zeggen allemaal Jezus is opgestaan, jullie zijn naar dat graf gerold, dus jullie hebben inderdaad wat bewijsmateriaal, maar ja, als ik het niet zelf zie, dan ik wil ook zoals jullie bewijsmateriaal. En dan verschijnt Jezus aan Thomas op dezelfde manier als 7 dagen geleden. Hij verschijnt in het midden en hij zegt, Thomas, start maar uw onderzoek. En Thomas zegt, het hoeft niet meer, Heer, ik heb voldoende bewijs. Maar alle leerlingen zitten te zoeken hoe ze daarmee moeten omgaan. De Emmausgangers, die weten niet meer precies hoe en wat. Jezus verschijnt aan hen, loopt met hen mee. God maakt hun ogen dicht, zodat ze hem niet meteen kunnen herkennen. En dan brandt hun hart als Jezus vertelt over het Oude Testament. En pas als die breekt, de broodbreed bedoel ik daarmee, tijdens de maaltijd ontdekken ze hem en dan verdwijnt Jezus weer en dan rennen ze terug naar Jeruzalem, komen ze bij de leerlingen. En dan blijkt ook daar dat er weer die vragen zijn, is er wel Jezus, is er wel echt opengestaan, is dat niet gewoon fantasievoorstelling, ik bedoel, emoties kunnen veel met een mens doen. Ik zie bij de opstandingsverhalen dat er heel kritisch naar zichzelf wordt gekeken door de apostelen. Dat zijn geen mensen die opeens verhaaltjes beginnen te verzinnen uit noodzaak. Dat zijn mensen met emoties die gewoon eerlijk toegeven. Ja, wij dachten echt dat het een fantoom was. En we vroegen zelfs aan Jezus, kunt u dat bewijzen? En dan vraagt hij om een stuk vis en dan vraagt hij om een stuk koek. En dan eet hij dat gewoon voor hun ogen. En dan, maar dat is gewoon een paar dagen later. Hè? Dus zelfs in Matthäus 28 staat er op het einde dat Jezus aan hen verschijnt op de berg in Galilea. Dat is alweer een stuk later dus. En dat er nog altijd mensen zijn die twijfelen. Sommigen komen dichterbij, staat er dan. En anderen twijfelden. Dat gaat over de 12. En dan zegt Jezus tegen hen, mensen geven alle macht op aarde en in de hemel. Citeert hij de laatste woorden uit het boek Kronieken, wat in de Joodse traditie het laatste boek van het Oude Testament is. Het zijn de woorden van Kores, die het volk van Israël in het Oude Testament oproept om terug naar Jeruzalem te gaan en het huis van God te bouwen. En Jezus citeert dat en probeert daarmee duidelijk te maken, hey, het verhaal gaat verder. Dit is het verhaal dat in lijn staat met dat Oude Testament. En het mooie is dat die twijfel niet door Jezus wordt afgebroken. En dat gewoon ook door de evangelisten wordt toegestaan. Dat zijn krachtige zaken om te bewijzen dat de opstanding veel meer is dan een verhaal wat mensen hebben bedacht in latere tijden of wat dan ook. De opstanding getuigt van zeer realistische beschrijvingen. Ook de verhalen van de opstanding. De vrouwen die komen met verschillende versies. Dat is niet omdat de evangelisten zo dom waren om één verhaal niet te kunnen bedenken. Nee, dat is gewoon omdat ze echt willen zijn. Ze zeggen gewoon, ja, ik heb dat gehoord van die persoon en die beschrijft dat op die manier. En die is over de toeren. Ze maken hun zinnen zelfs niet af bij dat opstandingsverhaal. En dus de evangelisten laten dat gewoon zien door niet een mooie harmonie te maken en één evangelie te creëren zoals wij dat graag doen. Nee, ze zeggen dat doen we juist niet, want dat laat de geloofwaardigheid veel beter zien dan dat we het allemaal nu proberen glad te strijken. Laat die spanningen, die verschillende emoties er maar in staan. Het zorgt juist dat de waarheid sterker wordt.
0: Als hij leeft, dan leeft hij nu en dan kun je niks aan doen dan.
1: Als hij leeft, dan leeft hij nu, daar kun je niks aan doen. Het bijzondere is juist inderdaad zelfs personen die heel veel moeite hebben gehad met de opstanding. En die hebben gezegd, ik ga dat ontkrachten. De meeste van hen zijn allemaal tot de erkentenis gekomen dat Jezus is opgestaan. Er zijn nog altijd heel veel getuigenissen tot op vandaag te horen. Vooral ook in gebieden waar Bijbelkennis bijna niet bestaat, waar Bijbel niet te krijgen is. Denk aan de landen in het Midden-Oosten, waar mensen getuigen dat ze openbaringen van Jezus krijgen, tot geloof komen, hun hele leven overhoop gooien. Dat doe je niet zomaar door een droom. Dat kan consequenties hebben. Weet je, in Europa, in het westen van Europa, hebben we het heel makkelijk. Hè? Als jij vandaag zegt, ik geloof in Jezus, oké, je buren kijken misschien een beetje raar, want je begint wat godsdienstig te worden. Maar ja, je was toch al een beetje vreemd op sommige vlakken. Er zat ook al wat roddels over je. Maar in zulke landen kan dat betekenen dat je onteigend wordt. Dat je familie je buiten zet. Dat kan rampzalige gevolgen hebben. Dat doe je niet op basis van een kleine indruk. Daar ben je echt tot in het hart overtuigd. En dat is de opstanding. De opstanding van Jezus laat zien in het Nieuwe Testament, hè, daar getuigen de apostelen en de andere mensen er continu van. Het is een bliksemslag in ons hart geweest. Dat heeft zo'n impact gehad. Daar is ons hele leven door veranderd. En uiteindelijk hebben ze hun leven daarvoor gegeven.
0: Onbegrijpelijk.
1: Ja, onbegrijpelijk. En tegelijkertijd ook weer begrijpelijk. Want ik proef ook dat we soms iets te soft worden en dan denken van, laat het dan maar weg, we kunnen er toch niks over zeggen, het is onbegrijpelijk. Nee, het is niet volledig te definiëren in alle toonladders die we hebben, in alle teksten die we hebben, maar het is ook wel iets wat je kunt pakken en waar Jezus ook toe uitnodigt. Als die mensen ontmoet, dan zegt hij ook van, grijp het maar, pak het maar. Dus aan de ene kant, wij kunnen geen foto's presenteren van de opstanding. Dat is onmogelijk. De foto zou overbelicht zijn. En aan de andere kant zien we in de evangelie dat er 4 geweldige getuigenissen zijn. En in het Nieuwe Testament geweldige bevestigingen. En in de kerkgeschiedenis herbevestigingen dat Jezus is opgestaan. En dat maakt het wel heel begrijpbaar.
0: Hij leeft dus.
1: Hij leeft.
0: Dankjewel.
1: Graag gedaan.
0: En het zei Raymond Hozoel. En met hem was ik in gesprek op basis van het door hem geschreven boek Zo leefde Jezus. Een boek uitgegeven bij Kok Boekencentrum Uitgevers in Utrecht. En het gesprek met Raymond had ik in deze uitzending van Emmausgangers.
2: U hebt geluisterd naar een interview door journalist Joop van der Elst in het programma Emmausgangers.

0: Beste luisteraars van Radio Maria, beste broeders en zusters in Christus, het is 3 uur, het moment dat Jezus stierf aan het kruis. En dan mogen we bidden, de rozenkrans van de goddelijke barmhartigheid. Fijn dat we zo samen kunnen bidden. Ik heb de meebidder onder de knop aan de telefoon en we kunnen van start gaan. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.

0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen, de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke,
1: ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke,
1: ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke,
1: ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid horen en vertrouwend worden. Goddelijke barmhartigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, voor ons besloot in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onpeilbaar bij de instelling van het heilig sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bij het stichten van de heilige kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in het sacrament van het heilig doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verbazingwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons boven alle ellende uittilt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in wie wij allen zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen.
1: O onbegrijpelijke en onbegrensde goddelijke barmhartigheid, wie kan u waardig aanbidden en verheerlijken? Hoogste eigenschap van de Almachtige God, gij zijt de zoetste hoop voor de zondige mens. Sterren, aarde en zee, verenig u in één loflied om eenstemmig de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid te prijzen. Amen.
0: Amen. In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Amen.

0: Woord voor woord. De jezuïet pater Dries van den Akker blikt vooruit op het evangelie van de zondag.
1: Op de 24e zondag door het jaar is het evangelie ontleend aan Matteüs, hoofdstuk 18, de verzen 21 tot en met 35. Ik lees u voor. In die tijd kwam Petrus naar Jezus toe en sprak: Heer, als mijn broeder tegen mij misdoet, hoe dikwijls moet ik hem dan vergeven, tot 7 maal toe? Jezus antwoordde hem: Nee, zeg ik u, niet tot 7 maal toe, maar tot 70 maal 7 maal. Daarom gelijkt het Rijk der Hemelen op een koning die rekening en verantwoording wilde vragen aan zijn dienaren. Toen hij hiermee begon, bracht men iemand bij hem die 10.000 talenten schuldig was. En daar hij niets had om te betalen, gaf de Heer het bevel hem te verkopen met vrouw en kinderen en al wat hij bezat, om zo de schuld te vereffenen. De dienaar wierp zich voor hem neer en smeekte: Heer, heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. De Heer kreeg medelijden met die dienaar, liet hem gaan en schold hem de geleende som kwijt. Maar toen die dienaar buiten kwam, trof hij daar een andere dienaar die hem 100 denariën schuldig was. Hij greep hem bij de keel en zei: Betaal wat je schuldig bent. Die andere dienaar wierp zich voor hem neer en smeekte: Heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. Maar hij weigerde en liet hem zelfs in de gevangenis zetten, totdat hij zijn schuld zou hebben betaald. Toen nu de overige dienaren zagen wat er gebeurd was, waren zij diep verontwaardigd en gingen hun heer alles vertellen. En daarop liet de Heer hem roepen en sprak: Jij lelijke knecht, heel die schuld heb ik je kwijtgescholden, omdat je mij erom gesmeekt hebt. Had jij dan ook geen medelijden moeten hebben met je mededienaar, zoals ik met jou medelijden heb gehad? En in toorn ontstoken leverde zijn Heer hem over aan de beulen, totdat hij zijn hele schuld betaald zou hebben. Zo zal ook mijn hemelse Vader met ieder van u handelen, die niet zijn broeder van harte vergiffenis schenkt. Tot zover. We zitten in het evangelie van Matteüs. U weet, valt uiteen in 3 delen. Het hoofddeel, openbaar leven van Jezus, vanaf hoofdstuk 3 tot en met hoofdstuk 25. Vooraf de eerste 2 hoofdstukken over de kindheid van Jezus. En tenslotte 26, 27 en 28, lijden, dood en opstanding van Jezus. Dat houden we steeds maar vast. En in het openbaar leven van Jezus weeft Matteüs 3 grote toespraken. De eerste is de bergrede, die loopt van hoofdstuk 5 tot en met hoofdstuk 7. De tweede is de zogeheten zendingsrede, dat is hoofdstuk 10. De derde, dat is de rede waar Jezus het koningschap der hemelen vergelijkt met een aantal gelijkenissen, hoofdstuk 13. Dan hoofdstuk 18, de gemeenterede, daar is ons stukje dus aan ontleend. En hoofdstuk 24 en 25, de gelijkenissen over het eindoordeel. Wij zijn dus met hoofdstuk 18 midden in de gemeenterede, zoals dat heet, die, zoals we de vorige keer ook al hebben gezien, in 2 delen uiteenvalt. Van hoofdstuk 18 vers 1 tot en met vers 20 is het de vraag: wie is het grootste in het Rijk der Hemelen? En vanaf vers 21, waar wij dus vandaag mee beginnen, is de vraag: hoe dikwijls moeten we vergeven? Nou hangen die 2 vragen en antwoorden heel nauw met elkaar samen. In het eerste deel werkt Jezus uit dat de kleine of de kleinste in het Rijk der Hemelen de grootste zijn. En hij gebruikt daar kinderen als beeld voor de kleinste. Maar gelovig gezien zijn de kleine diegenen die voor God, om zo te zeggen, geen poot hebben om op te staan. Die, in tegenstelling tot de heersende klasse der fariseeën en schriftgeleerden, niet trots voor God konden gaan staan met de mededeling dat ze al zijn geboden stipt naleefden. Sterker, die goedzitters keurden de kleine, de zondaars, de mensen die geen poot hadden om op te staan, keurden ze met geen blik waardig. Dat waren de onreine. Door de omgang met hen zou je juist van God verwijderen. Nee, die moesten het zelf maar met God in het reine zien te brengen. Bij hen stootte de kleine op een harteloze houding van onbarmhartigheid. En het zijn nou precies die kleine bij wie Jezus zich aansluit als hij zich, aan het begin van zijn openbaar leven, laat dopen. Want dat zijn degenen die blijkbaar nog wel in het openbaar te kennen geven dat er iets af te wassen valt in hun leven. En waarom zijn dan die kleine het grootste in het Rijk der Hemelen? Omdat ze nog zoveel te verlangen hebben. En daarbij puur en alleen zijn aangewezen op een houding van geloven. Geloven dat ooit, nou nu blijkbaar nog niet, maar ooit misschien wel, waar zal worden waar ze nu alleen nog maar hunkerend naar uitzien. Zij zijn aangewezen op hopen en geloven, op bidden, verwachten, uitzien naar, lege handen hebben en toch naar de toekomst kijken. Zij zijn aangewezen op gebed. En waarom zijn dat de kleine die het grootste zijn in het Rijk der Hemelen? Omdat God de Vader tot in het diepst van zijn ziel wel met hen begaan is. Daar zal het volgende verhaal ons iets over te vertellen hebben. Zij zijn degene die vergeving nodig hebben. Niks anders hebben dan leven van vergeving. En Petrus heeft dat blijkbaar goed begrepen. Want nadat Jezus heeft uitgelegd hoe men moet omgaan met mensen die gezondigd hebben, namelijk met veel zorg en liefde, met tact en zorgvuldigheid, en zeker niet met nawijzen, buitensluiten, discrimineren of veroordelen, zoals de religieuze tijdgenoten dat blijkbaar deden. Nee, dus als Jezus dat allemaal heeft uitgelegd, dan vraagt Petrus, hoeveel moeten we dan vergeven tot 7 maal toe? Ik lees het u voor zoals het staat in vers 21. En u weet, ik houd ervan om dicht bij het Grieks te blijven. Ik geef wel een beetje raar Nederlands. Maar ik wil proberen de woorden te proeven die Matthäus gebruikt. En tot hem gaande sprak Petrus hem, Heer, hoeveel maal als mijn broeder tegen mij zal zondigen, zal ik hem vergeven? Tot 7 maal toe? Het eerste opvallende is dat Petrus Jezus aanspreekt met Heer. Dat wordt in het evangelie van Matthäus vaak gedaan, dat Jezus aan wordt gesproken als Heer. Maar datzelfde woord werd in het Oude Testament, in de traditie dus van Petrus en Jezus, heel vaak gebruikt om God mee aan te duiden. Dat is interessant genoeg om dat in het achterhoofd vast te houden. En in dit verband krijgt het woord Heer van Petrus nog meer dimensie, omdat straks in het verhaal dat Jezus gaat vertellen, de hoofdpersoon wordt aangeduid met Heer. En daar wordt uitdrukkelijk God mee bedoeld. Dus als Petrus hier Jezus aanspreekt met Heer, en Jezus in zijn verhaal straks God met datzelfde woord aanduidt, vallen om zo te zeggen de schaduwen van die twee heren over elkaar heen. Jezus en de Heer uit het verhaal vloeien in één. En sterker nog, dat woord Heer komt ongelooflijk vaak voor in onze tekst. In vers 21, in vers 25, in vers 27, in vers 31, in vers 32 en in vers 34. Zo'n telkens terugkerende woord noem je dan een themawoord. Daar gaat het dus blijkbaar om in dit verhaal. En nog een opmerking over dit verhaal. Het verhaal als zodanig begint met hoe vaak moet ik mijn broeder vergeven? En het eindigt straks ook met het woord van Jezus in vers 35. Hè, ieder die zijn broeder vergeeft. De broeder vergeven is dus blijkbaar de inclusie, de omlijsting van dit verhaal. Het lijstje waarin het verhaal is vervat. En dan tenslotte, als Petrus vraagt, moet ik mijn broeder dan 7 maal vergeven? Dat is een symbolisch getal voor altijd. Moet ik mijn broeder altijd vergeven? Getal voor volheid. En waarschijnlijk had Petrus van zichzelf al de indruk dat hij Jezus intussen behoorlijk goed begrepen had, tot 7 maal toe. En diens antwoord komt dan ook des te verrassender aan. Want in vers 22 zegt hem Jezus, niet zeg ik je tot 7 maal, maar tot 70 maal 7 maal. Er zit ook een beetje iets humoristisch in. En de Oosterse overdrijving, want 7 maal was eigenlijk al altijd, maar 70 maal 7 maal is helemaal totdat je een ons weegt. Je kunt iemand je vergeving, al dus Jezus, niet weigeren. Waarschijnlijk dacht aan de bezwering van Lamech in hoofdstuk 4 van het boek Genesis. Genesis 4 vers 24. Maar dan een omgekeerde zin. Want daar staat, wordt Kaïn 7-voudig gewroken, dan Lamech 77-voudig. Zie je, daar vallen dezelfde getallen. Wat daar zo krijgszuchtig wordt gesteld door Lamech zelf, dat die zoveel maal moet worden gewroken, wordt nu door Jezus in omgekeerde zin gecorrigeerd. Nee, zoveel maal moet je niet wreken, zoveel maal moet je vergeven. Vers 23 Daarom wordt het koningschap van de hemelen vergeleken met een mensenkoning die afrekening wilde houden met zijn slaven. Daar gaan we weer. Het koningschap van de hemelen. Meervoud, de aanduiding voor de verblijfplaats van God en voor God zelf. Onze Vader die in de hemelen zijt, zo bidt Jezus. En wat mij ook opvalt is, in het Grieks staat er niet zomaar een koning, zoals in onze vertaling wordt weergegeven, maar er staat een koning mens, een mensenkoning. Blijkbaar vindt Jezus het van belang om dat menselijke van zijn vergelijking te onderstrepen. Terecht, want straks wil hij dat de toepassing van de vergelijking gaat plaatsvinden, niet bij God in de hemel, want daar gebeurt het al, maar bij ons mensen, hè, zoals in de hemel, zo ook op aarde. Jezus legde de nadruk op dat hij een menselijk verhaal gaat vertellen, maar het gaat uiteindelijk toch over God. En dan afrekening wilde houden met zijn slaven. Kijk, in het Nederlands wordt er steeds dienaren vertaald. En dat komt waarschijnlijk omdat bij ons het woord slaaf heeft een ongunstige betekenis gekregen sinds de 17e eeuw, sinds de slavenhandel. Sinds al die mensen die vanuit Afrika naar bijvoorbeeld nu Suriname zijn vervoerd en hoe die mensen zijn vernederd en vernikst en als beesten werden behandeld in de goud- en zilvermijnen van Zuid-Amerika. Maar dat was niet de situatie in Jezus' tijd. Integendeel, in de Griekse, Romeinse wereld waarin Jezus leeft, was een slaaf een bijzonder kostbaar bezit te vergelijken met onze huishoudelijke apparaten. En die vergelijking is best wel aardig, want een slaaf, dat was je bezit. En wat jij zei tegen die slaaf, dat moest hij gewoon doen. En dus aan het gedrag van de slaaf kon je de houding van de meester aflezen. Dat is dan ook wat Maria zegt in haar lofzang, Magnificat. Dus iedereen gaat mij gelukkig prijzen, omdat u aan mij grote dingen heeft gedaan. Zie de slavin van de Heer. Zij gaat doen wat de Heer zegt. En omdat zij heeft gedaan wat de Heer zei, is iedereen vol bewondering voor haar. Maar je moet eigenlijk in bewondering zijn voor degene wiens opdrachten zij uitvoert. En dat is God zelf. Dat is het idee van de slaaf. En dat woord slaaf komt herhaaldelijk voor in dit stukje verhaal van Jezus. In vers 26, 27, 28 en 32. En dan ook nog medeslaaf in 28, 29, 31 en 33. Slaaf was belangrijk. En een slaaf, dat was ook, het was de eigendom van de Heer, maar hij maakte in wezen deel uit van de huishouding. Hij hoorde bij het huis. Misschien droegen ze zelfs wel de kleuren van het huis. Bij ons in de 19e, begin 20e eeuw, had je ook vaak op boerderijen, boerenknechten en boerenmeiden, die niet van de familie waren, maar wel als familie werden beschouwd, omdat ze dag en nacht deel uitmaakten van het boerenbedrijf en het boerengezin. Dat was de situatie van de slaven in de oudheid waarin we spreken. Vers 24. Begonnen af te rekenen, werd er één tot hem gebracht, schuldig 10.000 talenten. 10.000 talenten? Wat moet je in hemelsnaam hebben uitgevoerd, wil je tot zo'n schuld zijn gekomen? Want één talent is bijna 35 kilo zilver. 10.000 keer 35 kilo is 350.000 kilo zilver. Nou, als je bedenkt dat enige tijd geleden, ik weet niet hoeveel het nu is precies, maar een jaar geleden was 1 kilo zilver ongeveer 250 euro waard. Dan bedraagt de schuld van die man, omgerekend naar onze termen, 87,5 miljoen euro. 87,5 miljoen euro. Wat kan die slaaf in vredesnaam hebben uitgevoerd dat hij zo'n schuld heeft gekregen? Wat enorm. En natuurlijk is hier weer sprake van een Oosterse overdrijving en die heeft Jezus heel hard nodig om tot de pointe van zijn verhaal te komen. Vers 25. Niets hebbend om terug te geven, beval de koning dat hij en zijn vrouw en alle kinderen, zoveel als hij had, verkocht moesten worden, zodat er teruggegeven kon worden. Ja, hij moet verkocht worden. En dat kon. Een slaaf was eigendom van zijn heer. En een heer had het volste recht zijn slaaf te verkopen. En voor een slaaf was dat vaak heel erg. Want de situatie waar hij woonde was vertrouwd. Waarschijnlijk was zijn heer goed voor hem. Werd hij goed onderhouden. Maakte hij deel uit van de huishouding. Was het zijn thuis. En dan werd je verkocht. Hele nieuwe situatie, dan moest je nog maar afwachten waar je terecht kwam. Kwam je in een nieuw huis bij een nieuwe heer. En omdat je de laatst aankomende was, was je de laagste van alle slaven. Kreeg je dus de meest vervelende klussen en dingen erop te knappen. Maar het mocht, hij mocht verkocht worden. En dan staat er steeds, ja, het schuldvereffenen geeft de gewone vertaling. Maar er staat steeds hetzelfde woord. Er staat eigenlijk weggeven of afgeven, teruggeven. En dat wordt in deze zin dus twee keer gebruikt. Niets hebbend om terug te geven, moest het maar verkocht worden, zodat er teruggegeven kon worden. Twee keer, en dat woord teruggeven gaat herhaaldelijk voorkomen in onze tekst. In vers 25 dus twee keer, in vers 26, in vers 28, in vers 29, in vers 30 en in vers 34. Teruggeven, afgeven, betalen, terugbetalen. Dat is dus ook een themawoord. Het gaat dus over een heer, dat is een themawoord. Het gaat over slaven, is een themawoord. En terugbetalen is een themawoord. En in vers 26, of dat doen we straks. Dan nu vers 26. Neervallend dus de slaaf, aanbid hem, zeggend, wees langmoedig met mij, en ik zal u alles teruggeven. Ja, daar staat, aanbid hem. Datzelfde woord komt voor in het verhaal bij de wijze uit het oosten in hoofdstuk 2 van Matteüs. Daar horen we tot drie keer toe dat ze Jezus aanbidden, het kind. Eerst zeggen ze tegen koning Herodes dat ze gekomen zijn om de geboren koning te aanbidden. Vervolgens vraagt Herodes dat ze terugkomen, als ze het kind hebben gezien, om hem op de hoogte te brengen, zodat ook hij het kind kan aanbidden. En tenslotte aanbidden de wijzen het kind door op hun knieën te vallen. En precies dat laatste horen we nu in het verhaal van Jezus over die slaaf die om genade smeekt. Hij valt op zijn knieën en aanbidt. Diezelfde woordcombinatie, op de knieën vallen en aanbidden, horen we ook in hoofdstuk 4 vers 9. Daar probeert de duivel Jezus te verleiden door hem de hele wereld voor te houden, waarbij hij zegt, dit alles zal ik u geven wanneer u voor mij op de knieën valt en mij aanbidt. En daar antwoordt Jezus dat je alleen de Heer God mag aanbidden. Alleen de Heer God wordt aanbeden. Dat is een aanwijzing te meer dat in ons verhaal met die Heer God wordt bedoeld. Die slaaf valt op de knieën en aanbidt hem, zeggend. Het woord aanbidden klinkt nog wel een aantal keren in Matteüs' evangelie, maar dan als smeekgebed en nergens meer in de combinatie met neervallen en aanbidden. En wat bidt die slaaf dan? Hij bidt, wees langmoedig met mij. Eigenlijk staat er in het Grieks niet heb geduld, maar zoiets als grootmoedig of langmoedig. Langmoedig is waarschijnlijk een goede vertaling. En grappig, eigenlijk hadden we in het Grieks het woord eleijn verwacht, waarvan het Kyrie-gebed in onze liturgie is afgeleid. Kyrie, eleison, Heer, heb medelijden. Nou, dat woord staat hier niet. Nee, er staat of hij nog een tijdje kan wachten, want het komt nog wel. Langmoedig zijn. De uithoudingsvermogen hebben. Dat woord eleijn, medelijden hebben, staat hier niet. Nog niet, want het komt eraan. Vers 27. Geroerd verloste de heer van die slaaf hem en vergaf het geleende kapitaal. Geroerd. Waar de Nederlandse vertaling tot twee keer toe heeft medelijden hebben, de heer kreeg medelijden met die dienaar, liet hem gaan en schold hem de geleende schuld kwijt. Medelijden hebben, daar heeft het Grieks in de loop van de tekst twee verschillende woorden. Daarnet was het nog niet medelijden hebben, maar heb geduld, wees langmoedig. En nu staat er een woord, weer niet eleijn, Kyrie eleison, staat er weer niet. Nee, nu staat er dat die heer geroerd is. Het woord dat daar staat, ja, hoe moet je het vertalen? Het ging hem aan het hart, het sneed hem door de ziel. Hij was tot in het diepst van zijn ziel geroerd, alsof er met een lepeltje door de ingewanden van zijn ziel of zijn hart wordt geschraapt. Dat woord komt bij Matteüs nog een keer voor, als Jezus de menigte ziet die afgetopt neerligt. In hoofdstuk 9 vers 36, dan is Jezus tot in het diepst van zijn ziel geroerd. En in hoofdstuk 14 vers 14, nog eens, precies dezelfde situatie. En in hoofdstuk 15 vers 32, weer is Jezus begaan met de menigte. Dat is de inleiding op het tweede broodwonder. En in hoofdstuk 20, vers 34, als inleiding op de genezing van twee blinden. Deze vorm van medelijden, geroerd zijn, splangne. Het woord is ook al heel tekenend, splangne. Dat wordt in het evangelie van Matthäus alleen maar voorbehouden aan Jezus. In het evangelie zelfs alleen maar voorbehouden aan God zelf. Dat is degene die dat gevoel kent. Tot in het diepst van zijn ziel geroerd zijn. Het hart wordt samengeknepen van begaan zijn met medelijden hebben. En deze vorm van medelijden wordt in de evangelie dus alleen maar aan Jezus en aan God voorbehouden. Dan is dat wat die Heer hier heeft toch wel een heel diep ingrijpend gevoel. Hij heeft het gevoel dat God heeft met mensen ten opzichte van die slaaf die zo'n grote schuld heeft. En het is van belang om die verschillende woorden ook in de gaten te houden, want u hoort het, dat woord splangne, dat in het diepst van zijn ziel geroerd zijn, ja, dat wordt alleen maar aan God voorbehouden. En die knecht vroeg alleen maar om langmoedigheid, om nog wat geduld en dan zou het wel goed komen. En dan krijgt hij veel intensiever gevoelen, het vorstelijke gevoelen dat God heeft bij iemand die hij pijn ziet hebben. Dat is dus nogal een veel groter geschenk dan waarom hij heeft gevraagd. En hij liet hem gaan. Hij maakt hem los, staat er in het Grieks. Hij verlost hem. Hij verlost hem vanwege het begaan zijn met. En hij vergeeft dus als het ware de schuld. Het woord Grieks gebruikt hier ook het woord voor vergeven, loslaten. Hij vergaf hem. En ook dat woord komt weer een aantal keren voor. Want dat was in feite waar Petrus om vroeg. Hoe vaak moet ik vergeven? Nou ziet Petrus in het verhaal dat Jezus vertelt. Dat is dus vergeven. Als iemand een enorm bedrag bij je in de schuld staat, dan scheld je dat kwijt omdat je met die ander begaan bent. Hij vergaf. Dat is dus in vers 21 als Petrus het vraagt. Dat is hier in vers 27. Dat komt straks in vers 32 en in vers 35 nog een keer terug. Weer een themawoord. Dus de omlijsting is mijn broeder vergeven, 21 en 35. Dan die Heer die door het verhaal heen een rol speelt. Dan de slaaf en de medeslaaf. Dan teruggeven en vergeven kwijtschelden.

We gaan naar vers 28. Naar buiten gaande vond die slaaf een van zijn medeslaven die hem 100 denariën schuldig was. En vastgrijpend verstikte hij hem zeggend, geef terug wat je schuldig bent. Ja, een denari, dat is natuurlijk een probleem. Want men is het er eenvoudig niet over eens hoeveel waarde de denari vertegenwoordigde. In ieder geval staan die 100 denariën in geen verhouding met de 10.000 talenten, want het was 87,5 miljoen. Wat zou nou 100 denariën zijn? Is het een grijpstuiver? Is het een euro? Of iets van die aard? Het is in ieder geval een dagloon. Want dat is het bedrag dat 1 denari. Dus 100 daglonen is natuurlijk al heel wat. Dus hoe kom ik aan dat dagloon? Dat is het bedrag dat de eigenaar van de wijngaard overeenkomt met zijn gehuurde arbeiders. In het verhaal dat we de volgende week gaan horen over de arbeiders in de wijngaard. Hij kwam met hen overeen, 1 denari voor een dag werk.

In de Nijri voor een dag werken. En daarom denken veel mensen dat een denari ongeveer een dagloon was. Maar ik heb daar toch een ander gevoel bij. Juist vanwege dat verhaal. Want ik vermoed dat dat verhaal, dat die overeenkomst met die heer, met die arbeiders in de wijngaard, één denari voor een dag, dat eigenlijk een buitengewone overeenkomst was. Een vorstelijk bedrag voor één dag werken. Dat past een beetje daar in het verhaal. Zodat Jezus vertelt dat dan, hè, hij kwam met hen over één denari voor een dag werken, dat de omstanders bijna ademloos van één denari voor een dag. Zo hé, jeetje, dat zou je toch overkomen. Ik denk dat een denari meer was dan een gemiddelde dag werken. Misschien wel met een half of zelfs een heel weekloon. Zodat dus die arbeiders een weekloon krijgen voor een dag werken. Laten we het even houden op een weekloon. Bij het eerste broodwonder van Marcus, in het zesde hoofdstuk bij Marcus, horen we de leerlingen tegen Jezus zeggen, moeten we dan voor 200 denariën brood gaan kopen om al deze mensen te voeden? Al die mensen blijken minstens 5000 mannen te zijn. En zo gezien zou een denari dus overeenkomen met 25 broden. Nou is die slaaf hier is dus de helft, 100 denariën, schuldig. Dus het is altijd nog een aardig bedrag. Hè? Het misschien is toch wel die denari, één denari, een weekloon. Of laten we nou eens zeggen dat een denari een half weekloon was. Dan is dus de schuld die hij heeft bij zijn medeslaaf, is dan toch altijd een jaarloon. En dat is bepaald niet gering. Dus die hem een jaarloon schuldig was voor een slaaf, dat is echt niet gering. En ik denk, dat is ook de bedoeling, dat het niet een grijpstuiver is. Dat het niet een dubbeltje is dat je eventueel ook op straat kunt vinden als je een beetje geluk hebt. Nee. Die schuld is een reële schuld, werkelijk een schuld, ja, waar een ander om verlegen kan zitten. Want menselijkerwijs gesproken staan we bij elkaar voor niet geringe hoeveelheden in de schuld. Dat wil Jezus zeggen. Mensen die elkaar verdriet doen. Mensen die elkaar een ongeluk aandoen, al of niet bewust. Mensen die elkaar pijn doen. Die elkaar barsten en scheuren en breuken in het hart bezorgen voor het leven lang. Of misschien zelfs ook wel in het lichaam. Dat is geen geringe schuld. Dat vergelijkt Jezus dus met een jaarloon. En ik denk dus hoe moet ik dat nou zeggen? Ik kan me niet voorstellen dat Jezus de schuld die wij tegenover elkaar hebben wil bagatelliseren. En dus is 100 denariën is gewoon een groot bedrag. Ik denk dus dat Jezus in tegendeel die wil laten zien, wij hebben ten opzichte van elkaar een grote schuld, maar ja, die staat nog in geen verhouding met de schuld die wij tegenover God hebben. Dat is het idee. En dan vers 29, neervallend dus zijn medeslaaf, roept hij hem te hulp, zeggend, wees langmoedig met mij en ik zal je teruggeven. Die medeslaaf doet bij de slaaf van daarnet, die dus in de schuld stond bij zijn heer en die vergeven was, hij krijgt nu iemand tegenover zich die hetzelfde doet als hij zelf daarnet. Neervallend, alleen hij aanbidt niet, dat staat er niet bij. Neervallend dus zijn medeslaaf, dat deed hij daarnet ook, riep hij hem te hulp, zeggend, wees langmoedig. Dat waren de woorden die hij ook gebruikte, maar niet aanbidden. En hier staat dus ook het Grieks, heb geduld, wees langmoedig, wees grootmoedig jegens mij. Het is essentieel, volgens mij, dat daar in beide situaties, zowel de knecht bij de heer als deze knecht bij zijn medeslaaf, dat daar hetzelfde woord wordt gebruikt. En dat doet gelukkig ook onze Nederlandse vertaling. Daar staat twee keer, heb geduld met mij. Waarom vind ik dat zo belangrijk? Omdat in Jesaja staat er, het zijn onze kreten die zij slaken. En daar is Jezus voor gekomen om ze te vereffenen. Dus de pijn die wij hebben, die herkennen we bij anderen die diezelfde pijn hebben. Zij slaken onze kreten. Wel nu, als wij geholpen zijn, dan weten we toch ook hoe wij hen het beste kunnen helpen. Dus bemin je naaste zoals je zelf bemind bent. Vers 30. Maar hij wilde niet. Maar weggaande wierp hij hem in de gevangenis tot hij zijn schuld zou hebben teruggegeven. Hij wilde niet en dan, maar weggaande

0: Hij heeft er dus verder niks mee te maken, weggaande. Terwijl die Heer hem verloste, liet hij hem gaan, verlost en wel. En deze, die gaat weg en laat hem in de gevangenis achter. Ik heb er verder niks mee te maken, maar ik wil wel alles terug hebben. Dat is een hele andere houding als we er net hoorden bij die Heer. Dat woordje weggaande, het wordt helaas niet vertaald in onze gebruikelijke vertaling, maar het staat er in het Grieks en Matthäus schrijft het niet voor niks. Hij gaat weg en hij laat het verder allemaal aan hun lot over. Wat anders is dat dan tot in het diepst van je ziel splanknair geroerd worden. En in vers 31, ziende zijn medeslaven dus wat geschied was, werden zij zeer bedroefd en gaande vertelden zij aan hun heer alles wat geschied was. Ook zij gaan, maar die gaan niet weg, zij gaan naar hun heer. Het is een komen en gaan in dit verhaal van al degenen die in het verhaal een rol spelen. En ziende zijn medeslaven, het is mij niet duidelijk of die medeslaven weten wat er daarnet met de eerste slaaf is gebeurd. Of zij weten dat de slaaf die dus nu een medeslaaf in de gevangenis laat zetten, of zij ook nog weten dat die medeslaaf was vergeven. Het is niet helemaal duidelijk in het verhaal. Want misschien zijn ze al bedroefd vanwege de wijze waarop een slaaf zijn medeslaaf bejegent. Maar oké. Ziende zijn medeslaven dus wat geschied was, werden zij zeer bedroefd en gaande vertelden zij aan hun heer alles wat geschied was. Geschied was, geschied was. En in vers 32, toen hem bij zich roepend, zegt hem zijn heer, boosaardige knecht, heel die schuld heb ik je vergeven, omdat je mij te hulp geroepen hebt. Had jij dan ook geen medelijden moeten hebben met je medeslaaf, zoals ik medelijden had met jou? Toen hem bij zich roepend, ik heb dat geprobeerd te laten horen, daar heeft Matthäus een woordspeling. Want te hulp roepen, wat we in vers 29 horen, dat is, daar zit het woord roepen in, te hulp roepen. En nu roept die Heer hem bij zich en verwijt hem dat hij niet hetzelfde heeft gedaan, terwijl ook hij destijds hem te hulp had geroepen. Dus in vers 29 staat er, even kijken, neervallend, dus zijn medeslaaf roept hem te hulp, zeggend, wees langmoedig met mij en ik zal je teruggeven. En dan, nu staat er, toen hem bij zich roepend, zegt hem zijn heer, boosaardige knecht, heel die schuld heb ik je vergeven, omdat je mij te hulp geroepen hebt. Dat roepen speelt een belangrijke rol in dit verhaal, want je kunt op verschillende manieren roepen. Je kunt iemand te hulp roepen en je kunt iemand ter verantwoording roepen. En dan, in vers 33, had jij dan ook geen medelijden moeten hebben met je medeslaaf, zoals ik medelijden had met jou. En nu staat het er wel, Eliëin, dat woord dat wij kennen uit onze liturgie, medelijden hebben met. Had jij nu dus ook niet medelijden moeten hebben zoals ik medelijden had. Dus hoewel die Heer een veel diepgaander gevoelen had ten aanzien van zijn knecht die zo in de schuld stond en hem dus vergaf, zegt hij alleen maar dat het medelijden was. Maar het was veel meer dan dat. En hij nodigt dus ook zijn medeslaaf of zijn slaaf uit om hem na te volgen in het meer, laten we maar even zeggen, meer oppervlakkige gevoel van medelijden hebben, meevoelen met je medeslaaf. Als je nou terugkijkt naar dit verhaal, zitten er drie vormen. Het Grieks kent dus drie verschillende werkwoorden voor drie vormen van medegevoel en medelijden. 1. Je kunt grootmoedig zijn of langmoedig zijn. Geduld hebben. Heb geduld en ik zal u alles betalen. Dat was wat er gevraagd werd, zowel door de eerste slaaf als door de tweede. 2. Je kunt medelijden hebben. Dat is wat die Heer nu zegt tegen zijn boosaardige slaaf. Je kunt medelijden hebben en wat die Heer zei, dat hij dat zelf ook had. En 3, je kunt tot in het diepst van je ziel geroerd en begaan zijn. Wat er in vers 27 klonk, wat alleen over God en Jezus wordt verteld. Wel nu, van de slaven van Jezus, om zo te zeggen, van de volgelingen van Jezus, wordt niet gevraagd dat ze het gevoel kennen dat God kent als hij mensen ziet die in de knoop zijn geraakt. Maar van hen wordt wel gevraagd om medelijden te hebben. zoals zij zelf medelijden hebben ondervonden. Dus wat zij zelf verstaan als medelijden van God, dat is van God uitgezien nog een veel intensiever gevoelen. Nou, dat intensievere gevoelen, dat hoeven ze niet te hebben. Maar wel hoe er uiting aan wordt gegeven en wat ze dan medelijden noemen. En dat is alweer veel meer dan geduld hebben totdat je alles zult hebben betaald. Nee, want dat medelijden, dat zorgt ervoor dat je de ander de schuld vergeeft en kwijtscheldt. En dan hoef je niet meer te wachten tot je betaald wordt, want dat komt niet. En dat is ook niet erg, want je hebt vergeven. En vertorend, vers 34, en vertorend gaf zijn heer hem over aan de beulen, totdat hij teruggegeven had al het verschuldigde. Aan het eind van het verhaal krijgen we een indruk van wat het betekent om als slaaf in dienst van de Heer te staan. Zij doen en moeten doen wat de Heer hen opdraagt. Als we alleen dit verhaal zouden hebben, zouden we in ieder geval weten dat de slaven van deze Heer medelijden dienen te tonen. En juist omdat onze slaaf dat niet had, was die een slechte en boosaardige slaaf. Zijn medeslaven waren begaan met het lot van zijn schuldenaar en kwamen voor hem op. Zij waren goede slaven in dienst van de Heer. Paulus zal het beeld van slaaf in dienst van de Heer weer opnemen. Vooral in zijn brief aan de Romeinen zal hij het herhaaldelijk hebben over het feit dat hij slaaf is van Jezus, van Christus en van God. En dat aan zijn gedrag kun je aflezen hoe God met de mensen omgaat. Dat is een grote verantwoording. Eigenlijk is dat wat Jezus bidt in het Onze Vader. Vergeef ons onze schuld, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven. Zoals u ons vergeeft, zo zouden wij het ook aan anderen moeten doen. En de maat die wij dus aanleggen in navolging van u, die maat mag u ook weer voor ons gebruiken. Dat is wat we bidden. In vers 35, zo zal ook mijn hemelse Vader met jullie doen, indien niet ieder zijn broeder van harte vergeeft. We zitten echt in het Onze Vader, want ook daar wordt steeds om vergeving gebeden. En ik merkte dat al eerder op. Nu klinkt weer het woord terug dat Petrus, waarmee Petrus dit hele verhaal op gang bracht. Hoe vaak moet ik mijn broeder vergeven? En Jezus sluit dus af, indien niet ieder zijn broeder van harte vergeeft. Het vergeven van de broeder is de omlijsting van dit verhaal waarbinnen het geheel zich afspeelt. Trouwens, helemaal terugkijkend op het verhaal, zie je dat het verhaal eigenlijk uiteenvalt in drie stukjes. Eerst heb je het stukje de Heer en de slaaf. Dat is vanaf vers 23 tot en met vers 27. Dan de slaaf en de medeslaaf, 28 tot 30. En dan terug de Heer en de slaaf, 31 tot 34. Drie onderdeeltjes in één verhaaltje. Drie schilderijtjes die samen één geheel vormen. Tot slot kom ik toch nog even terug op het onderwerp vergeving bij Matteüs. Het is zo'n belangrijk onderwerp. In feite is dit verhaal een uitwerking van wat Jezus in zijn inaugurale reden, de bergreden, weet u wel, hoofdstuk 5 tot en met hoofdstuk 7, al had gezegd nadat hij het Onze Vader gebed had uitgesproken. In het Onze Vader gebed klonken de woorden, vergeef ons onze schulden zoals wij vergeven aan onze schuldenaren. En als Jezus dat gebed heeft beëindigd, komt hij nog even terug precies op die bede. Want, zegt hij daar, want als gij aan de mensen hun fouten vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven. Maar als gij niet vergeeft aan de mensen, zal ook uw hemelse Vader uw fouten niet vergeven. Lucas, die ook een versie van het Onze Vader heeft, een stukje korter, die heeft ook een nawoord, maar bij Lucas zegt Jezus niks over vergeven, maar over de waarde van het aanhoudende gebed. Dus waar Lucas het heeft over, na het Onze Vader, over de waarde van aanhoudend bidden, daar spreekt Matteüs precies over de vergeving, waar het in het gebed om gaat. En Jezus wekt dus eigenlijk in het Onze Vader en in zijn commentaar erop, wekt hij de indruk dat het van onze vergevingsmaat zou afhangen in hoeverre God ons vergeeft. Maar hier, in het 18e hoofdstuk, in dit verhaal dat Jezus verteld heeft over die knecht, wordt die indruk gecorrigeerd. Hier blijkt dat Gods vergeving aan onze vergeving vooraf gaat. Hoe meer ik mij dat herinnering breng, hoe meer ik bereid zou moeten zijn om mijn naaste te vergeven. Maar, aldus Jezus, God zal bij ons wel dezelfde houding aannemen als wij deden bij onze broeder respectievelijk zuster. Dus om goed te verstaan wat God doet, is het van belang om zo nu en dan stil te staan bij de vraag of wij wel zo bij God in de schuld staan als Jezus suggereert. En dat hangt er maar vanaf welke maatstaf je dan aanlegt. Wel nu, als God belangeloze naastenliefde is, daar kom ik eerlijk gezegd geloof ik nooit aan toe. Aan belangeloze naastenliefde, daar kom ik toch nooit aan toe? Dat alleen al. En dat wetend. En dat God dus alsmaar doorgaat door met belangeloze naastenliefde terug te betalen voor wat ik ook doe. Hij zal de belangeloze naastenliefde tegenoverstellen. Hij zal de belangeloze naastenliefde aanvullen. Ook al blijf ik nog zo in gebreken en bouw ik als het ware ten opzichte van wat hij geeft een steeds groter wordende schuld op. Ik denk dat Jezus daarnaar verwijst. En nog iets. In het verhaal staat dat die heer zegt tegen die slaaf, als hij hem bestraft, had jij niet net zo moeten doen als ik? En in feite is dat een uitwerking van wat Jezus het grootste gebod noemt. Bemin je naaste zoals jezelf. Ja, tegenwoordig zeggen we dan, ja, dan moet ik wel eerst mezelf beminnen, anders kan ik mijn naaste niet beminnen. Maar dat is de bedoeling helemaal niet. De bedoeling is niet dat je eerst moet leren jezelf te beminnen. Dat is nou echt iets van de 20e, 21e eeuw, hè. Want voor elke Jood was dat, bemin je naaste zoals jezelf bemind wordt. Zoals je zelf weet dat je bemind wordt door God. God doet zoveel voor jou. Ja, in onze samenleving is God niet meer zo vreselijk aanwezig. Maar voor degene voor wie die wel aanwezig is, en voor degene die weten dat het leven en alles wat erin is, je als een geschenk zou kunnen aanvaarden en beschouwen, bemin je naaste zoals je zelf bemind wordt door God. Ga steeds na, hoe doet God tegenover jou? En dan probeer hem daarin na te volgen. Wees volmaakt zoals mijn hemelse Vader volmaakt is. Of wees heilig zoals ik heilig ben. Wees navolgers van God. En dan nog maar een opmerking. Hopelijk staat u mij dat toe. Want als we daarbij stilstaan, bij al deze consequenties en conclusies, krijgen we meteen een inkijkje in Jezus' spiritualiteit. Zijn manier van denken en handelen, of liever, we krijgen een inkijkje in de bron van zijn manier van denken en handelen. Want bij de vraag, hoe moet ik met een ander omgaan? Of zoals bij Petrus, hoe vaak moet ik vergeven? Wordt zijn houding bepaald door de vraag, hoe gaat God met mij om in zulke omstandigheden? En als ik dat weet, zou ik God moeten navolgen. Zou hij mijn voorbeeld moeten zijn? Zou hij mij moeten leren hoe ik dan zou moeten doen? Zoals hij doet met mij, zo zou ik moeten doen met anderen. Dat was voor elke Jood de levensoriëntatie. En dat hoorden we Jezus in de bergreden zeggen. Ik zei het er net ook al. Wees volmaakt, zoals uw Vader in de hemel volmaakt is. Of in het Oude Testament, in Leviticus, hoofdstuk 19, vers 2. Daar zegt God tegen zijn mensen. Wees heilig, want ik ben heilig. Dus als ik wil weten hoe ik met een ander moet omgaan, vraag ik mij af, hoe doet God met mij? Dat is Jezus' spiritualiteit. En voor mensen die dat te moeilijk vinden, bijvoorbeeld omdat God problematisch is voor ze, heeft Jezus in de bergreden die levensregel nog eens vereenvoudigd door te zeggen, alles wat je wilt dat de mensen voor jou doen, doe dat ook voor hen. Daar is God zelfs vervangen door de mensen. Ik kan het niet laten, hopelijk staat u mij toe, nog een korte opmerking te maken. Want wel beschouwd, als ik het verhaal tot mij door laat dringen, voor Jezus begint vergeving dus bij God. Bij het feit dat hem hulpeloze mensen ten diepste aan het hart gaan. Ook al zijn ze door eigen schuld in die toestand van hulpeloosheid terechtgekomen. Hij verlost ze. Mij. Hij verlost mij. Zo'n God hebben we. Als we dat toch eens konden laten doordringen tot ons. We hebben een God die erop uit is om ons te verlossen. Vrije mensen te maken, rechtop voor hem te staan. Hij trots dat wij zijn zoals hij ons bedoeld had. Maar ja, voorwaarde is dan wel dat ik mijzelf zie als iemand die, wel beschouwd, hopeloos bij God in de schuld sta en dat hij mij daar niet op afrekent, in tegendeel. Maar ja, dat is dan iets voor de retraite of het persoonlijke gebed. En dan als uitsmijter, zal ik maar zeggen, want Jezus maakt zijn eigen woorden natuurlijk steeds waar. Hoe klonk dat ook alweer in Jezus' bergrede, in zijn inaugurale rede, weet u wel, aan het begin van Matthäus? Zalig die medelijden hebben, want zij zullen medelijden ondervinden. Met alles wat we nu hebben gehoord in ons achterhoofd, weten we in welke samenhang deze zaligspreking gelezen moet worden. Tot slot nog volgende week, dan lezen we ook weer uit Matteüs, hoofdstuk 20, vers 1 tot en met vers 16a. Dat is het eerste gedeelte van vers 16. Matteüs 20, 1 tot 16a.
1: Dit was Woord voor Woord over het evangelie van deze zondag met pater jezuïet Dries van den Akker.

0: Geloofsvorming. Lezing over het leergezag van de katholieke kerk.
1: O God, u bent mijn God, ik zoek naar u.
2: Luisteraars van Radio Maria. Iedere maand mag ik met u stilstaan bij een gebedsintentie van de paus. Iedere maand vraagt de paus om met hem te bidden voor een bijzondere intentie. Een intentie die gaat over de noden in de wereld en in de kerk. Een bijzondere intentie waar we als wereldwijde kerk samen met de paus voor mogen bidden. Voor de maand september vraagt de paus om te bidden voor zorgvuldigheid met water. Voor de zorg voor water. We kunnen ons dat in deze tijd misschien wel beter voorstellen dan ooit, nu we in deze zomer zoveel hitte kennen en zoveel droogte, dat rivieren bijna leeg zijn en dat op veel plaatsen in de landbouw en ook in de veeteelt zorgen zijn over voldoende water. In het bisdom Rotterdam staat het Westland op scherp. Hoe lang krijgen wij nog zoet water voor de teelt van onze planten en groenten? Water, het is belangrijk voor ons leven, voor het groeien en bloeien. Daarom dat de paus deze maand heel bijzondere aandacht vraagt voor water. Dat water niet alleen belangrijk is om van te leven, maar ook dat het rechtvaardig wordt verdeeld en dat ieder mens toegang heeft tot water dat leven geeft. Hij schrijft: laten we bidden voor een rechtvaardig en duurzaam beheer van water. Een vitale hulpbron, zodat iedereen er gelijke toegang toe heeft. Bidden voor de zorg voor water. In het besef dat water voor ieder mens beschikbaar moet zijn. Dat het rechtvaardig is wanneer heel de schepping gebruik maakt van water. Water dat deel is van de schepping. Water dat noodzakelijk is voor het leven. Het was de heilige Franciscus van Assisi die in een lofzang tot God de schepping heeft geprezen. Of beter gezegd, God heeft gedankt voor alle rijkdommen van de schepping. Zo heeft hij ook in een van de coupletten van het zonnelied aandacht voor het water. Franciscus voelt zich één met de schepping. Als mens ben je geschapen naar Gods beeld en gelijkenis en verbonden met alle elementen die de schepping rijk is. En zo spreekt Franciscus in zijn zonnelied allerlei elementen toe, alsof het zijn broeders en zusters zijn. Niet zomaar dingen om te gebruiken, maar gaven in de schepping om zorgvuldig mee om te gaan. Niet zomaar dingen om op te maken, maar door het gebruik van de elementen van de schepping als mens ook eer te brengen aan de schepper, omdat je niet alles opmaakt en uitroeit, dat je niet alles voor jezelf opeist, maar deelt als mens in de schepping alle gaven die de Heer ons gegeven heeft. En zo zingt Franciscus in zijn zonnelied: wees geprezen, mijn Heer, door zuster water, die heel nuttig is en nederig, kostbaar en kuis. Water dat nuttig is, inderdaad. Zonder water kunnen wij niet leven, kan onze schepping niet bestaan. Kostbaar en kuis, schoon water, zuiver water, helder als kristal. Ik denk dat Franciscus in zijn tijd nog veel van dat water heeft gezien. Terwijl in onze tijd in veel verstedelijkte gebieden en regio's die intens worden gebruikt, maar weinig sprake is van zuiver water, dat je zo naar de bodem van de rivier kunt kijken, zo naar de bodem van de beek. Wees geprezen, mijn Heer, door zuster water, die heel nuttig is en nederig, kostbaar en kuis. Water is een belangrijke gemeenschappelijke factor. Water heeft een sociaal element, want het is belangrijk voor de gezondheid, voor het produceren van voedsel. En er zijn vaak conflicten om het krijgen van zoet water. Rivieren die worden afgesloten, droge gebieden die dreigen te worden uitgesloten van de toevoer van vers water. Dus water als een sociaal element. Het is ook een economisch element. En dan niet zozeer in de zin, zoals Franciscus van Assisi zegt, kostbaar. Een gave van God voor het leven. Maar economisch in de zin van, het is van belang om voedsel te produceren en energie. Met water kun je geld verdienen. Met water kun je produceren. En ten derde is water naast sociaal element, een economisch element, ook het behoud van het milieu. Want zonder water kan er geen leven zijn. Kan er geen leven en groei zijn op aarde. Water is daarom centraal in het gebed van Paus Leo. Laten we bidden om een rechtvaardig en duurzaam beheer van water. Een vitale hulpbron, zodat iedereen er gelijke toegang toe heeft. Zoals Franciscus het water als een gave Gods beschrijft in zijn zonnelied, is ook in de Heilige Schrift vaak sprake van water. Al in het Genesisboek over de schepping wordt gezegd dat God het water op aarde en het water en het hemelgewelf van elkaar scheidt. Water is een gave Gods. Water heeft te maken met enerzijds leven, maar kan in de schrift ook te maken hebben met dreiging. Denkt u maar aan de zondvloed in Genesis 7. Dat Noach en de zijnen in de ark zich terugtrekken en bij de zondvloed dobberen op het water, terwijl het water in zijn grote vloed zijn vernietigende uitwerking heeft. Uiteindelijk is na het einde van de zondvloed er weer leven op aarde en zijn er weer groene planten te zien. Water als dreiging, ook voor het volk van God dat in de slavernij van Egypte was. Het boek Exodus beschrijft dat onder leiding van Mozes het volk van Israël weggaat uit Egypte. Maar dan komen ze voor de grote zee te staan. En hoe kom je die zee toch door? En dan is het God die helpt. En wanneer Mozes het teken geeft, splijt de zee uiteen en loopt het volk van God over de bodem van het water. Terwijl daarna hun achtervolgers, de Egyptenaren, door hetzelfde water worden verzwolgen. Water heeft duidelijk twee kanten. Water geeft leven, maakt groei mogelijk en is een positieve gave in de schepping voor al wat leeft. Maar water heeft ook een dreigende kant. Als je kijkt naar de zondvloed en als je kijkt naar het water dat de mensen die uit de slavernij wilden vluchten als barrière voor zich zagen. Water is niet weg te denken uit ons leven, niet weg te denken uit de schepping. Dat Paus Leo juist voor het water bidt en de zorg voor het water in zijn gebed bepleit, heeft alles te maken met het besef dat het water voor ons noodzakelijk is. Gebrek aan water is een vreselijke situatie. Denkt u maar aan het volk van God dat door de woestijn moest trekken. Ze waren dan wel bevrijd uit de slavernij, maar in de droge woestijn was honger en dorst. En het volk klaagt al gauw. Wat doen we hier? Waren we maar in Egypte gebleven, dan wisten we tenminste zeker dat er water zou zijn en voedsel. We lezen dat God een aanwijzing geeft en dat Mozes op de rots slaat en dat er dan water komt om te drinken. Exodus 17, maar ook in Numeri 20. Water dus als een gave van de schepping die leven schenkt, maar die ook een dreiging kan zijn. Maar als je eenmaal gebrek aan water hebt, dan besef je pas hoezeer dat water belangrijk is. Je kunt een einde raad zijn. Je kunt helemaal niet meer weten waar je het zoeken moet. Water uit de rots was in de woestijn onder leiding van Mozes redding. Nog even verder kijken in de schrift. Water in het kader van de schepping. Water als dreiging en levensbron. We kunnen ook denken naar water als beeld van Gods geboden. Als beeld van Gods levengevende opdracht en boodschap voor de mensheid. Denkt u maar aan Psalm 1, waar gesproken wordt over een mens die zich houdt aan Gods geboden, die niet meebeweegt met de zondaars, die niet meebeweegt met de mensen die geen boodschap hebben aan Gods wet, maar die werkelijk het woord van God overweegt en de geboden van de Heer, zijn wet, trouw blijft. Die wordt vergeleken in Psalm 1, vers 3, met een boom die geworteld is aan water. En het water is dan het teken van Gods levengevende woord, van Gods levengevende geboden. Zo wordt een mens pas echt ten volle in het leven geplaatst. Water bij de schepping, onmisbaar om te groeien en te bloeien. Water als dreiging en water als nood door gebrek en dorst. En water, zoals we hoorden in Psalm 1, als beeld van de levende gevende boodschap van de Heer. We mogen als mens geworteld zijn in die levengevende stroom van God. Niet alleen het Oude Testament spreekt over water. Ook in het Nieuwe Testament komt water regelmatig ter sprake. Zo kunt u denken aan Johannes 4, waar Jezus op het midden van de dag, kunt wel zeggen op het heetst van de dag, een vrouw ontmoet bij de waterput, midden in het dorp. Er is geen mens te bekennen, want iedereen kijkt wel uit om uit de beschutting te komen als het zo heet is. Maar deze vrouw die komt omdat ze niet met anderen gezien wil worden. Omdat ze dan haar leven zullen bekritiseren. Dat ze misschien haar minachten. Maar Jezus bij de bron spreekt met haar. En brengt haar het besef bij dat water uit de put nodig is om te drinken. Maar dat de levensstroom van God nodig is om ten volle te leven als kind van God. Levend water wil Jezus schenken. En uiteindelijk staat deze vrouw daarvoor open, de vrouw bij de put. Het levende water van Jezus zelf. Zijn verlossende woord. Zijn levengevende liefde. En zo spreekt Jezus in het kader van zijn zending en onderricht over water dat leven geeft. Dat doet hij in het gesprek met de Samaritaanse vrouw bij de put in Johannes 4, zoals gezegd. Maar ook in Johannes 7, daar zegt hij: als iemand dorst heeft, hij komen tot mij. Wie in mij gelooft, hij drinken. Stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. De evangelist legt uit dat Jezus de geest bedoelt, maar dat die nog niet door de geloven ontvangen was, omdat Jezus al niet was verheerlijkt. Eerst is er zijn kruis en verrijzenis, dan wordt het Pinksteren. Maar dat de Heer en zijn boodschap levend water betekenen, dat mogen duidelijk zijn. In Johannes 4 en Johannes 7. Ik denk ook aan de Romeinenbrief, waarin over het water van de doop wordt gesproken. In Romeinen 6, we lezen de tekst ieder jaar in de paaswaken. We worden als christenen ondergedompeld in het water, om met de Heer weer uit het water te komen, verlost van onze zonden, schoongewassen om kind van God te zijn, met de kiem van eeuwig leven. Water dus in de schrift als levengevend, zowel letterlijk als ook geestelijk. En het is Franciscus van Assisi die de schepping bezingt uit dankbaarheid voor water. En het is Jezus zelf die met water zijn zending en zijn onderricht vergelijkt. Water is dus erg noodzakelijk. En niet voor niets dat de paus met eerbied voor de schepping voor water bidt. En de zorg voor water, dat in onze wereld een sociaal element heeft, een economisch element en ook het behoud van het milieu betekent. Levengevend water. Ik denk nog even aan de profeet Ezechiël, die spreekt over waterstromen uit de tempel. Levend water als beeld van Gods genade, waardoor groei mogelijk is en bloei. Water dat het land verrijkt en vruchtbaar maakt. De Pauselijke Raad voor Gerechtigheid en Vrede heeft uitgebreid gesproken in dat kader van de sociale leer van de kerk over de noodzaak van goed water. Essentieel is water voor ons dagelijks leven. Water als essentieel element voor het leven. Met deze overtuiging heeft het Vaticaan, heeft de Pauselijke Raad dikwijls deelgenomen aan de wereldwaterconferenties, het zogenaamde Waterforum, wat in meerdere plaatsen in de wereld in de loop van de jaren is gehouden, bijvoorbeeld in Kyoto, in Istanbul, in Mexico City en Marseille. Het is duidelijk dat de zorg voor water verbonden is met ons geloof. Want als water een gaaf van God is, dan is het ook dat wij als mensen in de schepping zorgvuldig met Gods gaven moeten omgaan. Levend water als beeld van Gods levengevende kracht, maar ook levend water om überhaupt te kunnen leven op deze aarde. Feitelijk is 75% van ons wereldoppervlak water. We zijn dus op droog land met een kleiner stuk van de wereld. Het water bedekt maar liefst 75% van onze aarde. En van al het water dat er is, is slechts 2,5% zoet water. Slechts 2,5% is zoet water dat nodig is om te kunnen leven. Professor George Molenkamp, die namens de bisschoppen lange tijd betrokken was bij de vraagstukken rond het milieu, heeft het nog eens heel duidelijk gemaakt. Schoon water, zoet water dat gebruikt kan worden om te leven, dat wordt bovendien nog schaars. Ik zag in mijn oude bisdom Groningen-Leeuwarden soms al experimenten langs de dijken van de Waddenzee, waar men probeerde groenten te verbouwen in niet zoet water. Dat men groenten probeerde te verbouwen met brakwater. En dat betekent dat je groentesoorten wilt kweken die niet alleen afhankelijk zijn van zoet water, maar ook in gebieden waar dat weinig is, toch nog kunnen groeien en bloeien om voedsel te kunnen zijn voor de mensheid. Schoon water wordt schaars. En het is zelfs nog ongelijk verdeeld. De Pauselijke Raad benadrukt dat water een mensenrecht is, omdat water ook verbonden is met te kunnen leven. In de sociale leer, heel bijzonder in het compendium van de sociale leer, verschenen in 2004, staat dat het recht op water, net als alle mensenrechten, zijn basis vindt in de menselijke waardigheid. Het is niet een soort van kwantitatieve benadering, maar het heeft te maken met een algemeen en onvervreemdbaar recht voor de mens om toegang te hebben tot goed water. Zo zegt het compendium van de sociale leer in 2004. Het was paus Benedictus XVI die in 2009 aangaf dat water zo belangrijk recht is, omdat het verbonden is met het recht op leven. Water is nodig om te kunnen leven. De paus benadrukte dat in Caritas in Veritate, zijn encycliek. En later was het paus Franciscus die in zijn encycliek Laudato Si in 2015 aandrong op zuiver drinkwater. Het is een vraag, zegt paus Franciscus, die voorrang verdient. Want zuiver drinkwater wordt schaars en door het slechte omgaan met het milieu wordt nog steeds meer water ook vervuild. Terwijl drinkwater nodig is om te kunnen leven. En dan maakt paus Franciscus eigenlijk de zorg voor de schepping ook meteen tot issue waar het gaat om de zorg voor het leven. Een schepping die verwaarloosd wordt en vervuild, is niet alleen tegen Gods geboden, maar is ook steeds meer een drempel om goed te kunnen leven. Vandaar dat paus Benedictus zei dat recht op water is verbonden met het recht op leven. Schoon water wordt schaars. En daarom zegt paus Leo, laten we bidden voor een rechtvaardig en duurzaam beheer van water. Als vitale hulpbron, zodat iedereen er gelijke toegang toe heeft. Het water dat zoet is, is dus maar een klein gedeelte van alle beschikbare water. En die professor Molenkamp, waar ik over sprak, die zegt dat zo'n 70% van het water dat beschikbaar is om van te leven, voor irrigatie wordt gebruikt. Irrigatie om planten en bloemen en struiken te laten groeien. Water is dus onmisbaar en er is veel water nodig. Misschien geen vrolijk rijtje, maar wel een rijtje dat professor Georges Molenkamp voor ons heeft opgeschreven. 1000 gram biefstuk, 1 kilo biefstuk, daar is 16.000 liter water voor nodig. Voor een hamburger is 2400 liter water nodig. 1 kilo rijst vraagt 1900 liter. En een kopje koffie, denk niet alleen dat koffie dat in je kopje zit, maar ook de bonen die geproduceerd moeten worden, dat vraagt 40 liter water. Een katoenen hemd, dat gaat niet alleen over voedsel als het water betreft, een katoenen hemd vraagt zo'n 2700 liter water en een spijkerbroek 11.000. Dat wil niet zeggen dat we nu ongekleed door het leven moeten gaan en ook niet dat je niet moet eten. Maar wel dat je bewust kunt zijn van het feit dat de gave van het water, dat zo schaars is, goed verdeeld moet worden. Goed verdeeld opdat alle mensen in deze wereld toegang hebben tot drinkwater, tot schoon water, om hun gezondheid en hun leven te kunnen behoeden. Het is duidelijk dat veel mensen in onze wereld niet over dat water kunnen beschikken dat ze nodig hebben. Het is duidelijk dat veel mensen niet eens beschikken over stromend water. Wij die de kraan opendraaien, zijn wat dat betreft bevoorrecht. In ons land waar doorgaans zoveel water doorheen stroomt, kennen nauwelijks de schaarste van water om te leven. En ook nu, in deze weken van droogte en extreme hitte, is er gelukkig nog steeds voldoende drinkwater om te gebruiken. Jezus zegt in het evangelie van Matthäus, Matthäus 25, ik had dorst en gij hebt mij te drinken gegeven. Dat heeft te maken met het werk van barmhartigheid dat traditioneel de dorstige laven wordt genoemd. De mensen te drinken geven die dorst hebben en vragen om water. Dat gaat op de eerste plaats natuurlijk dichtbij. Iemand een beker water aanreiken, iemand laten delen van het water dat je hebt, dat is gelijk verbonden met dit werk van barmhartigheid. Maar dorstige laven, mensen te drinken geven, heeft ook te maken met de zorg dat water goed verdeeld wordt over de wereld. Dat water dat in onze wereld beschikbaar is, voor alle mensen beschikbaar wordt. Als een mensenrecht, omdat we recht op leven hebben, zegt paus Benedictus. Een mensenrecht, omdat de mens een waardigheid heeft als beeld van God. En daarom zegt paus Franciscus in Laudato Si dat de vraag van drinkwater voorrang verdient. De dorstige laven. Het is een opdracht van de Heer in Matthäus 25. En als paus Leo vraagt om te bidden voor de zorg voor water, om een rechtvaardige verdeling en een goed beheer van dat water, dan kan het niet anders dat uit ons gebed ook voortvloeit die verantwoordelijkheid in verbondenheid te zien met onze christelijke plicht. Dorstige laven dichtbij en zo de gave van water te verdelen en te distribueren, dat ook andere mensen die beeld van God zijn over dat water kunnen beschikken, ervan kunnen leven, ermee om kunnen gaan om menswaardig bestaan op te bouwen. Er is veel te doen, zo is vaker gezegd door de pauselijke raad. Het is duidelijk dat er te weinig goed water is voor iedereen. En veel mensen hebben überhaupt geen toegang tot goed drinkwater. Miljoenen mensen hebben alleen ongezond water tot hun beschikking, met alle gevolgen voor ziekten en sterftecijfers als gevolg. In 2023 was het paus Franciscus die opnieuw de aandacht vroeg voor de schepping en heel bijzonder voor het water. In zijn boodschap voor de Wereldgebedsdag voor de schepping. Hij spreekt over de eerbied die Franciscus heeft voor het water. Hij spreekt over water, stromend water, als beeld van de gerechtigheid. En hij maakt duidelijk dat wanneer wij met God omgaan op een eerlijke wijze, dat we ook met onze naasten moeten omgaan en moeten delen van wat we hebben. Het is zo gauw een woestijn, de wereld waarin wij leven, letterlijk en figuurlijk. Maar waar water wordt gedeeld en waar dit beeld van water wordt gezien als omzien naar elkaar, daar wordt het gebed dat de paus ons deze maand september te bidden geeft al voorbereid in ons hart. Laten we bidden voor een rechtvaardig en duurzaam beheer van water, een vitale hulpbron, zodat iedereen er gelijke toegang toe heeft. Dus als we bidden deze week en deze maand, dan mag dat ook in ons hart de zorgvuldigheid in onze omgang met water bevorderen. Want het is een gave Gods dat wij over water beschikken en het is een voorwaarde om te kunnen leven. Water dat zowel in letterlijk als in geestelijk opzicht vernieuwt, leven geeft, werkelijk ook beeld is van Gods genade en goedheid. Mogen wij werk maken van deze dorstige laven door eerlijk het water te verdelen. Mogen werk maken van het gebed van de maand september om ook zelf bij te dragen aan een rechtvaardig en duurzaam beheer van het water dat onze beschikking staat. Op het ook anderen van deze vitale hulpbron gebruik kunnen blijven maken. Laten we bidden. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Vader in de hemel, wij danken u voor de gave van het leven. En we danken u voor de mogelijkheid dat we tot u kunnen bidden met heel ons hart. We komen als kerk tot u. En de paus, onze eerste herder, de opvolger van uw apostel Petrus,

en de paus, onze eerste herder, de opvolger van uw apostel Petrus, vraagt om te bidden om de goede zorg voor water voor iedereen. Help ons om op de weg van het evangelie aandacht te hebben voor de noodzaak van water. Help ons om op de weg dankbaarheid te hebben waar het gaat om het watergebruik. Met Franciscus die zegt dat we u mogen prijzen omdat het water zo nuttig en nederig, kostbaar en kuis is. En dat we ook in ons land, nu we zo met droogte worden geconfronteerd, ons nog meer bewust mogen zijn van de gave om te kunnen leven. De gave van zoet water. Heer, zegen ons dat we openstaan voor uw ingevingen. Zegen ook alle mensen die gebrek lijden waar het gaat om vers en schoon water. En bidden we u, Heer, dat er geen oorlogen uitbreken waarin landen en groepen elkaar naar het leven staan om waterbronnen te kunnen bereiken. Dat water en het gebrek eraan nooit de reden wordt tot meer strijd en oorlog, maar dat we door het eerlijk te verdelen en zorgvuldig om te gaan met het water als gaaf van de schepping ook bijdragen aan vrede, aan verzoening, aan gemeenschappelijk leven, tot uw eer en uit respect voor iedere mens die door u geschapen is en door u wordt geliefd. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Een dorpspastoor maakt heel wat mee. Chronieken uit de parochie zijn korte, soms ontroerende en dan weer wonderlijke verhalen van pastoor Andy Penne over zijn belevenissen in de parochie. Met altijd een wijze les of gelovige kwinkslag.

0: Hebt u enkele weken geleden, op vrijdag 28 augustus, ook naar de gedeeltelijke maansverduistering gekeken? In de media was er ruim aandacht voor geweest. En ik had van verschillende parochianen gehoord dat ze het natuurverschijnsel met eigen ogen hadden gezien. Sommigen zeiden zelfs: wat werden we de laatste tijd toch flink verwend met bijzondere natuurverschijnselen. We hadden nog maar net een zonsverduistering achter de rug. De eclipsbrillen waren amper opgeborgen, of we mochten ons alweer opmaken voor een volgend hemelspektakel, een gedeeltelijke maansverduistering. Wie dit wonder van de schepping wilde aanschouwen, moest er wel vroeg voor uit de veren. De verduistering begon al om 3:23 en eindigde om 9:04. Het hoogtepunt lag rond 6:14. Dat was dus een prachtig tijdstip voor de echte vroege vogels onder ons. En wie het niet gezien had, of nog liever was blijven liggen, geen nood. Ook uitslapen is natuurlijk een gave van God. Al had u de maansverduistering dan waarschijnlijk vooral op foto's gezien. Maar wat gebeurde er eigenlijk? In de nacht van donderdag op vrijdag schoof de aarde tussen de zon en de maan. En daardoor kwam de maan gedeeltelijk in de schaduw van de aarde terecht. Ongeveer 93% van de maan werd bij deze maansverduistering door die schaduw bedekt. De aarde schoof als het ware even voor het licht. Dat bracht mij bij een vraag die enkele mensen mij hadden gesteld. Kwam zo'n maansverduistering ook voor in de Bijbel? Het antwoord was ja. En zelfs in behoorlijk indrukwekkende bewoordingen komt de maansverduistering in de Bijbel. Bij de profeet Joël, hoofdstuk 2, vers 10, lezen we bijvoorbeeld: de zon en de maan verduisteren, de sterren verliezen hun licht. En even verder, in Joël 3, vers 4, de zon zal veranderen in duisternis, de maan in bloed, voordat de dag van de Heer komt, de grote angstwekkende dag. Ook de apostel Petrus verwijst in de Handelingen van de apostelen naar deze profetie van Joël. In Handelingen, hoofdstuk 2, vers 20, lezen we: de zon zal veranderen in duisternis en de maan in bloed, voordat de dag van de Heer komt. En in het boek Openbaring wordt het helemaal spectaculair. Bij het verbreken van het zesde zegel wordt verteld dat de zon zwart werd als een harige zak en de maan helemaal rood als bloed. Je kunt dat vinden in Openbaring hoofdstuk 6 vers 12. En ook Jezus zelf spreekt in de evangeliën over tekenen aan de zon, de maan en de sterren. In Matteüs, hoofdstuk 24, vers 29, zegt hij: meteen na die dagen van verschrikking zal de zon verduisterd worden en de maan haar licht niet meer laten schijnen. En in Marcus, hoofdstuk 13, 24, klinken vergelijkbare woorden: maar in die dagen na de verschrikking zal de zon verduisterd worden en de maan haar licht niet meer laten schijnen. En in Lucas, hoofdstuk 21, vers 25, zegt Jezus: er zullen tekenen zijn aan de zon, de maan en de sterren. De Bijbel wil ons daarmee echter niet in de eerste plaats een astronomische verklaring van een eclips geven. De schrift nodigt ons vooral uit om verder te kijken dan het verschijnsel zelf. Een maansverduistering kan allereerst aanleiding zijn tot verwondering over Gods schepping. Psalm 19 verwoordt het prachtig: de hemel verkondigt de heerlijkheid van God. Wie die vrijdagmorgen vroeg genoeg was opgestaan, heeft daar misschien iets kunnen van ervaren. Want soms hoef je maar even naar boven te kijken om te beseffen hoe groot en wonderlijk Gods schepping is. Maar de verduisterde maan kon ons ook aan iets anders herinneren. Aan de momenten waarop Gods aanwezigheid voor ons verborgen lijkt. Soms is het in ons eigen leven alsof het licht even wordt uitgedoofd. We zien God niet, we voelen hem niet, en we vragen ons dan misschien af, waar is hij gebleven? Maar kijk naar de maan. Ze wordt niet vernietigd. Haar licht lijkt slechts te verdwijnen, omdat de aarde haar tijdelijk in de schaduw zet. En na verloop van tijd keert het licht terug. En daarin zit een prachtige boodschap van christelijke hoop. Ook Pasen spreekt immers over licht dat door de duisternis heen breekt. Het duister heeft niet het laatste woord. De dood heeft niet het laatste woord. En een verduisterde maan blijft uiteindelijk ook niet verduisterd. Jezus heeft gezegd, ik ben het licht van de wereld. En dat licht is sterker dan ieders schaduw. Wie die vrijdagmorgen om 6:15 buiten heeft gestaan en naar de maan heeft gekeken, die voor 93% in de schaduw is verdwenen, heeft dus gerust even aan God mogen denken. En wie op datzelfde moment nog stevig onder de dekens heeft gelegen, omdat zijn of haar bed een wel heel overtuigde roeping tot rust had verkondigd, hoeft zich daar evenmin schuldig over te voelen. Een gemiste maansverduistering is nog geen gemiste kans op heiligheid. Misschien is dat wel de eenvoudigste en tegelijk mooiste boodschap die we uit die maansverduistering konden meenemen. Er zijn momenten waarop het licht verborgen lijkt. Maar dat betekent nog niet dat het licht verdwenen is. Ook wij kunnen in ons leven door een soort geestelijke verduistering gaan. Soms is er verdriet, twijfel, ziekte, verlies of onzekerheid. Soms lijkt God ver weg. Maar zoals de maan tijdens een verduistering niet ophoudt te bestaan, zo is Gods aanwezigheid niet verdwenen wanneer we haar even niet kunnen ervaren. Een verduisterde maan kan ons daarom uitnodigen om opnieuw na te denken waar wij ons eigen licht en onze hoop zoeken. Als christenen hoeven we niet te leven van het licht dat wij zelf kunnen maken. Wij mogen vertrouwen op Christus, het licht van de wereld. In hem blijven licht, hoop en uitzicht aanwezig, ook wanneer er tijdelijk veel schaduw in ons leven is. En misschien is dat wel de mooiste les van die vroege vrijdagmorgen. De schaduw mag groot zijn, maar zij krijgt nooit het laatste woord.
1: U hebt geluisterd naar pastoor Andy Pennen, die in kronieken uit de parochie verhaalt over zijn belevenissen in de parochie.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: De engel des Heer heeft haar Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Laat ons bidden. Heer, we hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus uw Zoon leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door Christus onze Heer.
1: Amen.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: We gaan luisteren naar een voorlezing uit het boek Compendium voor de Nieuwe Evangelisatie. Onder redactie van Mirjam Spruit. De nieuwe evangelisatie vindt plaats in gebieden waar de Missio ad Gentes ooit heeft plaatsgevonden. Nieuwe evangelisatie is dan ook het zoeken van nieuwe wegen van verkondiging aan mensen die op de een of andere wijze christelijk gevormd werden. Ze is niet alleen gericht op afzonderlijke personen, maar ook op gehele groepen van de bevolking, in hun diverse situaties, milieus en culturen. Doelgroepen zijn dus al diegenen die in de post-christelijke samenlevingen leven, waarin het secularisme vaak diep is doorgedrongen. Tijdens de Algemene Bisschoppensynode van 2012 over de nieuwe evangelisatie kwam naar voren dat deze mensen inmiddels niet alleen in Europa, maar in alle continenten te vinden zijn. Daarbinnen bevindt zich ook de grote groep van de gedoopten die, hoewel gedoopt, niet praktiseren. Paus Benedictus XVI spreekt in die zin over gedoopten wiens leven niet de eisen van de doop reflecteren. De doelgroep van de nieuwe evangelisatie valt zo dus steeds meer samen met de doelgroep van de Missio ad Gentes. Geen nieuw programma. Het gaat bij de nieuwe evangelisatie ook niet om een nieuw programma of een nieuwe inhoud. In zijn apostolische brief Novo Millennio Innuente uit 2001 geeft paus Johannes Paulus II dit duidelijk aan. Het gaat er dan niet om een nieuw programma te ontwerpen. Het programma is er reeds. Het programma dat gebaseerd is op het evangelie en de levende traditie. Uiteindelijk is het gericht op Christus zelf. Hem dienen we te kennen, te beminnen, na te volgen. Is ons programma voor het derde millennium. Het is evenwel noodzakelijk dat het vertaald wordt in pastorale oriëntaties die aangepast zijn aan de situatie van elke gemeenschap. Het gaat er bij de nieuwe evangelisatie dus om hoe de oorspronkelijke boodschap weer vernieuwd en weer krachtig uitgedragen kan worden. Nieuw in haar vuur of geestdrift. Laten we teruggaan naar de definitie van de nieuwe evangelisatie zoals paus Johannes Paulus II die gegeven heeft. Wat betreft het eerste deel van de definitie, het gaat om een evangelisatie die nieuw is in haar vuur, ijver of geestdrift. Wat bedoelt de paus hiermee? In zijn toespraak van 1983 gaf hij al enkele aanzetten en in volgende toespraken, met name in een toespraak in 1988 in Salto, Uruguay, en kerkelijke documenten, heeft hij verder uitgelegd wat hij hiermee bedoelt. In een homilie tijdens de Eucharistieviering in 1988 in Uruguay zei paus Johannes Paulus II dat de ijver tot evangelisatie gaat toenemen als de gelovigen opnieuw ontdekken dat de christelijke roeping een roeping tot heiligheid is. De paus noemt deze herontdekking van de roeping tot heiligheid de sleutel tot de vernieuwde ijver van de nieuwe evangelisatie. Paus Johannes Paulus II koppelt in deze homilie een nieuwe geestdrift voor de nieuwe evangelisatie aan het herontdekken van de roeping tot heiligheid. Wat houdt deze roeping tot heiligheid in? Dat betekent dat elke gelovige wordt uitgenodigd om in het dagelijks leven verenigd te leven met Jezus Christus. Dat doet hij of zij door zijn plichten en taken getrouw en met liefde te vervullen. Met de hulp van de Heer heiligt hij of zij zo zijn of haar dagelijks leven. Het normale werk en gezinsleven is een weg naar heiligheid, net zoals de roeping tot het priesterschap of het religieuze leven. Voor allen geldt volgens paus Johannes Paulus II dat Jezus het vuur van de evangelisatie bijzonder aan de mensen wil doorgeven in het gebed, in de sacramenten en in het bijzonder in de Eucharistie. In zijn apostolische brief Novo Millennio Innuente schreef paus Johannes Paulus II over dit vuur en daaraan gekoppeld de roeping tot heiligheid van zowel individuen als gemeenschappen. Vandaag nodig ik u uit om het elan van het eerste begin te versterken en u te laten doordringen van de ijver van de apostolische prediking na Pinksteren. Mogen we bezield worden door de woorden van Paulus: wee mij als ik het evangelie niet verkondigde. Zo lezen we in de eerste brief van de Korintiërs, hoofdstuk 9, vers 16. Deze passie kan enkel een nieuwe missionaire geest in de kerk oproepen, die niet enkel de zaak van een groep specialisten zal zijn, maar die de verantwoordelijkheid van alle leden van het Godsvolk dient te engageren. Wie Christus werkelijk ontmoet heeft, kan dit niet voor zichzelf houden. Hij moet hem verkondigen. We dienen tot een nieuw apostolisch elan te komen dat beleefd wordt als een dagelijks engagement van gemeenschappen en christelijke groepen. Dat kan alleen maar als, zoals paus Paulus VI dat al schreef, de kerk begint met zichzelf te evangeliseren. Ze heeft het steeds weer nodig om de grote werken van God te horen verkondigen en om ook gemeenschappelijk steeds weer het vuur of de geestdrift van de nieuwe evangelisatie te ontvangen. Er is volgens paus Johannes Paulus II ten behoeve van de nieuwe evangelisatie nood aan rijpe christelijke persoonlijkheden en sterke christelijke gemeenschappen. Hij verwacht daarbij veel van de nieuwe kerkelijke bewegingen en de nieuwe gemeenschappen en hun samenwerking met de parochies. Ook in andere kerkelijke documenten legt paus Johannes Paulus II diverse malen het verband tussen een nieuw vuur in de evangelisatie en de roeping tot heiligheid.
1: We hebben geluisterd naar een voorlezing uit het boek Compendium voor de Nieuwe Evangelisatie. Dit boek is uitgegeven door uitgeverij De Boog, Katholiek Alpha Centrum, Bethsaida en Centrum voor Parochiespiritualiteit.

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Bidden onderweg. Gebedspodcast geïnspireerd door de Ignatiaanse spiritualiteit. Overwegingen bij een Bijbeltekst en mooie muziek nodigen uit tot gebed en reflectie.

De monniken uit het klooster van Chevetonje zingen Psalm 103. Heer, of het nu vroeg in de ochtend is, laat in de avond of ergens daartussen, ik weet met mijn hart dat u er bent en voor mij klaarstaat. Help mij om te luisteren naar uw woord. Laat het binnenkomen in mijn hart. Geef mij de genade om te horen wat u mij in deze gebedstijd zeggen wil.

0: De lezing van vandaag komt uit de brief van Paulus aan de Romeinen, hoofdstuk 14 vanaf vers 7.
1: Niemand van ons leeft voor zichzelf en niemand van ons sterft voor zichzelf. Zolang wij leven, leven we voor de Heer. En wanneer wij sterven, sterven we voor de Heer. Dus of we nu leven of sterven, wij zijn van de Heer. Immers, Christus is gestorven en weer tot leven gekomen om te heersen over de doden en de levenden.

Tegenwoordig krijgen we veel te horen over zelfhulp. Boekhandels liggen vol met gidsen om een of ander doel te bereiken. Figuren in de media beweren dat ze hun succes aan zichzelf te danken hebben. Er bestaan talrijke doe-het-zelf filmpjes. Motiverende sprekers moedigen ons aan om zelfbewust te zijn, om veel zelfrespect te hebben. Misschien ben je aan een zelfhulpprogramma gestart. Gaf het je voldoening? Of bleef je verlangen naar iets meer? Misschien verlangde je naar God om in te grijpen.

Natuurlijk is voor jezelf zorgen een barmhartig, rijp en volwassen iets om te doen. Maar zelfhulp is niet makkelijk. Er is een spreekwoord. Uit een lege beker kan je niet schenken. Ken je deze uitdrukking? Wat denk je dat dit voor jou inhoudt? Waar zou jij opnieuw vervuld van kunnen raken?

0: Als christenen zijn we schalen, zoals de pottenbakker van Jeremia die maakte. Verzameld en gevormd, stuk geraakt en opnieuw gemaakt door een aandachtige, liefdevolle God. Ons leven en onze dood zijn genade, gevuld door de handen van de Vader, geschonken door de dood en verrijzenis van zijn Zoon. In alles wat we zijn, zijn we van de Heer. Houd dat in gedachten wanneer je deze lezing opnieuw beluistert.
1: Niemand van ons leeft voor zichzelf en niemand van ons sterft voor zichzelf. Zolang wij leven, leven we voor de Heer. En wanneer wij sterven, sterven we voor de Heer. Dus of we nu leven of sterven, wij zijn van de Heer. Immers, Christus is gestorven en weer tot leven gekomen om te heersen over de doden en de levenden.

Kan ik dit gebaar tonen in mijn gebed? Wat kan er mij in de weg staan? Welke hulp heb ik vandaag nodig van de Heer?

Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst, deel van het getijdengebed van de Katholieke Kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift, de tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers, of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing. Uit het boek Esther. De verstoting van Wasti en de uitverkiezing van Esther. Het was in de dagen van Ahasveros, de Ahasveros die van Indië tot Ethiopië als koning heerste over 127 provincies. In die dagen, toen Ahasveros, de koning, gezeten was op zijn koninklijke troon in de vesting van Susan. In het derde jaar van zijn koningschap richtte hij een feestmaal aan voor al zijn rijksgroten en dienaren. De legeraanvoerders van Perzië en Medië, de edelen en de bestuurders van de provincies waren er getuigen van. Ook koningin Wasti gaf een feest voor de vrouwen in het paleis van Ahasveros, de koning. Op de zevende dag gaf de koning, vrolijk geworden door de wijn, aan de zeven eunuchen, de Ahasveros, de koning, persoonlijk bedienden, de opdracht om koningin Wasti voor het aanschijn van de koning te brengen, getooid met haar koninklijke diadeem. Hij wilde het volk en de rijksgroten laten zien hoe mooi zij was, want zij was een lust voor het oog. Maar Wasti, de koningin, weigerde te komen, zoals de koning het haar bij monden van de eunuchen beval. De koning was hevig verontwaardigd en ontstak in ziedende toorn. Hij wendde zich tot de wijzen die de tijden kenden. Het was namelijk de gewoonte dat de aangelegenheden van de koning werden voorgelegd aan de gezamenlijke wet- en rechtsgeleerden. Wat moet er volgens recht en wet gebeuren met Wasti, de koningin, nu zij niet heeft gehoorzaamd aan het bevel dat Ahasveros, de koning, haar door de eunuchen heeft laten overbrengen? Daarop nam de eunuch Mehuman het woord, ten overstaan van de koning en de rijksgrote. Koningin Wasti heeft niet alleen tegenover de koning misdaan, maar ook tegenover alle rijksgroten en tegenover alle mensen in alle provincies van Ahasveros de koning. Als het de koning zo behaagt, laat er dan een koninklijke beschikking uitgaan die geboekstaafd wordt bij de wetten van Perzië en Medië, zodat ze onherroepelijk wordt. Dat Wasti niet meer mag verschijnen voor Ahasveros de koning en dat de koning haar koninklijke waardigheid aan een andere vrouw zal geven die beter is dan zij. Nu woonde er in de vesting van Susan een Jood die Mordekai heette. Hij was de zoon van Jair, de zoon van Simi, de zoon van Kis uit de stad Benjamin. Mordekai behoorde tot de ballingen die uit Jeruzalem door Nebukadnessar, de koning van Babel, waren weggevoerd, tezamen met Jechonia, de koning van Juda. Hij was de voogd van Hadassa, ook Esther geheten, die de dochter van zijn oom was en geen vader en moeder meer had. Het meisje was mooi van gestalte en een lust voor het oog. Na de dood van haar vader en moeder was zij door Mordekai als dochter aangenomen. Toen het besluit en bevel van de koning bekend was geworden en vele meisjes in de vesting van Susan bijeen werden gebracht, waar ze onder de hoede van Hege kwamen, werd ook Esther naar het koninklijk paleis gebracht en onder de hoede van Hege gesteld, de bewaker van de vrouwen. Het meisje viel bij Hege in de smaak en verwierf zijn gunst. Daarom gaf hij haar onverwijld alle dingen die zij nodig had voor haar opmaak en haar voeding. Ook stelde hij de zeven beste slavinnen van het koninklijk paleis tot haar beschikking en bracht haar met die slavinnen naar de mooiste vertrekken van de harem over. Esther had over haar volk en haar familie niets gezegd. Dat was haar door Mordekai verboden. Toen Esther bij Ahasveros, de koning, in het koninklijk paleis gebracht werd, was het de tiende maand, de maand Tebet, in het zevende jaar van zijn koningschap. De koning kreeg Esther meer lief dan alle andere meisjes. Hij zette haar de koninklijke diadeem op het hoofd en maakte haar koningin in de plaats van Wasti. Tweede lezing. Uit de brief van de heilige Augustinus, bisschop van Hippo, aan Proba. God wil door ons bidden ons verlangen oefenen. Waarom laten wij ons door allerlei zaken verstrooien en waarom zoeken wij wat wij moeten bidden? Uit vrees misschien dat wij niet bidden zoals het hoort? Waarom zeggen we niet liever met de psalm: Eén ding slechts vraag ik de Heer, meer zal ik niet wensen, dat ik in Gods huis mag wonen zolang ik leef, dat ik de beminnelijkheid van de Heer mag ervaren, zijn tempel weer met eigen oog mag zien. Want daar is geen komen en gaan van de dagen, nog is het begin van de ene dag en het einde van de vorige. Alle dagen zijn op gelijke wijze zonder einde. Daar waar het leven zelf, waarvan die dagen deel uitmaken, geen einde heeft. Om dit zalige leven te verkrijgen, heeft het ware leven zelf ons leren bidden. Niet met een veelheid van woorden, alsof wij verhoord zouden worden naar de mate van onze breekspraakigheid. Want wij bidden tot Hem die, zoals de Heer het zelf zegt, weet wat wij nodig hebben, voor wij Hem erom vragen. Waarom Hij ons dwingt te bidden, Hij die weet wat we nodig hebben, voor wij Hem erom vragen, kan ons verwonderen, als we niet begrijpen dat het onze Heer en God er niet om gaat onze wil te leren kennen, die Hem niet onbekend kan zijn. Maar door ons bidden wil Hij ons verlangen oefenen, waardoor wij kunnen ontvangen wat Hij ons wil geven. Want dat is heel groot. Wij zijn echter om dat te ontvangen maar klein en beperkt. Daarom zegt Hij ons: zet uw hart wijd open, vormt geen ongelijk span met de ongelovigen. Immers, dit heel grote, dat geen oog heeft gezien, omdat het geen kleur heeft, en dat geen oor heeft gehoord, omdat het geen klank heeft, en dat in geen mens is opgekomen, omdat de mens daarheen moet opstijgen, zullen we des te geschikter ontvangen, naarmate we er getrouwer in geloven, vaster erop hopen en het vuriger begeren. In dat geloof nu, in die hoop en in die liefde, bidden wij met een nooit ophoudend verlangen. Toch bidden wij God op vaste uren en tijden ook met mondgebeden. De bedoeling hiervan is onszelf door die uitwendige dingen bewust aan te sporen, te weten hoeveel vooruitgang wij gemaakt hebben in dit verlangen en ons aan te wakkeren, dit in ons nog te versterken. Want hoe vuriger ons verlangen is dat voorafgaat, des te groter zal het resultaat zijn. Daarom ook betekent wat de apostel zegt: bid zonder ophouden, niets anders dan: verlangt zonder ophouden het gelukzalig leven dat het eeuwig leven is te verkrijgen van Hem die de enige is die het kan geven.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: op de zondagmorgen, beste luisteraars, weer. Heel fijn dat u ingeschakeld heeft na de nacht. Ik hoop de nacht voor u ook wat goed is geweest. En dan mogen we de zondag gaan openen met het kerkelijk morgengebed. En dat wordt in de kerk over de hele wereld hetzelfde gebeden. En dat geeft toch een stukje eenheid. Dan ga ik u graag de bladzijde geven. Ik begin in het Klein Getijdenboek. Dan beginnen we op bladzijde 365. En als u die bladzijde heeft, 365, dan loopt het verder door. Behalve de antifoon voor de lofzang van Zacharias en het slotgebed, dat staat in het weekend nooit in het Klein Getijdenboek. Daarom is het ook een Klein Getijdenboek. Dan in het Groot Getijdenboek beginnen we op bladzijde 1100, bovenaan. Daar staat de antifoon voor de openingspsalm. Bladzijde 1100. Voor de hymne gaan we even terug naar voor in het boek. En wel bladzijde 697. Kunt u eventueel een lintje bijleggen. 697. We zijn de vierde week ingegaan. En dan gaan we terug. We beginnen dus op bladzijde 1100. En dan zitten we op bladzijde 1103. En daar kunt u een tijdje blijven. Daar staan dus de psalmen, de korte schriftlezing. Dan heeft u nog één bladzijde nodig en dat is bladzijde 627. Daar vindt u de antifoon voor de lofzang van Zacharias en het slotgebed. En het is allebei A, want we zitten nog steeds tot aan de advent zitten we in het A-jaar. Dan gaan we dus beginnen op bladzijde 365 in het Klein Getijdenboek en 1100 in het Groot Getijdenboek. En mogen we elkaar weer een heel mooi gebedsmoment wensen. Heer, open mijn lippen.
1: En mijn mond zal uw lof verkondigen.
0: Kom, uitverkoren volk van God, aanbid u leidsman en herder. Alleluia.
1: Kom, uitverkoren volk van God, aanbid uw leidsman en herder. Alleluia.
0: Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe, de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang. Hem met liederen eren.
1: Kom, uitverkoren volk van God. Aanbid uw leidsman en herder. Alleluia.
0: Een machtige God immers is de Heer. Koning is hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem. Hij heeft haar gemaakt, zo goed als het land door zijn handen gevormd.
1: Kom, uitverkoren volk van God. Aanbid uw leidsman en herder. Alleluia.
0: Komt, werpen ons aanbiddend ter aarde. Knielen wij neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde.
1: Kom, uitverkoren volk van God, aanbid uw leidsman en herder. Alleluia.
0: Luistert heden dan naar zijn stem. Wees niet halsstarrig als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn.

0: waar uw vaderen mij wilden tarten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien.
1: Kom, uitverkoren volk van God, en bid uw leidsman en herder. Alleluia.
0: 40 jaar stond dit volk mij tegen. Ik sprak, ze zijn toch een dolend volk. Zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen. Nimmer vinden zij rust bij mij.
1: Kom, uitverkoren volk van God, aanbid uw leidsman en herder. Alleluia.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Kom, uitverkoren volk van God, aanbid uw leidsman en herder. Alleluia.
0: Voor de hymne gaan we in het grootgetijdenboek naar bladzijde 697. Reeds verdwijnt het duister van de nacht en verrijst het licht in volle pracht. O, dat thans ons bidden en ons zingen tot de hemel door mag dringen.
1: Opdat God erbarmen met ons heeft, onze vrees verdrijft, ons vrede geeft, als in Vader ons zijn rijk zal geven, waar wij eeuwig met hem leven.
0: Geven dat onze drievuldigheid, Vader, Zoon en Geest, wie zij gewijd, lof en eer, door alle mensen samen, overal op aarde. Amen. Het grote getijdenboek gaan we nu terug naar bladzijde 1103. Breng dank aan de Heer, want eindeloos is zijn erbarmen. Alleluia. Breng dank aan de Heer, want hij is genadig. Eindeloos is zijn erbarmen.
1: Herhaalt het stammen van Israël. Eindeloos is zijn erbarmen.
0: Herhaalt het zonen van Aaron. Eindeloos is zijn erbarmen.
1: Herhaalt het dienaren van de Heer. Eindeloos is zijn erbarmen.
0: Ik riep tot de Heer vanuit mijn ellende. Hij heeft mij gehoord en bevrijd.
1: De Heer is met mij. Ik ben niet bevreesd. Wat kan een mens mij nog kwaad doen?
0: De Heer is met mij mijn bondgenoot. Ik zie mijn bestrijders beschaamd staan.
1: Want beter is het te gaan tot de Heer dan op een mens te vertrouwen.
0: En beter is het te gaan tot de Heer dan te vertrouwen op vorsten.
1: Ik werd omsingeld door vreemde volken. Ik heb ze verjaagd door de naam van de Heer.
0: Zij sloten mij in van alle kanten. Ik heb ze verjaagd door de naam van de Heer.
1: Als bijen zwermden zij om mij heen. Zij vlamden op als vuur in de doornen. Ik heb ze verjaagd door de naam van de Heer.
0: Zij stoten mij weg en sloegen mij neer. Maar hij heeft mij ondersteund.
1: Mijn kracht is de Heer en mijn lofzang. Hij heeft mij redding gebracht.
0: Nu klinkt er gejuich van feest en geluk. In alle tenten der vromen.
1: De Heer greep in met krachtige hand. De hand van de Heer heeft mij opgericht. De hand van de Heer was machtig.
0: Ik zal niet sterven, maar blijven leven. En alom verhalen het werk van de Heer.
1: Geslagen, getuchtigd heeft mij de Heer. Maar niet ten dode gedoemd.
0: Maakt open de poort der gerechtigheid. Daarbinnen wil ik de Heer gaan danken.
1: Dit is de poort van de Heer. De vromen treden er binnen.
0: Ik dank u dat gij mij verhoord hebt. gij mij hebt gered.
1: De steen die de bouwers hebben versmaad, die is tot hoeksteen geworden.
0: Het is de Heer die dit heeft gedaan. Een wonder voor onze ogen.
1: Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. Wij zullen hem vieren in blijdschap.
0: O Heer, geef gij ons uw heil. O Heer, geef gij ons voorspoed.
1: Gezegend die komt met de naam van de Heer, wij zegenen u uit het huis des Heren. De Heer is God, hij verlicht ons.
0: Begeeft u in de optocht met loventakken. Tot bij de hoorns van het altaar.
1: Mijn God zijt gij en ik dank u. Mijn God, ik verkondig u roem.
0: Breng dank aan de Heer, want hij is genadig. Eindeloos is zijn erbarmen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Breng dank aan de Heer, want eindeloos is zijn erbarmen. Alleluia. Alleluia. Loof de Heer, alle schepselen Gods. Alleluia. Geprezen zijt gij, Heer, God, onze vaderen. U komt de lof toe in alle eeuwen.
1: Geprezen uw heilige, roemrijke naam. U komt de lof toe in alle eeuwen.
0: Geprezen zijt gij in het huis van uw glorie. U komt de lof toe in alle eeuwen.
1: Geprezen zijt gij op de troon van uw rijk. U komt de lof toe in alle eeuwen.
0: Geprezen zijt gij die de diepte doorschouwt. Troonend op kerubs in alle eeuwen.
1: Geprezen zijt gij in de koepel des hemels. U komt de lof toe in alle eeuwen.
0: Loof de Heer, alle schepselen Gods. Prijst en verheft hem eeuwig.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia, loof de Heer, alle schepselen Gods. Alleluia. Al wat ademt, loof de Heer. Alleluia. Loof de Heer in zijn paleis. Loof hem in zijn hoge hemel.
1: Loof hem om zijn grote daden. Loof hem om zijn majesteit.
0: Loof hem met bazuingeschal. Loof de Heer met harp en citer.
1: Loof hem met timpaan en rijdans. Loof hem met gitaar en fluit.
0: Loof hem met geklep van bekkens. Loof hem met cymbaal gerinkel. Al wat ademt, looft de Heer.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Al wat ademt, looft de Heer. Alleluia.
1: Houd Jezus Christus in gedachten. Davids nazaad, die uit de dood is opgestaan. Hoe waar is dit woord? Als wij met hem gestorven zijn, zullen wij met hem leven. Als wij volharden, zullen wij met hem heersen. Als wij hem verloochenen, zal hij ons verloochenen. Als wij ontrouw zijn, blijft hij trouw. Zichzelf verloochenen kan hij niet.

0: Wij loven u, Heer, en prijzen uw naam.
1: Wij loven u, Heer, en prijzen uw naam.
0: Uw wondere daden verhalen wij.
1: En prijzen uw naam.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Wij loven u, Heer, en prijzen uw naam.
0: Het groot getijdenboek gaan we even naar bladzijde 627 voor de antifoon voor de lofzang van Zacharias. De Heer kreeg medelijden met de dienaar, liet hem gaan en schold hem de geleende som kwijt. Geprezen zij de Heer, de God van Israël, dat hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
1: In redder heeft hij ons verwekt. In het geslacht van David zijn getrouwen.
0: Zoals hij reeds van oudsher had verklaard. Bij monden van zijn heilige profeten.
1: Verlossing uit de macht van onze vijanden. En uit de hand van allen die ons haten.
0: Zo zal hij onze vaderen barmhartig zijn. Zijn heilige verbond gestand doen.
1: De eed aan onze vader Abraham gezworen. Ons eenmaal te verlenen.
0: Om aan de greep van vijanden ontrukt. Hem zonder vrees te dienen.
1: In vroomheid en gerechtigheid. Al onze dagen voor zijn aanschijn.
0: En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste. Want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen.
1: Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen. Door de vergeving van hun zonden.
0: Dankzij de innige barmhartigheid van onze God. Die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan.
1: Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood. En onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: De Heer kreeg medelijden met de dienaar, liet hem gaan en schold hem de geleende som kwijt. Dan gaan we in het grootgetijdboek voor de slotgebeden. Gaan we terug naar bladzijde 1107. De Almachtige en Goede God heeft ons lief en weet wat wij nodig hebben. Stellen wij met vreugde ons hart open voor hem.
1: U, Heer, prijzen wij. Op u vertrouwen wij.
0: Geprezen zijt gij, Heer, van al wat bestaat. Toen wij nog zondaars waren, hebt gij ons geroepen om uw waarheid te kennen en u met toewijding te dienen.
1: U, Heer, prijzen wij. Op u vertrouwen wij.
0: De poort van uw barmhartigheid houdt gij voor ons geopend. Laat ons nooit afdwalen van de weg die leidt naar het leven.
1: U, Heer, prijzen wij. Op u vertrouwen wij.
0: Wij mogen de verrijzenis vieren van uw beminde Zoon. Laat deze dag om hem een dag van vreugde zijn.
1: U, Heer, prijzen wij. Op u vertrouwen wij.
0: Schenk ons, Heer, de geest die in ons bidt. En u verheerlijkt. Laat alles wat wij vandaag doen getuigen van onze dankbaarheid jegens u.
1: U, Heer, prijzen wij. Op u vertrouwen wij.
0: Hier kunt u, als u wilt, in stilte bidden voor uw eigen intenties.

0: U, Heer, prijzen wij, op U vertrouwen wij.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Het Groot Getijdenboek, bladzijde 627. Laat ons bidden. Heer onze God, omdat gij machtig zijt, kunt gij barmhartig zijn. Uw trouw en uw geduld zijn grenzeloos. Geef dat ook wij elkaar van harte vergeven en zo genade vinden in uw ogen door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door alle eeuwen der eeuwen.
0: Amen.
1: De Heer schenke ons zijn zegen, hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.
0: Amen.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op zondag, in de week 24 door het jaar A, uit de tekst van de opening, Da Pacem Domine, geef vrede, Heer, aan wie op u vertrouwen. Toon dat uw profeten de waarheid hebben gesproken. Verhoor de gebeden van uw dienaar en van uw volk Israël. We kunnen het niet alleen af. We moeten hulp zoeken bij een ander, bij iemand buiten deze wereld. Een afhankelijkheid. En die afhankelijkheid is moeilijk om aan te nemen. U weet allemaal hoe moeilijk het is voor ouderen om zich te laten helpen. Dat grijpt hem aan tot in het diepst van zijn bestaan. Wij zijn helemaal afhankelijk van God. En dat begon al meteen toen wij in het bestaan kwamen. Meteen werden we naar God, naar de kerk gebracht, om ons door hem te laten aannemen als zijn kind, zodat hij de laatste verantwoordelijkheid voor ons kan gaan dragen. En daarom kunnen wij ook altijd een beroep doen op zijn hulp, op zijn redding in de nood van onze ziel. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Matthäus. In die tijd kwam Petrus naar Jezus toe en sprak, Heer, als mijn broeder tegen mij misdoet, hoe dikwijls moet ik hem dan vergeven? Tot 7 maal toe? Jezus antwoordde hem, nee, zeg ik u, niet tot 7 maal toe, maar tot 70 maal 7 maal. Daarom gelijkt het Rijk der Hemelen op een koning die rekening en verantwoording wilde vragen aan zijn dienaren. Toen hij hiermee begon, bracht men iemand bij hem die 10.000 talenten schuldig was. Daar hij niets had om te betalen, gaf de Heer het bevel hem te verkopen met vrouw en kinderen en al wat hij bezat, om zo de schuld te vereffenen. Maar de dienaar wierp zich voor hem neer en smeekte, Heer, heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. De Heer kreeg medelijden met die dienaar, liet hem gaan en schold hem de geleende som kwijt. Maar toen die dienaar buiten kwam, trof hij daar een andere dienaar die hem 100 denariën schuldig was. Hij greep hem bij de keel en zei, betaal wat je schuldig bent. De andere dienaar wierp zich voor hem neer en smeekte hem, heb geduld met mij en ik zal u betalen. Maar hij weigerde en liet hem zelfs in de gevangenis zetten, totdat hij zijn schuld betaald zou hebben. Toen nu de overige dienaren zagen wat er gebeurd was, waren ze diep verontwaardigd en gingen hun heer alles vertellen. Daarop liet de heer de dienaar roepen en sprak, jij, lelijke knecht, heel die schuld heb ik je kwijtgescholden, omdat je mij erom gesmeekt hebt. Had jij dan ook geen medelijden moeten hebben met je mededienaar, zoals ik met jou medelijden heb gehad? En in toorn ontstoken, leverde zijn heer hem over aan de beulen, totdat hij zijn hele schuld betaald zou hebben. Zo zal ook mijn hemelse vader met ieder van u handelen, die niet zijn broeder van harte vergiffenis schenkt. Dit is het woord van God. Het begin van het gebed ligt buiten het gebed, namelijk in het verzorgen van de gesteltenis van mijn geest, want die is het instrument van het gebed. Het is goed mijn geest wat te laten rusten door contact te zoeken met hem. Gedachten en gevoelens komen op de tweede plaats. Eerst hem zoeken. Een paar passen voor de plaats van het gebed. Stilstaan. De blik omhoog. Zien hoe hij me ziet. Ik ben als die knecht met zijn gigantische schuld. Mijn zoon's situatie past een gebaar. De dienaar wierp zich voor hem neer. Dan het gebed ingaan door de gebedshouding aan te nemen. Zo min mogelijk bewegen, zodat ik er beter op kan letten hoe ik bewogen word.
bijvoorbeeld de gevoelens van wrok of juist medelijden en dankbaarheid. Hoe meer ik leef voor God, hoe beter ik kan bidden. En daarom is het goed mijn verlangen te vernieuwen naar de genade, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Ik overzie in het korte geschiedenis. Petrus, in zijn hoedanigheid van woordvoerder van de kerk, vraagt naar de grenzen van de vergeving ten opzichte van de broeders en zusters van de kerk. Jezus geeft hem een tweeledige antwoord. Er is geen grens. Het tweede, er is wel een motief voor zo'n grenzeloze vergevingsgezindheid. Dat wordt in de parabel uitgedrukt. De plaats van die knecht met zijn onbetaalbare schuld is voor de voeten van zijn Heer, hem smekend om genade. Dat is mijn geestelijke plaats. Er zou mij veel onheil bespaard blijven wanneer dat in mijn bewustzijn levendig bleef. Daarbij aansluitend vraag ik om de bijzondere genade een innerlijke kennis te mogen hebben van Christus onze Heer. Dat wil zeggen, een kennis die mij anders maakt door het besef dat ik zelf een begenadigd iemand ben. Door God begenadigd. De overweging. Jezus kleedt zijn antwoord aan Petrus aan in de vorm van een parabel, een gelijkenis. Jezus vertaalt de goddelijke werkelijkheid van het Rijk Gods, van het Rijk der Hemelen, zoals het hier heet, in termen van menselijke werkelijkheid. Menselijke verhoudingen, menselijke gedragingen, worden dan dragers van God-menselijke verhoudingen, van hemelse verhoudingen. Een parabel heeft altijd iets menselijks, iets natuurlijks, iets van deze wereld en iets bovenmenselijks. Bijvoorbeeld, de zaaier bezaait zijn land. Daarbij ondervindt hij de gewone hindernissen, rotsige grond, distels en doornen, vogels, hitte. En dan, bij de oogst, wanneer het zaad vrucht gaat dragen, schiet Jezus met zijn vergelijking ineens ver boven de gewone aardse werkelijkheid uit. Een vruchtbaarheid niet van 10, 12, 15 of 20-voudig, dat zou het gewone zijn, maar 30, 60, 100-voudig, dat is niet meer van deze wereld. Of de vreugde van God om één zondaar die zich bekeert. Die wordt vergeleken met een vrouw die een drachme kwijt is, die ze gaat zoeken en tenslotte vindt, en dan haar buren en vrienden uitnodigt om feest te vieren, waarbij ze meer geld kwijt is dan het geld dat ze had verloren. Of de herder die uit zijn kudde van 100 schapen 1 schaap mist, en wat doet hij? Hij gaat zoeken, dat is normaal. Maar hij laat de 99 anderen in de woestijn achter met het risico dat hij, als hij het ene schaap heeft teruggevonden, die 99 kwijt is. Dan is hij nog veel verder van huis. In de parabel van deze zondag, in de 40 dagen tijd, voert Jezus ons met zijn parabel naar de geheimvolle werkelijkheid van zijn dwaze, verkwistende liefde. Het begint al met de vraag van Petrus. Hoe dikwijls moet ik mijn broeder vergeven? Tot 7 maal toe? Gewoon. Dat is geen gewoon getal hoor. Zoals 5, 6, 7, 8 keer. Zeg het maar hoeveel keer. Nee, het getal 7 is het getal van de volmaaktheid. Het is een codegetal. Het betekent zoveel als altijd. Is het werkelijk zo dat wij van u altijd moeten vergeven, dat je daaraan geen enkele grens mag stellen? Het antwoord van Jezus is eigenlijk te gek voor woorden. Niet tot 7 maal toe, niet altijd, maar 70 maal 7 maal. Dat mooie getal 7, dat getal van de volmaaktheid,
vermenigvuldig dat nog eens met 10 en dat nog eens met 7. Dat is oneindig. Oneindig maal oneindig. Altijd maar vergeven? Ja, altijd. Altijd in het kwadraat. Altijd maal altijd. En dan zijn we beland in de goddelijke werkelijkheid. Eindeloos geduldige liefde. Zo heette het al in het oude verbond. Uw liefde duurt tot in eeuwigheid. Jeremia 31. Uw trouw gaat altijd veel verder dan onze trouweloosheid. Eindeloos verder. En nu wordt ons voorgehouden dat wij zo ook moeten doen ten aanzien van de schuld die medemensen bij ons oplopen. Hoe zou je daartoe te motiveren zijn? Hoe kun je menselijke gevoelens zo ver overstijgen? Het is gewoon ondenkbaar, het is ondoenlijk, onmogelijk. En daarom zegt Jezus, je kunt het opbrengen als je weet hoe het staat met je verhouding tot God. Ik zal je een vergelijking geven, zegt hij. Daarom gelijkt het Rijk der Hemelen. De dienaar is aan zijn koning een som van 10.000 talenten schuldig. Dat is een astronomisch bedrag. Gaat alle menselijke maten verre te boven. Wij zijn nogal gewoon met grote getallen. Maar 10.000, dat was toen het grootste getal dat zij toen kenden. Wij kenden veel grotere getallen, een miljoen, een miljard, een biljard. Maar toen was dat 10.000. 10.000 maal 6.000 denariën, 6.000 daglonen, en dat maal een dagloon. Dan kom je inderdaad tot zo'n bedrag. Zoiets als de staatsschuld van een heel land. Dat is hier de schuld van één enkele dienaar. Waar haalt die man zo'n enorme schuld vandaan? Wat moet hij wel niet misdaan hebben? En waar halen wij zo'n schuld vandaan? Het is toch een parabel voor ons? Het is toch een parabel om Petrus als woordvoerder van de kerk, de mensen van de kerk te motiveren te doen wat Jezus vraagt, altijd vergeven? Waar halen wij zo'n schuld vandaan? Daarvoor moet je niet kijken naar wat je misdoet, maar tegen wie je misdoet. Voorbeeld, iemand geeft een ander een klap. Een derde is daarvan getuige. Er volgt de straf. Maar degene die de klap weer toegebracht is de koning. En niet een koning van onze dagen, maar een koning van die dagen. Dat betekende dus de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht in één persoon verenigd. Absolute macht. Naar zo'n koning schade toebrengen, dat noemen ze dan majesteitsschennis. En nu is die koning aan wie wij schade toebrengen, bij wie wij in de schuld staan, niet een koning van een aards koninkrijk, maar de koning der koningen. De koning aan wie alle koningen verantwoording moeten afleggen. Het is niet de koning van een of ander land en ook niet de koning van mijn eigen land, maar het is de koning van heel de schepping, waarvan ik, schepsel, afhankelijk ben. Hij is ook de koning van mijn hart, van wie ik tot de laatste vezels van mijn ziel afhankelijk ben. Dat betekent zo'n grote schuld dat iemand er totaal door wordt geruïneerd. En dat is nu precies wat er gebeurt wanneer iemand tegen God misdoet. Wanneer iemand zondigt, ruïneert hij zichzelf. Hij snijdt de verbinding met de bron van het leven door. Met de bron van zijn eigen leven. De allerkleinste zonde is een opstand tegen God. De bron van je leven. Je valt erdoor in het niets. En toen God dat zag gebeuren, hield hij zijn hand onder zijn schepsel. Zodat hij niet viel, maar hersteld kon worden in zijn oorspronkelijke waardigheid.
Maar als iemand dat kwaad, die zonde, niet bekent, niet toegeeft, blijft hij in de greep van het kwaad. En dat wordt weergegeven door dat allerlaatste tafereel. Diezelfde dienaar wordt opnieuw voor zijn heer gebracht, en nu is er geen genade meer. In toorn ontstoken leverde zijn heer hem over aan de beulen, totdat hij zijn hele schuld betaald zou hebben. Dat is ook een beeld. Dat is het beeld van de hel. De verharde zondaar is en blijft in de greep van het kwaad, waaruit hij zelf niet verlost wil worden. Als je werkelijk weet waaruit je gered bent, hoe gemakkelijk zal het je dan vallen om een ander te vergeven? Een ander die jou nadeel berokkend heeft, beledigd of gekwetst? Hoe gemakkelijk zul je dan dat kwaad loslaten? Losgelaten en begenadigd als je zelf bent. Aan het einde de gesprekken. Hier met Petrus, met de kerk die dit doorgeeft. Met Jezus spreken zoals vrienden onder elkaar. Hoezeer hij ons die barmhartigheid aanprijst. De barmhartigheid van God, maar ook onderling. En dat als één geheel. Dat wij zelf in onze barmhartigheid een parabel van God zouden zijn. Gesteund door Jezus en Maria, de moeder van barmhartigheid, u dan richten tot de Vader. Uiten wat er in u is. Sluiten met een onze Vader. En met de woorden, vergeef ons onze schulden, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven.

0: Paus aan het woord. Licht op de woorden van de Heilige Vader.
1: In de serie De Paus aan het woord gaan we vandaag verder met de serie catecheses over de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie. Met vandaag deel 5 over de dogmatische constitutie Lumen Gentium, getiteld Herders naar het hart van Christus. Paus Leo gaf deze catechese op 25 maart 2026. Dierbare broeders en zusters, goedemorgen en welkom. Wij zetten onze catechese reeks voort over de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie en staan vandaag verder stil bij de dogmatische constitutie Lumen Gentium over de kerk. Nadat wij haar hebben voorgesteld als het volk van God, richten wij nu onze aandacht op haar hiërarchische gestalte. De katholieke kerk is gegrondvest op de apostelen, die Christus heeft aangesteld als de levende pijlers van zijn mystiek lichaam. Zij bezit een hiërarchische structuur die ten dienste staat van de eenheid, de zending en de heiliging van al haar leden. Deze heilige ordening is blijvend geworteld in de apostelen, als gezaghebbende getuigen van de verrijzenis van Jezus en door de Heer zelf uitgezonden op missie in de wereld. Omdat de apostelen geroepen zijn om de heilbrengende leer van de Meester trouw te bewaren, dragen zij hun ambt over aan mannen die, tot aan de wederkomst van Christus, de kerk blijven heiligen, leiden en onderrichten door hun opvolgers in het herderlijk ambt. Deze apostolische successie, gegrond op het evangelie en verankerd in de traditie, wordt verder uitgewerkt in hoofdstuk 3 van Lumen Gentium, getiteld Over de hiërarchische structuur van de kerk en in het bijzonder over het episcopaat. Het concilie leert dat deze hiërarchische structuur geen menselijke constructie is, bedoeld voor de interne organisatie van de kerk als sociaal lichaam, maar een goddelijke instelling die de zending voortzet die Christus aan de apostelen heeft toevertrouwd tot het einde der tijden. Dat dit thema in hoofdstuk 3 wordt behandeld, na de eerste twee hoofdstukken die het wezen van de kerk beschrijven, betekent niet dat de hiërarchische constitutie een later toegevoegd element zou zijn ten opzichte van het volk van God. Zoals het decreet Ad Gentes aangeeft, waren de apostelen de eerste ontluiking van het nieuwe Israël en tegelijk het begin van de heilige hiërarchie, aangezien zij de gemeenschap vormden van hen die door het paasmysterie van Christus verlost zijn en gesteld als middel tot heil voor de wereld. Om de bedoeling van het concilie goed te vatten, is het zinvol de titel van hoofdstuk 3 van Lumen Gentium aandachtig te lezen. Daarin wordt de fundamentele structuur van de kerk uiteengezet, ontvangen van God de Vader door de Zoon en tot voltooiing gebracht door de uitstorting van de Heilige Geest. De concilievaders wilden de institutionele elementen van de kerk niet presenteren, zoals het woord constitutie in moderne zin zou kunnen doen vermoeden. Het document richt zich veeleer op het bedienend of hiërarchisch priesterschap, dat wezenlijk en niet alleen in graad verschilt van het algemeen priesterschap van de gelovigen, terwijl tegelijk wordt benadrukt dat beide op elkaar betrokken zijn. Elk deelt op zijn eigen wijze in het ene priesterschap van Christus. Het concilie spreekt dus over het ambt dat wordt toevertrouwd aan mannen die begiftigd zijn met sacra potestas, heilige macht, tot dienst in de kerk. Daarbij wordt in het bijzonder het episcopaat behandeld, vervolgens het priesterschap en het diaconaat, als graden van het ene sacrament van wijding. Met het bijvoeglijk naamwoord hiërarchisch wil het concilie de heilige oorsprong van het apostolisch ambt aanduiden, geworteld in het handelen van Jezus, de goede herder, evenals de onderlinge samenhang ervan.

De bisschoppen en door hen de priesters en diakens hebben taken ontvangen, in het Latijn munera, die hen brengen tot dienst aan alle die behoren tot het volk van God, opdat zij, gericht op één gemeenschappelijk doel, in vrijheid en in goede orde het heil mogen bereiken. Lumen Gentium herinnert herhaaldelijk en krachtig aan het collegiale en gemeenschappelijke karakter van deze apostolische zending. Het bevestigt opnieuw dat de taak die de Heer aan de herders van zijn volk heeft toevertrouwd, werkelijk een dienst is, die in de Heilige Schrift betekenisvol diakona of bediening wordt genoemd. Zo wordt duidelijk waarom de heilige Paulus VI de hiërarchie heeft voorgesteld als een werkelijkheid geboren uit de liefde van Christus, om de rijkdom van geloof, voorbeelden, voorschriften en charisma's die Christus aan zijn kerk heeft nagelaten, te vervullen, te verspreiden en in ongeschonden en vruchtbare vorm door te geven. Dierbare broeders en zusters, laten wij de Heer bidden dat Hij aan zijn kerk dienaren schenkt die vervuld zijn van evangelische liefde, toegewijd aan het welzijn van alle gedoopten en bezield door missionaire moed in alle delen van de wereld. Tot zover deze catechese. Paus Leo gaf deze catechese op 25 maart 2026. Voor het programma De Paus aan het Woord in de serie Catecheses over de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie was dit deel 5 van Lumen Gentium met de titel Herders naar het hart van Christus. Volgende keer gaan we verder met deel 6.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden. Die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u Maria, bruid van God, de Heilige Geest. Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We overwegen de glorievolle geheimen. Het eerste geheim, Jezus verrijst uit de doden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het tweede glorievolle geheim. Jezus stijgt op ten hemel. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het derde glorievolle geheim. De Heilige Geest daalt neer over de apostelen en Maria. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het vierde glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel opgenomen met ziel en lichaam. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het vijfde glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel gekroond tot koningin van hemel en aarde. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.

Ook vandaag, zusters en broeders, bent u weer verbonden met Musica Sacra op Radio Maria. Het is de uitzending die is rond 14 september. De feestdag van kruisverheffing. En ik denk, wat is eigenlijk toch vreemd dat we een dag hebben die kruisverheffing heet. Want gaat het nou om het kruis of de gekruisigde? Men kan geen gekruisigde hebben zonder kruis. Daarom begin ik vandaag deze uitzending met Faithful Cross, gezongen door Dominican Liturgical Center.

Het kruis van de Heer. Niet het kruis bracht ons verlossing, maar de Verlosser die voor ons aan het kruis is gestorven. Hij die zijn leven voor ons heeft gegeven op zo'n barbaars martelwerktuig als een kruis. Waar misdadigers die ter dood waren veroordeeld, werden opgehangen. En het is zo'n afschuwelijke en pijnlijke dood. Ja, en toch sta je stil bij dat feest van kruisverheffing. Want het gaat niet zozeer om het kruis, maar om Christus die voor ons is gestorven. Het was de heilige Helena die bij een van haar tochten naar Jeruzalem het heilig kruis terugvindt, wat spoorloos was verdwenen. Zij vond dat in het jaar 324. En ze nam het kruis mee terug naar huis, naar Rome. En de datum van de vinding

van dat kruis was 14 september. Maar het kruis werd later geroofd door de Perzen. En die gaven het terug aan de patriarch van Constantinopel. En daarmee wordt het kruis opnieuw in ere verheven. En vandaar ook komt de naam kruisverheffing. De gedachte van dit feest gaat dieper met de woorden van Jezus zelf, wanneer hij zegt in Johannes 12, 32, wanneer ik zal zijn verheven van de aarde, zal ik allen tot mij trekken. We hebben allemaal een gebed en we zijn biddende mensen. Ook Modest Mussorgsky was een biddend mens. We gaan luisteren naar zijn werk Prayer. Stop. We gaan luisteren naar het werk Prayer van Mussorgsky, uitgevoerd door het Jekaterinburg Philharmonisch Koor onder leiding van Andrei Petrenko.

toen ik in juli een uitzending mocht maken voor Werkers in de Wijngaard met bisschop Ron van den Hout, toen nog bisschop van het bisdom Groningen en Leeuwarden en nu van het bisdom Roermond. En het ging over zijn overgang van het ene bisdom naar het andere. Heeft hij gevraagd om het werk te laten horen, het lied van Daniel Lohuus. Elk mens die heeft zich een kruis te dragen. Wij mensen dragen allemaal een kruis met ons mee. Ieder van u draagt een kruis. En Daniel Lohuus zingt, de kruisen zijn allemaal even groot. Alleen de een heeft er een van piepschuim en de ander heeft hem van lood. En zo is het. Maar zoals ook Jezus hulp kreeg bij het dragen van het kruis, mogen ook wij hulp aanvaarden van andere mensen die ons willen helpen met het dragen van ons kruis. Wie laat u helpen met het dragen van uw kruis?

Elk mens die heeft zich een kruis te dragen. Ook Maria heeft een kruis te dragen. Ze staat onder de kruis bij Jezus. Vorige week liet ik u het Stabat Mater horen van Marco Rossano, gezongen door Andrea Scholl. Ik laat u vandaag weer een Stabat Mater horen, want daags na het feest van kruisverheffing is het gedachtenis van Maria, moeder van smarten. En bij mij in mijn woonkamer hangt een schilderij, geschilderd door een van de monniken van de abdij van Oosterhout, de moeder van smarten. En de sequentie, Stabat Mater Dolorosa, is de sequentie van de mis van moeder van smarten. Maria stond als ongebroken bedroefd naast het kruis van haar zoon. Door haar smarten heeft Maria deelgenomen aan onze verlossing. Stabat Mater van Giovanni Battista Pergolesi, gezongen door Emma Kirkby, James Bowman en de Academy of Ancient Music.

Stabat Mater Dolorosa. En dan mogen we opkijken naar dat kruis. Dat kruis dat voor ons ook mag schitteren en een kracht mag zijn in ons leven. Want velen van ons dragen een kruisje om de nek. We hebben allemaal een kruisbeeld aan de muur hangen. En wij katholieken hebben niet alleen een kruis, maar een kruis met de gekruisigde. Want het gaat toch per slotverrekening om de Christus die voor ons aan het kruis is gestorven. O crux splendidior van Francisco Guerrero. En de Brabant Ensemble zingen het.

O crux splendidior. Ja, opzie naar dat kruis, de schittering van het kruis. En misschien is dat nou wel iets heel waardevols in ons leven, te weten dat dat kruis van Christus, dat hij dat ook gedragen heeft voor ons, ook voor jou, voor u, voor ieder van ons, om ons te bevrijden van de lasten van de eeuwige dood. Want hij is via dat kruis voor ons verrezen tot een nieuw en eeuwig leven. En omdat hij is verrezen, verrijzen ook wij tot dat eeuwig leven. Afijn, zomaar wat gedachten. Vexilla Regis. De Schola Albertinum zingen dit prachtige werk voor kruisverheffing.

Exilia Recis, zo zong de Schola Albertinum. Als ik kijk naar de bergen, dan kijk je een stukje richting de hemel. Hè? Dan zie je, ik heb dat tenminste als ik boven op een berg sta, dat ik me opgetild voel boven alles uit. En dan weet ik dat God ergens is. Als ik naar de bergen kijk, daarover zingt Selah.

Als ik naar de bergen kijk, en als je bovenop een berg staat, wat doet dat dan met je als mens? Opgetild voelen, boven de hemel als het ware, dichter bij de Heer. Maar hoe dicht kan je nou bij de Heer komen dan hem te ontvangen in de communie? En dat is met name ook in de mis. En als we ter voorbereiding op de communie zingen, Agnus Dei. Agnus Dei, het lam Gods. Ik laat u niet vaak iets van Johann Sebastian Bach horen, maar vandaag wel. Uit de mis van Bach. De mis in B minor staat hier alleen bij. Laat ik u horen het Agnus Dei. Het is wordt gezongen door Andrea Scholl en Collegium Vocale Gent onder leiding van Philip Herrewegen.

Agnus Dei van Johann Sebastian Bach. Prachtig, hè? En zo komen we aan het einde van deze uitzending van Musica Sacra. En misschien is die wat korter dan anders, omdat de batterijen van mijn opnameapparaat bijna leeg zijn. Dus ik kom tot een spoedige afronding. We gaan luisteren naar het Ave Maria van Diederik van der Laag, gezongen door vocaal ensemble Cordier onder leiding van Juriaan Poussin.

0: Ave Maria, gratia plena. Mooi werk, hè, van Diederik van der Laag. Ik had nog nooit van de man gehoord, maar vandaag hebben we zijn Ave Maria mogen beluisteren. En dit was weer het einde van deze uitzending van Musica Sacra voor Radio Maria. Maar laten we ook dit keer besluiten met gebed. Liefdevolle God, uw Zoon Jezus Christus is voor ons de weg gegaan tot het eind toe, tot de dood aan het kruis. Voor zoveel liefde en goedheid willen wij u danken, omdat Hij ons ook via dat kruis gebracht heeft tot de opstanding en het eeuwig leven. Wilt u ons zegenen met de kracht van uw liefde, dat ook wij zo moedig kunnen zijn als Hij, door de weg met u te gaan, met de hulp en uw zegen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
1: Dit was Musica Sacra, een programma met en over religieuze muziek.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

Luisteraars, een hele goede morgen. Het is vandaag de 24e zondag door het jaar, 13 september 2026. U bent verbonden met de parochie Franciscus en Clara uit Druten. Ik wens u veel devotie toe.

Geef vrede, Heer, aan wie op u vertrouwen. Toon dat uw profeten de waarheid hebben gesproken. Verhoor de gebeden van uw dienaar en van uw volk Israël. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. De Heer zij met u. Broeders en zusters, van harte welkom op deze 24e zondag door het jaar. Een bijzondere zondag voor onze parochie. We openen vandaag officieel het werkjaar. Dat betekent dat onze beide koren vandaag hier aanwezig zijn om de mis op te luisteren. Heel erg mooi. En we staan vandaag ook bijzonder stil bij de patroonheiligen van onze parochie. De heilige Franciscus en de heilige Clara. We zijn ongeveer 11 jaar geleden zijn we opgericht als parochie. En ja, bij die oprichting van de parochie, bij de fusie van de parochie, is er gekozen voor twee bijzondere heiligen. Die heiligen hebben ook een mooie plek gekregen in het voorportaal. En de heilige Clara wordt gevierd op 11 augustus en de heilige Franciscus op 4 oktober. En daar zitten we nu mooi tussenin. Dus we zullen vandaag bijzonder stilstaan bij deze twee patronen van onze parochie. De heilige Franciscus die natuurlijk volop de armoede predikte, de ontlediging, het leeg worden van binnen om ons te laten vullen door God. Datgene wat ons vooral afhoudt van God is onze zondigheid. En daarom zullen we aan het begin van deze eucharistieviering God en elkaar om vergeving vragen. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria altijd maagd, alle engelen en heiligen en uw broeders en zusters voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.

Lezing uit het boek Jezus Sirach. Wrok en gramschap zijn iets afschuwelijks. Alleen een zondaar blijft zich eraan vasthouden. Wie wraak neemt, zal de wraak van de Heer voelen. De Heer zal zijn zonde nooit uit het oog verliezen. Vergeef uw naaste zijn onrecht. Dan worden, wanneer gij erom bidt, uw eigen zonde kwijtgescholden. Kan een mens die tegenover een medemens in zijn gramschap volhardt bij de Heer zijn genezing komen zoeken? Kan hij die geen barmhartigheid toont aan zijn evenmens om vergeving bidden voor zijn eigen zonde? Als iemand die zelf maar vlees is in zijn wrok volhardt, wie zal dan verzoening afsmeken voor zijn zonde? Denk aan het einde en houd op met haten. Denk aan de ondergang en de dood en blijf in de geboden. Denk aan de geboden en koester geen wrok tegen uw naaste. Denk aan het verbond van de Allerhoogste. En zie de onwetendheid van uw naaste door de vingers. Woord van de Heer. Antwoordpsalm. Barmhartig en genadig is de Heer, geduldig en vol liefde. Zegen de Heer mijn ziel en heel mijn hart zijn heilige naam. Zegen de Heer mijn ziel en vergeet al zijn weldaden niet. Hij vergeeft al uw schuld en geneest al uw ziekten. Hij koopt uw leven vrij van het graf en kroont u met liefde en ontferming. Hij voert geen rechtszaak zonder eind. Hij houdt niet voor eeuwig vast aan zijn toren. Hij behandelt ons niet naar onze zonde. Hij vergeldt ons niet naar onze schuld. Nee, als de hemel over de aarde zo hoog, welft zijn liefde over hen die hem vrezen. Zover als het oosten van het westen is, zover heeft hij onze misdaden van ons verwijderd. De tweede lezing uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Romeinen. Broeders en zusters, niemand van ons leeft voor zichzelf. Niemand sterft voor zichzelf. Want als wij leven, leven wij voor de Heer. Als wij sterven, sterven wij voor de Heer. Als wij dus leven of sterven, de Heer behoren wij toe. Daartoe immers is Christus gestorven en weer levend geworden om Heer te zijn over doden en levenden. Woord van de Heer.

Een nieuw gebod geef ik u, zegt de Heer, dat gij elkaar lief hebt zoals u hebt lief gehad. Alleluia.

In die tijd kwam Petrus naar Jezus toe en zei hem: Heer, hoe vaak moet ik mijn broeder die tegen mij zondigt vergeven? Tot 7 maal toe? Jezus zei hem: Niet tot 7 maal toe, zeg ik u, maar tot 70 maal 7 maal. Daarom gelijkt het koninkrijk der hemelen op een mens, een koning, die rekening en verantwoording wilde vragen aan zijn dienaren. Toen hij rekening en verantwoording begon te vragen, bracht men iemand bij hem die 10.000 talenten schuldig was. Omdat hij niets had om terug te betalen, beval de Heer hem te verkopen met vrouw en kinderen en alles wat hij bezat en zo te betalen. De dienaar wierp zich op zijn knieën voor hem neer en zei: Heb geduld met mij en ik zal u alles terugbetalen. Door medelijden bewogen voor die dienaar, liet de Heer hem gaan en schold hem de lening kwijt. Maar toen die dienaar buiten kwam, trof hij daar een van zijn mededienaren, die hem 100 denariën schuldig was. Hij greep hem bij de keel en zei: Betaal terug wat geschuldigd zijt. Zijn mededienaar wierp zich voor hem neer en smeekte: Heb geduld met mij en ik zal u terugbetalen. Maar hij weigerde. Hij ging heen en wierp hem in de gevangenis, totdat hij het verschuldigde zou hebben terugbetaald. Toen nu zijn mededienaren zagen wat er gebeurd was, waren ze zeer bedroefd en gingen hun heer alles vertellen wat er gebeurd was. Daarop riep zijn heer hem en zei hem: Slechte dienaar, heel die schuld heb ik u kwijtgescholden, omdat ge mij zo gesmeekt hebt. Moest ook gij geen medelijden met uw dienaar hebben, zoals ik met u medelijden heb gehad? En in toorn ontstoken, leverde zijn heer hem over aan de beulen, totdat hij al het verschuldigde terugbetaald zou hebben. Zo zal ook mijn hemelse vader met u doen, wanneer een ieder van u zijn broeder niet van harte vergeeft. Woord van de Heer.

Broeders en zusters in Christus. Vorige week, zaterdag, was een bijzondere dag in Amsterdam. U hebt er misschien iets van meegekregen. We waren met tussen de 700 en 800 mensen in Amsterdam samen. Om daar de Heilige Mis te vieren. En om vervolgens in processie naar het Vondelpark te trekken. Ja, wel een unieke gebeurtenis met zo'n grote groep door de straten van Amsterdam trekken. En dan ook nog een keer Hartjes Centrum, de Keizersgracht. En ook het Leidseplein, allemaal bekende plaatsen. Een goede vriend van mij die zei naar de hand dat datgene wat hem het meest geraakt had was om samen met Salve Regina te zingen in de straten van Amsterdam. En dat schalde dan zo prachtig tussen al die grachtenpanden door. Nou, ik denk dat iedereen die daarbij was dat kan beamen dat het ja, wel ontroerend is om op zo'n manier door de straten van Amsterdam te kunnen trekken. Juist in zo'n seculiere stad om daar het geloof te brengen. En zo'n dag heeft natuurlijk iets wat we allemaal kunnen zien, maar heeft ook een soort van onzichtbare kant. En de priester die in de kerk aanwezig was om biecht te horen, die kwam dat na de mis tegen mij vertellen. Er waren 3 priesters om biecht te horen. En hij vertelde, ik heb heel de mis lang biecht gehoord. De mis duurde lang, 2,5 uur ongeveer. En hij zei, en ik heb in die tijd heb ik meer dan 60 mensen in de biechtstoel gehad. 60 mensen die hadden gebiecht tijdens de mis. En hij zei, mijn collega priester, mijn pastoor, die heeft hetzelfde meegemaakt en de derde priester ook. Dus er werd volop gebiecht. Nou, dat is natuurlijk ontzettend mooi. Zeker als je kijkt naar de tijd waarin wij leven, waarin zo'n sacrament van de biecht nagenoeg helemaal vergeten is. Maar het is juist op die manier, op die wijze, dat ook de jonge mensen weer de weg terug weten te vinden naar God. Want wat is biecht? In één woord samengevat, de biecht is niks anders dan verzoening, thuiskomen bij God. Nou, de lezingen van vandaag die gaan er natuurlijk volop over. Vergeving, verzoening, het staat echt in het hart van ons evangelie geschreven natuurlijk. En als we daar even bij stilstaan, wat horen we vandaag in het evangelie? Nou, we horen dat mooie gesprekje tussen Jezus en Petrus. En we horen dat Petrus bij Jezus komt en dat hij een klein beetje als het ware aan het verzuchten is. Van Heer, hoe lang moet dit nog doorgaan? Mensen komen om vergeving vragen, maar ik ben het wel een keer beu eigenlijk om te vergeven. Dat zegt hij niet letterlijk, maar je voelt een beetje als het ware dat Petrus hier een emotie bij heeft. Nou, hij vraagt aan Jezus, Heer, hoe vaak moeten wij de mensen vergeven? Tot 7 maal toe? En Jezus die geeft dan dat schitterende antwoord. Nee, beste Petrus, niet tot 7 maal toe, maar tot 70 maal 7 maal. Ja, dat wil niet zeggen dat je 490 keer moet vergeven, hè, dat je daarna een streep er doorheen zet. Nee, dat betekent dat je eindeloos vaak moet vergeven. Ja, als we heel eerlijk zijn, is dat zo'n beetje het moeilijkste wat er is. Als iemand iets heeft gedaan wat nog ja, op zich wel te behappen is, dan is er niet zoveel aan de hand. Hè? Vergeven van iemand, van een jongetje wat per ongeluk een bal door je ruit heeft geschopt en die vervolgens de dag daarna sorry komt zeggen. Ja, dat is niet zo moeilijk om zo iemand te vergeven. Maar op het moment dat het om wat ernstige zaken gaat, en ik heb in 10 jaar priesterschap toch heel wat ernstige zaken meegemaakt, hè, tot en met de meest ernstige zaken aan toe, hè, mensen die als kind bijvoorbeeld zijn misbruikt. Nou, in zulke gevallen probeer dan maar eens de dader te vergeven. Dat is haast onmogelijk. En toch, en ik zeg dat ook vaker tegen mensen die heel veel moeite hebben om iemand te vergeven, toch is het in zulke gevallen zelfs nog mogelijk. Maar dat gaat vaak wel in stapjes. Wat ik vaak zeg is, en dat is een beetje een confronterende vraag misschien, die persoon die jou dat heeft aangedaan, die iets verschrikkelijks met jou heeft gedaan, wens je die persoon de hel toe? Nou, 9 van de 10 keer, of 99 van de 100 keer zelfs, is het zo dat dat niet zo is. En we gunnen niemand de hel, we gunnen niemand het dat je voor eeuwig gescheiden blijft van God. En als je iemand niet de hel gunt, dan gun je hem eigenlijk al heel voorzichtig een beetje de hemel. Dan ben je eigenlijk al begonnen om dat pad in te slaan van de vergeving. Zelfs bij diegenen die het eigenlijk helemaal niet verdienen. Nou, dat is natuurlijk iets wat we niet zelf hebben bedacht, zelf hebben verzonnen. Jezus Christus die toont ons hoe dat werkt aan het kruis. En Jezus Christus die die vreselijke straf ondergaat, die helemaal niet voor hem bestemd was. Die was voor heel de mensheid bestemd, want de mensheid had keer op keer bewezen niet trouw te kunnen zijn. En uiteindelijk komt Jezus Christus als vlees geworden God dan naar de aarde. En hij zegt, Vader in de hemel, geef mij die straf maar, laat mij die toren maar dragen. En hij laat zich uiteindelijk kruisigen, hij laat zich aan het kruis slaan. Om zo verzoening, zo vergeving tot stand te brengen. Jezus Christus heeft de weg naar de hemel voor ons geopend. En wij kunnen elkaar ook alleen maar vergeven als we dat doen in navolging van de Heer zelf. Hij heeft laten zien hoe het moet.
En hij zegt aan het kruis zelfs, over de beulen die hem aan het kruis hebben geslagen, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Nou, het is aan ons om datzelfde, om diezelfde weg te gaan. De weg van de absolute vergeving, zelfs als het heel veel kost. Nou, zoals gezegd, vandaag de opening van het nieuwe jaar. In september staan we altijd even stil bij het feit dat de scholen weer beginnen, dat iedereen weer zijn werkzaamheden oppakt. En het is denk ik heel belangrijk om aan het begin van zo'n nieuw jaar ook een vast voornemen te maken. Om te zeggen, ben ik bereid om diegenen die mij kwaad hebben gedaan in mijn leven, om die te vergeven, om voor die mensen te bidden. En om te vragen of God ook deze mensen uiteindelijk tot bekering wil brengen en ze van hun zonde wil vergeven. Nou, heel vaak kunnen we dat niet alleen en hebben we voorbeelden nodig. Ik noemde net al, we staan vandaag ook bijzonder stil bij de twee patroonheiligen van onze kerk. De heilige Franciscus en de heilige Clara. En als er twee heiligen zijn geweest in de middeleeuwen die dat toonden, hoe die verzoening en hoe die vergeving tot stand wordt gebracht, dan waren het deze twee heiligen wel. Franciscus, dat schitterende verhaal van die rijke jonge man die heel de dag door met zijn vrienden op stap was, die vaak ging drinken 's avonds en dan diep in de nacht thuis kwam. Hij was de leider van zijn vriendengroepje en hij liep dan voorop te lallen en te zingen door de straten van Assisi. Maar op een gegeven moment wordt hij uitgezonden in een oorlog. Hij moet als soldaat gaan vechten en hij wordt gevangen genomen. En dan gebeurt er iets met Franciscus. De rijke, losbandige jonge man zit een jaar lang in de gevangenis en hij begint ineens te ontdekken dat al die rijkdommen hem niet meer echt kunnen raken. Ze kunnen zijn hart niet meer echt vervullen. En dan komt hij thuis en uiteindelijk thuisgekomen begint hij toch weer een beetje aan het oude leven wat hij leidde, want hij durft het niet zomaar op te geven. Hij is bang voor de reacties van zijn vrienden, maar toch blijft er iets van binnen aan hem knagen. Namelijk die stem van God die hem eigenlijk al heeft geraakt. Hij heeft al een ontmoeting met de Heer gehad en dat kan hij maar niet naast zich neerleggen. Uiteindelijk, we kennen dat verhaal waarschijnlijk, komt dat tot het punt dat hij zelfs al zijn rijkdommen letterlijk aflegt en al zijn mooie gewaden uittrekt en zich hult in de mantel van een bedelaar. En dat zal hij de rest van zijn leven blijven dragen. Hij gaat vanaf dat moment als bedelaar door het leven. Nou, in onze tijd wordt dit verhaal van Franciscus vaak uitgelegd als een soort aanklacht tegen rijkdom in de wereld. Hè. Als er rijke mensen zijn, dat zou niet mogen, et cetera. Toch is dat niet wat hier gebeurt. Hè. Mensen mogen bezittingen hebben, dat is zelfs een christelijk goed. Maar wat Franciscus hier toont, hè, wat Jezus of wat God in Franciscus aan ons wil tonen, is dat we de ware rijkdom alleen maar in God kunnen vinden. En dat betekent dat we niet alleen maar onze rijkdommen, onze aardse rijkdommen achter zouden moeten laten, maar dat we innerlijk onze rijkdommen, onze dromen, onze ambities niet langer op de wereld zouden moeten afstemmen, maar op de schepper van deze wereld, God zelf. En God die maakt dat op een hele bijzondere manier nog een keer duidelijk aan Franciscus. Ik zei net al, hij was niet meteen helemaal om, hij zat een tijdje nog in een soort grijs gebied. Aan de ene kant wilde hij God volgen, aan de andere kant wilde hij ook zijn vrienden niet in de steek laten. En hij zag een carrière voor zichzelf weggelegd als soldaat. Dus hij was al weer hersteld van dat jaar gevangenschap, maar hij ging opnieuw het leger in. Maar op het moment dat hij dat deed, op het moment dat hij onderweg was naar de stad waarmee ze oorlog gingen voeren, kreeg hij opnieuw een visioen van Jezus, een droom van Jezus, waarin hij te horen kreeg, wie wil je dienen? Wil je de Heer dienen of de knecht? Hij begreep die uitspraak niet helemaal, maar wat bleek, Jezus had het over zichzelf, ik ben de Heer. En Franciscus antwoordt, ik wil natuurlijk de Heer dienen en niet de knecht. En toen zei Jezus tegen Franciscus, ja, waarom ben je dan onderweg naar een knecht? Want de generaal van het leger was uiteindelijk ook een dienaar, een knecht van de Allerhoogste Heer Jezus Christus zelf. En op dat moment kiest hij er dus voor om geen aardse heer of aardse heren meer te dienen, maar om alleen maar de Heer van de hemel Jezus te dienen. Nou, vervolgens Franciscus zou een enorm belangrijk stempel drukken op de kerk van zijn tijd, maar ook op de kerk van onze tijd. Er wordt nog steeds volop over Franciscus gesproken. Want dat ideaal van armoede, van zelfontlediging, van helemaal je leegmaken, ruimte scheppen in je hart voor God, is iets wat nog steeds heel veel mensen zoeken. En wat ook veel jonge mensen aanspreekt, omdat er namelijk zoveel te koop is in deze wereld, het is niet meer te overzien wat er allemaal wordt aangeboden aan aardse prikkels, dat mensen, ook jonge mensen, zeggen, dat hoef ik allemaal niet meer. Geef mij maar de eenvoud, geef mij maar de eenvoud van hart. Nou, Franciscus had nooit kunnen doen wat hij allemaal deed, want hij bleef natuurlijk een leven lang rondtrekken, overal prediken. Hij ging onvermoeibaar de huizen langs om daar te bedelen. En hij had dat nooit kunnen doen
als hij niet die geestelijke zus, de heilige Clara, had gehad. En Clara, geen bloedverwante van Franciscus, maar wel, als het ware, een zielsverwante. En Clara bleef thuis in het klooster met haar zusters. Ze was zelf moederoverste van het klooster. En uiteindelijk was zij, als het ware, in haar gebed de drijvende kracht achter dat actieve apostolaat van Franciscus. En zo zien we dat heel vaak in onze kerk. De actieve kant, het naar buiten toe treden, waartoe we allemaal worden uitgenodigd, ook om het geloof overal te gaan verkondigen, om het voor te leven. Maar ook die contemplatieve kant, die meer verborgen kant van de kerk. En om die reden worden de kloosters ook wel eens genoemd de longen van de kerk. Als er geen kloosters zijn, als er niet mannen en vrouwen zijn die dag in dag uit in stilte bij onze Heer waken, dan zouden we ook nooit die actieve kant van de kerk levend kunnen houden. Nou, de heilige Clara, we hebben het in onze tijd wel eens over girl power. Als er één krachtige vrouw was, dan was het de heilige Clara wel. En die liet zich door niks of niemand van haar pad afbrengen. Hele eenvoudige vrouw, hele nederige vrouw, net zoals haar geestelijke broer Franciscus. Maar ook een hele dappere vrouw. Uiteindelijk zou er zelfs een inval komen in Assisi, waar zij in het klooster zat. Er was een aanval van een leger van Moren, van moslims... En die probeerde de stad over te nemen. Nou, de stad grotendeels vluchtte naar buiten. Ging zich verschuilen in de dorpen, in de omgeving. Maar de heilige Clara niet. Clara die bleef dapper in het klooster. En ze riep alle kloosterzusters op om op dat moment zich te verzamelen voor het heilig sacrament. Voor de monstrans met daarin de heilige hostie, Jezus Christus zelf. En uiteindelijk was het zo dat de soldaten al tot voor de poorten van het klooster waren doorgedrongen in de stad. En op dat moment krijgt de heilige Clara een ingeving. Ze neemt de monstrans in de handen met daarin de heilige hostie. En ze loopt naar de voordeur, de ingang van het klooster. En wat gebeurt er? De soldaten zien de Heer Jezus Christus in de monstrans. Ze laten hun wapens vallen en ze vluchten weg. Nou, een wonderlijk gegeven dat uiteindelijk Jezus Christus ook in zulke hele praktische dingen kan ingrijpen. Franciscus en Clara, twee heiligen die we ook hier in onze parochie natuurlijk heel hoog hebben. We zijn een parochie die aan hun is toegewijd, die naar hun is genoemd. En dat betekent dat ze ook op een hele bijzondere manier over onze gemeenschap waken. Het zijn niet alleen maar naamgevers van onze parochie. Nee, ze hebben in de hemel de taak van God gekregen om over deze parochie te waken. En om ons heel bijzonder allemaal, als personen, als individuen, maar ook als groep, als gemeenschap, om ons bij te staan, om ons te beschermen. En daarom is het belangrijk dat we ook met regelmaat tot deze twee grote heiligen bidden. Nou, ik kan alvast verklappen, over een paar weken is het 4 oktober en dat is natuurlijk de feestdag van de heilige Franciscus van Assisi. En dan zullen we ook hier in de kerk, maar buiten moet ik zeggen, een speciale dierenzegen gaan houden. Dus dan kunt u alle huisdieren meenemen, liever alleen huisdieren en geen groot vee, dat scheelt. Maar dan kunt u de huisdieren meenemen en dan zullen we om 12 uur voor de trappen van de kerk, zal ik dan alle dieren gaan zegenen. Nou, dat heeft hele oude papieren in onze kerk. Dat is niet iets wat we tegenwoordig alleen maar doen, maar dat bestaat al heel lang. En ja, die band die vaak tussen Franciscus wordt gelegd en de schepping, daar moeten we ook niet te makkelijk over denken, alsof dat alleen maar iets is dat hij van dieren hield, een grote dierenvriend. Nee, het gaat toch een beetje verder. Wat is dat tussen Franciscus en de schepping? Nou, Franciscus herkende in de natuur, in de bomen, in de planten, in de dieren, herkende hij uiteindelijk de hand van de schepper, van God. En hij ging dan ook nooit die schepping los van God vereren. Hij ging alleen maar zeggen, in de dieren die ik ontmoet op mijn weg, herken ik uiteindelijk een schepper die de schepping heeft gemaakt zoals hij wil. En daarom was Franciscus ook iemand die op een hele bijzondere manier contact had met die schepping van God. Je kent misschien dat verhaal van de wolf van Gubbio, de bloeddorstige wolf die door de omgeving zwierf en die allemaal mensen aanviel, die al twee mensen zelfs had doodgebeten. Nou, Franciscus was niet bang, want Franciscus wist, God heeft ook de dieren gemaakt. En uiteindelijk staat Franciscus zelf oog in oog met deze wolf, met deze bloeddorstige wolf. Hij gaat naar hem toe en hij zegt, je bent een stoute wolf, je moet daarmee ophouden. Je moet God gaan dienen. En wat gebeurt er? De wolf wordt helemaal tam en die geeft zelfs een pootje aan Franciscus. Nou, heel die schepping is aan God onderworpen. Maar die schepping is natuurlijk nog niet helemaal conform dat plan van God aan het handelen. Het kan zijn dat er een God is, maar dat nog niet iedereen die God aanvaardt. Laten we samen met deze twee grote heiligen het nieuwe jaar ingaan. Laten we bidden dat de heilige Franciscus en de heilige Clara vanuit de hemel ons bijstaan
En dat we zo zelf ook elke dag een beetje groeien in die nederigheid van Franciscus en in die heiligheid van Clara.

0: Broeders en zusters, bidden wij tot God, die barmhartig is en welgezind, langmoedig en goedertieren.
1: Voor Gods heilige kerk, dat zij op aarde steeds het instrument mag zijn van verzoening met God en vergeving tussen mensen. Laat ons zingen bidden.

Voor de volken die lijden onder oorlog, terreur en geweld, dat zij wegen mogen vinden om te komen tot verzoening, eenheid en ware vrede. Laat ons zingen bidden. Voor hen die terminaal ziek zijn en voor hen die spoedig zullen sterven, dat zij standvastig blijven hopen op de Heer, aan wie zij in leven en sterven toebehoren. Laat ons zingend bidden.

voor onszelf, dat wij met de hulp van Gods genade niet voor onszelf alleen leven, maar ons bestaan van harte inzetten voor God en onze naasten. Laat ons zingend bidden. Voor de intenties van onze gemeenschap, en wij bidden met name in deze viering voor pastoor Polle, Helma van der Put, Tony Voets, Jo Jansen, Henk Schamp, Miranda Klaassen, Betsy Koppes-Sommerdijk, Johanna Vermeij-Zwaan, die gisteren is begraven. En in dankbaarheid en een bijzondere intentie. Dat al onze dierbare overledenen bij God mogen zijn in eeuwige vrede en vreugde. En dat God mag blijven omzien naar hen die verder moeten met een lege plaats in hun midden. Laat ons zingend bidden.

God hemelse Vader, uw mensgeworden Zoon heeft zichzelf voor ons prijsgegeven en heeft gebeden voor wie hem vervolgde. Wij vragen u ook moedig, leer ons van harte vergiffenis schenken aan wie tegen ons misdoen. En schenk ook aan ons zondaars genadig uw verzoening en vrede, door Christus onze Heer. Broeders en zusters, we gaan over tot de liturgie van de Eucharistie. De gaven van brood en wijn worden naar het altaar gebracht. U kunt zich bij die gaven aansluiten door uw gaven in de collecte.

Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader.

U Heer van alle machten en krachten, prijzen wij door Jezus Christus, uw Zoon, die in uw naam gekomen is. Hij is uw woord dat ons mensen redt, de hand die gij zondaars reikt, de weg waarlangs uw vrede ons wordt aangeboden. God, Vader van ons allen, toen wij ons van u hadden afgewend, hebt gij ons doen terugkeren door uw Zoon. Hem hebt gij overgeleverd tot in de dood, opdat wij ons tot u bekeren en elkander beminnen. Daarom vieren wij de verzoening die Christus ons heeft gebracht en vragen we u. Heilig deze gave met de dauw van uw Heilige Geest, nu wij de opdracht van uw Zoon vervullen. Want voor hij zijn leven ging geven om ons te bevrijden, nam hij tijdens de maaltijd het brood in zijn handen, dankte en zegende u, brak het brood en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden: neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt.

Eveneens nam hij op die avond de beker in zijn handen. Prees uw liefde vol ontferming, reikte de beker over aan zijn leerlingen en sprak. Neemt deze beker en drinkt hier allen uit. Want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonde. Blijf dit doen om mij te gedenken.

Heer onze God, uw Zoon heeft ons dit onderpand van zijn liefde nagelaten. Daarom gedenken wij zijn dood en verrijzenis en bieden wij u aan wat gij ons hebt gegeven. Het offer van volkomen verzoening. Heilige Vader, wij smeken u, neem ook ons aan tezamen met uw Zoon en schenk ons zijn geest in deze maaltijd. Dan zal deze geest verwijderen wat scheiding brengt. Laat hij ons bewaren in de gemeenschap met Leo onze paus en Gerardus onze bisschop. Zijn hulpbisschop Robertus, met alle bisschoppen en met geheel uw volk. Maak uw kerk, zo bidden wij, tot teken van eenheid onder de mensen en tot instrument van uw vrede. Je hebt ons hier bijeengebracht aan het altaar van uw Zoon, samen met de heilige maagd en moeder van God Maria, met de heilige Jozef haar bruidegom en met alle heiligen. Breng zo de mensen bijeen van alle rangen en standen, van alle rassen en talen, om in eenheid de maaltijd te vieren tot een eeuwige verzoening in een nieuwe wereld die vervuld is van uw vrede, door Christus onze Heer.

Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen. Dat wij gesteund door uw barmhartigheid vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust. Hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonde, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid. De vrede des Heren zij altijd met u. En wenst elkaar de vrede.

Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonde der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden.

bidden we het gebed van de geestelijke communie. Mijn Jezus, ik geloof dat u in het allerheiligst sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van u de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij in uw geest en laat mij nooit van u gescheiden worden. Amen.

Als communielied zingen we het lied speciaal ter ere van de heilige Franciscus en de heilige Clara. We beginnen met Zingt van Franciscus en dan zingen we het eerste en het tweede couplet. En daarna op de andere kant van de losse blaadjes staat het lied ter ere van de heilige Clara. En dan zingen we ook weer het eerste en het tweede couplet.

Broeders en zusters, we zijn gekomen aan het einde van deze feestelijke eucharistieviering. Zo dadelijk na de heilige mis bent u nog van harte uitgenodigd voor een kopje koffie op de pastorie. We gaan vandaag vieren natuurlijk het nieuwe jaar, maar ook onze patroonheilige. Over een paar weken zullen we dat weer doen natuurlijk als het 4 oktober is. Dat valt dit jaar dus op een zondag. Maar ook vandaag al van harte welkom voor een kopje koffie of thee. En sinds 2 weken heb ik een katje. Dat is de parochie binnenkomen wandelen. Ik weet niet van wie het is, maar er heeft nog niemand gereageerd op internet. Dus ik denk dat ik het maar houd. En ik denk dat hij speciaal voor deze Franciscusviering is gekomen. Dat hij precies op tijd was. En als u het katje wil ontmoeten, dan moet u straks maar even bij de koffie in de tuin gaan kijken. Komt u wel tegen. Hij heet Brammetje. Dan de mededeling dat het vandaag, gisteren ook al, maar vandaag ook nog Open Monumentendag is. Dat betekent dat vanmiddag tot 4 uur de kerk open zal blijven. En dat we nog 2 torenbeklimmingen hebben. Dus dadelijk na de mis om 11:30 wordt voor het eerst de toren beklommen. En dan vanmiddag om 13:30 ook nog een keer. Dus als u vanmiddag de kans wil grijpen om de toren een keer te beklimmen, dan kan dat. De kosten zijn €3 en het geld gaat naar de restauratie van het orgel. Omdat we het orgel aan het restaureren zijn, als u de toren wil beklimmen is dat €3. Dus van harte ook aanbevolen. Dan nog de filmavond. De 3e maandag van de maand zal dat steeds weer zijn, ook het komende jaar. We gaan een speciale serie kijken, Sicamore. Die legt in een paar eenvoudige films ons hele geloof uit. Maar we zullen de eerstvolgende keer nog beginnen met een andere film, namelijk over het leven van de heilige moeder Teresa. Prachtige film, duurt ongeveer 3 uur, lange film, maar zeer de moeite waard. Dus niet nu maandag, maar volgende week maandag om 8 uur op de pastorie, de film over het leven van moeder Teresa. Goed, dan wens ik u een hele mooie en gezegende zondag toe. Tot slot zal ik u Gods zegen schenken. En na de zegen zullen we nog zingen het Salve Regina.

Luisteraars, u was verbonden met de parochie Franciscus en Clara uit Druten. Ik wens u een hele fijne zondag toe. Vrede en alle goeds.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

0: Sint Johannes Chrysostomus was aartsbisschop van Constantinopel. Hij is een van de voornaamste kerkvaders van het Oosten. En hij leefde van circa 345 tot met het jaar 407. Hij wordt beschouwd als een van de briljantste predikanten in de christelijke oudheid. Johannes werd pas op latere leeftijd gedoopt, waarschijnlijk in het jaar 368 of 373. Hij studeerde bij de heidense rector Libianus, van wie hij alle vaardigheden leerde die hij later als bisschop zo goed kon gebruiken. Hij verwierf zich een fabelachtige kennis van de Griekse taal en letterkunde. Ook die zou hij inzetten voor de prediking van het Rijk Gods, wat hem de bijnaam Guldenmond zou opleveren. Als jongen voelde zich hij reeds aangetrokken tot de stilte en de eenzaamheid. Toen hij zijn verlangen naar het kluisenaarschap aan zijn moeder kenbaar maakte, smeekte zij haar zoon om daarvan af te zien. Zijn vader, een hoge Romeinse legerofficier, leefde toen niet meer. Na zijn retorica-studie werd hij in Antiochië student bij Diodorus van Tarsus, een aanhanger van de Niciaanse stroming van het christendom. Na zijn studies besloot hij alsnog kluisenaar te worden. Hij leidde 2 jaar lang een leven van boete en versterving. Vanwege het strenge vasten en zichzelf opgelegde slaapdeprivatie werd hij ziek, waardoor hij zich genoodzaakt voelde naar Antiochië terug te keren. Terug in Antiochië werd hij in 381 diaken gewijd en in 386 tot priester. In 397 werd hij door de geestelijkheid en het volk van Constantinopel tot bisschop van de keizerlijke hoofdstad gekozen. Toen hij dit hoge ambt weigerde, werd hij naar Constantinopel ontvoerd. Keizer Arcadius dwong de fanatieke patriarch Theophilus van Alexandrië om Johannes tot bisschop te wijden. Dit zeer tegen diens zin. Theophilus, felgekant tegen de hoge rang van het bisdom Constantinopel, kreeg later een groot conflict met Johannes Chrysostomus, omdat hij hem, ten onrechte, verdacht van omgang met Egyptische monniken die als ketter veroordeeld waren. Johannes Chrysostomus bestreed krachtig alle misstanden in zijn bisdom. Daarbij maakte hij veel vijanden, onder wie de ijdele keizerin Eudoxia. Theophilus sloot een pact met de keizerin om zijn rivaal ten val te brengen. Hij reisde naar Constantinopel en op de zogenoemde synode bij de Eik, in juli 403, bij Chalcedon, slaagde hij erin Johannes af te zetten. Keizer Arcadius bekrachtigde dit en verbande Johannes. Johannes Chrysostomus was nog niet weggevoerd naar zijn ballingsoord, of het volk van Constantinopel dreigde in opstand te komen. Geëist werd dat hun geliefde bisschop zou terugkeren. Daarop werd de stad ook nog opgeschrikt door een aardbeving, die beschouwd werd als een straf voor de verbanning van Johannes. Keizerin Eudoxia voelde zich genoodzaakt de bisschop te verzoeken terug te keren. Chrysostomus keerde terug, werd gerehabiliteerd, maar werd 2 maanden later weer in opspraak gebracht, omdat hij in een preek de keizerin zou hebben beledigd. Opnieuw werd hij door een synode, geleid door Theophilus van Alexandrië, afgezet. Ditmaal wenste Chrysostomus zich niet neer te leggen bij zijn afzetting. Hij deed toen een beroep op de bisschop van Rome, paus Innocentius I, en de bisschoppen van Milaan en Aquileia. De paus trok zich het lot van Chrysostomus aan en verklaarde de afzetting ongeldig. Hij stelde voor een nieuw ecumenisch concilie bijeen te roepen. De Byzantische bisschoppen voelden daar echter niets voor. De paus besloot daarop de kerkelijke banden met alle vijanden van Chrysostomus te verbreken. Het ballingsoord van de zieke Chrysostomus bevond zich in Cucuzus in Klein-Armenië. Hij werd daar goed verzorgd en ook in staat gesteld om veel bezoek te ontvangen. Zijn vijanden lieten hem daarom wegvoeren naar de oostelijke oever van de Zwarte Zee. Onderweg stierf hij, op 14 september 407, in de stad Comana van uitputting. Het nieuws van zijn dood sloeg in het westen in als een bom. Het Latijnse episcopaat verbrak de band met de Oosterse patriarch. Deze zou pas weer worden hersteld als de naam van Johannes Chrysostomus zou worden opgenomen in de officiële lijst van de heiligen. In het jaar 438 werden de relieken van Johannes Chrysostomus naar Constantinopel overgebracht. Keizer Theodosius II, de zoon van Arcadius en Eudoxia, liep het gebeente van de heilige bisschop nederig tegemoet. Hij zou zich eroverheen hebben gebogen en gebeden hebben voor zijn ouders die Chrysostomus zoveel leed hadden berokkend. Johannes Chrysostomus wordt beschouwd als vooral een pastoraal theoloog. Zijn preken en geschriften beogen een verdieping van het christelijk geloof bij de gelovigen. Zelden mengde hij zich in zware christologische debatten. Een enkele keer richtte hij zich tegen de Arianen en hekelt hij hun rationalisme. Het ging hem vooral dus over de beleving van het geloof door middel van de viering van de liturgie en de vereering van de martelaren. In de Byzantijnse kerken vereert men hem als liturg. Aan hem wordt het auteurschap van de meest gecelebreerde eucharistische eredienst toegeschreven, de goddelijke liturgie van de heilige Johannes Chrysostomus. De jaarlijkse gedachtenis van Johannes Chrysostomus in de katholieke kerk is op 13 september. In de orthodoxe kerk wordt hij herdacht op 13 november. De overbrenging van zijn relieken naar Constantinopel was op 27 januari. Samen met Sint Gregorius van Nazianze en Basilius de Grote vormt hij het drietal kerkvaders die in de orthodoxe kerk worden vereerd als de drie heilige hiërarchen. Heilige Johannes Chrysostomus, bid voor ons.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de heilige van de dag. Dagelijks kiest Radio Maria een heilige van de heiligenkalender van de katholieke kerk.

0: Beste luisteraars, een hele goede zondag en een zondagmiddag. En mogen wij samen weer gaan bidden. In het Klein Getijdenboek vindt u dat op bladzijde 371. We zijn de vierde week ingegaan, 371. En in het Groot Getijdenboek beginnen we met de hymne op bladzijde 758. En de psalmen die vindt u op bladzijde 1108. 1108, wilt u het slotgebed meebidden? En dat is van de 24e zondag door het jaar. Die staat op bladzijde 627. 627. We wensen u weer een heel mooi gebedsmoment. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie, de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschiede naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.

0: Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
0: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God,
0: opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door Christus onze Heer.
0: Amen.
1: Heer Jezus Christus, die uw kerk nooit verlaat, sterk onze broeders en zusters die vervolgd worden om hun geloof in u. Schenk hun uw geest van kracht en overwinning, door Christus onze Heer.
0: Amen.
1: Dat zij de 758 in het Groot Getijdenboek en 371 in het Klein Getijdenboek. God, kom mij te hulp.
0: Heer, haast u mij te helpen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Waarachtig God in uw bestuur, rust heel de wisseling der natuur. Gij die in glans de morgen hult, de middag met uw vuur vervult.
0: Blus uit de vlammen van de haat, neem weg de hitte die ons schaadt. Geef aan ons lichaam kracht en moed en ware vrede in het hart voorgoed.
1: Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, Gij die regeert in eeuwigheid. Dat zijn de 1108. Wie dit brood eet, zal in eeuwigheid leven. Alleluia. De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort. Hij laat mij weiden op groene velden.
0: Hij brengt mij aan water waar ik kan rusten. Hij geeft mij weer frisse moed.
1: Mijn schreden leidt gij langs rechte paden. Omwille van zijn naam.
0: Al voert mijn weg door donkere kloven. Ik vrees geen onheil waar gij mij leidt.
1: Uw stok en uw herderstaf geef mij moed en vertrouwen.
0: Gij nodigt mij aan uw tafel, tot ergernis van mijn bestrijders.
1: Met olie zalft gij mijn hoofd. Mijn beker is overvol.
0: Voorspoed en zegen verlaten mij nooit, elke dag van mijn leven.
1: Het huis van de Heer zal mijn woning zijn, voor alle komende tijden.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Wie dit brood eet, zal in eeuwigheid leven. Alleluia.
1: De Heer zal komen om verheerlijkt en gevierd te worden onder al zijn heiligen. Alleluia. Vermaard is God in Juda. In Israël eert men zijn naam.
0: Zijn tent is geplaatst in Salem. In Sion houdt hij verblijf.
1: Schichten van boogschutters brak hij. Schilden en zwaarden en wapentuig.
0: Stralend in licht zijt gij afgedaald. Machtige God van de eeuwige bergen.
1: Weerloos gemaakt zijn de dappere mannen. Machteloos liggen ze neer en versuft. Verlamd zijn de handen van helden.

0: Hielden. Uw dreigende vuist, God van Jacob, heeft wagens en paarden verstart.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: De Heer zal komen om verheerlijkt en gevierd te worden onder al zijn heiligen. Alleluia. Volbrengt uw gelofte en biedt de Heer uw God uw offers aan. Alleluia. Vreeswekkend zijt gij, wie kan u weerstaan? De kracht van uw gramschap trotseren?
0: Uw vonnis weer klonk van hoog uit de hemel. De aarde werd stil van ontzag.
1: Toen God zich verhief om het oordeel te vellen. Tot heil der geringen in heel het land.
0: Het woeden van mensen vermeerdert uw glorie. De overgeblevenen huldigen u.
1: Volbrengt voor de Heer uw gelofte. En biedt de geduchte uw offers aan.
0: Die machtige vorsten de moed beneemt en schrik verwekt bij de heersers der aarde.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Volbrengt uw gelofte en biedt de Heer uw God uw offers aan. Alleluia.
0: Wat verlangt de Heer uw God anders van u dan dat gij hem vreest en zijn wegen gaat, dat gij hem bemint en dient met heel uw hart en heel uw ziel?

0: Heer, wie mag de gast zijn in uw tent?
1: Wie eerbaar leeft en geen bedrog pleegt met zijn tong.
0: Bladzijde 627 in het Goudgetijdenboek. Laat ons bidden, Heer onze God, omdat gij machtig zijt, kunt gij barmhartig zijn. Uw trouw en uw geduld zijn grenzeloos. Geef dat ook wij elkaar van harte vergeven en zo genade vinden in uw ogen. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door alle eeuwen der eeuwen.
1: Amen.
0: Loven wij de Heer.
1: Wij danken God.

0: U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u Maria, bruid van God, de Heilige Geest. Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We overwegen de glorievolle geheimen. Het eerste geheim, Jezus verrijst uit de doden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het tweede glorievolle geheim. Jezus stijgt op ten hemel. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het derde glorievolle geheim. De Heilige Geest daalt neer over de apostelen en Maria. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het vierde glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel opgenomen met ziel en lichaam. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het vijfde glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel gekroond tot koningin van hemel en aarde. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.

0: Luister bij Radio Maria naar de podcast Aanvaard door God. In deze podcast gaan we in gesprek met de jonge filosoof en docent Daan van Schalkwijk over het thema dat iedereen raakt: gebrokenheid en acceptatie. Hoe helpt het katholieke geloof ons om onszelf, onze zonde en Gods ontferming realistischer en hoopvoller te zien?
1: Daan van Schalkwijk, beste luisteraars, welkom in het programma Aanvaard door God, de tweede uitzending. Vorige week hebben we een klein beetje kennis gemaakt. Wat gaan we doen in dit programma? En deze week gaan we daarmee echt aanvangen.
2: Zo is het.
1: Wat gaan we doen?
2: Nou, het lijkt me mooi om in dit eerste blokje dus, zoals ik vorige week zei, iets te gaan kijken naar wat voor soort problematiek komen we tegen. Wat zijn dingen die we vaak tegenkomen als we kijken naar onze eigen problematiek, de dingen waar we mee worstelen. En een eerste thema daarin, denk ik, is een thema waar ik vorige week al een beetje heb aangekondigd, waar ik zelf ook veel mee geworsteld heb. En dat is eigenlijk het soort van gevangen zitten in je hoofd. En dat kan natuurlijk op veel verschillende manieren, maar ik denk dat ons hoofd is iets heel krachtigs, iets heel moois. Dus het is goed dat we nadenken. Het is goed dat we een high-tech samenleving hebben waar heel veel dingen mogelijk zijn die vroeger niet mogelijk waren. We kunnen veel meer reizen, we kunnen communiceren met mensen op afstand, we kunnen nieuws volgen.
1: Radio maken,
2: ja. Via internet.
1: Ja. Hartstikke handig.
2: Dat is hartstikke mooi.
1: Allemaal de vrucht van onze geestkracht, kun je zeggen.
2: Ja, en ook de vrucht van heel veel mensen die heel veel hebben nagedacht, die dus heel veel in hun hoofd ook bezig zijn geweest.
1: Ja.
2: En dat moet natuurlijk niet onderschatten dat daar heel veel kracht in zit en heel veel. Daar moeten we ook dankbaar voor zijn. Maar met die dankbaarheid kunnen we ook enigszins openstellen voor gevaren. Dingen die daar misschien gevaar in kunnen zijn, of dingen die we misschien uit het oog kunnen verliezen als we dus te veel alleen maar bezig zijn met ons hoofd.
1: Ja. Ja, een mooi thema. Ik herken het. Ik heb nu al zo'n gevoel van ja, daar heb ik ook wel eens. Dat ik, zelfs een groot deel van mijn leven, veel te veel bezig ben geweest met in mijn hoofd te zitten. En dat anderen dat ook zagen en ook zeiden tegen mij van joh, hey, je moet een beetje uit je hoofd gaan komen. Ja. En dan had ik echt zoiets van, wat bedoelen ze nou?
2: Wat bedoelen ze nou?
1: Ja.
2: Wat herken je zelf dan, Anton? Wat zijn dingen die je zegt van nou, als ik in mijn hoofd zit, dan gebeurt me dat?
1: Ja, dat je voelt van, dat is om te beginnen heel vermoeiend.
2: Ja.
1: Dat je met jezelf bezig bent, met je in je hoofd. Het kan een heel druk gevoel geven in je hoofd. Maar het kan ook voelen dat je op jezelf bent aangewezen.
2: Ja, nee, snap ik.
1: En dat er geen uitweg is.
2: Ja, dat is een soort in een soort tunnel zitten.
1: Ja.
2: Kijk, er zijn veel vormen van in je hoofd zitten. Hè? Dus het kan zijn vormen van piekeren.
1: Ja, piekeren, ja.
2: Piekeren is natuurlijk iets wat vaak niet zozeer begint in ons hoofd, maar eigenlijk begint in ons gevoel, maar dat zich dan uit in allerlei rondvliegende, ik noem het wel rondvliegende gedachten. Dat ik al heel veel last van, rondvliegende gedachten. Het kan ook zijn dat je een bepaald probleem hebt, dat je daar denkt, oh, wat moet ik daarmee? Dat eindeloos maar gaat analyseren, eindeloos maar probeert na te denken, tot je de perfecte oplossing hebt.
1: Ja.
2: Nou, die perfecte oplossing gaat niet komen, want de wereld is nou helemaal ingewikkeld. Ik heb laatst bezig geweest met de energiehuishouding van ons huis. Nou, dan moet je gaan nadenken over de energiemarkt van de toekomst. Nou, dat is heel ingewikkeld.
1: Ja.
2: Kan je eindeloos over nadenken, maar kom je nooit helemaal uit. Dan ander ding kan zijn, hè, jezelf vergelijken met andere mensen. Dat kan ook. Hè, dus dat je heel erg bezig bent met jezelf. Van hoe denkt die ander over mij? Dus dat kan ook een hele bron van gedachten zijn. Of een bepaald gesprek dat je hebt gehad, wat je daarna achteraf gaat herhalen van, oh, wat had ik dan moeten zeggen? Wat had ik dan zo moeten zeggen? Dat is misschien ook een vorm van piekeren, maar ja, specifiek dan in de relatie met andere mensen. En ja, al deze dingen zijn natuurlijk vormen van in je hoofd zitten die niet per se productief zijn. Hè? Want die helpen ons niet echt verder. Maar die houden ons eigenlijk meer gevangen, zou je kunnen zeggen.
1: Ja.
2: Dus ja, ik denk dat iedereen wel snapt van, nou, op zich goed nadenken is waardevol, maar dit soort vormen van heel erg bezig zijn in je hoofd zijn niet misschien de meest productieve.
1: Ja, ook niet heilzaam.
2: Nee, niet per se heilzaam. En nou ja, om dit een beetje in perspectief te praten, ik wil hier graag een idee aanhalen wat komt meer uit mijn filosofie-studies.
1: Ja.
2: Dat komt van een filosoof die ik bestudeer. Die heet Leonardo Polo. Hij is niet heel erg bekend. Hij is iemand die echt in de katholieke filosofische traditie staat. Hij is een Spanjaard. Maar hij had ook heel erg een eigen filosofische methode. Die hij eigenlijk min of meer... Het was een soort inspiratie die hij kreeg op een gegeven moment ook in gebed. En dat hij dacht van, oh wacht, dit is heel belangrijk. En dat ging eigenlijk... Dat noemt hij het achterlaten van de mentale limiet.
1: Hmm.
2: En dat wil zeggen,
1: okay,
2: dat dus het mentale, dat wil zeggen hetgene het in je hoofd zit. Hè? Dus het, en de limiet wil zeggen dat datgene dat in je hoofd zit, kan het heel krachtig zijn en is het ook soms ook heel krachtig. Er is altijd ook iets limiterends aan. Dus bijvoorbeeld, ik geef wel eens het voorbeeld van ja, mensen die zeggen van, nou ja, ik zie daar een boom staan. En dan zeg je, oh, dat is een boom. Ik geef dit voorbeeld natuurlijk omdat ik een bioloog ben en ik hou van bomen. Maar, okay,
1: dat had ook een stoel kunnen zijn.
2: Dat had ook een stoel kunnen zijn, maar okay, dus het is een boom. Dan is er een soort neiging in ons om te denken van, oh, ik weet al wat dat is. Het is een boom. En dan, niet meer interessant, gaan we naar het volgende. Terwijl ja, over die boom is ontzettend veel te vertellen. Wat voor soort boom is het? Gaat het goed met die boom? Moet die water gegeven worden of juist niet? Of, nou ja.
1: Ja.
2: Misschien zijn er... Nou ja, er is van alles vertellen over een boom. Kan je je afvragen van ja, hoe interessant is dat? Ja, dat ligt eraan. Hoe veel interesse je hebt in bomen. Maar het is natuurlijk ook... Ditzelfde mechanisme gebeurt ook met bijvoorbeeld andere mensen. Dus als je bijvoorbeeld... iets meer politiek gevoelig thema, maar dat is een immigrant.
1: Ja.
2: Plak ik even een label op, die persoon is een immigrant. En dat is het dan. En dan hoef ik dus niet meer te weten wie die is, waar die vandaan komt, wat zijn ouders zijn, wat zijn vader is, wat zijn moeder is.
1: Je plaatst iemand in een hokje.
2: Precies.
1: Hokjes. En die boom kun je ook in een hokje plaatsen. Dat is niet fijn voor die boom.
2: Precies. Dus het is, je kan, je, als we dus vast blijven zitten in denken in ons hoofd, is het heel makkelijk inderdaad om hokjes te gaan denken. En dus de vraag is dan, hoe kom je daaruit? Hoe kom je verder? Nou, Polo zegt, een belangrijke manier daarvoor is om je bewust te worden van die limiet. Het is bewust te worden dat, okay, ik ben nu aan het hokjesdenken, helpt al heel erg om dan te kunnen zeggen van, okay, hoe kunnen we verder komen dan dat hokje?
1: Ja.
2: Want misschien zeg ik, ja, ik ben überhaupt niet geïnteresseerd in bomen, dus ik heb helemaal geen zin om daar verder over na te denken. Prima, dan is dat goed. Maar dan heb je in ieder geval daar een bewuste beslissing in gemaakt.
1: Ja.
2: Het probleem is vaak dat hetgene wat we niet weten, weten we niet.
1: Mm-hmm.
2: Nou, dus we zijn ons niet bewust dat we eigenlijk snel ergens overheen walsen. We zijn ons niet bewust dat we iemand in een hokje aan het plaatsen zijn en eigenlijk niet die persoon zien zoals die werkelijk is. En hoe is die persoon werkelijk? Nou, iedere persoon is eigenlijk een geliefd kind van God. En heeft zijn eigen verhaal, heeft zijn eigen achtergrond. Er is heel veel te weten over die persoon. En ze eigenlijk, als we de volheid van iedere persoon zouden kunnen zien, dan zouden, en vooral zoals die persoon in de hemel zal zijn, dan zouden we op onze knieën neervallen en zeggen, wow, wat ben jij een ongelooflijk geweldig schepsel van God.
1: Ja.
2: En niet per se om die persoon te aanbidden, maar natuurlijk God te aanbidden die dat geschapen heeft. Dat is wel duidelijk.
1: Ja.
2: Maar in ieder geval, er is heel veel te weten over iemand. Het is mooi om te leren beseffen dat dat ons denken gelimiteerd is. Maar dat geldt dus ook voor ons piekeren.
1: Hmm.
2: Ons piekeren, waarom helpt het niet? Nou, ten eerste omdat vaak het probleem niet zozeer ligt in ons hoofd waar we zitten, maar met ons gevoel. Maar ook omdat we eigenlijk niet het hele probleem kunnen overzien. We kunnen niet alles weten. Ik weet niet wat de toekomst van de energiemarkt gaat worden. Ik weet niet hoe andere mensen zich ten opzichte van mij gaan gedragen. Ik weet niet wat ze over mij denken. En in zekere zin, ik weet niet hoe belangrijk dat is. Dus er zijn heel veel dingen die ik gewoon niet weet. En een eerste punt is dus dat we beseffen dat we dus niet alles weten. En dat ook gaan langzaam maar zeker de bepaalde acceptatie daarvan komen. Van ja, het is nou eenmaal zo dat ik niet alles weet. En En ja, het daarover je zorgen gaan maken gaat dus ook niet lukken. Dat heeft ook iets te maken met het erkennen dat wij eigenlijk schepselen zijn en niet perfect. Dus we hebben onze beperkingen. En ook ons hoofd heeft beperkingen. Ja. Maar het lastige is dus dat die beperkingen van ons hoofd vaak verborgen zijn voor ons. En daarom is het zo lastig. Is het een beetje helpen?
1: Nou ja, ik nog wel een vraag. Want je mentale limiet, ja. Dan spreek je over hokjes denken. En dat wil zeggen dat we eigenlijk beperkend... We denken dus beperkend
2: ja.
1: Over iets of iemand of over onszelf. Maar dat is nog wat anders dan onze geestkracht dat beperkingen heeft. Snap je wat ik bedoel? Dus het effect... Ja. He, we kunnen beseffen van we weten niet alles, we kunnen niet alles weten. Maar dat kan ook nog eens een keer beperkend werken op de realiteit, zal ik het zo maar zeggen.
2: Ja, nee, dat klopt. En ja, het kan beperkend, ja, het kan aan allerlei kanten beperkend werken. He, dus bijvoorbeeld, als iemand zich niet beseft dat zijn wereldbeeld wat hij heeft opgebouwd voor zichzelf, of hij of zij heeft opgebouwd voor zichzelf. Dat niet alles is. Dat kan bijvoorbeeld heel erg beperken dat iemand bijvoorbeeld open staat voor een ontmoeting met ons lieve Heer.
1: Ja, precies. Ja.
2: En dus dat je een soort van opgesloten zit in je eigen systeem.
1: Mm-hmm.
2: En als je dat niet weet, als je daar niet bewust van bent, dan ga je ook niet zeggen van, oh, misschien moet ik verder kijken.
1: Mm. Ja.
2: En dus dat is eigenlijk het punt. Dat de beperking, daar zijn we vaak niet bewust van.
1: Mm.
2: En dat is eigenlijk de lastigste beperking. Omdat je, ja...
1: Je weet niet wat je niet weet.
2: Je weet niet wat je niet weet. En het daar het meer bewust worden van ons eigen, in die zin kleinheid, is ook een vorm van nederigheid. Intellectuele nederigheid van... Ja, ik weet nog niet alles. We weten nog niet alles. Er is heel veel meer te weten. Maar dat ook niet van jezelf de hele tijd hoeven eisen. Dat je altijd alles maar moet weten. Ja. We gaan het later hebben over de erfzonde. Een aspect daarvan is dat we een soort van gevoel hebben dat we een soort van zelf God zijn. En dat we zelf dus alles moeten weten in dit geval. En dat is een aspect daarvan. Ja. En dat is gewoon niet zo.
1: En daar mogen we ons dus ook van bewust worden.
2: Ja,
1: en beseffen. Beginnen te beseffen.
2: En dat is eigenlijk heel bevrijdend. Als we gewoon met rust kunnen accepteren dat er dingen in ons zijn die niet helemaal perfect zijn. Dat we niet helemaal alles hoeven te weten.
1: Ja.
2: En dat is heel, heel rustgevend. Daarmee niet gezegd dat we niet worden uitgenodigd om steeds verder te komen. Dat is natuurlijk ook zo. Ons lieve Heer nodigt ons uit om verder te komen. Maar wel met rust en vanuit wie we zijn. En dat is namelijk nou eenmaal gelimiteerde schepsels. Ik zat te denken van misschien is het leuk om nog iets van de Bijbel hierbij te halen.
1: Mooi.
2: Bij dit thema.
1: Ja, we hebben nog een paar minuten.
2: En ik dacht, één verdieping is misschien wat Jezus op een gegeven moment zegt in het evangelie van Matthäus. En wees niet bezorgd over de dag van morgen. Dus iedere dag heeft zijn eigen zorgen. Dus dat is iets wat, ja, misschien als we ons heel erg zeg maar, aan het piekeren zijn of zo. Is dat misschien een zin van Jezus die ons daarbij kan helpen om te zeggen van oké. Hij zegt ook van je hoeft niet alles helemaal te weten. Dat komt dan wel. En een ander ding wat ik dacht is dat ook meer in de katholieke praktijk zijn er ook hulpmiddelen die we hebben om uit ons hoofd te komen. Dus bijvoorbeeld in de liturgie, die helpt ons uit de verstoring door bijvoorbeeld te moeten staan, zitten, knielen, luisteren, antwoorden. Dat zijn wel houdingen en dingen die van ons gevraagd worden, die ons eigenlijk helpen om uit zeg maar, die maalstroom van gedachten te komen en meer in het nu aanwezig te zijn, ook in het nu van God te komen. En dat zijn natuurlijk mooie dingen die ons daarbij bij helpen. Maar ik wil eigenlijk afsluiten waar ik ook vorige keer min of meer afsloot.
1: Mm-hmm.
2: En dat is, ja, dat volgens mij, dus iets wat mij ook veel heeft geholpen, is dat...
0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria app. De boodschap is helder.
3: De pauze aan het woord. licht op de woorden van de Heilige Vader.
4: In de serie De Paus aan het Woord gaan we vandaag verder met de serie Catechesis over de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie. Met vandaag deel 5 over de dogmatische constitutie Lumen Gentium, getiteld Herders naar het hart van Christus. Paus Leo gaf deze catechese op 25 maart 2026. Dierbare broeders en zusters, goedemorgen en welkom. Wij zetten onze catechese reeks voort over de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie en staan vandaag verder stil bij de dogmatische constitutie Lumen Gentium over de kerk. Nadat wij haar hebben voorgesteld als het volk van God, richten wij nu onze aandacht op haar hiërarchische gestalte. De katholieke kerk is gegrondvest op de apostelen, die Christus heeft aangesteld als de levende pijlers van zijn mystiek lichaam. Zij bezit een hiërarchische structuur die ten dienste staat van de eenheid, de zending en de heiliging van al haar leden. Deze heilige ordening is blijvend geworteld in de apostelen, als gezaghebbende getuigen van de verrijzenis van Jezus en door de Heer zelf uitgezonden op missie in de wereld. Omdat de apostelen geroepen zijn om de heilbrengende leer van de Meester trouw te bewaren, dragen zij hun ambt over aan mannen die, tot aan de wederkomst van Christus, de kerk blijven heiligen, leiden en onderrichten door hun opvolgers in het herderlijk ambt. Deze apostolische successie, gegrond op het evangelie en verankerd in de traditie, wordt verder uitgewerkt in hoofdstuk 3 van Lumen Gentium, getiteld Over de hiërarchische structuur van de kerk en in het bijzonder over het episcopaat. Het concilie leert dat deze hiërarchische structuur geen menselijke constructie is, bedoeld voor de interne organisatie van de kerk als sociaal lichaam, maar een goddelijke instelling die de zending voortzet die Christus aan de apostelen heeft toevertrouwd tot het einde der tijden. Dat dit thema in hoofdstuk 3 wordt behandeld,

Dat dit thema in hoofdstuk 3 wordt behandeld, na de eerste twee hoofdstukken die het wezen van de kerk beschrijven, betekent niet dat de hiërarchische constitutie een later toegevoegd element zou zijn ten opzichte van het volk van God. Zoals het decreet Ad Gentes aangeeft, waren de apostelen de eerste ontluiking van het nieuwe Israël en tegelijk het begin van de heilige hiërarchie, aangezien zij de gemeenschap vormden van hen die door het paasmysterie van Christus verlost zijn en gesteld als middel tot heil voor de wereld. Om de bedoeling van het concilie goed te vatten, is het zinvol de titel van hoofdstuk 3 van Lumen Gentium aandachtig te lezen. Daarin wordt de fundamentele structuur van de kerk uiteengezet, ontvangen van God de Vader door de Zoon en tot voltooiing gebracht door de uitstorting van de Heilige Geest. De concilievaders wilden de institutionele elementen van de kerk niet presenteren, zoals het woord constitutie in moderne zin zou kunnen doen vermoeden. Het document richt zich veeleer op het bedienend of hiërarchisch priesterschap, dat wezenlijk en niet alleen in graad verschilt van het algemeen priesterschap van de gelovigen, terwijl tegelijk wordt benadrukt dat beide op elkaar betrokken zijn. Elk deelt op zijn eigen wijze in het ene priesterschap van Christus. Het concilie spreekt dus over het ambt dat wordt toevertrouwd aan mannen die begiftigd zijn met sacra potestas, heilige macht, tot dienst in de kerk. Daarbij wordt in het bijzonder het episcopaat behandeld, vervolgens het priesterschap en het diaconaat, als graden van het ene sacrament van wijding. Met het bijvoeglijk naamwoord hiërarchisch wil het concilie de heilige oorsprong van het apostolisch ambt aanduiden, geworteld in het handelen van Jezus, de goede herder, evenals de onderlinge samenhang ervan. De bisschoppen en door hen de priesters en diakens hebben taken ontvangen, in het Latijn munera, die hen brengen tot dienst aan alle die behoren tot het volk van God, opdat zij, gericht op één gemeenschappelijk doel, in vrijheid en in goede orde het heil mogen bereiken. Lumen Gentium herinnert herhaaldelijk en krachtig aan het collegiale en gemeenschappelijke karakter van deze apostolische zending. Het bevestigt opnieuw dat de taak die de Heer aan de herders van zijn volk heeft toevertrouwd, werkelijk een dienst is, die in de Heilige Schrift betekenisvol diakona of bediening wordt genoemd. Zo wordt duidelijk waarom de heilige Paulus de VI de hiërarchie heeft voorgesteld als een werkelijkheid geboren uit de liefde van Christus, om de rijkdom van geloof, voorbeelden, voorschriften en charisma's die Christus aan zijn kerk heeft nagelaten, te vervullen, te verspreiden en in ongeschonden en vruchtbare vorm door te geven. Dierbare broeders en zusters, laten wij de Heer bidden dat Hij aan zijn kerk dienaren schenkt die vervuld zijn van evangelische liefde, toegewijd aan het welzijn van alle gedoopten en bezield door missionaire moed in alle delen van de wereld. Tot zover deze catechese. Paus Leo gaf deze catechese op 25 maart 2026. Voor het programma De Paus aan het Woord in de serie Catecheses over de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie was dit deel 5 van Lumen Gentium met de titel Herders naar het hart van Christus. Volgende keer gaan we verder met deel 6.

licht een kleur. Elke ochtend stond je daar, bij het aanrecht met de vraag: zal ik broodjes voor je maken en wil je koffie voor je gaat? O, jouw kookkunst was een zegen, al mijn kleren had jij gemaakt. Ik had het niet zo op Indisch eten, maar na al die

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: We gaan luisteren naar een voorlezing uit het boek Compendium voor de Nieuwe Evangelisatie. Onder redactie van Mirjam Spruit. De nieuwe evangelisatie vindt plaats in gebieden waar de Missio ad Gentes ooit heeft plaatsgevonden. Nieuwe evangelisatie is dan ook het zoeken van nieuwe wegen van verkondiging aan mensen die op de een of andere wijze christelijk gevormd werden. Ze is niet alleen gericht op afzonderlijke personen, maar ook op gehele groepen van de bevolking, in hun diverse situaties, milieus en culturen. Doelgroepen zijn dus al diegenen die in de post-christelijke samenlevingen leven, waarin het secularisme vaak diep is doorgedrongen. Tijdens de Algemene Bisschoppensynode van 2012 over de nieuwe evangelisatie kwam naar voren dat deze mensen inmiddels niet alleen in Europa, maar in alle continenten te vinden zijn. Daarbinnen bevindt zich ook de grote groep van de gedoopten die, hoewel gedoopt, niet praktiseren. Paus Benedictus XVI spreekt in die zin over gedoopten wiens leven niet de eisen van de doop reflecteren. De doelgroep van de nieuwe evangelisatie valt zo dus steeds meer samen met de doelgroep van de Missio ad Gentes. Geen nieuw programma. Het gaat bij de nieuwe evangelisatie ook niet om een nieuw programma of een nieuwe inhoud. In zijn apostolische brief Novo Millennio Innuente uit 2001 geeft paus Johannes Paulus II dit duidelijk aan. Het gaat er dan niet om een nieuw programma te ontwerpen. Het programma is er reeds. Het programma dat gebaseerd is op het evangelie en de levende traditie. Uiteindelijk is het gericht op Christus zelf. Hem dienen we te kennen, te beminnen, na te volgen. Is ons programma voor het derde millennium. Het is evenwel noodzakelijk dat het vertaald wordt in pastorale oriëntaties die aangepast zijn aan de situatie van elke gemeenschap. Het gaat er bij de nieuwe evangelisatie dus om hoe de oorspronkelijke boodschap weer vernieuwd en weer krachtig uitgedragen kan worden. Nieuw in haar vuur of geestdrift. Laten we teruggaan naar de definitie van de nieuwe evangelisatie zoals paus Johannes Paulus II die gegeven heeft. Wat betreft het eerste deel van de definitie, het gaat om een evangelisatie die nieuw is in haar vuur, ijver of geestdrift. Wat bedoelt de paus hiermee? In zijn toespraak van 1983 gaf hij al enkele aanzetten en in volgende toespraken, met name in een toespraak in 1988 in Salto, Uruguay, en kerkelijke documenten, heeft hij verder uitgelegd wat hij hiermee bedoelt. In een homilie tijdens de Eucharistieviering in 1988 in Uruguay zei paus Johannes Paulus II dat de ijver tot evangelisatie gaat toenemen als de gelovigen opnieuw ontdekken dat de christelijke roeping een roeping tot heiligheid is. De paus noemt deze herontdekking van de roeping tot heiligheid de sleutel tot de vernieuwde ijver van de nieuwe evangelisatie. Paus Johannes Paulus II koppelt in deze homilie een nieuwe geestdrift voor de nieuwe evangelisatie aan het herontdekken van de roeping tot heiligheid. Wat houdt deze roeping tot heiligheid in? Dat betekent dat elke gelovige wordt uitgenodigd om in het dagelijks leven verenigd te leven met Jezus Christus. Dat doet hij of zij door zijn plichten en taken getrouw en met liefde te vervullen. Met de hulp van de Heer heiligt hij of zij zo zijn of haar dagelijks leven. Het normale werk- en gezinsleven is een weg naar heiligheid, net zoals de roeping tot het priesterschap of het religieuze leven. Voor allen geldt volgens paus Johannes Paulus II dat Jezus het vuur van de evangelisatie bijzonder aan de mensen wil doorgeven in het gebed, in de sacramenten en in het bijzonder in de Eucharistie. In zijn apostolische brief Novo Millennio Innuente schreef paus Johannes Paulus II over dit vuur en daaraan gekoppeld de roeping tot heiligheid van zowel individuen als gemeenschappen. Vandaag nodig ik u uit om het elan van het eerste begin te versterken en u te laten doordringen van de ijver van de apostolische prediking na Pinksteren. Mogen we bezield worden door de woorden van Paulus: wee mij als ik het evangelie niet verkondigde. Zo lezen we in de eerste brief van de Korintiërs, hoofdstuk 9, vers 16. Deze passie kan enkel een nieuwe missionaire geest in de kerk oproepen, die niet enkel de zaak van een groep specialisten zal zijn, maar die de verantwoordelijkheid van alle leden van het godsvolk dient te engageren. Wie Christus werkelijk ontmoet heeft, kan dit niet voor zichzelf houden. Hij moet hem verkondigen. We dienen tot een nieuw apostolisch elan te komen dat beleefd wordt als een dagelijks engagement van gemeenschappen en christelijke groepen. Dat kan alleen maar als, zoals paus Paulus VI dat al schreef, de kerk begint met zichzelf te evangeliseren. Ze heeft het steeds weer nodig om de grote werken van God te horen verkondigen en om ook gemeenschappelijk steeds weer het vuur of de geestdrift van de nieuwe evangelisatie te ontvangen. Er is volgens paus Johannes Paulus II ten behoeve van de nieuwe evangelisatie nood aan rijpe christelijke persoonlijkheden en sterke christelijke gemeenschappen. Hij verwacht daarbij veel van de nieuwe kerkelijke bewegingen en de nieuwe gemeenschappen en hun samenwerking met de parochies. Ook in andere kerkelijke documenten legt paus Johannes Paulus II diverse malen het verband tussen een nieuw vuur in de evangelisatie en de roeping tot heiligheid.
1: We hebben geluisterd naar een voorlezing uit het boek Compendium voor de Nieuwe Evangelisatie. Dit boek is uitgegeven door uitgeverij De Boog, Katholiek Alpha Centrum, Bethsaida en Centrum voor Parochiespiritualiteit.

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

0: Legato, klassieke muziek. Vandaag met Adelle Nieuweboer.
1: Goedemiddag, luisteraars. Voordat ik u ga meenemen naar een paar schitterende werken die op het Festival Oude Muziek onlangs ten gehore werden gebracht, kan ik er eerst niet omheen dat ik afgelopen maandag bij het openen van mijn krant heel blij werd van een interview met Jan Brokke, van wie ik me al een tijdje afvroeg of er alles een nieuw boek in aantocht was. Hoe dat komt, bleek meteen. Hij heeft meegewerkt aan de verfilming van zijn ontroerende boek In het huis van de dichter, over het leven van de jong gestorven meesterpianist Yuri Egorov. De film is vanaf 15 oktober in de bioscopen te zien. In het interview las ik weer hoe hij, eind januari 1980, in het concertgebouw de trap afkwam om vervolgens alle 24 etudes van Chopin te spelen. Ik was daarbij en het is nog steeds het enige concert waarvan ik me de enorme betovering kan herinneren die bij iedereen in de zaal aanwezig was. Daarom begin ik nu maar even met de eerste 6 etudes van Opus 10, gespeeld door Egorov himself. De rest zal in de loop van de tijd zeker volgen.

Maar nu het festival, dat als thema had Giving Voice. Er werd dus veel gezongen, maar het stemgeven werd ook overdrachtelijk toegepast op gedachten, stromingen. De Franse laat-17e eeuwse componist Marin Marais werd veel uitgevoerd. Om bij het thema te blijven, ga ik u delen laten horen van het album Voix Humaine. Het zijn dansen, zoals die toen veel aan de hoven werden uitgevoerd. Uit de suite in C majeur hoort u van Les Musiciens de Saint-Julien, Sarabande en Gavotte. En uit de suite in G mineur, Menuet. En vervolgens uit het pièce de viol, livre 2, suite nummer 2, La Polonaise.

Een heel ander genre was dat van psalentes van Hendrik van de Abele, die de medievist Frits van Oostrom had gevraagd om een aantal toelichtingen te geven bij muziek van Hadewig van Brabant en Hildegard van Bingen. Ik kan u niet precies delen van dat programma laten horen, maar ik vond wel een paar mooie voorbeelden op het album Begijnhof Brugge, Sofgarde. Sakta Elisabeth, tuschaamde, en Minne, de Begijn Hadewig.

Van Marin Marais werd ook zijn opera Alcide uitgevoerd door Anokte Temporis met het Chœur de Chambre de Namur onder leiding van Reinoud van Mechelen. Alcide gaat over de ondergang van Hercules en dat wordt vergezeld van veel liefde, jaloezie en dramatische afloop. U hoort Mon amoureuse inquiétude en Ne pourrais-je trouver de remède. De uitvoering is van het genoemde gezelschap.

niet op het festival, maar het had er best ingepast, zijn de delen waarmee ik deze aflevering wil afsluiten. Uit de Vespro della Beata Vergine van Claudio Monteverdi, Pulcra Es en Magnificat Quia Respexit. De uitvoering is van La Tempête onder leiding van Simon-Pierre Bestillon. Dit gezelschap voerde ook een schitterend programma uit onder de titel Nocturne van Verlies en Hoop, doorvlochten met delen van de Messe pour double cœur van Frank Martin. Daarmee ga ik u een volgende keer lastigvallen. Voor nu wens ik u een fijne voortzetting van de zondag. Dit was Adèle Nieuweboer met Legato voor Radio Maria.

Marais was zo'n beetje de opvolger van Jean-Baptiste Lully, van wie we ook een operaatje kennen, Assis et Galatée. Dat onderwerp kwam ook op het festival voorbij, maar dan in de uitvoering van Händel, door het ensemble Masque onder leiding van Olivier Fortin. Ik ga u echter twee delen laten horen van Lully, Faudra-t-il encore vous attendre en Ritournelle. Nog steeds van Anocte Temporis.

0: Het is 3:00 en we willen graag de rooskrans van de goddelijke barmhartigheid gaan bidden. Ik wens u allen thuis een heel gezegend gebedsmoment. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van de genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal ik hem beoordelen, de levende en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons.

0: omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem, barmachtigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmachtigheid horen, lezen en vertrouwend worden. Goddelijke barmachtigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid,

0: bron die voortkomt uit het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, onpeilbaar bij de instelling van het heilig sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, bij het stichten van de heilige kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, in het sacrament van het heilig doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, verbazingwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, die ons boven alle ellende uitdeelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, bron van onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, in wie wij allen zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke bemachtigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de bemachtigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie goed gunstig op ons neer en vermeerder uw bemachtigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf en uw heilige wil, die liefde en bemachtigheid zelf is onderwerpen.
2: O onbegrijpelijke en onbeperkte goddelijke bemachtigheid, wie kan u op waardige wijze verhogen en aanbidden? Hoogste eigenschap van de Almachtige God, u bent de zoete hoop voor de zondige mens.
0: Verenig uzelf in een loflied, sterren, aarde en zee, en zing vurig, eenstemmig en dankbaar over de onbegrijpelijke goddelijke bemachtigheid. In naam van de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

0: Van harte welkom hier in het Franciscusuur, waar u naar luistert, hier bij Radio Maria. Een nieuw programma, speciaal in deze maanden, waarin Radio Maria extra aandacht schenkt aan Franciscus, de heilige Franciscus van Assisi. En dat is niet zomaar. Dat is natuurlijk omdat het 800 jaar geleden is dat hij is gestorven. Dat wordt op heel veel plekken eigenlijk herdacht natuurlijk. En zeker hier bij Radio Maria. We gaan daar, of we zijn daar eigenlijk in het nieuwe seizoen al mee begonnen. We besteden daar in de diverse programma's aandacht aan. En dat doen we dus ook met dit Franciscusuur. En u hoorde de eerste tonen van een lied dat het zonnelied is. Als ik het verder zou spelen. Nou, dat komt zeker ook nog wel voorbij in dit uur. Waarom de aandacht voor Franciscus ook hier bij Radio Maria? Nou, ook om eigenlijk u als luisteraar een beetje kennis te laten maken met wat de Franciscanen en de bredere familie eigenlijk zou je kunnen zeggen van ja, Franciscus allemaal doet. Dat zijn de Franciscanen, de minder broeders, zoals dat ook, hè, zo, dat kent u waarschijnlijk ook onder die naam, herkent u hen ook. De Clarissen, de Kapucijnen en daaromheen nog veel meer mensen die zich op een bepaalde manier verbonden weten met de heilige Franciscus. Nou, ik wil dit uur ook beginnen met een mooi gebed dat de heilige paus Leo de 14e speciaal heeft gemaakt voor dit Franciscusjaar. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Sint Franciscus, onze broeder, u die 800 jaar geleden de dood tegemoet ging als een man in vrede, bid voor ons bij de Heer. U herkende de ware vrede in het kruisbeeld van San Damiano. Leer ons in hem de bron van alle verzoening te zoeken die elke muur afbreekt. U die ongewapend de linies van oorlog en misverstand overstak. Geef ons de moed om bruggen te bouwen waar de wereld grenzen opwerpt. In deze tijd van conflict en verdeeldheid, bid voor ons, opdat wij vredestichters mogen worden, ongewapende en ontwapenende getuigen van de vrede die van Christus komt. Amen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ja, dit Franciscusuur hier bij Radio Maria zullen we om de week uitzenden. Dus in een periode tot en met december. En in dat Franciscusuur komen een paar rubrieken steeds terug. We gaan ook u allerlei weetjes vertellen over de heilige Franciscus en de Franciscanen en de hele familie daaromheen. Maar ook dus een paar vaste rubrieken. En daar beginnen we deze eerste uitzending ook graag mee. U weet het natuurlijk, de heilige Franciscus was, hè, ik net zei net het zonnelied, het begin daarvan hoorde u, was ja één met de natuur, één met de dieren, met de hele schepping in de natuur. Hè, broederzon, zustermaan, zo verenigd met die hele schepping. Nou, en dat is dus echt wel een aanleiding geweest om te kijken van hoe kunnen we die verwondering voor de natuur die Franciscus had, hoe kunnen we die ook een beetje in het programma brengen? Nou, en dat gaat Antoon voor u doen. Want Antoon heeft een paar al prachtige uitzendingen opgenomen. Met, nou, dat ga ik allemaal niet verklappen. Dat moet u natuurlijk zelf gaan beluisteren. We hebben dus de rubriek vanwege die verwondering voor de natuur Hof van Lof genoemd. En daar moet ik even iets bij vertellen. Want als u de Franciscanen ja, goed kent, dan weet u misschien dat Hof van Lof ook al gebruikt wordt voor de prachtige tuin die de Franciscanen zelf in Megen ook hebben. En daar van alles natuurlijk verbouwen. Daar volgens mij ook rondleidingen verzorgen. Maar we mogen ook die naam gebruiken voor deze rubriek hier in het programma Franciscusuur. Hof van Lof, het is gewoon alle lof ook via Franciscus natuurlijk aan ons lieve Heer voor de natuur. Nou, en hoe we dat invullen hier, dat hoort u in het volgende onderdeel, verzorgd dus door Antoon.
1: Welkom Mike in de opnamestudio. En welkom beste luisteraars in het stukje van het Franciscusuur. Dat noemen we Hof van Lof. Dag Mike.
2: Hallo, hallo.
1: Ja Mike, wij kennen elkaar van de TC-vieringen waar we allebei de muziek hebben begeleid. Jij op gitaar, ik op klarinet.
2: Klopt.
1: En jij hebt mij wel eens ooit verhalen verteld over de kikkertjes en de salamandertjes. Dat ik echt, dat mijn mond open viel van verbazing.
2: Ja. Ja,
1: en dat hoop ik ook vandaag mee te nemen in jullie luisteraars mee te nemen daarin. In de verwondering van de schoonheid, van de natuur en van de schepping. Nu, kun jij je kort voorstellen, Mike? Hoe ben je zo in deze wereld van de kikkers en de salamandertjes ingerold?
2: Ja, eigenlijk al vanaf vroeger. Wij hebben altijd bij de tuin van mijn ouders hebben we altijd een vijver gehad. En struinen langs de slootjes. Ik heb heel veel gevist, maar dan kom je natuurlijk ook andere beestjes tegen. Maar de grote klik die kwam eigenlijk zo rond 2002, 2003... Ik had een salamander van mijn schoonouders op de foto. En ik had zoiets, ja, kan die zijn, kan deze zijn. Die pagina van het boek lijkt ook wel. En toen was er in Nieuwegein een lezingavond van Lacetta. Dat is de overkoepelende amfibie reptielen houderij.
1: Ja, vereniging.
2: Vereniging, of... ja. Ja. En die hadden een lezing over de amfibieën van Europa en een randje van Noord-Afrika, omdat daar linken tussen zitten. Dus ik dacht, nou, daar ga ik heen, ik neem die foto mee. We hebben een lezing gehad, geweldig. Eigenlijk alle dieren zijn voorgesteld, ook foto's van hun habitat, waar je ze kan vinden, hoe het eruit ziet. En natuurlijk had ik de meest algemene salamander die je maar kan hebben. Gewoon de kleine watersalamander, komt echt ja, overal voor.
1: Ja.
2: Maar... aan het eind van de avond was het van, volgende maand dan gaan we het hebben over. En toen dacht ik, hey, dat is ook wel leuk. En nou ja.
1: Ja, want kun je eigenlijk zeggen...
2: Ik ben er niet meer mee opgehouden. Ik ben bijna al die keren ben ik geweest.
1: Kun je eigenlijk wel zeggen dat de kikkertjes en salamandertjes naar jou toe zijn gekomen? In plaats van dat jij daarna in de eerste instantie naar op zoek ging.
2: Ja, misschien wel.
1: Op je pad.
2: Misschien wel, maar het is allebei eigenlijk een beetje. Via die verenigingsavonden, zeg maar, die lezingavonden, leer je mensen kennen. Dan leer je mensen van de organisatie kennen. Dan ga je op een gegeven moment, hey Mike, we gaan binnenkort een keer daarheen. Lekker het veld in. Heb je zin om mee te gaan? Ja. Want je kent elkaar inmiddels. Oh ja, dat kan ik wel doen. Nou, dan ga je een paar keer mee. En dat is heel verslavend, want je komt nieuwe beesten tegen. Je komt andere beesten tegen. Toen had ik nog kleine kinderen, maar inmiddels worden die ook groter. Gaan ze naar de middelbare school,
1: ja,
2: dan maakt het niet meer uit wanneer jij overdag keer het veld in gaat. Hè, want ja, je hoeft ze niet meer uit school te halen. En dat breidt zich gewoon nog steeds uit. Ja.
1: Ja, en het is niet je vak, hè? Dus het is niet alsof jij daar je brood mee verdient, maar je hebt een andere baan die je dan beschrijft als saai. Maar je haalt eigenlijk je energie en je passie uit de natuur en die kikkertjes. Kun je dat zo zeggen?
2: Nee, want mijn baan is ook echt leuk.
1: Oh, wel leuk. Ja,
2: ja, ik geniet wel van, maar laat ik het zo noemen. Ik werk omdat ik moet kunnen leven. De hypotheek moet betaald enzovoort.
1: Precies.
2: Ja. Maar ik zit 4 dagen per week op kantoor. En als ik met tegenzin naar kantoor zou gaan, dat is niet de bedoeling. Ik moet mijn werk wel leuk vinden.
1: Vindt het leuk, oké. Okay,
2: maar mijn passies liggen bij mijn gezin.
1: Hmm.
2: En bij muziek. En bij de beestjes.
1: Ja.
2: Ja. Daar haal ik heel veel energie uit.
1: Mooi, ja, nee, omdat je altijd, meestal als je dan vertelt over je werk, dan zeg je, ik heb een heel saai baan. Maar dat is dan de veronderstelling dat anderen dat saai vinden.
2: De meeste andere mensen zien dat als ze de hele dag achter een beeldschermpje naar cijfertjes kijken als vrij saai.
1: Ja, ja. Ja.
2: Zeker mijn collega's, ik werk voor een heel cluster van oudere zorginstellingen.
1: Ja. Ja,
2: die staan bij de mensen aan het bed. Hè? Bedoel maar,
1: ja, precies. Dat is ook al een heel andere wereld.
2: Ja, dus...
1: Hey Mike, even als ik dan denk aan kikkers, dan zie ik bijvoorbeeld een afbeelding voor me van zo'n tropisch kikkertje, zo'n felgroen kikkertje.
2: Ja.
1: Weet je wel? Maar die hebben we niet in Nederland. Kun je ons eens een klein beetje meenemen van hoe bijzonder is die wereld van de kikkers en de salamanders?
2: Ja. Is die wel zo bijzonder? Dat weet ik eigenlijk niet. Maar ik haalde heel veel voldoening uit. Wij hebben in Nederland eigenlijk maar een beperkt aantal soorten amfibieën. Mm-hmm. Maar ik geniet van ieder dier helemaal. Mijn kennismaking met de geelbuikvuurpad, die was echt. Die komt alleen in Zuid-Limburg voor, maar dat was gewoon echt een klap. Die beesten hebben hartvormige pupillen in de ogen. Dat is maar één woord voor: smelt.
1: Wow.
2: Je bent gelijk verkocht.
1: Geelbuikpad?
2: Geelbuikvuurpad.
1: Vuurpad.
2: Ja. Die leven nog in een paar groeven in Zuid-Limburg. Ja, en als je die één keer gezien hebt, dan ben je helemaal verkocht.
1: En die pupil is de vorm van een hart, zeg
2: je? Ja, die hebben hartvormige pupillen.
1: Serieus?
2: Dus als je die recht in de ogen kijkt, ja, dat... ja. Maar ik vind alle dieren leuk. Ik heb een eigen monitorgebiedje in de omgeving van Nieuwegein. En daar zitten alle drie de soorten groene kikkers. Dus de meerkikker en de poelkikker. En als kruisring van elkaar de bastaardkikker. Ik heb twee soorten bruine kikkers. Zowel de bruine kikker als de heikikker. Ik heb de kleine watersalamander in mijn gebiedje. En de gewone pad.
1: Ja.
2: En amfibieën zijn eigenlijk heel wonderbaarlijke dieren.
1: Even dat woord amfibie, hè?
2: Ja.
1: Is dat, dan denk ik aan, dat zijn salamanders en kikkers. Maar klopt dat? Is dat zeg maar de verzamelnaam daarvoor, amfibieën?
2: Ja. Ja, eigenlijk komt het woord amfibie komt voor uit de voortsprong. Komt voort uit de oorsprong van de dieren. Amfibieën zijn voor de voortplanting afhankelijk van water.
1: Ja.
2: En ze hebben eigenlijk twee verschijningsvormen. Een landfase als adult,
1: ja,
2: en een waterfase. De waterfase is eitjes worden afgezet in het water, over het algemeen. Die komen uit, de larfjes die ontwikkelen zich. We kennen allemaal wel de
1: kikkervisjes. De kikkervisjes
2: en kleine paddenlarfjes en zo. Nou, op een gegeven moment dan zie je dat die staart zich gaat degenereren. Er komen voorpootjes en achterpootjes bij. Eerst de achterpootjes, na de voorpootjes. Wordt de staart, die wordt op een gegeven moment nog kleiner, trekt helemaal weg en dan trekken ze het land op. En dan zijn het landdieren.
1: Mm-hmm.
2: Totdat ze helemaal adult zijn, zijn het zonder meer landdieren. Geldt ook voor de salamanders. Maar als ze oud genoeg zijn om zich voor te kunnen planten, gaan ze terug naar het water. En heel veel amfibieën, die krijgen dan ook weer een hele mooie soort vin aan de staart.
1: Oh.
2: Die zie je echt wezenlijk veranderen. Het meest leuke voorbeeld in Nederland is natuurlijk de kampsalamander. Want die heeft zowel op zijn rug als aan de bovenkant als aan de onderkant van de staart een hele mooie, opvallend gekleurde vin. Is de paarperiode voorbij, dan kruipen ze weer op het land.
1: En dan
2: verdwijnt
1: weg.
2: Die vin ook weer.
1: Die laten ze gewoon los.
2: Nee, die wordt eigenlijk weer in het lichaam opgenomen, gedegenereerd, teruggezet. Maar amfibieën die leven dus eigenlijk in twee werelden.
1: Ja.
2: Een waterwereld en een landwereld.
1: Ja. En dan hebben ze ook kieuwen? Of hoe,
2: Heel kleine larfjes hebben kieuwen. Ja, dat kun je zien bij kikkervisjes als je ze heel goed bekijkt. Maar dat is maar heel kort. Bij salamanders kun je het beter zien, want salamanderlarfjes hebben kieuwen.
1: En daarna, maar ze hebben ook longen. Oftewel, er komen dan longen als ze op het land moeten.
2: Ja, je ziet dat op een gegeven moment ook als je, ik ga ervan uit dat iedereen wel eens kikkergril heeft groot gekweekt thuis. Een beetje uit de sloot scheppen of zo en groot brengen. Maar er zijn ook een heleboel mensen die dat niet hebben gedaan. Maar als je kikkerdril in een bakje bij je thuis doet, wel regelmatig het water verversen en zo. Maar dan zie je op een gegeven moment dat die larfjes groter worden. Eerst heb je als het ware een soort hele kleine streepjes. Daarna worden het meer de dikkopjes. Dus een bol lijfje met een staart. Nou, dan komen die pootjes eraan. Achterpootjes, voorpootjes. Dan gaat die staart die gaat terug en dat ronde bolle lijfje ontwikkelt zich al meer tot een kikkervorm of een paddenvorm.
1: Ja.
2: En dan zie je ze langzaam maar zeker wat groeien, maar dan zie je de dieren ook steeds vaker boven water komen, omdat ze overgaan op longademhaling. Dan moeten ze wel meer naar boven. En op het land ademen ze ook door de longen. Amfibieën hebben ook in meer of mindere mate kunnen ze gebruik maken van ademhaling door de huid heen.
1: Hmm.
2: Ja.
1: Wauw. En dat is dan zowel boven water als onder water?
2: Ja, ja. Ik heb bijvoorbeeld soms ook amfibieën die in de winter gewoon in mijn vijver onder water blijven.
1: Ja.
2: Die gaan ook, nou ja, er moet niet 8 weken lang ijs op liggen of zo. Dat is niet zo goed. Maar ze kunnen best wel een aantal dagen of een week lang echt alleen maar onder water blijven. Ja, terwijl ze niet boven water kunnen om adem te halen.
1: Ja, vanwege ijs bijvoorbeeld.
2: Dan ademen ze door de, nou ja, ze ademen door de huid.
1: Ja.
2: Maar amfibieën zijn ook koudbloedig.
1: Ja.
2: En dat is heel belangrijk. Want als je koudbloedig bent, als je warm bent, gaan alle processen in je lichaam veel sneller.
1: Ja.
2: Als je koudbloedig bent, gaat alles veel trager.
1: De stofwisseling
2: dus
1: gaat ook
2: zij kunnen
1: trager.
2: Die hele stofwisseling kunnen ze een heel eind stilzetten.
1: Ja, op een soort van standby zetten.
2: Er zijn zelfs kikkers, niet in, nou ja, tenminste bij mijn weten, niet in Nederland. Ik denk als ze hier echt in het ijs komen, dat je, ik heb ook wel eens dooie kikkers in mijn vijver gevonden na de vorst. Maar er zijn een aantal kikkers op de wereld die zelfs in bevroren toestand jaarlijks komen. En nou ja, in het voorjaar zeg maar weer ontdooien en gewoon doorleven.
1: Wow,
2: ja, die kikkers kunnen echt letterlijk bevriezen. Dat is geweldig.
1: Ja, ja.
2: En hoe meer je over dit soort dingen leest of gaat ontdekken of ziet, hoe interessanter die hele groep wordt.
1: Ja, want en dan ga je daar, hè, je hebt jouw eigen verzorgingsgebied, maar via de verenigingen die daarover gaan, trek je ook samen op om elders, hè, in gebieden in te trekken.
2: Ja.
1: En dan door de slootjes heen te waden en op zoek naar de kikkertjes en salamanders. Hè, om ze te tellen of hè, om een bepaalde stand bij te houden. Daar heb je wel verschillende dingen over verteld.
2: Ja.
1: Maar kun je ons daar een klein beetje meenemen? Wat is, hoe ziet dat er dan uit? En heb je daar wel eens ook iets geks of bijzonders? Vertel, neem ons een klein beetje mee.
2: Nou, via Lacetta leer je mensen kennen. En dan kom je op een gegeven moment bij Ravon terecht. Dat is de reptiele amfibie vissenorganisatie van Nederland. Ook via Ravon leer je veel meer mensen kennen. Dan krijg je, zoals ik, mijn eigen monitorgebied voor amfibieën en vissen. Dan ga je af en toe naar een Ravon-dag. Een soort alle vrijwilligers bij elkaar leuke dingen doen namens Ravon. Want je wordt als het ware bedankt voor een heel jaar veldwerk.
1: Ja.
2: Met allerlei leuke lezingen en samenkomsten. Leer je andere mensen kennen. En als je andere mensen leert kennen, dan is het vanzelf zo van, hey Mike, jij hebt een leuk gebiedje, hè? Hoorden we voor amfibieën, reptielen, ja. Of nee, sorry, amfibieën en vissen. Ik doe daar en daar iets met reptielen en amfibieën. Heb je zin om een keer mee te gaan? Of kan ik een keer met jou mee? Nou, zo wordt je groep steeds groter. En ja, ik ga dus ook regelmatig met maatjes op pad. Bijvoorbeeld richting de Veluwe. En daar pakken we de amfibieën mee. Ook de reptielen. En ja, hoe ziet het zo'n dag eruit? Je gaat er naartoe, je gaat het gebied in. Over het algemeen, je hebt natuurlijk, vanuit de Ravon heb je een ontheffing nodig om de dieren te hanteren. Want er zitten veel rode lijst en beschermde soorten bij.
1: Ja. En je pakt ze ook beet, hè, sommige dieren?
2: Sommige dieren wel, ja. Want we doen ook onderzoek. Maar behalve de ontheffing heb je ook toestemming van de gebiedseigenaar nodig om door dat gebied te mogen lopen.
1: Ja,
2: logisch, en dat kunnen verschillende instanties zijn. Natuurmonumenten is er een van. Staatsbosbeheer, Hollands Landschap, Utrecht Landschap. Nou ja, allemaal van dat soort grondeigenaren. En als je die ontheffing ook hebt, dat betekent dus ook dat je buiten de paden mag lopen. Ja. Als je die toestemming krijgt. En wij daardoor kruisen dan gewoon een heel gebied. Kijken wat we tegenkomen. En alles wat we tegenkomen wordt ingevoerd in een grote landelijke database.
1: Wordt gedocumenteerd.
2: Ja, ja, want dat houdt in eigenlijk dat je weet waar zitten de soorten. We hebben soms ook dagen dat we niks vangen. Misschien kun je een link leggen met temperatuur of met wolkenvelden of neerslag of dat soort zaken. Of soms heb je gewoon pech dan. Heb je een dag dat je niks vindt?
1: Dat ze zich verstoppen.
2: Ja, of als het heel warm is, dan liggen heel veel reptielen bijvoorbeeld sowieso al ergens onder de grond. Want dat is koeler dan de bovenop. Want de reptielen kunnen ook te warm worden.
1: Aha.
2: Maar alles wordt gedocumenteerd en ingevoerd. En ja, dan proberen we iets te zeggen over de soortontwikkeling van bepaalde soorten in bepaalde gebieden. Voor heel Nederland.
1: En wat maak je dan zo mee? Wat, en dan hebben, Wanneer heb je voor het laatst een heel bijzondere kikker, een zeldzame kikker bijvoorbeeld, gespot?
2: Nou, ik was dit jaar,
1: of zal
2: in de tweede helft van mei, was het Ravonweekend. Dus we gaan dan donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag met allerlei maatjes vanuit een vast punt waar we ook verblijven. Gaan we op pad het veld in. Dus ieder jaar in een aparte provincie of soms een paar provincies. Dit jaar kwamen we een groene kikker tegen. En ja, een groene kikker is op zich niet zo heel bijzonder. Het was ook een bastaardkikker. Dus een kruising tussen de meerkikker en de poelkikker. Maar normaal gesproken hebben kikkers, die hebben een lichtgroenige streep vanaf de neus tot aan de kont. Een heel dun streepje.
1: Ja.
2: Hebben die groene kikkers over hun rug lopen.
1: Ja.
2: Deze, dat was net als een, daar zat een knik in, net als bij een bliksemflits. Zoiets dergelijks. Dat is wel apart.
1: Wow,
2: ja, het is een gewone kikker, maar een of ander, misschien een genetisch foutje of iets dergelijks. Maar die had er dus een afwijkende rugstreep. Dat vind ik wel heel leuk.
1: Ja, ja, dat is wel een bijzondere tekening dus op de rug.
2: Ja, ja, ja. Ik heb ook eens een keer in mijn eigen monitorgebiedje heb ik daar heikikkers zitten en bruine kikkers. En de heikikkers hebben het over het algemeen een wittere, een lichtere buik, een lichte streep langs de bekrand, bijna wit. En de bruine kikker die heeft daar op een gegeven moment toch een soort zwarte grijze stukje, wat meer vlekjes op de buik. Die hebben ook een net iets andere wangvlek. Ze kunnen een rugstreep hebben, vandaar de naam. Tenminste, de heikikker die kan een rugstreep hebben. En die begint voor de ogen en loopt naar achteren toe.
1: Mm-hmm.
2: Sommige dieren hebben het niet. Sommige bruine kikkers hebben ook een streep, maar die is meestal wat minder aanwezig en begint ook nooit voor de ogen. Die begint later. Maar ik had op een gegeven moment een dier gevangen in mijn monitorgebiedje. En als je het dier vasthoudt en je kijkt er als het ware vanaf links naar de zijkant van het dier.
1: Ja, een profiel.
2: Juist, dan zie je de bekrand. En toen dacht ik, nou, dat is een bruine kikker. Ja, niet echt een streep over de rug. Nou, dat bevestigt de bruine kikker. Ja, de buik is ook niet echt. Ja, hij is niet echt gevlekt, maar ook niet heel wit. Bruine kikker. Ik draai in het dier 90 graden, dus ik kijk tegen de andere zijkant aan. Hé, hey, een hele lichte bekrand. Goh, heikikker. Die vlek daar. Ja. Nou ja, uiteindelijk is er dan maar één ding wat uitsluitsel biedt. Ze hebben aan de poten hebben ze een klein knobbeltje. Dat is een graafknobbel, de metatarsusknobbel. En daar is tussen de heikikker en de bruine kikker is de verschil in grootte.
1: Ja.
2: Nou, ik had het dier ook gevangen, want anders kon ik hem niet zo goed bekijken. En uiteindelijk bleek het op basis van de metatarsusknobbel, bleek het een heikikker te zijn.
1: Aha.
2: Maar afhankelijk dus van welke kant je er naar keek, van links of naar rechts, zou je zweren dat het of A of B was.
1: Ja, ja,
2: ja. Dat vind ik ook bijzonder.
1: Nou, of ja.
2: En ze dus kunnen niet onder kruisen.
1: Er zijn bepaalde kenmerken eigenlijk waardoor je kunt zeggen, dit is die kikker.
2: Ja.
1: En, maar daar kom je ook gevallen tegen dat je denkt van, wat zou het zijn? Dat die kenmerken een beetje door elkaar lopen.
2: Ja, en bij de bruin, nou ja, over het algemeen de heikikkers in mijn monitorgebiedje, dat zijn echt prototype heikikkers. Doe maar, alle kenmerken zijn ook volop aanwezig. Maar dit was een vreemd geval. En wat ik net al zei, bruine kikker en heikikker kunnen niet onderling kruisen. Die groene kikkers, die zijn veel beroerder. Je hebt de meerkikker en je hebt de poelkikker. Die kunnen kruisen naar de bastaardkikker. Maar wat binnen de amfibiegroep ook heel bijzonder is, ze kunnen terugkruisen. Als een paard en een ezel kruisen, heb je een muilezel.
1: Ja.
2: Maar muilezels zijn onvruchtbaar.
1: Ja.
2: Als een meerkikker en een poelkikker samen kruisen, krijg je een bastaardkikker.
1: Ja.
2: Maar die bastaardkikker die kan terugkruisen richting de meerkikker met
1: vruchtbaar.
2: De meerkikker of richting de poelkikker.
1: Ja.
2: Allebei. Ja, dat is heel apart. Dat heb je niet bij heel veel soorten in het dierenrijk.
1: Ja. Ja.
2: En wat natuurlijk ook leuk is, we kennen allemaal wel de hagedissen, dat als die als die een stukje aangevallen worden door een vogel of zo, dat ze de staart kunnen afwerpen en die blijft dan even kronkelend liggen. En dan kan de hagedis kan ontsnappen. Oké, dat is een hagedis, dat is een reptiel. Dan
1: eet die vogel, eet die staart op, maar de hagedis overleeft.
2: Juist. Die staart die kan ook weer aangroeien. Je kan wel duidelijk zien dat er een aangegroeide staart is, want hij is iets anders qua vorm en qua grootte. Dat valt gewoon gelijk op. Amfibieën, die zijn nog veel bijzonderder.
1: Ja,
2: want amfibieën die kunnen hele poten bijvoorbeeld verliezen. En dan groeit er weer een poot terug aan.
1: Wauw, dat is...
2: Ja, dat is echt ongekend.
1: Ja.
2: Dus als jij zegt van, goh, hoezo je verwondering voor amfibieën. Hoe meer je leert en hoe meer van dit soort dingen je tegenkomt, hoe leuker die hele
1: doel. Ik kan
2: me
1: voorstellen dat het ook een onderwerp van onderzoek is. Om te leren van hoe kunnen wij daar ook iets profijt van hebben in de medische wetenschap.
2: Ja, dat denk ik vast ook wel. Ja. Maar daar ik zit niet in de medische wetenschap.
1: Buiten jouw veld, zeg maar.
2: Ja, ik kan het me wel voorstellen. En ik weet dat dat soort dingen ook vast wel gebeuren. Maar ja, daar zit ik gewoon niet in. Nee. Ja. Ik weet, net zoals dat ze ook met slangengif en met spinnengif bijvoorbeeld bezig zijn. Om te kijken of ze vanuit de werkbare elementen in dat gif die bepaald effect hebben op je lichaam. Soms kunnen ze dingen laten afsterven. Soms kunnen ze dingen juist op gang brengen. Ja, als een beet van een bepaalde spin of een slang zorgt dat je bloeddruk heel erg omhoog gaat, kun je daar misschien wel een medicijn uit ontwikkelen voor mensen met hele lage bloeddruk.
1: Hmm.
2: Maar ja, dat kan vast en zeker bij amfibieën ook wel.
1: Ja, ja.
2: Maar daar zit ik minder
1: Mike,
2: in.
1: We komen een beetje aan het einde van onze van wat we kunnen delen met onze luisteraars.
2: Ja.
1: Heb je nog een laatste punch? Bijvoorbeeld als jij... wanneer heb je voor het laatst dat je echt jouw mond openviel van verbazing? En dat het verhaal wat jij aan je medeleden van Ravon vertelt, als je een samenkomst hebt, dat je aan hun vertelt van nou, dit was zo bijzonder. Wel een heel algemene vraag, hè?
2: Ik heb eigenlijk helemaal geen idee, want ik geniet eigenlijk gewoon van alles.
1: Ja.
2: Dus om daar, nou ja, nee, ik was wel verwonderend over die zigzagrugstreep bijvoorbeeld.
1: Ja, ja, tuurlijk, ja.
2: Omdat je dat weinig tegenkomt. Ja, maar ja, de andere kant van het verhaal, het was gewoon een groene kikker. Ja,
1: ja,
2: en die zie ik wel meer. Alleen deze was anders getekend. Ja, hoe komt het? Ja. Wat ik wel heel gaaf vond was op een gegeven moment, dat was 1 of 2 jaar daarvoor, ook tijdens een Ravonweekend. Toen waren we ook hier in de provincie, in Brabant. Toen vonden we bij een plas een heleboel larven. En die waren wel gewoon van de kleine watersalamander. Maar die waren albino. Dus die waren wit. Rode ogen. Maar die waren ook nog eens neoteen. En een neotene salamander is eigenlijk een salamander die de kieuwen houdt in het water.
1: Okay.
2: Die uitgroeit tot een volwassen salamander qua grootte enzovoort. Krijgt ook helemaal alle pootjes, alle staart enzovoort. En toch blijven die kieuwen aanwezig, blijft dat dier in waterfase.
1: Oh.
2: Dat is apart, maar dat komt soms bij amfibieën voor. Maar het feit dat we neotenen hadden en dan ook nog albino. En dat er ook niet eentje was, maar dat we er een stuk of 5, 6 hadden in datzelfde watertje. Dat vond ik wel heel bijzonder. Misschien is dat wel een van de leukste van de afgelopen jaren.
1: Ja. Wow. Ja. Nou, prachtig hoe jij daarover vertelt. Ik vond het heel erg fijn om jouw verhaal te horen, Mike.
2: Ja, dank
1: je wel daarvoor. En ik wens jou heel veel plezier en zegen en verwondering en verbazing
2: komt
1: in jouw veldwerk.
2: Goed. Ik mag over 1,5 week richting Frankrijk met een paar maatjes. Dat wordt ook amfibieën en reptielen. En daar zitten andere soorten dan in Nederland. Dus ja,
1: prachtig om zo verbonden te zijn met de natuur.
2: Graag gedaan.
0: Ja, we mochten luisteren naar de rubriek Hof van Lof over de verwondering voor de schepping en de natuur. En in dit geval over amfibieën en reptielen. En nou, u heeft het gehoord. En we gaan luisteren nu even naar een stuk muzieklied. Het gebed van de heilige Franciscus. Make me a channel of your peace in het Engels. Dus Heer, maak mij een werktuig van uw vrede.

Heer, maak van mij een werktuig van uw vrede. Laat me liefde brengen waar haat over woekert. Laat me vergeving brengen waar beledigd werd. Laat me eendracht brengen waar tweedracht heerst. Laat me waarheid brengen waar mensen dwalen. Laat me geloof brengen waar getwijfeld wordt. Laat me hoop brengen waar gewanhoopt wordt. Laat me licht brengen waar duisternis heerst. Laat me vreugde brengen waar droefheid is. En mogen ik bij dit alles zoeken, niet zozeer getroost te worden, dan wel te troosten. Niet zozeer begrepen te worden, dan wel te begrijpen. Niet zozeer bemind te worden, dan wel te beminnen. Want het is door te geven dat men krijgt, door zichzelf te verliezen dat men vindt, door te vergeven dat men vergeving bekomt en door te sterven dat men verrijst tot eeuwig leven. Amen. Een van de misschien wel bekendste gebeden, of het allerbekendste gebed dat ook aan de heilige Franciscus natuurlijk wordt toegeschreven. En dit gebed, ja, dat nodigt echt uit ook tot innerlijke vrede, liefde en vergeving naar andere mensen toe, de mensen om ons heen. En het weerspiegelt ook echt de levenshouding, denk ik, van Sint Franciscus. En hij was natuurlijk heel dienend, heel nederig en probeerde Christus op die manier te volgen. Nou, dit gebed staat in deze versie op een prachtige boekenlegger bij Radio Maria. Dus misschien dat u in de parochie zegt, oh, dat vind ik eigenlijk wel mooi om op die manier ook Radio Maria

0: Oh, dat vind ik eigenlijk wel mooi om op die manier ook Radio Maria bekend te maken met deze boekenlegger van de heilige Franciscus. Dan, nou, ik zou zeggen, neem contact op met Radio Maria. We gaan naar een volgend item luisteren hier in het Franciscusuur. Want wij hadden bedacht dat we ook heel graag met parochies of gemeenschappen of organisaties in contact komen die de naam Franciscus of Clara bijvoorbeeld in hun parochienaam of op een andere manier dragen. En laat nou net de parochie van onze priesterdirecteur, Pieter Zimmerman, de naam dragen, de heilige Franciscus en Clara parochie. En we vonden het dus ontzettend leuk om te beginnen daar in de parochie met iemand die daar dus lid is. En dat is Sandra van Mook uit dus de heilige Franciscus en Clara parochie in Druten. Van harte welkom.
1: Ja, graag gedaan.
0: Ja, het is vrij nieuw om op deze manier toch in contact te komen. Ook met de mensen in het land. Nogmaals, in bijvoorbeeld een parochie die de naam draagt Franciscus en of Clara. Nou, dat is bij jullie allebei het geval.
1: Ja.
0: Woon je al lang in de parochie?
1: Ja, mijn hele leven.
0: Ja.
1: Ja, ik ben gedoopt in die parochie en ik heb daar de communie gedaan, vormsel. Dus dat is mijn kerk.
0: Echt jouw thuis. Ja. Echt jouw
1: alleen
0: thuis.
1: Vroeger heette die nog niet heilige Franciscus en heilige Clara. Dat is pas sinds de fusie.
0: Ja, ja, precies. Ja. En dan is natuurlijk de vraag van, goed, dan draagt dus de parochie sinds de fusie. Weet jij nog misschien wanneer dat geweest is? Of?
1: Niet precies. Nee, weet ik niet precies.
0: Nou ja, een tijd terug.
1: Ja.
0: Draag dan dus die naam, de heilige Franciscus en Clara. En dan ben ik eigenlijk wel benieuwd. Zie je dat terug in de kerk? Of zie je dat terug in de parochie op een of andere manier?
1: Nou, je ziet het sowieso terug in de kerk als je bij onze kerk binnenkomt. En het is een prachtige Kuiperskerk die we hebben. Daar zijn we allemaal heel trots op. Dan staat in het voorportaal, daar staan twee beelden. Links de heilige Clara en rechts de heilige Franciscus. Twee hele grote houten beelden zijn heel prominent aanwezig. Dus ze zijn niet te missen als je bij onze kerk binnenkomt.
0: Ja, ja, ja.
1: En uiteraard in de beeldenrij staat ook Franciscus tussen.
0: Ja, ja. Zoals in heel veel kerken natuurlijk.
1: Ja, hij hoort erbij. Hè?
0: Ja, dat klopt. Ja. Ja, ja. Nou ja, nou staat Franciscus natuurlijk bekend vooral om zijn liefde voor de natuur en voor de dieren. Nou is Druten denk ik een dorp. Toch?
1: Ja.
0: Zeg ik goed. Het is niet een stadje, het is echt een dorp.
1: Nee, het is echt een dorp.
0: Zijn er veel boerderijen ook rondom Druten? Of?
1: Nou, kijk, de parochie Heilige Franciscus en Heilige Clara, die bestaat uit 5 dorpen. En Druten is het grootste dorp, kerndorp. En daar staat dan ook de kerk. En in Druten heb je zelf niet echt meer landbouw. Dat is allemaal vervangen door woningbouw. Maar in de dorpen daaromheen, zoals Puiflijk, waar ik woon, en Horsen en Afferden, daar heb je nog wel boerderijen in Deest.
0: Ja.
1: Deest ook. Ja,
0: ja.
1: Ja, dus dat die dorpen die hebben echt nog wel echt wel boerderijen.
0: Ja. Ja. En dan is dat jou bekend zelf of Franciscus of de mensen daar iets mee hebben bijvoorbeeld?
1: Ja, weet je, het is niet voor niks dat er van de 5 dorpen maar 1 kerk over is.
0: Ja.
1: Dat is natuurlijk toch omdat die mensen die kerk niet meer zo wisten te vinden.
0: Mm-hmm.
1: Dus maar ik weet wel dat Franciscus, bijvoorbeeld een vriendin van mij, die woont ook in de parochie, maar die is van huis uit, ze komt niet uit de buurt, die is gereformeerd.
0: Ja.
1: Maar die heb ik onlangs heel blij gemaakt met een beeldje van heilige Franciscus. Daar was ze naar op zoek vanwege haar grote dierenliefde.
0: Ach, wat leuk.
1: Dat gaat dus over grenzen heen.
0: Ja, ja, ja, ja. Inderdaad.
1: Ja, die zijn doorgaans wars van beelden, maar Franciscus die heeft een plekje
0: dat
1: gekregen.
0: Dat toch wel, ja. Ja.
1: En, dat vond ik wel heel bijzonder.
0: Dat is echt heel bijzonder, want ze had er dus ook van gehoord. Ze wist ervan.
1: Ja.
0: Wat natuurlijk veel mensen misschien ook wel weten. Ja, 4 oktober, Dierendag, Franciscus.
1: Ja.
0: Krijgt dat bij jullie in de parochie ook een bijzondere invulling die dag?
1: Nou, ik heb geruchten gehoord dat we dit jaar voor het eerst, want dan is 4 oktober op een zondag, dus dan is het tijdens de Heilige Mis, dat er dan wel een speciale aandacht komt voor de heilige Franciscus en misschien ook wel iets met dieren. En dieren in de kerk, daar zijn we vandaag

0: toevallig al mee begonnen. Want onze pastoor die heeft een katje geadopteerd.
1: Ja.
0: En die, die kwam even in de mis kijken. Dat vond u wel,
1: vond u wel interessant. Ja, ja, ja. Brammetje, hè, is het toch?
0: Dus dat, ja.
1: Brammetje, ja.
0: Als Brammetje, ja.
1: Ja, die is aankomen lopen en die, die denkt, het is hier goed toeven. Ik wil hier wel blijven.
0: Hier ben ik veilig, dacht hij. Hier moet ik zijn. Ja. Ja.
1: Dus 4 oktober, de dag waarop ook vaak de dieren gezegend worden, voor wie dat graag willen. Ja. Mag ik eens vragen hoe dat voor jouzelf is?
0: Nou, ik vind dat wel heel bijzonder, want ik heb we hebben verschillende dieren. We hebben een varken, ons katje. En we hebben wat aangelopen katten en die hebben bij ons een goed huis gevonden. En we hebben natuurlijk onze hond en kippetjes. En dus we houden van dieren. Maar onze hond die heeft een hele speciale plek bij ons. Dat is echt ons een gezinslid van ons. En ik heb hem Anton genoemd naar de heilige Antonius. Want ik dacht, als ik iets kwijt ben, kan hij helpen zoeken. Meestal gaat het andersom, dat hij de dingen kwijt maakt en dat ik dan moet gaan zoeken. Maar hij heeft dus Anton en omdat ik zoveel om hem geef en zoveel steun aan hem heb, bid ik ook vaak tot de heilige Franciscus en de heilige Antonius dan samen om goed over onze Anton te waken.
1: Ach,
0: dus Franciscus is wel belangrijk. Die heeft al een plek bij mijn lijstje heiligen, zeg maar.
1: Ja, ik kan me voorstellen. En dat is natuurlijk ook wel mooi. Er zijn gelukkig heel veel mensen die grote liefde voor dieren hebben. Sommigen kunnen, niet iedereen kan zelf dieren houden. Maar goed, dan is het toch wel ook heel mooi om die heilige aan te roepen om in ieder geval een goede zorg te hebben voor dieren.
0: De dieren zijn ook een creatie van God en daar moeten wij ook goed voor zijn en goed mee omspringen.
1: Mm-hmm. Zeker. En is het in de parochie of zeg maar bij de parochianen zo dat er is een Franciscusjaar, weet jij daar iets van of mensen ergens naartoe gaan of een tocht ondernemen misschien naar Assisi? Of...
0: Nee, ik heb daar zelf nog geen voorbeelden van gehoord van mensen die dat gaan ondernemen.
1: Nee,
0: ken ik niet. Ze zullen er vast bij, maar ik ben er niet van op de hoogte.
1: Nee. Nou, wie weet als mensen dit gesprekje horen dat ze zeggen... ik heb dat gedaan of ik ga dat doen. Of ik heb Franciscus in mijn tuin staan. Of het zou allemaal zo kunnen. Dan kunnen ze natuurlijk ook contact opnemen hier met Radio Maria... om dat te laten weten. En dan kunnen we daar ook weer een mooi item van maken.
0: Ja.
1: Ik hoop dat jullie in de parochie een heel mooi patroonsfeest kunnen vieren.
0: Ja,
1: op 4 oktober. En... ik vind het hartstikke leuk dat je eventjes aan de lijn wilde komen. En we gaan hier verder met het Franciscusuur. En dan wens ik jullie ook met alle dieren thuis natuurlijk gewoon een hele mooie dierendag voor in oktober.
0: Dank je wel. Dank je wel voor het interview.
1: Ja, jij ook bedankt.
0: Oké, goed.
1: Dag. En zoals gezegd gaan we inderdaad snel verder met het volgende item. Het uur gaat namelijk heel snel. En dat is dan weer verzorgd door Anton.

0: Welkom beste luisteraars in dit stukje van het Franciscusuur, de rubriek van de Franciscus Musical. Of moet ik zeggen Musical Franciscus. Harm Ruiter, welkom in de uitzending.
1: Hartelijk dank.
0: Ja, wat is het? Franciscus ja, Musical, het... familie musical lees ik ook op de website.
1: Klopt, wij spreken meestal over de familie musical Franciscus, maar het wisselt met wie we spreken, dus beide kunnen wij prima meeleven.
0: Ja, franciscus-musical.org, daar is op de website ook nog veel meer informatie te vinden. Ja, Harm Ruiter, jij bent de spin in het web, kan ik wel zeggen, denk ik, hè, van deze musical. En sterk betrokken natuurlijk ook bij Kumi. Kun je jezelf heel kort voorstellen voor de mensen die jou nog niet kennen, Harm?
1: Zeker, ik ben inderdaad Harm Ruiter, coördinator bij Kumi in Nederland. Een katholieke musicalgroep die qua focus gericht is op het leerlingen maken van jonge mensen, van kinderen. En tegelijkertijd met musical het evangelie laat klinken in theaters, scholen, kerken. En voor dit bijzondere jaar, het Franciscusjaar, hebben wij in samenwerking met de Franciscanen een musical ontwikkeld. De Franciscus Familie Musical. En die brengen wij in ongeveer een kleine tien theaters in Nederland en Vlaanderen op het podium.
0: Ja, 4 oktober is de première. We hebben al kaartjes. Dus ik ben er zelf ook heel benieuwd naar. Maar Harm, misschien kun je iets vertellen over wat is nu zo de aanleiding om dit te gaan doen?
1: Ja. Wij kregen ongeveer 2 jaar geleden een belletje van de Franciscanen. Die vertelden van 800 jaar Franciscus. Ja, daar zouden we toch iets... Dat is toch een mooie gelegenheid om een musical te maken. Nou, ik moet eerlijk zeggen, wij zijn er toen even goed over in conclave gegaan. Want we zeggen een musical ontwikkelen, dat is echt een heel groot proces. En dat vergt heel erg veel. Dus voordat we dat doen, moeten we ook even heel goed nadenken van... Dat betekent dat we een paar jaar met zo'n Franciscus aan de slag gaan. Ja. Maar het is zo'n inspirerende heilige dat we zeiden van... Ja, dit verhaal is zo de moeite waard om verteld te worden. En 800 jaar Franciscus is natuurlijk een uitgelezen kans. Ja. En daar kwam nog bij dat de paus het ook nog tot Franciscusjaar uitriep. Nou ja, toen dan hebben we eigenlijk alle factoren bij elkaar. Dus we hebben besloten dat te doen. We zijn met de Franciscanen in gesprek gegaan en gekeken van kunnen we dat met elkaar doen? Want het is echt een heel groot proces om een musical te maken. Daar zit heel erg veel tijd in en heel veel menskracht en het kost ook veel. En met elkaar zijn we dat hele traject gaan lopen. En met als eindresultaat op 4 oktober de première. Maar er zijn op de achtergrond, het is een heel proces waar tientallen, bijna honderden mensen bij betrokken zijn om zoiets te ontwikkelen.
0: Wauw, ongelooflijk groot project, ja. En wij zien alleen maar natuurlijk het resultaat, oftewel de musical zelf. Maar dan zie je niet wat er op de achtergrond allemaal gebeurt.
1: Nee, en dat is op zich best interessant, ook om daar samen naar te kijken. Dus dat begon in het begin met gesprekken met de Franciscanen over het leven van Franciscus, het inlezen. Dus Bas en Sissy Suikerbuik, die hebben de musical geschreven en gecomponeerd, ook de liederen.
0: Wauw,
1: Dat is een heel proces geweest met de leesgroep met de Franciscanen. Heel leuk om zo ook het leven daar dieper in te duiken. Ja. Uiteindelijk ligt er dan een script. En vervolgens gaat er een hele ploeg aan het werk om moet daar een cd-productie komen. Ja. Wat voor deze heel erg leuk was, is dat we via connecties die er lagen, kwamen in contact met iemand die in de Europese filmmuziek zit, echt in de top.
0: Oh, wow.
1: En die zei van, die ook zelf heel gelovig betrokken is. En die zei, dit vind ik zo mooi, hier wil ik mijn medewerking aan geven. Dus Thierry, die heeft uit Frankrijk, die heeft gezegd van ik ga de muziekbanden meemaken met medewerking van het Praagse Orkest. Nou ja, dat zijn allemaal van die connecties waar je zegt van dat is ook een godgegeven cadeau. Nou, dit soort mensen zeggen van wij willen dit mee op een hoger niveau tillen. We zijn met een regisseur uit Italië in zee gegaan die we goed kennen, waar we mee gewerkt hebben. Dus die is vaak naar Nederland gekomen. Een dansregisseur uit Duitsland, Laureen. En zo zijn er allerlei mensen, specialisten die ons zijn komen helpen om het ook op het geheel op een hoger niveau te tillen. En dan merk je wel dat dit soort specialisten heel veel toegevoegde waarde bieden.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja, wat gaaf.
1: Ja,
0: dat is wel echt een enorme eer om dan met zulke soort mensen die zoveel ervaring hebben, ook die daarbij betrokken zijn.
1: Ja, ja, en ja, het is een eer en ook ja, fantastisch dat zij hun tijd daarin willen steken. Om ja, dat zij ook zeggen van ja, dit is een verhaal wat wij mee willen vertellen. En wat ze ook met veel passie daar ook hun energie in willen steken. Ja, en dan komt natuurlijk het hele proces in Nederland. Dan moeten kostuums gemaakt worden. Nou, dat gaat echt om honderden kostuums. Dus er zijn duizenden uren aan naaiwerk zitten daarin. En er zijn hele groepen aan vrijwilligers. Zijn daar knipdagen. Thuis is er heel veel genaaid. Dan zijn er met de groep die het gaat spelen. De Kumi-groep. Dat zijn 110 spelers die deze musical op het podium gaan brengen. Nou, daar hebben we natuurlijk allerlei oefenweken mee en allerlei oefenmomenten. Ja, en dat is ook wel uniek dat er zoveel kinderen zich dit jaar, kinderen, tieners, jongeren, ouders, hebben gemeld om mee te spelen. Dus we hebben nog nooit zo'n grote groep gehad als dit jaar. Dus dat zegt ook iets over, over het feit dat ze daar graag in meespelen.
0: Ja, mooi zeg. Ja, een van de biddende vaders die ook die ik ken, die ook wiens kinderen ook meedoen. En die komt dan iedere keer als we samenkomen om te bidden, vertelt hij enthousiast over jullie wat jullie aan het doen zijn. En de voorbereidingen en de repetities. En hij gaat zelf ook nog, zelf heb ik begrepen, zingen. En dan moest hij ook zelfs zanglessen voor krijgen. Dus ja. Ja, ook aan dat soort dingen zie je dat het heel, heel nauwkeurig, heel lange voorbereiding is waar heel veel energie en heel veel tijd in gaat zitten. Ja. Prachtig om dat te vernemen. Ja,
1: en ook heel mooi dat er een aantal vaders inderdaad meedoen. Dus wij hebben altijd gezegd van goh, we zouden graag meer vaders in de Kumi-groep hebben. Er zijn veel jonge medewerkers betrokken, ook mannelijke jonge medewerkers. Maar we misten vaak de vaders. En dat was eigenlijk een wens die al lang speelde, dat we zeggen als er vaders bij zijn, dat geeft zo'n andere dynamiek in een groep. Mm-hmm. En dit jaar ja, met Franciscus zaten een aantal mannenrollen in. Er zit natuurlijk in het leven van Franciscus, komt hij bij de paus langs en bij allerlei kardinalen en de sultan. Ja, idealiter heb je daar ook wat volwassen mannen voor. En dus op een gegeven moment kwam de vraag aan de vaders van, zouden jullie niet mee willen doen en ook willen investeren in een nieuwe generatie? En met name dat laatste, dat resoneerde ook. Dus er zijn 6 vaders die zijn ingestapt en die hebben gezegd, nou ja, wij gaan dit jaar 30 dagen van onze vrije tijd beschikbaar stellen om hierin mee te doen. Dat is echt wel een serieuze tijdsinvestering. En ja, wel fantastisch dat dat gebeurt. En dat merk je ook in de groep, dat dat een enorme impact heeft.
0: Mooi, ja. En het is ook een enorme kans natuurlijk voor de relatie van je dochter of je zoon als die meedoet, om dan als vader daarbij betrokken te zijn. Een enorme bonding kans ligt daarin.
1: Ja,
0: hè?
1: Ja. Ja. Ja. Ja,
0: 110
1: absoluut.
0: Spelers, het is een gigantische logistieke operatie ook. En ja, wat is eigenlijk het doel daarvan? Natuurlijk de musical, maar wat is zeg maar het doel van de musical? Wat is het achterliggende, de ambitie? Wat ligt erachter wat jullie beogen?
1: Ja. Ja, eigenlijk is bij Kumi altijd ons doel in het grote perspectief is enerzijds de vorming van de kinderen en jongeren die meedoen. Dus die groep van 110 zelf is het eerste doel, dat we met hen het evangelie verdiepen. En het tweede doel, en dat is eigenlijk daaraan gelijkwaardig, is dat we het evangelie willen delen in de Nederlandse samenleving, of in de Vlaamse uiteraard ook, en dat we daar het evangelie willen laten horen. En dit keer doen we dat via de persoon van Franciscus, maar we hebben dat in verschillende musicals ja, op verschillende plekken gedaan, maar eigenlijk altijd staat centraal. We willen graag dat mensen ten diepste Christus ontmoeten en dat die musical daar een ja, soms een stapje op die weg kan zijn. Voor sommigen is ook een, ja, juist het feit dat we in theater spelen, maakt de drempel laag. We staan ook in de normale musical brochures van de theaters. En we hopen eigenlijk dat daardoor een groep ook in aanraking komt met het evangelie, die misschien zegt, ik sta wat verder van de kerk vandaan. Maar goh, dit is toch een interessante figuur. Laat ik eens gaan kijken. En dat ze daarmee ja, een stapje op weg in hun geloof gaan zetten. Of in hun interesse in het geloof. En dat weer een stap in dat proces kan zijn.
0: Ja, mooi. Wat dat betreft is ook die 110 mensen die betrokken zijn. En alle mensen die daar weer achter zitten. Die misschien niet in beeld komen. Ook een prachtige getuigenis van het geloof.
1: Ja. Ja. Ja, en eigenlijk hopen we ook dat de kinderen, als ze na de voorstelling gespeeld zijn, zeggen we ook altijd, we hebben een meet and greet met de mensen die komen. Hmm. En het doel daarvan is eigenlijk ook dat ze de spelers iets van hun geloof kunnen vertellen. Of iets van de vreugde waarom ze meedoen. Dat in die gesprekken ook soms ook met mensen bidden. Dus we hebben ook wel momenten gehad dat we na een voorstelling de spelers vroegen, vindt u het fijn als we samen bidden? En het is heel ontroerend om dan soms kleine kinderen of tieners met de een of andere toeschouwer te zien, samen zien bidden of spreken. En daar krijgen we soms mails van terug en zeiden van, de voorstelling was mooi, maar dat was nog mooier.
0: Wow, ja, dat is indrukwekkend zeg. Ja, en hoe komt het dan tot uiting? Want jullie, hè, natuurlijk is er daar de musical, daar zit zeg maar een evangelisatiedoel achter, maar ook voor de betrokkenen. En dan is er een meet and greet. Maar hoe komt zeg maar dat doel wat jullie voor ogen hebben tot uiting in het proces van, laten we zeggen, het toewerken naar de uitvoeringen?
1: Ja, in de oefenmomenten met de spelers. Bijvoorbeeld deze zomer zijn ze een hele week hier in Helmond geweest, in ons Kumi-huis. Daar hebben we met ze geoefend, maar dat oefenen is slechts een onderdeel van het programma. Dus heel centraal staat eigenlijk het gebed gedurende de dag. Dus we starten met gebed, we eindigen met gebed, ertussenin zit gebed, we vieren de mis samen. Dus op allerlei momenten wordt er samen gebeden. Er zijn catechese momenten waar we eigenlijk dieper ingaan, in dit geval op het leven van Franciscus en via Franciscus op verschillende onderdelen van het evangelie. In het leven met elkaar spreken we, in de deelgroepen worden er vragen gesteld van hoe is dit nu voor jou, hoe kan je dat toepassen, waar loop je tegenaan. Maar ook in het samenleven, zoals we hier als groep in een huis zitten, dat is vaak één grote mierenhoop door elkaar, waar je allerlei, waar het supergezellig is, maar soms ook best taai om sommige dingen samen te doen. En hoe ga je daar samen doorheen? Hoe doe je dat ook op een christelijke manier? Ja. En dus eigenlijk in het hele leven proberen we te zeggen van hoe leef je als katholiek, hoe leef je als christen samen? En in ons gebed, in de catechese, in de mis die we samen vieren, in al die, het sacrament van verzoening wat we ontvangen, in al die momenten eigenlijk te verdiepen en ons geloof meer handen en voeten te geven. En dat is, dat proberen we in dat soort weken te doen en ook te stimuleren dat dat niet alleen tijdens de oefenmomenten zo is, maar dat het in het dagelijks leven ook zichtbaar wordt. En dat horen we ook vaak terug, dat als kinderen, tieners, jongeren die een aantal jaren bij ons actief zijn geweest, dat we vaak horen van dat ze achteraf zeggen, het heeft me geholpen om een fundament in mijn leven te leggen qua geloof. Ik ben hierna doorgegaan en in allerlei plekken heb ik mijn verantwoordelijkheid genomen of we zien ze die nemen. En ja, dus we zien eigenlijk dat het helpt om in die jaren waar jongeren geformeerd of een stuk vorming en groei doorgaan, dat ze daar ook een hecht geloofsfundament leggen. En dat dat voor de rest van hun leven eigenlijk effect heeft.
0: Wat mooi, ja. En dat is ook, zo bouw je ook een gemeenschap, hè? Zo word je ook echt een gemeenschap die met elkaar bidt. Een gemeenschap in Christus.
1: Ja. Heel mooi gezegd. Het is eigenlijk, dat is ook een van onze doelen, is een gemeenschap vormen, een community vormen. En dat is wel met de groep die er is, maar vaak ook nog met degene die eerdere jaren zijn geweest of die op allerlei losse kampen meedoen. En we spreken vaak over Kumi-familie. Dus dat het eigenlijk in de kerk als familie, dat begrip heel erg geleefd wordt. Dat het niet alleen een soort van theologisch begrip is, maar dat we proberen dat ook te doen. Dus we zien, we hebben allerlei appgroepen en allerlei overlegjes die er zijn. Maar dan zie je allerlei felicitaties heen en weer. En op social media van alles gebeuren. We zien bij allerlei gelegenheden dat ze elkaar uitnodigen. En dus dat daar echt een familieachtige band ontstaat. Die verder gaat dan alleen het technische oefenmoment. Dat is veel meer echt een samen op weg zijn als mede-christenen.
0: Samen op weg zijn. Ja, mooi. Ja, Harm, we zijn al bijna door de tijd heen. We hebben heel kort gesproken over de muziek. Daarvan zei je van, ja, we zijn nog aan het afmonteren. En daar kunnen we nog geen teaser laten horen. Maar misschien over 2 weken al wel. Als we ook weer een Franciscus-uur hebben. En daarin de rubriek van de familiemusical Franciscus. Nog even een laatste vraag. Want 4 oktober is de de première. Maar jullie hebben nog veel meer uitvoeringen. Kun je daar kort iets over vertellen?
1: Ja, we hebben eigenlijk door het hele land heen, zowel in Nederland als Vlaanderen, hebben geprobeerd zo goed mogelijk geografisch gespreid locaties te vinden, theaters te vinden. Voor 4 oktober de première moet ik mensen teleurstellen, want die is al uitverkocht. Het is in het theater aan de Praat, een grote locatie, ruim 900 zitplaatsen. Dus fantastisch dat het is uitverkocht, maar helaas voor de mensen die er nog hadden willen komen.
0: Ja.
1: Maar in het komende half jaar tot aan maart is er eigenlijk elke maand zijn er 2 opvoeringen in verschillende regio's van Nederland. Van Heerenveen tot Heerlen. Tot Leuven, tot verschillende hoeken van het land. Op franciscus-musical.org staan alle opvoeringslocaties. Ik kan erbij zeggen, wacht niet te lang, want we zien in steeds meer locaties dat de theaters vol lopen, waar we heel erg blij mee zijn, maar we hopen niet dat mensen achter het net vissen.
0: Ja, dus 31 oktober is dan de eerstvolgende waar nog kaarten voor beschikbaar zijn, denk ik, in Rijssen.
1: Klopt.
0: Nou, heel veel dank, Harm Ruiter van Kumi, voor jouw toelichting op de prachtige initiatief van deze familiemusical Franciscus. Heel fijn om samen zo ernaartoe te leven. Dankjewel, Harm.
1: Dankjewel.
2: En onder de klanken van de Kissie, de Kumi-kinderen, sluiten we dit eerste Franciscus-uur af. Heel veel dank voor het luisteren. Tot de volgende keer.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op zondag, in de week 24 door het jaar A, uit de tekst van de opening, Da Pacem Domine, geef vrede, Heer, aan wie op u vertrouwen. Toon dat uw profeten de waarheid hebben gesproken. Verhoor de gebeden van uw dienaar en van uw volk Israël. We kunnen het niet alleen af. We moeten hulp zoeken bij een ander, bij iemand buiten deze wereld. Een afhankelijkheid. En die afhankelijkheid is moeilijk om aan te nemen. U weet allemaal hoe moeilijk het is voor ouderen om zich te laten helpen. Dat grijpt hem aan tot in het diepst van zijn bestaan. Wij zijn helemaal afhankelijk van God. En dat begon al meteen toen wij in het bestaan kwamen. Meteen werden we naar God, naar de kerk gebracht, om ons door hem te laten aannemen als zijn kind, zodat hij de laatste verantwoordelijkheid voor ons kan gaan dragen. En daarom kunnen wij ook altijd een beroep doen op zijn hulp, op zijn redding in de nood van onze ziel. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matthäus. In die tijd kwam Petrus naar Jezus toe en sprak, Heer, als mijn broeder tegen mij misdoet, hoe dikwijls moet ik hem dan vergeven? Tot 7 maal toe? Jezus antwoordde hem, nee, zeg ik u, niet tot 7 maal toe, maar tot 70 maal 7 maal. Daarom gelijkt het Rijk der Hemelen op een koning die rekening en verantwoording wilde vragen aan zijn dienaren. Toen hij hiermee begon, bracht men iemand bij hem die 10.000 talenten schuldig was. Daar hij niets had om te betalen, gaf de Heer het bevel hem te verkopen met vrouw en kinderen en al wat hij bezat, om zo de schuld te vereffenen. Maar de dienaar wierp zich voor hem neer en smeekte, Heer, heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. De Heer kreeg medelijden met die dienaar, liet hem gaan en schold hem de geleende som kwijt. Maar toen die dienaar buiten kwam, trof hij daar een andere dienaar die hem 100 denariën schuldig was. Hij greep hem bij de keel en zei, betaal wat je schuldig bent. De andere dienaar wierp zich voor hem neer en smeekte hem, heb geduld met mij en ik zal u betalen. Maar hij weigerde en liet hem zelfs in de gevangenis zetten, totdat hij zijn schuld betaald zou hebben. Toen nu de overige dienaren zagen wat er gebeurd was, waren ze diep verontwaardigd en gingen hun heer alles vertellen. Daarop liet de heer de dienaar roepen en sprak, jij, lelijke knecht, heel die schuld heb ik je kwijtgescholden, omdat je mij erom gesmeekt hebt. Had jij dan ook geen medelijden moeten hebben met je mededienaar, zoals ik met jou medelijden heb gehad? En in toorn ontstoken leverde zijn heer hem over aan de beulen, totdat hij zijn hele schuld betaald zou hebben. Zo zal ook mijn hemelse vader met ieder van u handelen, die niet zijn broeder van harte vergiffenis schenkt. Dit is het woord van God. Het begin van het gebed ligt buiten het gebed, namelijk in het verzorgen van de gesteltenis van mijn geest, want die is het instrument van het gebed. Het is goed mijn geest wat te laten rusten door contact te zoeken met hem. Gedachten en gevoelens komen op de tweede plaats. Eerst hem zoeken. Een paar passen voor de plaats van het gebed. Stilstaan. De blik omhoog. Zien hoe hij me ziet. Ik ben als die knecht met zijn gigantische schuld. Mijn zoon's situatie past een gebaar. De dienaar wierp zich voor hem neer. Dan het gebed ingaan door de gebedshouding aan te nemen. Zo min mogelijk bewegen, zodat ik er beter op kan letten hoe ik bewogen word.
bijvoorbeeld de gevoelens van wrok of juist medelijden en dankbaarheid. Hoe meer ik leef voor God, hoe beter ik kan bidden. En daarom is het goed mijn verlangen te vernieuwen naar de genade, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Ik overzie in het korte geschiedenis. Petrus, in zijn hoedanigheid van woordvoerder van de kerk, vraagt naar de grenzen van de vergeving ten opzichte van de broeders en zusters van de kerk. Jezus geeft hem een tweeledige antwoord. Er is geen grens. En het tweede, er is wel een motief voor zo'n grenzeloze vergevingsgezindheid. Dat wordt in de parabel uitgedrukt. De plaats van die knecht met zijn onbetaalbare schuld is voor de voeten van zijn Heer, hem smekend om genade. Dat is mijn geestelijke plaats. Er zou mij veel onheil bespaard blijven wanneer dat in mijn bewustzijn levendig bleef. Daarbij aansluitend vraag ik om de bijzondere genade een innerlijke kennis te mogen hebben van Christus onze Heer. Dat wil zeggen, een kennis die mij anders maakt door het besef dat ik zelf een begenadigd iemand ben. Door God begenadigd. De overweging. Jezus kleedt zijn antwoord aan Petrus aan in de vorm van een parabel, een gelijkenis. Jezus vertaalt de goddelijke werkelijkheid van het Rijk Gods, van het Rijk der Hemelen, zoals het hier heet, in termen van menselijke werkelijkheid. Menselijke verhoudingen, menselijke gedragingen, worden dan dragers van God-menselijke verhoudingen, van hemelse verhoudingen. Een parabel heeft altijd iets menselijks, iets natuurlijks, iets van deze wereld en iets bovenmenselijks. Bijvoorbeeld, de zaaier bezaait zijn land. Daarbij ondervindt hij de gewone hindernissen, rotsige grond, distels en doornen, vogels, hitte. En dan, bij de oogst, wanneer het zaad vrucht gaat dragen, schiet Jezus met zijn vergelijking ineens ver boven de gewone aardse werkelijkheid uit. Een vruchtbaarheid niet van 10, 12, 15 of 20-voudig, dat zou het gewone zijn, maar 30, 60, 100-voudig, dat is niet meer van deze wereld. Of de vreugde van God om één zondaar die zich bekeert. Die wordt vergeleken met een vrouw die een drachme kwijt is, die ze gaat zoeken en tenslotte vindt, en dan haar buren en vrienden uitnodigt om feest te vieren, waarbij ze meer geld kwijt is dan het geld dat ze had verloren. Of de herder die uit zijn kudde van 100 schapen 1 schaap mist, en wat doet hij? Hij gaat zoeken, dat is normaal. Maar hij laat de 99 anderen in de woestijn achter met het risico dat hij, als hij het ene schaap heeft teruggevonden, die 99 kwijt is. Dan is hij nog veel verder van huis. In de parabel van deze zondag, in de 40 dagen tijd, voert Jezus ons met zijn parabel naar de geheimvolle werkelijkheid van zijn dwaze, verkwistende liefde. Het begint al met de vraag van Petrus. Hoe dikwijls moet ik mijn broeder vergeven? Tot 7 maal toe? Gewoon. Dat is geen gewoon getal hoor. Zoals 5, 6, 7, 8 keer. Zeg het maar hoeveel keer. Nee, het getal 7 is het getal van de volmaaktheid. Het is een codegetal. Het betekent zoveel als altijd. Is het werkelijk zo dat wij van u altijd moeten vergeven? Dat je daaraan geen enkele grens mag stellen? Het antwoord van Jezus is eigenlijk te gek voor woorden. Niet tot 7 maal toe, niet altijd, maar 70 maal 7 maal. Dat mooie getal 7, dat getal van de volmaaktheid,
Vermenigvuldig dat nog eens met 10 en dat nog eens met 7, dat is oneindig. Oneindig maal oneindig. Altijd maar vergeven? Ja, altijd. Altijd in het kwadraat, altijd maal altijd. En dan zijn we beland in de goddelijke werkelijkheid. Eindeloos geduldige liefde. Zo heette het al in het oude verbond. Uw liefde duurt tot in eeuwigheid. Jeremia 31. Uw trouw gaat altijd veel verder dan onze trouweloosheid. Eindeloos verder. En nu wordt ons voorgehouden dat wij zo ook moeten doen ten aanzien van de schuld die medemensen bij ons oplopen. Hoe zou je daartoe te motiveren zijn? Hoe kun je menselijke gevoelens zo ver overstijgen? Dat is gewoon ondenkbaar, dat is ondoenlijk, onmogelijk. En daarom zegt Jezus, je kunt het opbrengen als je weet hoe het staat met je verhouding tot God. Ik zal je een vergelijking geven, zegt hij. Daarom gelijkt het Rijk der Hemelen. De dienaar is aan zijn koning een som van 10.000 talenten schuldig. Dat is een astronomisch bedrag. Gaat alle menselijke maten verre te boven. Wij zijn nogal gewoon met grote getallen. Maar 10.000, dat was toen het grootste getal dat zij toen kenden. Wij kenden veel grotere getallen, een miljoen, een miljard, een biljard. Maar toen was dat 10.000. 10.000 maal 6.000 denariën, 6.000 daglonen, en dat maal een dagloon. Dan kom je inderdaad tot zo'n bedrag. Zoiets als de staatsschuld van een heel land. Dat is hier de schuld van één enkele dienaar. Waar haalt die man zo'n enorme schuld vandaan? Wat moet hij wel niet misdaan hebben? En waar halen wij zo'n schuld vandaan? Het is toch een parabel voor ons? Het is toch een parabel om Petrus als woordvoerder van de kerk, de mensen van de kerk te motiveren te doen wat Jezus vraagt, altijd vergeven? Waar halen wij zo'n schuld vandaan? Daarvoor moet je niet kijken naar wat je misdoet, maar tegen wie je misdoet. Voorbeeld, iemand geeft een ander een klap. Een derde is daarvan getuige. Er volgt de straf. Maar degene die de klap weer toegebracht is de koning. En niet een koning van onze dagen, maar een koning van die dagen. Dat betekende dus de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht in één persoon verenigd. Absolute macht. Nou, zo'n koning schade toebrengen, dat noemen ze dan majesteitsschennis. En nu is die koning aan wie wij schade toebrengen, bij wie wij in de schuld staan, niet een koning van een aards koninkrijk, maar de koning der koningen. De koning aan wie alle koningen verantwoording moeten afleggen. Het is niet de koning van een of ander land en ook niet de koning van mijn eigen land, maar het is de koning van heel de schepping, waarvan ik, schepsel, afhankelijk ben. Hij is ook de koning van mijn hart, van wie ik tot de laatste vezels van mijn ziel afhankelijk ben. Dat betekent zo'n grote schuld dat iemand er totaal door wordt geruïneerd. En dat is nu precies wat er gebeurt wanneer iemand tegen God misdoet. Wanneer iemand zondigt, ruïneert hij zichzelf. Hij snijdt de verbinding met de bron van het leven door. Met de bron van zijn eigen leven. De allerkleinste zonde is een opstand tegen God. De bron van je leven. Je valt erdoor in het niets. En toen God dat zag gebeuren, hield hij zijn hand onder zijn schepsel. Zodat hij niet viel, maar hersteld kon worden in zijn oorspronkelijke waardigheid.
Maar als iemand dat kwaad, die zonde, niet bekent, niet toegeeft, blijft hij in de greep van het kwaad. En dat wordt weergegeven door dat allerlaatste tafereel. Diezelfde dienaar wordt opnieuw voor zijn heer gebracht, en nu is er geen genade meer. In toorn ontstoken leverde zijn heer hem over aan de beulen, totdat hij zijn hele schuld betaald zou hebben. Dat is ook een beeld. Dat is het beeld van de hel. De verharde zondaar is en blijft in de greep van het kwaad, waaruit hij zelf niet verlost wil worden. Als je werkelijk weet waaruit je gered bent, hoe gemakkelijk zal het je dan vallen om een ander te vergeven? Een ander die jou nadeel berokkend heeft, beledigd of gekwetst? Hoe gemakkelijk zul je dan dat kwaad loslaten, losgelaten en begnadigd als je zelf bent? Aan het einde de gesprekken, hier met Petrus, met de kerk die dit doorgeeft, met Jezus spreken zoals vrienden onder elkaar. Hoezeer hij ons die barmhartigheid aanprijst, de barmhartigheid van God, maar ook onderling, en dat als één geheel, dat wij zelf in onze barmhartigheid een parabel van God zouden zijn. Gesteund door Jezus en Maria, de moeder van barmhartigheid, u dan richten tot de Vader, uiten wat er in u is, sluiten met een onze Vader, en met de woorden, vergeef ons onze schulden, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden. Die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Overweeg het eerste glorievolle geheim. Jezus verrijst uit de doden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

0: nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
0: vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Tweede glorievolle geheim. Jezus stijgt op den hemel. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
0: vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Derde glorievolle geheim. De Heilige Geest daalt neer over de apostelen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood.

0: Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
0: vergeef ons onze zonden, bewaar ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Vierde glorievolle geheim. Maria wordt met ziel en lichaam ten hemel opgenomen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
0: vergeef ons onze zonden, bewaar ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Vijfde glorievolle geheim, Maria wordt in de hemel gekroond tot koningin van hemel en aarde. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
0: vergeef ons onze zonden, bewaar ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degene die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen.
1: Amen.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: Beste luisteraars, een hele goede avond. We mogen samen de zondag gaan afsluiten met de vespers. Nou, niet helemaal, want we krijgen straks om 10:00 ook nog een dagsluiting. Maar met de vespers, dan hebben we dus het kerkelijk avondgebed. Ik geef u graag de bladzijde en dan begin ik in het Kleingetijdenboek. En dan staat dat op bladzijde 374. En als die heeft, loopt dat verder door. Behalve de antifoon voor de loszang van Maria en slotgebed. Dus u begint dan op bladzijde 374. In het Grootgetijdenboek beginnen we met de hymne op bladzijde 699. We zitten nou weer in de vierde week. 699. En daarna, dan gaan we naar de antifoon en de psalmen. Dat is een hele mooie cijfer. Dat is 4 keer 1. Dus er wordt dan 1111. En dan daarna hebben we nog de bladzijde voor de antifoon van de lofzang van Maria. Die staat op bladzijde 628. Ik weet het wel, een liedje bij leentje bijleggen. En dan het slotgebed staat op bladzijde 627. Nou, u heeft een aantal bladzijden, maar zoals je dat gewend bent, dan gaan we steeds tussendoor ook nog alle bladzijden noemen. In het Kleingetijdenboek beginnen we op bladzijde 374 en in het Grootgetijdenboek op bladzijde 699. God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Halleluja.
0: O zalig licht, drievuldigheid, die één in hart en wezen zijt. De grote zon verzinkt in nacht. O licht, houd in ons hart de wacht.
1: U loven we in de dageraad, u smeken wij des avonds laat. Geef dat ons lied uw lof verspreidt, van eeuwigheid tot eeuwigheid.
0: Tot Vader, Zoon stijgt ons gezang, tot beider geest gelijk in rang. Eén God, één macht, te alle tijd, bescherm ons thans drievuldigheid. En dan gaan we het Grootgetijdenboek naar bladzijde 1111. Voor de dageraad heb ik u verwekt, in glans van heiligheid, alleluia. De Heer spreekt tot mijn Heer, zit aan mijn rechterhand. Ik leg uw vijanden als voetbank voor uw voeten.
1: Uit Sion reikt de Heer de scepter van uw macht. Heerst nu te midden van uw tegenstanders.
0: Een vorst zet gij wanneer ge u vertoont, met macht bekleed in glans van heiligheid. Ik heb u voor de dageraad verwekt.
1: Gezworen heeft de Heer, hij neemt het niet terug. Voor eeuwig zijt gij priester als Melchizedek.
0: De Heer staat aan uw zijde. Die vorsten neerslaat in zijn toren.
1: Hij laaft zich uit de bergstroom langs de weg. Dan gaat hij voort met opgeheven hoofd.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen, amen. Voor de dageraad heb ik u verwekt in glans van heiligheid. Alleluia.
0: Zalig de hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Gelukkig de mens die ontzag heeft voor God. Die vreugde vindt in zijn geboden.
1: Zijn kroost zal machtig zijn in het land. Gezegend zal zijn het geslacht van de vrome.
0: Welvaart en rijkdom sieren zijn huis. Hij zal zijn gerechtigheid nooit verliezen.
1: Hij is voor de vromen een licht in de nacht. Weldadig, barmhartig en rechtvaardig.
0: Goed gaat het de mens die weggeeft en leent. Die eerlijk zijn zaken behartigt.
1: In eeuwigheid staat de rechtvaardige sterk. Men blijft hem voor eeuwig gedenken.
0: Slechte tijding is hij niet bang. Hij blijft ongeschokt op de Heer vertrouwen.
1: Standvastig en zonder vrees zet hij door. Tot hij op zijn vijanden neerziet.
0: Met mildheid deelt hij aan armen uit. Hij zal zijn gerechtigheid nooit verliezen.
1: Zijn macht en zijn aanzien vermeerderen steeds. De zondaar zal het met afgunst aanschouwen.
0: Hij knarst met de tanden, verteert met nijd. Het streven van zondaars zal falen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.
0: Looft God al zijn dienaars, gij kleine en grote. Alleluia. Alleluia, het heil en de eer en de macht komen toe aan onze God. Want waarachtig en rechtvaardig is zijn oordeel. Alleluia.
1: Alleluia, looft onze God en al zijn dienaars. Gij die hem vreest, gij kleinen en groten. Alleluia.
0: Alleluia. De Heer onze God, de Albeheerser, heeft zijn koningschap aanvaard. Alleluia.
1: Alleluia, laat ons blij zijn en juichen. Hem alle eer bewijzen. Alleluia.
0: Alleluia, de tijd is gekomen voor de bruiloft van het Lam. En zijn bruid heeft zich reeds getooid. Alleluia.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Looft God al zijn dienaars, gij kleinen en groten. Alleluia. Gij zijt genaderd tot de berg Sion en de stad van de levende God. Het hemelse Jeruzalem en de duizendtallen engelen, de feestelijke en plechtige vergadering van de eerstgeborenen, die in de hemel zijn ingeschreven tot God, de rechter van allen, en de geesten der rechtvaardigen, die de voleinding bereikt hebben tot Jezus, de middelaar van een nieuw verbond, wiens vergoten bloed iets beters afroept dan het bloed van Abel.

0: verheven is onze Heer, Hij is almachtig.
1: Verheven is onze Heer, Hij is almachtig.
0: Zijn wijsheid is onbegrensd.
1: Hij is almachtig.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Verheven is onze Heer, Hij is almachtig.
0: Dan gaan we het groot getijdboek even naar bladzijde 628. Heel je schuld heb ik je kwijtgescholden. Moest jij dan ook de medendienaar niet barmhartig zijn, zoals ik jou barmhartig ben geweest? O, verhef nu mijn ziel, de Heer. Verrukt is mijn geest om God, mijn verlosser.
1: Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Want nu af prijst ieder geslacht mij zalig.
0: Wonderbaar is het wat hij mij deed. De machtige, groot is zijn naam.
1: Barmhartig is hij tot in lengte van dagen. Voor ieder die hem erkent.
0: Hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetele drijft hij uiteen.
1: Machtigen haalt hij omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt hij tot aanzien.
0: Behoeftigen schenkt hij overvloed. Rijken gaan heen met ledige handen.
1: Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan. Zijn milde erbarming indachtig.
0: Zoals hij de vaderen heeft beloofd. Voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.
1: Heer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Heel je schuld heb ik je kwijtgescholden. Moest jij dan ook je mededienaar niet barmhartig zijn, zoals ik jou barmhartig ben geweest?
0: Groot getijdboek gaan we nu terug naar bladzijde 1114. Verheugen wij ons in de Heer, van wie elke goede gave komt, bidden wij met een oprecht hart tot Hem.
1: Heer, verhoor ons gebed.
0: Heer, Vader van al wat leeft, Gij hebt uw Zoon gezonden, opdat overal op aarde uw naam verheerlijkt wordt. Versterk het getuigenis van uw kerk onder alle volken.
1: Heer, verhoor ons gebed.
0: Open onze oren voor de prediking van de apostelen. Maak ons ontvankelijk voor de waarheid van het geloof.
1: Heer, verhoor ons gebed.
0: Onthoud de rechtvaardige uw liefde niet. Verschaf de verdrukte recht.
1: Heer, verhoor ons gebed.
0: Geef de gevangenen vrijheid. Open de ogen van de blinden. Richt de gebrokenen weer op. En behoed de ontheemden.
1: Heer, verhoor ons gebed.
0: Vervul het verlangen van allen die in uw vrede ontslapen zijn. Breng hen door de verrijzenis van uw Zoon tot het leven dat geen einde kent.
1: Heer, verhoor ons gebed.
0: Stilte kunt u nu als u wilt bidden voor uw eigen intenties.

0: Heer, verhoor ons gebed.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Voor het slotgebed gaan we naar bladzijde 627 in het Groot Getijdenboek. Laat ons bidden. Heer onze God, omdat gij machtig zijt, kunt gij barmhartig zijn. Uw trouw en uw geduld zijn grenzeloos. Geef dat ook wij elkaar van harte vergeven en zo genade vinden in uw ogen. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest. God door alle eeuwen der eeuwen.
0: Amen.
1: De Heer schenke ons zijn zegen. En bewaren ons voor onheil en geleiden ons tot eeuwig leven.
0: Amen.

0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door Christus onze Heer.
1: Amen.

0: Woord voor woord. De jezuïet pater Dries van den Akker blikt vooruit op het evangelie van de zondag.
1: Op de 24e zondag door het jaar is het evangelie ontleend aan Matteüs, hoofdstuk 18, de verzen 21 tot en met 35. Ik lees u voor. In die tijd kwam Petrus naar Jezus toe en sprak: Heer, als mijn broeder tegen mij misdoet, hoe dikwijls moet ik hem dan vergeven, tot 7 maal toe? Jezus antwoordde hem: Nee, zeg ik u, niet tot 7 maal toe, maar tot 70 maal 7 maal. Daarom gelijkt het Rijk der Hemelen op een koning die rekening en verantwoording wilde vragen aan zijn dienaren. Toen hij hiermee begon, bracht men iemand bij hem die 10.000 talenten schuldig was. En daar hij niets had om te betalen, gaf de Heer het bevel hem te verkopen met vrouw en kinderen en al wat hij bezat, om zo de schuld te vereffenen. De dienaar wierp zich voor hem neer en smeekte: Heer, heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. De Heer kreeg medelijden met die dienaar, liet hem gaan en schold hem de geleende

kreeg medelijden met die dienaar, liet hem gaan en schold hem de geleende som kwijt. Maar toen die dienaar buiten kwam, trof hij daar een andere dienaar die hem 100 denariën schuldig was. Hij greep hem bij de keel en zei: betaal wat je schuldig bent. Die andere dienaar wierp zich voor hem neer en smeekte: heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. Maar hij weigerde en liet hem zelfs in de gevangenis zetten, totdat hij zijn schuld zou hebben betaald. Toen nu de overige dienaren zagen wat er gebeurd was, waren zij diep verontwaardigd en gingen hun heer alles vertellen. En daarop liet de heer hem roepen en sprak: jij lelijke knecht, heel die schuld heb ik je kwijtgescholden, omdat je mij erom gesmeekt hebt. Had jij dan ook geen medelijden moeten hebben met je mededienaar, zoals ik met jou medelijden heb gehad? En in toorn ontstoken leverde zijn heer hem over aan de beulen, totdat hij zijn hele schuld betaald zou hebben. Zo zal ook mijn hemelse vader met ieder van u handelen, die niet zijn broeder van harte vergiffenis schenkt. Tot zover. We zitten in het evangelie van Matteüs. U weet, valt uiteen in 3 delen. Het hoofddeel, openbaar leven van Jezus, vanaf hoofdstuk 3 tot en met hoofdstuk 25. Vooraf de eerste 2 hoofdstukken over de kindheid van Jezus. En tenslotte 26, 27 en 28, lijden, dood en opstanding van Jezus. Dat houden we steeds maar vast. En in het openbaar leven van Jezus weeft Matteüs 3 grote toespraken. De eerste is de bergrede, die loopt van hoofdstuk 5 tot en met hoofdstuk 7. De tweede is de zogeheten zendingsrede, dat is hoofdstuk 10. De derde, dat is de rede waar Jezus het koningschap der hemelen vergelijkt met een aantal gelijkenissen, hoofdstuk 13. Dan hoofdstuk 18, de gemeenterede. Daar is ons stukje dus aan ontleend. En hoofdstuk 24 en 25, de gelijkenissen over het eindoordeel. Wij zijn dus met hoofdstuk 18 midden in de gemeenterede, zoals dat heet, die, zoals we de vorige keer ook al hebben gezien, in 2 delen uiteenvalt. Van hoofdstuk 18 vers 1 tot en met vers 20 is het de vraag: wie is het grootste in het Rijk der Hemelen? En vanaf vers 21, waar wij dus vandaag mee beginnen, is de vraag: hoe dikwijls moeten we vergeven? Nou hangen die 2 vragen en antwoorden heel nauw met elkaar samen. In het eerste deel werkt Jezus uit dat de kleine of de kleinste in het Rijk der Hemelen de grootste zijn. En hij gebruikt daar kinderen als beeld voor de kleinste. Maar gelovig gezien zijn de kleine diegenen die voor God, om zo te zeggen, geen poot hebben om op te staan. Die, in tegenstelling tot de heersende klasse der fariseeën en schriftgeleerden, niet trots voor God konden gaan staan met de mededeling dat ze al zijn geboden stipt naleefden. Sterker, die goedzitters keurden de kleine, de zondaars, de mensen die geen poot hadden om op te staan, keurden ze met geen blik waardig. Dat waren de onreine. Door de omgang met hen zou je juist van God verwijderen. Nee, die moesten het zelf maar met God in het reine zien te brengen. Bij hen stootte de kleine op een harteloze houding van onbarmhartigheid. En het zijn nou precies die kleine bij wie Jezus zich aansluit als hij zich, aan het begin van zijn openbaar leven, laat dopen. Want dat zijn degenen die blijkbaar nog wel in het openbaar te kennen geven dat er iets af te wassen valt in hun leven. En waarom zijn dan die kleine het grootste in het Rijk der Hemelen? Omdat ze nog zoveel te verlangen hebben. En daarbij puur en alleen zijn aangewezen op een houding van geloven. Geloven dat ooit, nou nu blijkbaar nog niet, maar ooit misschien wel, waar zal worden waar ze nu alleen nog maar hunkerend naar uitzien. Zij zijn aangewezen op hopen en geloven, op bidden, verwachten, uitzien naar, lege handen hebben en toch naar de toekomst kijken. Zij zijn aangewezen op gebed. En waarom zijn dat de kleine die het grootste zijn in het Rijk der Hemelen? Omdat God de Vader tot in het diepst van zijn ziel wel met hen begaan is. Daar zal het volgende verhaal ons iets over te vertellen hebben. Zij zijn degene die vergeving nodig hebben. Niks anders hebben dan leven van vergeving. En Petrus heeft dat blijkbaar goed begrepen. Want nadat Jezus heeft uitgelegd hoe men moet omgaan met mensen die gezondigd hebben, namelijk met veel zorg en liefde, met tact en zorgvuldigheid, en zeker niet met nawijzen, buitensluiten, discrimineren of veroordelen, zoals de religieuze tijdgenoten dat blijkbaar deden. Nee, dus als Jezus dat allemaal heeft uitgelegd, dan vraagt Petrus: hoeveel

moeten we dan vergeven tot 7 maal toe? Ik lees het u voor zoals het staat in vers 21. En u weet, ik houd ervan om dicht bij het Grieks te blijven. Ik geef wel een beetje raar Nederlands. Maar ik wil proberen de woorden te proeven die Matteüs gebruikt. En tot hem gaande sprak Petrus hem, Heer, hoeveel maal als mijn broeder tegen mij zal zondigen, zal ik hem vergeven? Tot 7 maal toe? Het eerste opvallende is dat Petrus Jezus aanspreekt met Heer. Dat wordt in het evangelie van Matteüs vaak gedaan, dat Jezus aan wordt gesproken als Heer. Maar datzelfde woord werd in het Oude Testament, in de traditie dus van Petrus en Jezus, heel vaak gebruikt om God mee aan te duiden. Dat is interessant genoeg om dat in het achterhoofd vast te houden. En in dit verband krijgt het woord Heer van Petrus nog meer dimensie, omdat straks in het verhaal dat Jezus gaat vertellen, de hoofdpersoon wordt aangeduid met Heer. En daar wordt uitdrukkelijk God mee bedoeld. Dus als Petrus hier Jezus aanspreekt met Heer, en Jezus in zijn verhaal straks God met datzelfde woord aanduidt, vallen, om zo te zeggen, de schaduwen van die twee heren over elkaar heen. Jezus en de Heer uit het verhaal vloeien in één. En sterker nog, dat woord Heer komt ongelooflijk vaak voor in onze tekst. In vers 21, in vers 25, in vers 27, in vers 31, in vers 32 en in vers 34. Zo'n telkens terugkerende woord noem je dan een themawoord. Daar gaat het dus blijkbaar om in dit verhaal. En nog een opmerking over dit verhaal. Het verhaal als zodanig begint met hoe vaak moet ik mijn broeder vergeven. En het eindigt straks ook met het woord van Jezus in vers 35. Hè, ieder die zijn broeder vergeeft. De broeder vergeven is dus blijkbaar de inclusie, de omlijsting van dit verhaal. Het lijstje waarin het verhaal is vervat. En dan tenslotte, als Petrus vraagt, moet ik mijn broeder dan 7 maal vergeven? Dat is een symbolisch getal voor altijd. Moet ik mijn broeder altijd vergeven? Getal voor volheid. En waarschijnlijk had Petrus van zichzelf al de indruk dat hij Jezus intussen behoorlijk goed begrepen had. Tot 7 maal toe. En diens antwoord komt dan ook des te verrassender aan. Want in vers 22 zegt hem Jezus, niet zeg ik je tot 7 maal, maar tot 70 maal 7 maal. Er zit ook een beetje iets humoristisch in. En de Oosterse overdrijving, want 7 maal was eigenlijk al altijd, maar 70 maal 7 maal is helemaal totdat je een ons weegt. Je kunt iemand je vergeving, al dus Jezus, niet weigeren. En waarschijnlijk dacht aan de bezwering van Lamech in hoofdstuk 4 van het boek Genesis. Genesis 4 vers 24. Maar dan een omgekeerde zin. Want daar staat, wordt Kaïn 7-voudig gewroken, dan Lamech 77-voudig. Zie je, daar vallen dezelfde getallen. Wat daar zo krijgszuchtig wordt gesteld door Lamech zelf, dat die zoveel maal moet worden gewroken, wordt nu door Jezus in omgekeerde zin gecorrigeerd. Nee, zoveel maal moet je niet wreken, zoveel maal moet je vergeven. Vers 23. Daarom wordt het koningschap van de hemelen vergeleken met een mensenkoning die afrekening wilde houden met zijn slaven. Daar gaan we weer. Het koningschap van de hemelen. Meervoud, de aanduiding voor de verblijfplaats van God en voor God zelf. Onze Vader die in de hemelen zijt, zo bidt Jezus. En wat mij ook opvalt is, in het Grieks staat er niet zomaar een koning, zoals in onze vertaling wordt weergegeven, maar er staat een koning mens, een mensenkoning. Blijkbaar vindt Jezus het van belang om dat menselijke van zijn vergelijking te onderstrepen. Terecht, want straks wil hij dat de toepassing van de vergelijking gaat plaatsvinden, niet bij God in de hemel, want daar gebeurt het al, maar bij ons mensen, hè, zoals in de hemel, zo ook op aarde. Jezus legde de nadruk op dat hij een menselijk verhaal gaat vertellen, maar het gaat uiteindelijk toch over God. En dan afrekening wilde houden met zijn slaven. Kijk, in het Nederlands wordt er steeds dienaren vertaald, en dat komt waarschijnlijk omdat bij ons het woord slaaf
heeft een ongunstige betekenis gekregen sinds de 17e eeuw, sinds de slavenhandel. Sinds al die mensen die vanuit Afrika naar bijvoorbeeld nu Suriname zijn vervoerd en hoe die mensen zijn vernederd en vernikst en als beesten werden behandeld in de goud- en zilvermijnen van Zuid-Amerika. Maar dat was niet de situatie in Jezus' tijd. Integendeel, in de Griekse, Romeinse wereld waarin Jezus leeft, was een slaaf een bijzonder kostbaar bezit te vergelijken met onze huishoudelijke apparaten. En die vergelijking is best wel aardig, want een slaaf, dat was je bezit. En wat jij zei tegen die slaaf, dat moest hij gewoon doen. En dus aan het gedrag van de slaaf kon je de houding van de meester aflezen. Dat is dan ook wat Maria zegt in haar lofzang, Magnificat. Dus iedereen gaat mij gelukkig prijzen, omdat u aan mij grote dingen heeft gedaan. Zie de slavin van de Heer. Zij gaat doen wat de Heer zegt. En omdat zij heeft gedaan wat de Heer zei, is iedereen vol bewondering voor haar. Maar je moet eigenlijk in bewondering zijn voor degene wiens opdrachten zij uitvoert. En dat is God zelf. Dat is het idee van de slaaf. En dat woord slaaf komt herhaaldelijk voor in dit stukje verhaal van Jezus. In vers 26, 27, 28 en 32. En dan ook nog medeslaaf in 28, 29, 31 en 33. Slaaf was belangrijk. En een slaaf, dat was ook, het was het eigendom van de Heer, maar hij maakte in wezen deel uit van de huishouding. Hij hoorde bij het huis. Misschien droegen ze zelfs wel de kleuren van het huis. Bij ons in de 19e, begin 20e eeuw, had je ook vaak op boerderijen, boerenknechten en boerenmeiden, die niet van de familie waren, maar wel als familie werden beschouwd, omdat ze dag en nacht deel uitmaakten van het boerenbedrijf en het boerengezin. Dat was de situatie van de slaven in de oudheid waarin we spreken. Vers 24. Begonnen af te rekenen, werd er één tot hem gebracht, schuldig 10.000 talenten. 10.000 talenten? Wat moet je in hemelsnaam hebben uitgevoerd, wil je tot zo'n schuld zijn gekomen? Want één talent is bijna 35 kilo zilver. 10.000 keer 35 kilo is 350.000 kilo zilver. Nou, als je bedenkt dat enige tijd geleden, ik weet niet hoeveel het nu is precies, maar een jaar geleden was 1 kilo zilver ongeveer 250 euro waard. Dan bedraagt de schuld van die man, omgerekend naar onze termen, 87,5 miljoen euro. 87,5 miljoen euro. Wat kan die slaaf in vredesnaam hebben uitgevoerd dat hij zo'n schuld heeft gekregen? Wat enorm. En natuurlijk is hier weer sprake van een Oosterse overdrijving en die heeft Jezus heel hard nodig om tot de pointe van zijn verhaal te komen. Vers 25. Niets hebbend om terug te geven, beval de koning dat hij en zijn vrouw en alle kinderen, zoveel als hij had, verkocht moesten worden, zodat er teruggegeven kon worden. Ja, hij moet verkocht worden. En dat kon. Een slaaf was eigendom van zijn heer. En een heer had het volste recht zijn slaaf te verkopen. En voor een slaaf was dat vaak heel erg, want de situatie waar hij woonde was vertrouwd. Waarschijnlijk was zijn heer goed voor hem, werd hij goed onderhouden. Maakte hij deel uit van de huishouding, was het zijn thuis. En dan werd je verkocht. Hele nieuwe situatie, dan moest je nog maar afwachten waar je terecht kwam. Kwam je in een nieuw huis bij een nieuwe heer. En omdat je de laatste aankomende was, was je de laagste van alle slaven. Kreeg je dus de meest vervelende klussen en dingen op te knappen. Maar het mocht, hij mocht verkocht worden. En dan staat er steeds, ja, het schuldvereffenen geeft de gewone vertaling. Maar er staat steeds hetzelfde woord. Er staat eigenlijk weggeven of afgeven, teruggeven. En dat wordt in deze zin dus twee keer gebruikt. Niets hebbend om terug te geven, moest het maar verkocht worden, zodat er teruggegeven kon worden. Twee keer, en dat woord teruggeven gaat herhaaldelijk voorkomen in onze tekst. In vers 25 dus twee keer, in vers 26, in vers 28, in vers 29, in vers 30 en in vers 34. Teruggeven, afgeven, betalen, terugbetalen. Dat is dus ook een themawoord. Het gaat dus over een heer, dat is een themawoord. Het gaat over slaven, is een themawoord. En terugbetalen is een themawoord. En in vers 26, of dat doen we straks. Dan nu vers 26.
Neervallend dus de slaaf, aanbid hem, zeggend, wees langmoedig met mij, en ik zal u alles teruggeven. Ja, daar staat, aanbid hem. Datzelfde woord komt voor in het verhaal bij de wijze uit het oosten in hoofdstuk 2 van Matteüs. Daar horen we tot 3 keer toe dat ze Jezus aanbidden, het kind. Eerst zeggen ze tegen koning Herodes dat ze gekomen zijn om de geboren koning te aanbidden. Vervolgens vraagt Herodes dat ze terugkomen, als ze het kind hebben gezien, om hem op de hoogte te brengen, zodat ook hij het kind kan aanbidden. En tenslotte aanbidden de wijzen het kind door op hun knieën te vallen. En precies dat laatste horen we nu in het verhaal van Jezus over die slaaf die om genade smeekt. Hij valt op zijn knieën en aanbidt. Diezelfde woordcombinatie, op de knieën vallen en aanbidden, horen we ook in hoofdstuk 4 vers 9. Daar probeert de duivel Jezus te verleiden door hem de hele wereld voor te houden, waarbij hij zegt, dit alles zal ik u geven wanneer u voor mij op de knieën valt en mij aanbidt. En daar antwoordt Jezus dat je alleen de Heer God mag aanbidden. Alleen de Heer God wordt aanbeden. Dat is een aanwijzing te meer dat in ons verhaal met die Heer God wordt bedoeld, die slaaf valt op de knieën en aanbidt hem, zeggend. Het woord aanbidden klinkt nog wel een aantal keren in Matteüs' evangelie, maar dan als smeekgebed en nergens meer in de combinatie met neervallen en aanbidden. En wat bidt die slaaf dan? Hij bidt, wees langmoedig met mij. Eigenlijk staat er in het Grieks niet heb geduld, maar zoiets als grootmoedig of langmoedig. Langmoedig is waarschijnlijk een goede vertaling. En grappig, eigenlijk hadden we in het Grieks het woord eleijn verwacht, waarvan het Kyrie-gebed in onze liturgie is afgeleid. Kyrie, eleison, Heer, heb medelijden. Nou, dat woord staat hier niet. Nee, er staat of hij nog een tijdje kan wachten, want het komt nog wel. Langmoedig zijn. De uithoudingsvermogen hebben. Dat woord eleijn, medelijden hebben, staat hier niet. Nog niet, want het komt eraan.

0: Vers 27. Geroerd verloste de heer van die slaaf hem en vergaf het geleende kapitaal. Geroerd. Waar de Nederlandse vertaling tot twee keer toe heeft medelijden hebben. De heer kreeg medelijden met die dienaar, liet hem gaan en schold hem de geleende schuld kwijt. Medelijden hebben. Daar heeft het Grieks in de loop van de tekst twee verschillende woorden. Daarnet was het nog niet medelijden hebben, maar heb geduld, wees langmoedig. En nu staat er een woord, weer niet eleijn, kyrie eleison, staat er weer niet. Nee, nu staat er dat die heer geroerd is. Het woord dat daar staat, ja, hoe moet je het vertalen? Het ging hem aan het hart, het sneed hem door de ziel. Hij was tot in het diepst van zijn ziel geroerd, alsof er met een lepeltje door de ingewanden van zijn ziel of zijn hart wordt geschraapt. Dat woord komt bij Matthäus nog een keer voor, als Jezus de menigte ziet die afgetopt neerligt. In hoofdstuk 9 vers 36, dan is Jezus tot in het diepst van zijn ziel geroerd. En in hoofdstuk 14 vers 14, nog eens, precies dezelfde situatie. En in hoofdstuk 15 vers 32, weer is Jezus begaan met de menigte. Dat is de inleiding op het tweede broodwonder. En in hoofdstuk 20 vers 34, als inleiding op de genezing van twee blinden. Deze vorm van medelijden, geroerd zijn, splangnes. Het woord is ook al heel tekenend, splangnes. Dat wordt in het evangelie van Matthäus alleen maar voorbehouden aan Jezus. In het evangelie zelfs alleen maar voorbehouden aan God zelf. Dat is degene die dat gevoel kent. Tot in het diepst van zijn ziel geroerd zijn. Het hart wordt samengeknepen van begaan zijn met medelijden hebben. En deze vorm van medelijden wordt in de evangelie dus alleen maar aan Jezus en aan God voorbehouden. Dan is dat wat die Heer hier heeft toch wel een heel diep ingrijpend gevoel. Hij heeft het gevoel dat God heeft met mensen ten opzichte van die slaaf die zo'n grote schuld heeft. En het is van belang om die verschillende woorden ook in de gaten te houden, want u hoort het, dat woord splank, dat in het diepst van zijn ziel geroerd zijn, ja, dat wordt alleen maar aan God voorbehouden. En die knecht vroeg alleen maar om langmoedigheid, om nog wat geduld en dan zou het wel goed komen. En dan krijgt hij veel intensiever gevoelen. Het vorstelijke gevoelen dat God heeft bij iemand die hij ziet, pijn ziet hebben. Dat is dus nogal een veel groter geschenk dan waarom hij heeft gevraagd. En hij liet hem gaan. Hij maakt hem los, staat er in het Grieks. Hij verlost hem. Hij verlost hem vanwege het begaan zijn met. En hij vergeeft dus als het ware de schuld. Het woord Grieks gebruikt hier ook het woord voor vergeven, loslaten. Hij vergaf hem. En ook dat woord komt weer een aantal keren voor. Want dat was in feite waar Petrus om vroeg. Hoe vaak moet ik vergeven? Nou ziet Petrus in het verhaal dat Jezus vertelt. Dat is dus vergeven. Als iemand een enorm bedrag bij je in de schuld staat, dan scheld je dat kwijt omdat je met die ander begaan bent. Hij vergaf. Dat is dus in vers 21 als Petrus het vraagt. Dat is hier in vers 27. Dat komt straks in vers 32 en in vers 35 nog een keer terug. Weer een themawoord. Dus de omlijsting is mijn broeder vergeven, 21 en 35. Dan die heer die door het verhaal heen een rol speelt. Dan de slaaf en de medeslaaf. Dan teruggeven en vergeven, kwijtschelden. We gaan naar vers 28. Naar buiten gaande vond die slaaf een van zijn medeslaven die hem 100 denariën schuldig was. En vastgrijpend verstikte hij hem zeggend, geef terug wat je schuldig bent. Ja, een denari, dat is natuurlijk een probleem. Want men is het er eenvoudig niet over eens hoeveel waarde de denari vertegenwoordigde. In ieder geval staan die 100 denariën in geen verhouding met de 10.000 talenten, want het was 87,5 miljoen. Wat zou nou 100 denariën zijn? Is het een grijpstuiver? Is het een euro? Of iets van die aard? Het is in ieder geval een dagloon. Want dat is het bedrag dat 1 denari. Dus 100 daglonen is natuurlijk al heel wat. Dus hoe kom ik aan dat dagloon? Dat is het bedrag dat de eigenaar van de wijngaard overeenkomt met zijn gehuurde arbeiders In het verhaal dat we de volgende week gaan horen over de arbeiders in de wijngaard. Hij kwam met hen overeen, 1 denarii voor een dag werken. En daarom denken veel mensen dat 1 denarii ongeveer 1 dagloon was. Maar ik heb daar toch een ander gevoel bij. Juist vanwege dat verhaal. Want ik vermoed dat dat verhaal, dat die overeenkomst met die heer, met die arbeiders in de wijngaard, 1 denarii voor 1 dag, dat eigenlijk een buitengewone overeenkomst was. Een vorstelijk bedrag voor 1 dag werken. Dat past een beetje daar in het verhaal. Zodat Jezus vertelt dat dan, hè, hij kwam met hen over 1 denarii voor 1 dag werken, dat de omstanders bijna ademloos van 1 denarii voor 1 dag. Zo, hé. Jeetje, dat zou je toch overkomen? Ik denk dat 1 denarii meer was dan een gemiddelde dag werken. Misschien wel met 1/2 of zelfs 1 heel weekloon. Zodat dus die arbeiders 1 weekloon krijgen voor 1 dag werken. Laten we het even houden op 1 weekloon. Bij het eerste broodwonder van Marcus, in het 6e hoofdstuk bij Marcus, horen we de leerlingen tegen Jezus zeggen, moeten we dan voor 200 denariën brood gaan kopen om al deze mensen te voeden? Al die mensen blijken minstens 5000 mannen te zijn. En zo gezien zou 1 denarii dus overeenkomen met 25 broden. Nou is die slaaf hier is dus de helft, 100 denariën, schuldig. Dus het is altijd nog een aardig bedrag. Hè? Dus het, misschien is toch wel die 1 denarii 1 weekloon. Of laten we nou eens zeggen dat 1 denarii 1/2 weekloon was. Dan is dus de schuld die hij heeft bij zijn medeslaaf, is dan nog altijd 1 jaarloon. En dat is bepaald niet gering. Dus die hem 1 jaarloon schuldig was voor een slaaf, dat is echt niet gering. En ik denk, dat is ook de bedoeling, dat het niet een grijpstuiver is. Dat het niet een dubbeltje is dat je eventueel ook op straat kunt vinden als je een beetje geluk hebt. Nee. Die schuld is een reële schuld, werkelijk een schuld, waar een ander om verlegen kan zitten. Want menselijkerwijs gesproken staan we bij elkaar voor niet geringe hoeveelheden in de schuld. Dat wil Jezus zeggen. Mensen die elkaar verdriet doen. Mensen die elkaar een ongeluk aandoen, al of niet bewust. Mensen die elkaar pijn doen. Die elkaar barsten en scheuren en breuken in het hart bezorgen voor het leven lang. Of misschien zelfs ook wel in het lichaam. Dat is geen geringe schuld. Dat vergelijkt Jezus dus met 1 jaarloon. En ik denk dus hoe moet ik dat nou zeggen? Ik kan me niet voorstellen dat Jezus de schuld die wij tegenover elkaar hebben wil bagatelliseren. En dus is 100 denariën is gewoon een groot bedrag. Ik denk dus dat Jezus in tegendeel die wil laten zien, wij hebben ten opzichte van elkaar een grote schuld, maar ja, die staat nog in geen verhouding met de schuld die wij tegenover God hebben. Dat is het idee. En dan vers 29, neervallend dus zijn medeslaaf, roept hij hem te hulp, zeggend, wees langmoedig met mij en ik zal je teruggeven. Die medeslaaf doet bij de slaaf van daarnet, die dus in de schuld stond bij zijn heer en die vergeven was, hij krijgt nu iemand tegenover zich die hetzelfde doet als hij zelf daarnet. Neervallend, alleen hij aanbidt niet, dat staat er niet bij. Neervallend dus zijn medeslaaf, dat deed hij daarnet ook, riep hij hem te hulp, zeggend, wees langmoedig. Dat waren de woorden die hij ook gebruikte, maar niet aanbidden. En hier staat dus ook het Grieks, heb geduld, wees langmoedig, wees grootmoedig jegens mij. Het is essentieel, volgens mij, dat daar in beide situaties, zowel de knecht bij de heer als deze knecht bij zijn medeslaaf, dat daar hetzelfde woord wordt gebruikt. En dat doet gelukkig ook onze Nederlandse vertaling. Daar staat 2 keer, heb geduld met mij. Waarom vind ik dat zo belangrijk? Omdat in Jesaja staat er, het zijn onze kreten die zij slaken. En daar is Jezus voor gekomen om ze te vereffenen. Dus de pijn die wij hebben, die herkennen we bij anderen die diezelfde pijn hebben. Zij slaken onze kreten. Wel nu, als wij geholpen zijn, dan weten we toch ook hoe wij hen het beste kunnen helpen. Dus bemin je naaste zoals je zelf bemind bent. Vers 30. Maar hij wilde niet. Maar weggaande wierp hij hem in de gevangenis tot hij zijn schuld zou hebben teruggegeven. hij wilde niet en dan, maar weggaande, hij heeft er dus verder niks mee te maken, weggaande, terwijl die Heer hem verloste, liet hij hem gaan, verlost en wel, en deze, die gaat weg en laat hem in de gevangenis achter. Ik heb er verder niks mee te maken, maar ik wil wel alles terug hebben. Dat is een hele andere houding als we er net hoorden bij die Heer. Dat woordje weggaande, het wordt helaas niet vertaald in onze gebruikelijke vertaling, maar het staat er in het Grieks en Matthäus schrijft het niet voor niks. Hij gaat weg en hij laat het verder allemaal aan hun lot over. Wat anders is dat dan tot in het diepst van je ziel splanknair geroerd worden. En in vers 31, ziende zijn medeslaven dus wat geschied was, werden zij zeer bedroefd en gaande vertelden zij aan hun heer alles wat geschied was. Ook zij gaan, maar die gaan niet weg, zij gaan naar hun heer. Het is een komen en gaan in dit verhaal van al degenen die in het verhaal een rol spelen. En ziende zijn medeslaven, het is mij niet duidelijk of die medeslaven weten wat er daarnet met de eerste slaaf is gebeurd. Of zij weten dat de slaaf die dus nu een medeslaaf in de gevangenis laat zetten, of zij ook nog weten dat die medeslaaf was vergeven. Het is niet helemaal duidelijk in het verhaal. Want misschien zijn ze al bedroefd vanwege de wijze waarop een slaaf zijn medeslaaf bejegent. Maar oké. Ziende zijn medeslaven dus wat geschied was, werden zij zeer bedroefd en gaande vertelden zij aan hun heer alles wat geschied was. Geschied was, geschied was. En in vers 32, toen hem bij zich roepend, zegt hem zijn heer, boosaardige knecht, heel die schuld heb ik je vergeven, omdat je mij te hulp geroepen hebt. Had jij dan ook geen medelijden moeten hebben met je medeslaaf, zoals ik medelijden had met jou? Toen hem bij zich roepend, ik heb dat geprobeerd te laten horen, daar heeft Matthäus een woordspeling. Want te hulp roepen, wat we in vers 29 horen, dat is, daar zit het woord roepen in, te hulp roepen. En nu roept die Heer hem bij zich en verwijt hem dat hij niet hetzelfde heeft gedaan, terwijl ook hij destijds hem te hulp had geroepen. Dus in vers 29 staat er, even kijken, neervallend, dus zijn medeslaaf roept hem te hulp, zeggend, wees langmoedig met mij en ik zal je teruggeven. En dan, nu staat er, toen hem bij zich roepend, zegt hem zijn heer, boosaardige knecht, heel die schuld heb ik je vergeven, omdat je mij te hulp geroepen hebt. Dat roepen speelt een belangrijke rol in dit verhaal, want je kunt op verschillende manieren roepen. Je kunt iemand te hulp roepen en je kunt iemand ter verantwoording roepen. En dan, in vers 33, had jij dan ook geen medelijden moeten hebben met je medeslaaf, zoals ik medelijden had met jou. En nu staat het er wel, Eliëin, dat woord dat wij kennen uit onze liturgie, medelijden hebben met. Had jij nu dus ook niet medelijden moeten hebben zoals ik medelijden had. Dus hoewel die Heer een veel diepgaander gevoelen had ten aanzien van zijn knecht die zo in de schuld stond en hem dus vergaf, zegt hij alleen maar dat het medelijden was. Maar het was veel meer dan dat. En hij nodigt dus ook zijn medeslaaf of zijn slaaf uit om hem na te volgen in het meer, laten we maar even zeggen, meer oppervlakkige gevoel van medelijden hebben, meevoelen met je medeslaaf. Dus als je nou terugkijkt naar dit verhaal, zitten er drie vormen. Het Grieks kent dus drie verschillende werkwoorden voor drie vormen van medegevoel en medelijden. 1. Je kunt grootmoedig zijn of langmoedig zijn. Geduld hebben. Heb geduld en ik zal u alles betalen. Dat was wat er gevraagd werd, zowel door de eerste slaaf als door de tweede. 2. Je kunt medelijden hebben. Dat is wat die Heer nu zegt tegen zijn boosaardige slaaf. Je kunt medelijden hebben en wat die Heer zei, dat hij dat zelf ook had. En 3, je kunt tot in het diepst van je ziel geroerd en begaan zijn. Wat er in vers 27 klonk, wat alleen over God en Jezus wordt verteld. Wel nu, van de slaven van Jezus, om zo te zeggen, van de volgelingen van Jezus, wordt niet gevraagd dat ze het gevoel kennen dat God kent als hij mensen ziet die in de knoop zijn geraakt. Maar van hen wordt wel gevraagd om medelijden te hebben, zoals zij zelf medelijden hebben ondervonden. Dus wat zij zelf verstaan als medelijden van God, dat is van God uitgezien nog een veel intensiever gevoelen. Nou, dat intensievere gevoelen, dat hoeven ze niet te hebben. Maar wel hoe er uiting aan wordt gegeven en wat ze dan medelijden noemen. En dat is alweer veel meer dan geduld hebben totdat je alles zult hebben betaald. Nee, want dat medelijden, dat zorgt ervoor dat je de ander de schuld vergeeft en kwijtscheldt. En dan hoef je niet meer te wachten tot je betaald wordt, want dat komt niet. En dat is ook niet erg, want je hebt vergeven. En vertorend, vers 34, en vertorend gaf zijn heer hem over aan de beulen, totdat hij teruggegeven had al het verschuldigde. Aan het eind van het verhaal krijgen we een indruk voor wat het betekent om als slaaf in dienst van de Heer te staan. Zij doen en moeten doen wat de Heer hen opdraagt. Als we alleen dit verhaal zouden hebben, zouden we in ieder geval weten dat de slaven van deze Heer medelijden dienen te tonen. En juist omdat onze slaaf dat niet had, was die een slechte en boosaardige slaaf. Zijn medeslaven waren begaan met het lot van zijn schuldenaar en kwamen voor hem op. Zij waren goede slaven in dienst van de Heer. Paulus zal het beeld van slaaf in dienst van de Heer weer opnemen. Vooral in zijn brief aan de Romeinen zal hij het herhaaldelijk hebben over het feit dat hij slaaf is van Jezus, van Christus en van God. En dat aan zijn gedrag kun je aflezen hoe God met de mensen omgaat. Dat is een grote verantwoording. Eigenlijk is dat wat Jezus bidt in het Onze Vader. Vergeef ons onze schuld, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven. Zoals u ons vergeeft, zo zouden wij het ook aan anderen moeten doen. En de maat die wij dus aanleggen in navolging van u, die maat mag u ook weer voor ons gebruiken. Dat is wat we bidden. In vers 35, zo zal ook mijn hemelse Vader met jullie doen, indien niet ieder zijn broeder van harte vergeeft. We zitten echt in het Onze Vader, want ook daar wordt steeds om vergeving gebeden. En ik merkte dat al eerder op. Nu klinkt weer het woord terug dat Petrus, waarmee Petrus dit hele verhaal op gang bracht. Hoe vaak moet ik mijn broeder vergeven? En Jezus sluit dus af, indien niet ieder zijn broeder van harte vergeeft. Het vergeven van de broeder is de omlijsting van dit verhaal waarbinnen het geheel zich afspeelt. Trouwens, helemaal terugkijkend op het verhaal, zie je dat het verhaal eigenlijk uiteenvalt in drie stukjes. Eerst heb je het stukje de Heer en de slaaf. Dat is vanaf vers 23 tot en met vers 27. Dan de slaaf en de medeslaaf, 28 tot 30. En dan terug de heer en de slaaf, 31 tot 34. Drie onderdeeltjes in één verhaaltje. Drie schilderijtjes die samen één geheel vormen. Tot slot kom ik toch nog even terug op het onderwerp vergeving bij Matteüs. Het is zo'n belangrijk onderwerp. In feite is dit verhaal een uitwerking van wat Jezus in zijn inaugurale reden, de bergreden, weet u wel, hoofdstuk 5 tot en met hoofdstuk 7, al had gezegd nadat hij het Onze Vader gebed had uitgesproken. In het Onze Vader gebed klonken de woorden, vergeef ons onze schulden zoals wij vergeven aan onze schuldenaren. En als Jezus dat gebed heeft beëindigd, komt hij nog even terug precies op die bede. Want, zegt hij daar, want als gij aan de mensen hun fouten vergeeft, zal uw hemelse Vader ook u vergeven. Maar als gij niet vergeeft aan de mensen, zal ook uw hemelse Vader uw fouten niet vergeven. En Lucas, die ook een versie van het Onze Vader heeft, een stukje korter, die heeft ook een nawoord, maar bij Lucas zegt Jezus niks over vergeven, maar over de waarde van het aanhoudende gebed. Dus waar Lucas het heeft over, na het Onze Vader, over de waarde van aanhoudend bidden, daar spreekt Matteüs precies over de vergeving, waar het in het gebed om gaat. En Jezus wekt dus eigenlijk in het Onze Vader en in zijn commentaar erop, wekt hij de indruk dat het van onze vergevingsmaat zou afhangen in hoeverre God ons vergeeft. Maar hier, in het 18e hoofdstuk, in dit verhaal dat Jezus verteld heeft over die knecht, wordt die indruk gecorrigeerd. Hier blijkt dat Gods vergeving aan onze vergeving vooraf gaat. Hoe meer ik mij dat herinnering breng, hoe meer ik bereid zou moeten zijn om mijn naaste te vergeven. Maar, aldus Jezus, God zal bij ons wel dezelfde houding aannemen als wij deden bij onze broeder respectievelijk zuster. Dus om goed te verstaan wat God doet, is het van belang om ze nu en dan stil te staan bij de vraag of wij wel zo bij God in de schuld staan als Jezus suggereert. En dat hangt er maar vanaf welke maatstaf je dan aanlegt. Wel nu, als God belangeloze naastliefde is, daar kom ik eerlijk gezegd geloof ik nooit aan toe. Aan belangeloze naastliefde, daar kom ik toch nooit aan toe? Dat alleen al. En dat wetend. En dat God dus alsmaar doorgaat door met belangeloze naastliefde terug te betalen voor wat ik ook doe. Hij zal de belangeloze naastliefde tegenoverstellen. Hij zal de belangeloze naastliefde aanvullen. Ook al blijf ik nog zo in gebreken en bouw ik als het ware ten opzichte van wat hij geeft een steeds groter wordende schuld op. Ik denk dat Jezus daarnaar verwijst. En nog iets. In het verhaal staat dat die heer zegt tegen die slaaf, als hij hem bestraft, had jij niet net zo moeten doen als ik? En in feite is dat een uitwerking van wat Jezus het grootste gebod noemt. Bemin je naaste zoals jezelf. Ja, tegenwoordig zeggen we dan, ja, dan moet ik wel eerst mezelf beminnen, anders kan ik mijn naaste niet beminnen. Maar dat is de bedoeling helemaal niet. De bedoeling is niet dat je eerst moet leren jezelf te beminnen. Dat is nou echt iets van de 20e, 21e eeuw, hè. Want voor elke Jood was dat, bemin je naaste zoals jezelf bemind wordt. Zoals je zelf weet dat je bemind wordt door God. God doet zoveel voor jou. Ja, in onze samenleving is God niet meer zo vreselijk aanwezig. Maar voor degene voor wie die wel aanwezig is, en voor degene die weten dat het leven en alles wat erin is, je als een geschenk zou kunnen aanvaarden en beschouwen, bemin je naaste zoals je zelf bemind wordt door God. Ga steeds na, hoe doet God tegenover jou? En dan probeer hem daarin na te volgen. Wees volmaakt zoals mijn hemelse vader volmaakt is. Of wees heilig zoals ik heilig ben. Wees navolgers van God. En dan nog maar een opmerking. Hopelijk staat u mij dat toe. Want als we daarbij stilstaan bij al deze consequenties en conclusies, krijgen we meteen een inkijkje in Jezus' spiritualiteit. Zijn manier van denken en handelen. Of liever, we krijgen een inkijkje in de bron van zijn manier van denken en handelen. Want bij de vraag, hoe moet ik met een ander omgaan? Of zoals bij Petrus, hoe vaak moet ik vergeven? Wordt zijn houding bepaald door de vraag, hoe gaat God met mij om in zulke omstandigheden? En als ik dat weet, zou ik God moeten navolgen. Zou hij mijn voorbeeld moeten zijn? Zou hij mij moeten leren hoe ik dan zou moeten doen? Zoals hij doet met mij, zo zou ik moeten doen met anderen. Dat was voor elke Jood de levensoriëntatie. En dat hoorden we Jezus in de bergreden zeggen. Ik zei het er net ook al. Wees volmaakt, zoals uw vader in de hemel volmaakt is. Of in het Oude Testament, in Leviticus, hoofdstuk 19, vers 2. Daar zegt God tegen zijn mensen. Wees heilig, want ik ben heilig. Dus als ik wil weten hoe ik met een ander moet omgaan, vraag ik mij af, hoe doet God met mij? Dat is Jezus' spiritualiteit. En voor mensen die dat te moeilijk vinden, bijvoorbeeld omdat God problematisch is voor ze, heeft Jezus in de bergreden die levensregel nog eens vereenvoudigd door te zeggen, alles wat je wilt dat de mensen voor jou doen, doe dat ook voor hen. Daar is God zelfs vervangen door de mensen. Ik kan het niet laten, hopelijk staat u mij toe nog een korte opmerking te maken. Want wel beschouwd, als ik het verhaal tot mij door laat dringen, voor Jezus begint vergeving dus bij God. Bij het feit dat hem hulpeloze mensen ten diepste aan het hart gaan. Ook al zijn ze door eigen schuld in die toestand van hulpeloosheid terechtgekomen. Hij verlost ze. Mij. Hij verlost mij. Zo'n God hebben we. Als we dat toch eens konden laten doordringen tot ons. We hebben een God die erop uit is om ons te verlossen, vrije mensen te maken, rechtop voor hem te staan. Hij trots dat wij zijn zoals hij ons bedoeld had. Maar ja, voorwaarde is dan wel dat ik mijzelf zie als iemand die, wel beschouwd, hopeloos bij God in de schuld sta en dat hij mij daar niet op afrekent, in tegendeel. Maar ja, dat is dan iets voor de retraite of het persoonlijke gebed. En dan als uitsmijter, zal ik maar zeggen. Want Jezus maakt zijn eigen woorden natuurlijk steeds waar. Hoe klonk dat ook alweer in Jezus' bergrede, in zijn inaugurale rede? Weet u wel, aan het begin van Matthäus. Zalig die medelijden hebben, want zij zullen medelijden ondervinden. Met alles wat we nu hebben gehoord in ons achterhoofd, weten we in welke samenhang deze zaligspreking gelezen moet worden. Tot slot nog volgende week, dan lezen we ook weer uit Matthäus, hoofdstuk 20, vers 1 tot en met vers 16a. Dat is het eerste gedeelte van vers 16. Matthäus 20, 1 tot 16a.
1: Dit was Woord voor Woord over het evangelie van deze zondag met pater jezuïet Dries van den Akker.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: Vragen over de kerk, de leer of geloofskwesties, wie heeft ze niet? In de Club van Job beantwoordt pastoor Cor Menne vanuit de studio van Radio Maria geloofsvragen van luisteraars.

0: En beste luisteraars, welkom bij het programma De Club van Job met Pastoor Menen hier in de studio. Klaar voor wat nieuwe vragen.
1: Ja, dat zijn er een heleboel weer. Op de eerste plaats neem ik ze van mijn telefoon. Die zijn dus al wat ouder. In de openbaringen van Johannes lezen we hoe de vrouw schreeuwde in barensnood. In Genesis staat dat voor de straf van de zonde van Eva God voor de vrouw de moeite van haar zwangerschap zeer groot zou maken en dat zij met pijn haar kinderen zou baren. Hoe verhoudt zich dit met de katholieke traditie dat Maria de geboorte zelf in vreugde en zonder fysieke barensnood heeft ervaren? Mijn vraag gaat dan met name over de tekst in Openbaring, waarin het handelt over de heilige maagd tijdens de geboorte van Jezus. Openbaring 12:2, zij was zwanger en schreeuwde het uit in barensnood en in haar pijn om te baren. Op de eerste plaats, het gaat in het boek Openbaring niet direct over Maria. Het gaat daar over de vrouw en de vrouw is eigenlijk de kerk, het nieuwe Israël. En daar heeft op den duur ook de kerk zegt, ja, maar dat is ook het beeld van Maria zit daarachter.
0: Met 12 sterren om haar hoofd.
1: Juist, zeker. Ja. Zie 12 sterren, maar die 12 zijn 12 stammen van Israël. Dus het nieuwe Israël is dat. En dat beeld is overgegaan naar Maria, maar dat wil niet zeggen dat alle onderdelen van dat alles. Er staat ook van dat de vrouw naar de woestijn gebracht werd enzovoorts allemaal. Nou, ook daar is niks. Ik bedoel, dat slaat ook niet direct op Maria. Meer op de kerk die in de ballingschap is, die verdrukt wordt enzovoorts allemaal. Dus niet alles van die vrouw kun je zomaar op Maria overdragen. En dus ook niet dat schreeuwen in barensweeën enzovoorts. Dat gaat meer over de kerk die vervolgd wordt enzovoorts allemaal dan over Maria. Dus dat is altijd in visioenen, zoals het boek Openbaring is, daar zitten allerlei dingen door elkaar heen. Dan kun je dus niet simpel zo, dit is het één ding. Nee, er zijn beelden door elkaar heen lopen. Ja, heb je daar nog iets aan toe te voegen? Of,
0: moet ik dat?
1: Ja, bijvoorbeeld. Je weet, ja.
0: Nou, ik ben geen bijbel-exegeet, dan moet ik meer leren, maar
1: nee,
0: helaas.
1: Ja, dat ben ik ook niet, maar ik zeg er toch maar iets over.
0: Ja, en ook het is een traditie dat Maria zonder pijn. Ja. Dat weten we ook niet 100%, want dat staat nergens.
1: Nee, dat is traditie.
0: Het is traditie.
1: Altijd
0: met
1: maagd.
0: Kleine thee of?
1: Nee, dat is grote thee.
0: Grote thee, altijd maagd. Altijd ja. Dat wel. Maar
1: ja, maar
0: dat
1: betekent dus de maagdelijke geboorte ook. Ja. Hè, dus voor, tijdens en na.
0: Ja.
1: En dus als je maagd bent. En als er een maagdelijke geboorte is, hoe die ook plaats moet vinden, dat weet ik niet. Maar wonderbaarlijk, dan heb je geen pijn.
0: Oké, nou dat zegt u wel.
1: Huh?
0: Dat zal wel zo zijn, ja.
1: Ja, dat lijkt mij wel.
0: Oké.
1: Want waarom hebben ze. Ja.
0: We hebben het over dingen die wij eigenlijk.
1: Waar wij niks van af weten, wil je zeggen. Nee, maar het is. Dat heb ik ook altijd een van de meest mysterieuze dingen gevonden. Dat Maria maagd is, zowel voor.
0: Tijdens
1: na,
0: en daarna.
1: En tijdens.
0: Ja,
1: dus, en vooral dat tijdens. Dat is een. Ja, dat vind ik bijna onvoorstelbaar. Maar dat betekent dus, wat je ook in de iconografie ziet, dat die geboorte van Maria, bij Maria op een wonderbaarlijke wijze heeft plaatsgevonden.
0: Ja, ja, ja.
1: En hoe, dat weet ik niet.
0: Nee, dat weet niemand.
1: Nee. Maar dat is, hoort bij de traditie met de grote thee, ja. Van de kerk van het oosten en van het westen.
0: Nee, ik was van kleine thee die zonder pijn. Maar als je zegt, oh, dat zou zo wel.
1: Een grote traditie of kleine traditie. Ik bedoel,
0: ja.
1: Het is volgens mij een dogma.
0: Ja, daar ben ik 100% mee eens.
1: Ja. Ja. Goed. Sinds kort ben ik katholiek, zegt iemand anders, en ga ik ook biechten. Ik vertel dan soms aan mijn vrienden, maar ze begrijpen het niet. Ze zeggen bijvoorbeeld, ach joh, als je dronken wordt of iets verkeerd gedaan hebt, wat maakt het uit? Je kunt het daarna toch gewoon biechten. Ik begrijp het dat het zo niet werkt, maar ik vind het lastig om precies uit te leggen en waarom. Want aan de ene kant is Gods barmhartigheid eindeloos, wanneer iemand oprecht berouw heeft. Aan de andere kant kun je natuurlijk niet bewust een zonde gaan doen met de gedachte, ik doe het toch, want daarna kan ik altijd gaan biechten. Hoe zit dat precies en hoe kan ik dit op een eenvoudige manier aan mijn vrienden uitleggen? Nou, ja. De vragensteller die zegt, die begrijpt zo wel dat het niet kan, dat het niet zo werkt. He, je kunt niet zeggen van, nou, ik zondig maar, want ik kan het toch biechten. Dan zit er nog weer een zonde bovenop en dan is de vraag of die biecht wel echt is.
0: Dat je echt berouw hebt.
1: Ja.
0: Ja, als je het niet zo erg vindt.
1: En dan wordt het niet vergeven.
0: Nee.
1: Dus er moet een serieus bedoeling zijn om niet meer te zondigen.

0: Er moet een serieus bedoeling zijn om niet meer te zondigen. En je mag bij het zondigen eigenlijk als het ware niet denken, nou, het is niet zo erg, want ik biecht het morgen wel, dan is het weer goed. Nou, zo werkt het in ieder geval niet.
1: Ja, maar ik denk iedereen komt tot het probleem. Je biecht bepaalde dingen en dan weet je wel dat het gaat weer gebeuren.
0: Ja.
1: Dan weet je wel dat je geen heilige opeens wordt.
0: Ja.
1: Wat dan?
0: Dat is iets anders. Dan wil je het niet.
1: Nee, eigenlijk niet.
0: Maar het gebeurt toch weer. Ik bedoel, als ik opvliegend van aard ben, zal ik maar zeggen, dan gebeurt die opvliegendheid, die zal mij mijn hele leven min of meer blijven achtervolgen. Ik kan wel een beetje vooruitgang maken, hoor. Misschien heel erg, dat kan. Maar je weet al als je het biecht, dat het misschien weer zal gaan gebeuren.
1: Ja.
0: En zo is het eigenlijk met alles. Zeker met de dagelijkse zonde, zal ik maar zeggen. Kijk, als je vreemd gegaan bent in een huwelijk,
1: dan hoop je dat het toch wel
0: Dat je daar tegen kunt houden. Dat is geen, wat zal ik zeggen, iets wat je nou zo meteen overkomt.
1: Het overkomt jou niet. Je hebt wel wat stapjes gedaan. Ja.
0: Dus
1: daar zijn twee verschillende dingen. Eén ding zeggen, oh ja, ik doe het en dan biecht ik het op en dat is het. En de andere, dat je, nou, het zal wel voor de rest van mijn leven dit soort zonde mij volgen.
0: Ja.
1: Ja. Met berouw.
0: Met berouw. Je kunt echt berouw hebben en toch de onmacht voelen om het helemaal te verbeteren. Goed, dan is er nog een tip van iemand. We hadden vorige week een man van 27 die moeilijk vond om
1: een vrouw te vinden.
0: Een vrouw te
1: in
0: vinden.
1: De katholieke wereld.
0: Ja. En hier komen tips. We geven ze maar door.
1: Dus de vrouw is 29. Dat komt van een leeftijdgenoot.
0: Oh.
1: Er staat een groetjes, een katholiek van 29 die in hetzelfde schuitje zat. Dus die heeft het wel opgelost.
0: Sluit je aan bij één of meerdere jongere groepen. De katholieke jongerenwereld is ons, kent ons. Leert heel gemakkelijk gelijkgestemde vrienden. Ja, dat valt mij ook op. Want dan, als ik een van die jongeren leer kennen, en ik kom weer een andere tegen, die kennen elkaar dan allemaal op een of andere manier. Dus kijk op katholiek.
1: Katholink app.
0: Oh, Katholink app. Oh, dat ken ik niet eens. Katholink.
1: Ja.
0: Niet katholiek, maar in de plaats van de ENN. Katholink app. Hier staan allerlei katholieke jongerenactiviteiten.
1: Ja, die kent ik ook niet. Katholink app. Ja, ik ga het wel even.
0: Kijk maar eens even. Voor zaadjes te planten, als iemand vraagt hoe was je weekend, vertel dat je naar de kerk bent geweest. En in de vaste tijd ook vertellen dat je aan het vasten bent. Ik merkte dat ik daar hele leuke gesprekken van kreeg. Het vierde. Om een partner te vinden zou je op een christelijke datingsite kunnen kijken. Als Funky Fish.
1: Ja.
0: Ken jij Funky?
1: Funky.
0: Dan ben je ook al
1: maar
0: actief
1: die is
0: op. Van,
1: nee. Maar het is wel van meer dan 10 jaar geleden. Zo weet ik het.
0: Catholic Match. Ken je die ook?
1: Nee, Catholic Match. Niet. Maar Funky Fish, ja, dat vergeet je nooit de naam.
0: Ook bestaan er tegenwoordig meetings voor christelijke singles.
1: Ja. Het probleem is wel in de jongere groepen van tegenwoordig. Als je kijkt, dan zie je meestal mannen. Dus voor een vrouw is het wel makkelijker. Dus het advies komt van een vrouw. Maar als je in een groep zit en daar zijn 80 mannen en 20 vrouwen. Dan is competitie.
0: Dan kun je als vrouw
1: voor de man is wel een ding.
0: Voor de man is moeilijker,
1: Is een ding om de aandacht te krijgen van een van die 20.
0: Ja, is zo.
1: Ja.
0: Maar ja, het is de moeite. Het zijn in ieder geval tips.
1: Als God het wil, zal het gebeuren. Dat is het.
0: Dan nog. Tijdens een internationale viering is er in een kerk gedanst. Versierde vrouwen die voor in de kerk stonden te dansen. Hoe denkt de katholieke kerk hierover? Moet er ruimte zijn voor zijn culturele uiting of hoort zoiets niet in de kerk? Ik zie niet uit de vraag wat voor soort
1: viering. Ik weet het. Ik denk dat ik weet waar de vraagsteller het over heeft. Dat is een mis met Pinksteren. Om de geest

0: van Pinksteren uit te laten zien en zo. Want de kerk is een kerk van vele culturen en talen en zo. En toen waren er voor de kerk, ik was niet bij de mis, maar wel de livestream gezien. Want ik ben naar de Tridentijnse mis gegaan om dat niet mee te maken. Nou, daar waren dames uit, denk Indonesië en zo. Die deden voor de kerk zo'n dansje.
1: Was voor de kerk of in de kerk?
0: In de kerk, voor het altaar. Hè?
1: Oh.
0: Zo net voor de trappen. Hè? Die deden zo'n, die waren zo gekleed op hun manier. En toen deden ze zo'n dansje, Indonesisch dansje van welkom. Dat zou betekenen welkom. En nou ja, met muziek ook van de dans.
1: Maar hoort was dat? Voor de viering of onder de viering?
0: Nou, na de intredeprocessie. Dus dat kun je zeggen, net al het begin van de viering. En ik weet, ik eigenlijk niet meer gekeken of het daarna ook is weer gebeurd. Maar.
1: Ja, kijk. Officieel kan dat niet. En is het ook tegen wat liturgie is.
0: Ja, ja. Dat is,
1: en dit is dus één van de dingen waarom een heel hoop mensen... Jij zei, ik ben naar de Tridentijnse mis en de oude mis geweest. Waarom? Omdat ze spuugzat zijn, dit soort rare dingen.
0: Ja.
1: He, want, bedoel, de liturgie is iets heiligs. Het is geen culturele manifestatie.
0: Ja, de lezingen waren ook in verschillende talen en voorbeden ook. Dat snap ik wel, maar als je de taal niet snapt... Indonesisch of Chinees of wat dat was. Maar...
1: Ja, maar dat kan, als het een internationale happening is, dan kan dat nog. Maar dansjes en rare dingen. Nou, om het interessant te maken, dat is toch geen liturgie, dat is toch geen heilige mysteries vieren.
0: Nee.
1: Dat is elkaar het leuk maken of weet ik het. In ieder geval iets niet wat liturgie. Kun je je voorstellen dat in een Oosters-Orthodoxe kerk dit soort dingen nooit.
0: Nee, nooit. Nee.
1: Kun je je voorstellen dat voor Vaticanum II in de katholieke kerk dat gebeurde? Nee, nooit.
0: Niet eens, denk ik, op missie, de missiekerken.
1: Nee, nooit.
0: Voor de mis misschien wel een dansje als de bisschop kwam. Dat zei ik, en die filmpjes van de Piustine. Dan komt de priester en dan gaan ze hem ontmoeten met een dansje en zo. Maar niet in de mis.
1: Nee.
0: Ja. Ja.
1: Nee, dit zijn volgens mij de uitwassen van na het Tweede Vaticaans Concilie. En die zijn vrij algemeen. Of het nou carnavalsmissen zijn of dit. Het een is erger dan het andere, maar het is allemaal erg.
0: Ja, ja, ja.
1: En de meeste priesters gaan erin mee. Want
0: de pastoor deed mee.
1: Die hebben een heel ander besef gekregen van wat liturgie is. Ja. Ik weet niet wat... Kijk, liturgie is... Ten diepste je onderdompelen in het misverlossingsmysterie van Christus en in het geheim van God. Gaat het daar hier om? Nee, het gaat hier om elkaar.
0: Ja.
1: En dat is in de hele vernieuwde liturgie, gaat het meer om andere mensen dan om God.
0: Maar kun je niet zeggen, we laten de mensen zich hun verbinding met God in hun op hun eigen manier, een eigen taal uitspreken? Of uit...
1: Ja, maar dat kan wat mij betreft. Ik bedoel, kijk, in de Oosterse liturgie, daar heeft men volkstaal en dus het meeste.
0: Ja.
1: Alhoewel men soms toch ook nog een stuk oude taal heeft ook nog. Hoor. Ja. Maar het grootste gedeelte is in de eigen volkstaal. Wel gezongen, allemaal volgens dezelfde dingen. De liturgie van
0: Chrysostomus
1: is overal hetzelfde. Ja. Die kan in het Nederlands, die kan in het Tsjechisch, die kan in het Roemeens, dat kan allemaal.
0: Ja.
1: Nou, wij hebben in het Westen één taal gehouden, de Latijnse taal. Dat zou eventueel, en daar heeft het concilie enige mogelijkheid toe geboden,
0: om een volkstaal te
1: gebruiken?
0: Om een
1: stuk volkstaal te gebruiken. Ja. Maar dat is op een onverstandige manier ineens gebeurd. Terwijl de zang niet eens aangepast was.
0: Ja.
1: Hè, en de priester niet eens zingt en noem maar op. De liturgie is ontwijd, zal ik maar zeggen, voor een stuk. Dat hebben ze niet eens in de gaten. Want het duurt nu al 50 jaar. Dus ze denken dat het altijd zo geweest is.
0: Ja.
1: En de boomers die dit gedaan hebben in de tijd, die daarachter stonden, die willen het niet eens prijsgeven.
0: Ja.
1: Die vechten tegen de Tridentijnse mis. Nu in Rome ook weer. He, ze hadden gehoopt, vorig jaar was de... Eén keer per jaar hebben ze een pedevaart naar Rome van de Tridentijnse mis in oktober. Vanwege te gedenken van Paus Benedictus, dat de oude mis is vrijgegeven toen. Hoe heet hij ook weer? Ja.
0: Nou, dat document, zijn motu proprio. Ja, dat heet...
1: Ja, het valt me direct wel weer in.
0: Nou ja, goed. Weet mensen wel. Van 7 juli was uitgegeven, weet je.
1: Goed, die gingen ieder jaar naar Rome. En dan hebben ze deze, de mis in de Sint-Pieter. Een Triëntijdse mis in de Sint-Pieter. Dat mocht. Maar dat is een tijdje onder Franciscus verboden geweest. Nou, het vorig jaar mocht het ineens weer. Omdat bisschop Snijder bij de paus, en de paus had goed gevonden. Dus ze dachten, nou komt het weer. Nou is het weer verboden.
0: Oh ja, nou ja.
1: Nou moeten ze weer uitwijken naar Santa Maria Maggiore. Dus ze zei, we worden niet gelijkgesteld. We worden gewoon ergens in een hoek gedrukt.
0: Ja. Ach ja.
1: Ja, nee, maar ik bedoel... En dan zie je dus, er zijn krachten. Ook in de Romeinse curie. En de paus gaat er in ieder geval niet tegenin.
0: Nee.
1: Dus ja.
0: Ja, het weet u, de paus is net een pastoor die geen ruzie wil met zijn medewerkers in de parochie.
1: Jazeker, maar omdat we zulke pastoors hebben, houden we ook geen parochies meer over.
0: Ja.
1: Dat is toch ook zo? Goed. Dan een heel andere vraag. Mag je ook al je gebeden richten aan Maria? Veel mensen vinden Maria laagdrempelig en kijken te veel op naar Jezus. Nee, dat mag niet.
0: Nee. Dus het niet alleen maar de rozenkrans bidden en zit.
1: Nee, maar de rozenkrans is ook niet alleen tot Maria gericht. Nee. Dus nee, wij moeten onze gebeden tot God richten en Maria is de voorspraak. En dan kun je je in bepaalde gebeden tot Maria richten, maar dan is het altijd via Maria gericht tot Jezus, tot God. Als het dan niet is, dan is het bijna afgoderij. Dus Maria is geen doel. Die doet uit zichzelf niks. Die is voorspraak. Die doet een goed woordje bij God. Maar het gaat om God. Of om Jezus. Ik denk dat het verstandig is om dat goed in de gaten te houden. Anders ben je niet meer katholiek. Hoe moet je beginnen met een relatie? Of in een relatie? Je leert elkaar eerst kennen en zo. Vroeg of laat komt er toch een knuffel of een zoen. Maar voor je het weet ga je te ver. Hoe moeten we hiermee omgaan? Het is eigenlijk niet om te doen.
0: Nou.
1: Dat is een kreet van een jong iemand, denk ik. Waar de hormonen nog gieren. En dat is natuurlijk altijd een probleem geweest. De kerk heeft altijd geadviseerd om de liefdesbetuigingen te laten zijn, aangepast aan het stadium waarin de verkering is. En te ver gaan mag je nooit, dat moet je bewaren tot het huwelijk. Waarom is dat? Zal ik het nog even zeggen waarom dat eigenlijk is? Dat komt vanuit de natuurwet eigenlijk. Omdat als je met elkaar naar bed gaat, kan er een kind uit ontstaan. Dat is van nature zo. Dat kun je tegenwoordig wel verhinderen. Maar dat betekent niet dat het van nature niet zo is. Het is zo. De daad zelf is gericht op kinderen, op nageslacht. En als je niet getrouwd bent, is het niet verantwoord om kinderen in de wereld te zetten. Want die hebben recht op een vader en een moeder en een gezinssituatie. Dat is de reden van het feit dat je niet zo ver mag gaan.
0: Maar als je van plan bent om toch te trouwen over...
1: Nee, het gaat...
0: Nee, ik ben duivels aan de kaart.
1: Ja, dat begrijp ik wel. Nee.
0: Geen...
1: Nee, maar dat... Nee.
0: Nee.
1: De daad in zich... Monsieur Bomers in de tijd, de vroegere bisschop van Haarlem, heeft zo ooit gezegd... De geslachtsdaad zonder huwelijk is eigenlijk een leugen. Want in het huwelijk zeg je nadrukkelijk ja tegen elkaar.
0: Met alles.
1: Met alles. En, ja. En in de seksuele daad druk je dat ja helemaal lichamelijk en geestelijk uit. Als je het alleen maar lichamelijk uitdrukt en niet geestelijk, is het niet menselijk. Dan is het dierlijk. Je moet dus dat ja, en daar hoort dus ook dat ja ik wil bij. Het is zo simpel. Het is alleen een beetje moeilijk om je in te houden. En daar moet je niet te ver in, een zekere afstand. Ik weet wel, vroeger waren ouders er ook nog tuk op dat kinderen tenminste nog als maagd het huwelijk ingingen. Dus er werd aan alle kanten, hè, als mijn broers en zussen uitgingen, of mijn zussen met name, en dan werden die door de vriendjes naar huis gebracht. En dan ons vader die hoorde die auto aankomen. Nou, dan was je allemaal al... hè? En op een gegeven moment begon je dan te knipperen met de lampen of zo, weet je wel. Van allerlei dingen, kom binnen.
0: Ja, ja.
1: Niet te lang
0: niet
1: in die
0: te
1: auto
0: lang
1: blijven.
0: Met z'n tweeën in de auto blijven.
1: Ja, ja, ja. Dat was zo toen.
0: Ja, ja.
1: En tegenwoordig krijgen ze niks, maar nou heb ik de indruk.
0: In sommige gezinnen is het wel, ik denk dat toch wel dat belangrijk. Katholieke gezinnen, of niet?
1: Ja, in echt katholieke gezinnen, ja. Maar die zijn er niet zoveel meer.
0: Nee, nee. Maar ja, de kunst is ook om niet te lang verkering te hebben.
1: Natuurlijk.
0: Nee, want als je 3 jaar wacht tot je moet trouwen, ja, dat is eigenlijk...
1: Dat zei de kerk ook. Een niet te langdurige verkering. Een kuisse, ja. Niet te langdurige, een ja. Grondige verkering. Je moet elkaar leren kennen, vooral geestelijk.
0: Ja, maar je weet dat tegenwoordig de mensen hebben een probleem met beslissingen nemen. Dus je moet
1: snel
0: een
1: probleem
0: beslissing
1: met beslissingen
0: nemen.
1: Hebben ze een probleem met... hoe heet het? Zichzelf iets ontzeggen.
0: Ja, of een verkeerde keuze te maken. Want dan denk ik, ja, dan moet ik nu binnen een paar maanden een beslissing nemen. Vind ik deze persoon wel voor de rest van mijn leven of niet? Dan denk je, oh, wat is...
1: Ja, maar dan wel het bed mee induiken. Dat wel dan. Hè?
0: Ja. Ja, dat is een kleinere, denken ze, een kleinere beslissing. Want dat is, ja, dan stop je en dan is het...
1: Het is helemaal niet zo'n kleinere beslissing. Als dan de andere in verwachting raakt. Dus de...
0: Ja, dat is een grote beslissing.
1: Ja.
0: Dat is een groot probleem.
1: Ja.
0: Maar ja, daar is daar ook weer een oplossing voor. Ik zeg alleen voor de wereldse mensen. Hè? Dan is het abortus.
1: Ja.
0: Of dan is, weet ik veel, co-ouderschap.
1: Zoiets, ja. Dan hebben we het goed geregeld voor het kind, hè?
0: Niet.
1: Nee, ja. Natuurlijk niet, maar dat zeggen ze dan. Goed, het is eigenlijk niet te doen. Het is voor een christen wel te doen. Je moet ook bidden.
0: Ja.
1: Om een kuisse verkering. Dat leerden ze vroeger ook. Moest je voor bidden, om de kracht. Goed, dan kom ik op mijn papieren. Kardinaal Eijk verklaarde recent dat de documenten van het concilie van Trent 1545 tot 1563, dus na de protestante revolutie, we zeggen geen reformatie meer, we zeggen al revolutie,
0: mm-hmm.
1: Tegenwoordig.
0: Oh ja?
1: Ja.
0: Het is mij niet opgevallen. Oh.
1: Nee, maar de reformatie, maar er zijn steeds meer mensen uit de katholieke kring die zeggen dat is helemaal geen reformatie, het was gewoon een opstand.
0: Ik weet niet
1: of dat klopt. De reformatoren kwamen in opstand.
0: Er waren eigenlijk revolutionairen en geen reformatoren, zeggen ze. Ja,
1: ja,
0: dat weet niet of dat zo is. Maar ja, maar goed.
1: Hebben ze de kerk hervormd dan? Nee, ze hebben de kerk revolutionair.
0: Nee, nee. Ze hebben de kerk verlaten. En eigen secte. Gewoon of dat revolutie is, weet ik veel. Ja.
1: Nou ja, fijn.
0: Nou ja, goed.
1: Ja, maar het heeft dus voor heel de wereld enorme invloed gehad.
0: Ja,
1: een soort revolutie. Het is vergelijkbaar met de Franse revolutie op religieus terrein.
0: Ja, nou ja.
1: Dus die documenten van het concilie van Trent, die een antwoord waren op de reformatie, die gelden volgens kardinaal Eijk nog onverkort. Dat is natuurlijk zo. Dus de dogmatische dingen van concilies, die blijven altijd gelden. Het grote probleem is een beetje dat men doet niet het concilie zelf. Vaticanum II heeft dat niet gezegd. Die heeft gezegd van dat is gewoon een aansluiting op. Maar de mensen daarna die hebben een beetje gedaan alsof Vaticanum II een superdogma is. Weet wel, dat eigenlijk alles wat van tevoren was in de schaduw staat van Vaticanum II. Dat is natuurlijk onzin. Maar dat zegt men wel. En veel mensen doen het dan ook, beschouwen het als ook zodanig. Dus die roest scherm maar één stuk door met Vaticaan. En als ik dan zeg, maar Vaticanum 1 zegt dat. Of Trente zegt dat. Dan zeg ja, maar dat is al zo lang geleden. En dan zeg ik, nou, Vaticanum 2 is ondertussen ook al heel lang geleden eigenlijk. De meeste jonge mensen hebben het ook allemaal niet meer meegemaakt. Dus dat is ook geschiedenis. Maar die boomers, die vinden het allemaal geweldig. Ik ben ook een beetje een boomer, maar ik ben een boomer van een apart soort.
0: Ja, ja, ja.
1: Goed, we gaan even verder. De wetenschappelijke Lutherforschung, dus het onderzoek naar Luther. Het komt steeds meer tot de slotstom dat de theologie van Maarten Luther slechts een spiegel is van zijn problematische persoonlijkheid. Problematisch en uiteindelijk onhoudbaar. Ja, dat voert te ver om het hierop. Hè, dus inderdaad, Luther zou zelf psychisch nogal wat problemen hebben gehad met zijn verleden, met zijn verhouding tot God, hè, en zonde enzovoort. En daar is zijn leer op gebaseerd, namelijk dat de zonde niet belangrijk is, dat als we maar geloven, dat dan
0: is genoeg.
1: Als we Christus maar op Christus vertrouwen. Hij die beroemde zin van die hij schreef aan Melanchthon, zijn medewerker of mede-reformator. Zondig dapper, maar geloof nog dapperder. He, dus hij zei al hoereer je 100.000 keer per dag, al pleeg je 1.000 moorden. Het is van geen belang als je maar in Christus blijft geloven. Want hij trekt je uit de zonde.
0: Wat zou Jezus hiervan vinden?
1: Nou, nee, die vindt het natuurlijk niet. Dan moet je gewoon kijken wat hij in de Bijbel zegt.
0: Precies, dat dacht ik.
1: Dus, en wat Paulus zegt en zo. Dus, maar Luther is daarop gebaseerd.
0: Ja.
1: He, het simul justus et peccator. Dus tegelijk zonde.
0: En gerechtvaardig.
1: Ja. En het idee, wat protestanten hebben, dat mensen door de erfzonde totaal bedorven zijn en tot geen enkel goed in staat, dat levert zoveel tragedie op, dat ze zeggen, ja, ik kan niet boven de zonde uitgroeien, dus doe maar, de zonde hoort er nog eenmaal bij. Daar kunnen we niks aan doen, dat is nog eenmaal zo. Hm. En de enige die ons kan redden is Christus. Terwijl wij zeggen, nee, de zonde heeft ons mens zijn aangetast. Maar we zijn niet helemaal bedorven door de zonde. We kunnen met de hulp van Gods genade kunnen wij goede dingen doen. Dan staat ook in het evangelie. Denk maar aan dat glas koud water.
0: Glas koud water?
1: Ja, ieder die een glas koud water geeft aan een van deze kleinste,
0: ah,
1: hè, zal zijn beloning niet ontgaan. Ja. Enzovoort. Dus er zijn een heleboel dingen waarin Jezus goede dingen noemt en die je ook moet doen. En volgens Luther kan dat niet. Want je bent zo. Zelfs dat is. Alles wat je doet is bevlekt door de zonde. Nou, dat is zo'n somber idee van de Reformatie.
0: Ja, ja. En dat zou komen vanwege zijn eigen psychische problemen.
1: Ja, dat zeggen mensen, maar dat kan ik niet beoordelen.
0: Maar ik hoor dat hij scrupuleus was.
1: Ja.
0: Dat hij bijvoorbeeld toen hij gewijd was, volgens mij zo'n film. Toen hij priester gewijd was, dan kon hij niet consacreren. Zo, had zo'n blok. Kaasje. Nou ja, goed. Die had dus veel problemen.
1: Ja. Maar er is ook. Altijd heb ik dat gehoord, of te waar is, weet ik niet. Want ik weet er niet zo alles van. Maar dat Luther een gelofte heeft gedaan in een onweer, waarin hij dreigde doodgebliksemd te worden. Dat hij een gelofte heeft gedaan dat als hij veilig uit de onweer kwam, dat hij dan in het klooster zou gaan. Hm. Dat is natuurlijk niet zo'n echte kloosterroeping, natuurlijk.
0: Nee, dan ben je. Nee, het is. Je doet het uit angst en dat moet niet. Ja.
1: Afijn, in ieder geval, ik heb gehoord, nou, Johan Lindhout, jou wel bekend, die protestantse ouderling die katholiek geworden is en een boekje over geschreven, die ook hier bij Radio Maria is geweest. En die heeft een eigen blog op internet. Dus als je Johan Lindhout intent, dan kun je daar een heel hoop van zijn. En die heeft aangekondigd op dat blog dat hij. In oktober, 10 oktober of zo, een film over Luther uit zal brengen. Op zijn blog. Ja, dat is een Poolse film die hij dan ondertiteld heeft. Enzovoort.
0: Ah, oké. Okay, ja.
1: Dus ik denk de moeite waard om te kijken over Luther. Ik weet er zelf te weinig van.
0: Heeft u wel iets gelezen van Luther of niet?
1: Ik heb er wel iets van gelezen, maar ik ben het weer vergeten. Ik heb er wel eens boeken aangeschaft over Luther, omdat ik er meer over wil weten. Maar ja, dat zit dan ergens in de draaikolk van mijn hersens. En ja, ja. Na een paar jaar weet ik het niet precies meer.
0: Ja, ja, ja.
1: Goed. Oh, hier krijgen we een correctie. Ik weet niet of dat klopt, maar ik zal het doorgeven. In de laatste uitzending van Club van Job merkt u op dat er niet meer gepraat wordt over zure regen en het gat in de ozonlaag. Wat is er gebeurd met de zure regen uit de jaren 70 en 80? Oorzaken van de afname van zure regen? Fabrieken en energiecentrales kregen filters in hun schoorstenen en gingen over op schoner aardgas in plaats van kolen. De uitstoot van zwaveldioxide daalde in Nederland en daardoor met meer dan 90%. Twee katalysatoren in auto's. Auto's kregen verplichte onderdelen zoals een katalysator, waardoor de uitstoot van stikstofoxiden ook sterk afnam. Het gat in de ozonlaag is langzaam aan het herstellen dankzij streng wereldwijd verbod op schadelijke chemicaliën. Wat is er gebeurd? Het Montreal-protocol. In 1987 sloten landen het Montreal-protocol af. Hierin spraken ze af om te stoppen met het gebruik van CFK's. CFK's zijn chloorfluorkoolwaterstoffen.
0: Zie, dat zijn dingen die je niet wist.
1: Nee, die wist ik niet. Dit zijn stoffen die toen in koelkasten, spuitbussen en airco's zaten en de ozonlaag kapot maakten. De ozonlaag herstelt zich nu langzaam.
0: Zo. Hè? Ja, dus wetgeving heeft wel invloed op.
1: Het heeft blijkbaar zin.
0: Dus toch wel.
1: Maar ik weet het niet. Ik neem dit aan. Ik heb er geen verstand van, dus ik neem het aan. Ja. Het viel mij op waar we er niks meer van hoorden.
0: Ja, omdat het herstel heeft zich hersteld vanwege goede wetgeving.
1: En waarom is CO2, die stoten we ook al sinds, weet ik het, voor 80% of 90% minder uit. Maar toch moet het nog steeds doorgaan. En stikstoffen.
0: Nou, als we over 20 jaar weer koudere winters krijgen en koudere zomers, dan zullen we zeggen, ja, vanwege al die maatregelen 20 jaar geleden, hè, wat wij nu de koeien de dood moeten en zo, daardoor hebben we koudere zomers.
1: En jij gelooft dat?
0: Dat zullen we over 20 jaar zien.
1: Ik niet. Ik zie over 20 jaar zie ik niks meer.
0: Ja, ik hoop het nog.
1: Tenminste niet hier in dit ondermaanse.
0: Nou, als je 100
1: jij denkt dat 100 over de 100
0: zullen we zeggen.
1: Ja, kom jij me rijden dan in een wagentje? Ja. Goed zo. Nou, laten we het er maar niet over hebben. Want dan zeggen we hebben het erover politiek, zeggen ze dan. Dus dat doen we niet. Graag zou ik een paar vragen voor de Club van Job willen stellen aan pastoor Menne. De Bijbel, het Oude Testament, lezen we over de verlossing van de Joden uit Egypte. Maar ook de opdracht daarbij om onze eerstgeboren zoontjes, Joodse zoontjes, te lossen. In het Joodse gebruik pidjon habin, bij een priester of een kohen. Even kijken, waar moet ik nou zijn? Ja. In het Joodse gebruik heeft dat de betekenis dat de ouders hun eerstgeboren zoon aan God aanbieden. De vader koopt hem dan weer terug voor een symbolisch bedrag. Maar de strekking van dit gebruik is dat de ouders hun kind niet als bezit hebben, maar wel de verzorging en opvoeding. Een mens heeft nooit het recht om zich een ander mens toe te eigenen als bezit of op te wijzen als zijn eigendom. Waarom hebben wij in de katholieke kerk deze prachtige ceremonie niet? We kennen wel Maria Lichtmis. Ja. Ik bedoel, hier wordt een uitleg gegeven die niet de uitleg is van de Bijbel zelf.
0: Het vrijkopen van
1: eerstgeboren. Ja, wel het vrijkopen. Maar dat betekent gewoon omdat God eigenlijk recht had op die eerstgeboren. Ja. Dus als offer. Je ziet trouwens bij een hele hoop heidenen. Ja. Het eerstgeborene moet geofferd worden aan God.
0: Dus in plaats van het jongetje te offeren, dus te doden, ja, dan vrijkopen.
1: Vrijkopen met een dier.
0: Ja.
1: Een dier in de plaats
0: daarvan. Wel die twee turtles van Jezus.
1: Ja, die twee turtles.
0: Die moesten dood.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dus dat is al een heel oud gebruik. Ook buiten het Jodendom. En dit wordt gekoppeld aan de uittocht uit Egypte enzovoorts. Maar dat het een symbool is dat de ouders hun kind niet in bezit hebben. Dat geloof ik, dat is een mooi idee van ons. Maar
0: dat is niet wat de bedoeling was in het Oude Testament. Ja.
1: Nee. We hebben deze ceremonie, iets wat erop lijkt, heb ik meegemaakt in Israël bij de plaatselijke katholieke Oosterse kerk. Of het nou de Melkieten waren of de Maronieten, weet ik niet meer. Maar in ieder geval wel katholiek. En daar vertelde dus de zuster die ons in de kerk uitleg gaf. Die zei, jongetjes die worden na de doop op het altaar gelegd.
0: Dat is ook de orthodoxe kerk in Roemenië. Ja. Alleen jongetjes. Dus
1: ja, alleen jongetjes. Want die zuster, die was een beetje feministisch. Die had dus ervoor gezorgd dat ook meisjes...
0: Ja, nee. De katholieke kerk is hier terwijl. De Grieks-katholieken, ja, die zijn een beetje...
1: Ja, die zijn
0: maar de oorspronkelijke bedoeling... Oh, niet op het altaar gelegd, maar gewoon aan de altaar aangeraakt. Zo.
1: Ja, maar die werden daar op het altaar gelegd, eventjes.
0: Ja,
1: dus
0: ja,
1: een soort offer aan...
0: En wat daar ook nog gedaan, het kindje... Nou, de meisjes blijven bij... De meisjes, er is ook een ritueel voor de meisjes ook. Maar dan blijven ze buiten het altaar.
1: En dat is natuurlijk ook beter, want die horen niet binnen het altaar vrouwen. Hè?
0: Ja, dat is ook zo. En je wordt nooit geroepen. Dat is een teken van het roeping van door het priesterschap. Dat is een vrouw nooit daar opgeroepen. En daarna wordt het kind neergelegd op de grond. En de peettante moet het zelf pakken. Dus die neemt de verantwoordelijkheid voor het kind. nou ja, dat is het ritueel. En dat de priester die neemt het kindje. Die gaat allemaal gebeden bidden en... Ja, dat is mooi.
1: Maar ik denk dat in de katholieke kerk de feministen zijn het er niet allemaal mee eens. En ook Erna is er ook niet mee eens, denk ik.
0: Wie is Erna?
1: Ik heb gehoord dat Erna, die was pastorale werkster in onze Rooms-Katholieke kerk.
0: Ah.
1: En Erna die voelde toch een diepe priesterroeping en zo. En dat kon binnen de katholieke kerk, vond ze helemaal niks. Dus oud-katholiek geworden.
0: Ja.
1: En nu heeft het zover gebracht dat ze bisschop van Haarlem, bisschopin van Haarlem geworden is. Want die oud-katholieken hebben tegenwoordig bisschopinnen.
0: Nou, dan kan ze op de koffie bij de bisschop van Haarlem.
1: Nou, ik zou ze wel op de koffie laten komen, maar dan meer...
0: Haarlem, Amsterdam, ja. Ik weet niet, zij is van alleen Haarlem.
1: Zij is alleen van Haarlem, ja. Nou, ze kan op de koffie gaan bij die Trace in Engeland.
0: Ja, ja. Dat Trace Mulally.
1: Sarah Mulally. Ja, ik zeg die Trace. Maar ja. Je ziet, ik ben niet zo van vrouwelijke bisschoppen.
0: Nee, want dat is de kerk ook niet voor.
1: Nee, een Jezus ook kerk niet. Van Oost en West is daar niet voor. Zijn alleen sectes voor.
0: Dat is totaal... Nou, dan kunnen we zeggen, ja, vrouwelijke diakens, dat heeft ooit bestaan. Nou goed, dat is een vraag. Maar vrouwelijke bisschoppen, dat is nooit.
1: Vrouwelijke diakens is ook een vraag wat die diakens zijn.
0: Het is allemaal een vraag en zo, maar dan kun je zeggen, nou ja, het staat in de Bijbel. Nou goed, maar bisschoppen, daar zijn het toch de apostelen? Die waren allemaal man.
1: Zeker. En Jezus heeft... nadrukkelijk geen vrouwen gekozen.
0: Nee, had hij wel gekund. Al die vrouwen die achter hem liepen, die waren allemaal vroom, die waren allemaal had gekund, makkelijk.
1: Nee.
0: Toch niet.
1: Kijk, maar dat is het rare in onze maatschappij. Wij willen alsmaar gelijkheid. Dat is een marxistisch ideaal. De communisten is allemaal mislukt. Die wilde ook gelijkheid, economische gelijkheid. Dat is allemaal mislukt, er was alleen maar armoede en ellende. Maar toen zijn ze, die Marxisten, via de universiteiten... de gelijkheidsgedachte in heel de maatschappij. Dus mannen en vrouwen moeten gelijk worden. Geen verschillende seks, die moeten er niet meer zijn. De transgenders en alles. Er is geen onderscheid van seksen meer. En zo. Dat is onze maatschappij tot in het... dwaze doorgevoerd. En dus als je gelijkheid hebt, dan ben je ook de vrijheid kwijt. Vrijheid.
0: Ja, dat zei de paus net.
1: Huh?
0: Dat zei de paus net.
1: Dat weet ik niet, zei de paus
0: vrij, net. Des te meer wij vrij, individueel vrij willen zijn, des te minder vrijheid wij kwijt zijn. Gisteren zei die nog.
1: Maar het betekent dus als je gelijkheid. En vrijheid, die staan met elkaar op gespannen voet. Dat heb je ook bij de communisten gezien. Op die maatschappij, als je die maatschappij, was iedereen gelijk, zogenaamd.
0: Nee.
1: Maar het was wel een ellende. En de armoede was heel groot.
0: Veel en
1: de vrijheid, was weer helemaal weg.
0: Ja, ik moet zeggen dat het nu in een ex-communistisch land, er is meer verschil onder mensen. Ik moet zeggen, toen was iedereen arm, gelijk in armoede. En nu
1: maar je was ook niet vrij. Dat moest allemaal met geweld worden afgedwongen.
0: Wow. Nu, sommige mensen hebben het gewoon mee, schaapjes die lopen achter. Ja, het was wel een beetje gebeld. Maar
1: het is nu, is er meer vrijheid en dan is er direct meer ongelijkheid.
0: Ja.
1: He? Je ziet in onze maatschappij, en dan heb ik het weer over politiek natuurlijk, maar dat mag ik natuurlijk niet zeggen. Zolang als men het heeft over nivelleren, als men een beetje woest is op miljonairs en op mensen die rijk zijn en Nou, dan kan dat alleen als je heel veel regels gaat maken en mensen gaat onderdrukken. En dat gebeurt. We zitten vol met regels en de vrijheid is niet compatibel met gelijkheid. Meer gelijkheid betekent minder vrijheid. En omgekeerd, dat heb ik niet van mezelf. Meteen zeggen dat ik het gehoord heb in een voordracht op internet van Andreas Kinneging.
0: Dat heeft ook de paus gelezen.
1: Nee, maar het was voor mij zo duidelijk ineens toen je het zei. Ik had het zelf uit kunnen vinden, zal ik maar zeggen. Want het is zo duidelijk als het maar zijn kan.
0: Ja.
1: En men streeft nu naar gelijkheid. Overal.
0: Nou, het is denk ik meer een gelijkheid van mogelijkheden. Dat iedereen de mogelijkheid heeft om te leren. Dat is toch goed, hè?
1: Ja, dat is zeker goed, maar de uitkomsten moeten ook nog gelijk zijn.
0: Precies, dat is het probleem. Je moet erkennen dat iedereen heeft de mogelijkheid om te leren, maar niet iedereen is net zo slim als dat krijg je van nature.
1: Maar wat
0: van
1: ga
0: natuur.
1: Je dan doen? Dan ga je de eisen omlaag doen.
0: Dat is het probleem.
1: Ja, want
0: dat
1: iedereen moet probleem. Gelijk zijn.
0: Maar ik vind wel goed dat iedereen gelijk...
1: En dan kan er niemand meer lezen.
0: Ja, dat heb ik gelezen.
1: Ja. Tenminste, en wie is daar de meeste dupe van?
0: Het kind.
1: De onderkant. De mensen die minst slim zijn. Die zijn er het meest de dupe van. De slimmeren en de rijkeren, die komen er wel.
0: Ja, zeker. Ja.
1: Je ziet dus domme politiek. Maar ik mag het daar niet over hebben van de luisteraars. Maar het heeft te maken met alle opvattingen ook van ons christendom.
0: Ja, als mensen meer van de kerk zouden leren, dan zou het wel beter zijn.
1: Dat denk ik ook, ja. Nou. Goed, dan hebben we waarom... las ik in Exodus bij de 10e plaag die over Egypte kwam, dat God al de eerstgeborenen van Egypte sloeg, baby's, kinderen, volwassenen, ook die in de gevangenis zaten en ook al de eerstgeborenen van het vee. Toen vroeg ik me af, waarom ook dat vee? De dieren zijn door God geschapen zonder vrije wil en onschuldig in al wat de mens met hen doet. Ja, maar volgens de Bijbelse opvatting, bij ons niet meer, bij ons is een dier helemaal eigenstandig geworden. Die gaan we cremeren en die gaan we als mens behandelen. Weet ik wat ze allemaal doen met die dieren. Helemaal andere dingen dan wij in onze jeugd deden.
0: Ja, heb ik wel een paar dingen gehoord wat jongens tijd deden.
1: Ja, we haalden de vogeltjes uit. Ja,
0: vreselijk.
1: Zie je niet, jij bent van de moderne tijd.
0: Nou ja.
1: Maar in de Bijbel hoorden dus de dieren bij de mens. Die delen... ook in de straf van de eerste zonde. Die dieren die vreten elkaar op. En in de oorspronkelijke schepping vraten de dieren elkaar niet op. Tenminste in het paradijs. Dus, en die hebben er niks aan gedaan. Maar dat is een onderdeel van ook de wereld, de natuur... Daar zijn,
0: de orde van de natuur, ja.
1: Hè?
0: De orde van de natuur.
1: Orde van de natuur. Het is ook de onweer, bliksem, hoe heet het?
0: Donder.
1: Die aardbevingen, al dat soort dingen. En ook de dieren. Dat is één geheel. En daarom zegt ook het Nieuwe Testament... er zal een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komen.
0: Ja.
1: Dat betekent dus tegelijk met de mens gaat eigenlijk de schepping wordt nieuw.
0: Ja, de schepping wordt
1: nieuw. Wat heeft met de mens te maken? Die schepping op zich heeft geen betekenis. De schepping op zich, de schepping is in dienst van de mens.
0: Ja.
1: Dat zegt de Bijbel.
0: Dus daarom waren ook de eerstgeborenen van de dieren getroffen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Goed. Uit onderzoek van Universele Gent, dat zal de universiteit zijn, Gent, blijkt dat sollicitanten die herkenbaar christen, moslim of atheïst zijn, minder kans hebben op een sollicitatiegesprek. Religieuze signalen zoals een kruisje, hoofddoek of vrijwilligerswerk voor de kerk kunnen tot discriminatie leiden. Hoe kan dat en wat zeg je daarvan? Nou, je zou hier de gelijkheidsgedachte weer kunnen formuleren. En waar gaat de gelijkheid van uit in onze samenleving van de D66-achtigen, zeg ik dan. Dus de liberale, niet-religieuze mens, die maakt zichzelf tot maatstaf. En iedereen moet daar gelijk aan zijn. Als het niet innerlijk is, dan toch minstens uiterlijk eigenlijk. Dus ze vinden dus christendom
0: achterlijk.
1: Achterlijk. Dat moet je niet doen, dus daar moet je mee tellen. En dus je kunt dat maar beter verborgen houden als je christen bent. Bij moslim kan het soms nog iets makkelijker zijn, omdat die zijn underdog. Die hebben het idee, die moeten nog gelijk worden in onze samenleving. Dus daar wordt nog steeds meer van verdragen.
0: Ja. Alhoewel, ik vraag me een vraag met een vrouw met een hoofddoek. Hoeveel kans heeft die op een sollicitatie bij, Procter & Gamble of bij PwC, weet ik veel. Ik denk niet veel.
1: Nou, die zijn voor het tegenwoordig allemaal gecommitteerd aan inclusie. En die hebben allemaal inclusiemedewerkers. Dus die willen hoog scoren op die inclusieladder, op die gelijkheidsladder.
0: Dan denken ze, dat is onze...
1: Juist. Ja, het is wel een hele industrie, hoor.
0: Ja, ja. Maar ja.
1: Dus bij banken ook. Ik bedoel, die hebben zich allemaal aan de woke-agenda gecommitteerd. En daar hebben ze allemaal mensen voor in dienst die dat moeten bewaken. Het is heel raar. En dan heb ik het even niet over politiek. Dat is gewoon het maatschappelijk middenveld. Wat ja. Middenveld?
0: Ja, ik zal het van mijn zus. Mijn zus die werkt in dit soort... Wat is haar opvatting over... Zou ze een vrouw met een hoofddoek aannemen of niet? Die werkt in Amsterdam bij die soort bedrijven. Hè?
1: Ja. En wat is de politiek van het bedrijf?
0: Ja, dat zal ik vragen. Maar ik vermoed dat een vrouw met een hoofddoek niet geen plek krijgt. Liever.
1: Ik weet
0: of wel
1: het niet.
0: Een onder zo'n baantje. Wel, receptionisten misschien. Maar niet van de hoge banen.
1: Ook als ze gekwalificeerd is niet?
0: Ik zal het vragen. Ik zal het navragen.
1: Of zijn er die vrouwen, zijn die niet hoog gekwalificeerd dan? Die met het hoofddoek?
0: Ja, dat is wel een glass ceiling, noemen ze het. Dat je ziet het wel als vrouw, maar je kunt het niet bereiken. Ja. Want ze willen jou niet. Nou ja.
1: Nou ja, ik weet het niet. Ik weet alleen dat we allemaal moeten beantwoorden aan het niveau van de D66-achtigen. En dan zeg ik niet allemaal lid van deze, maar diezelfde club die de regering uitmaakt, die universiteiten uitmaken, die overal de dienst uitmaken. En waar je niet tegenaan komt. En die dus een zekere dictatuur vormen in onze samenleving zonder dat onnozele mensen dat in de gaten hebben. Die doen er zo gewoon aan mee, want het is nou eenmaal zo tegenwoordig. Maar je zult wel moeten, want anders val je bovenop buiten.
0: Ja.
1: Goed. Ik ben het hier uiteraard niet mee eens, maar dat is het gevolg van die egalitaire samenleving. Dat we gelijk moeten zijn. Het onderwijs ook moet allemaal gelijk zijn. Maar dan allemaal wel gelijk zoals zij willen. Hè? Dan de eerste grote pauselijke reis van 25, 28 september naar Frankrijk krijgt enorme proporties. Het wordt het eerste officiële pauselijke staatsbezoek aan Frankrijk in 18 jaar. De Franse kerk rekent op meer dan 1 miljoen gelovigen verspreid over de reis. Alleen al voor de openluchtmis op Place de la Concorde worden 100.000 mensen verwacht. De begroting is inmiddels opgelopen tot ongeveer 27 miljoen. Maar wie betaalt een dergelijk staatsbezoek van de paus aan een land eigenlijk, vraag ik me af. En wanneer mag Nederland ook weer eens een staatsbezoek van de Heilige Vader verwachten? Nou, zover als ik het begreep, betaalt de kerk van het land dat.
0: Ja.
1: Dus, en er zijn natuurlijk bepaalde dingen die de staat betaalt, voor zover als het een staatsbezoek is. En officiële ontvangsten enzovoorts allemaal.
0: Ja, veiligheid en zo. En
1: veiligheid,
0: politie.
1: Dat wordt natuurlijk door de staat gedaan. Maar voor de rest is het...
0: De kerk.
1: De kerk. Mogen wij ook weer eens een staatsbezoek van de Heilige Vader verwachten in Nederland? Nederland kan wel een boost gebruiken, lijkt me. Nou, er is op een gegeven moment onder Franciscus, hebben de bisschoppen van Haarlem aan de paus op persoonlijk initiatief paus Johannes, paus Franciscus uitgenodigd voor een bezoek aan Nederland. En die had toen toegezegd in dat persoonlijke gesprek. Thuisgekomen echter vonden ze toch bisschoppen tegenover zich. Die zeiden, dat moeten we niet doen.
0: Oh, waarom?
1: Ja, waarom? Waarom zou je in Nederland geen pauze zoeken moeten doen?
0: Maar er komen niet veel mensen.
1: Er komt niks.
0: Nou, niks niet. Heeft u wel gezien...
1: We zijn dan blij als
0: de heeft u, nou, u heeft de livestream van de Rosary Rally niet gezien, maar er waren wel... Denk ik 700 mensen.
1: Ja, 700
0: mensen.
1: Daar komen 700 mensen. 700
0: maar
1: mensen, die zullen
0: paus,
1: wel komen.
0: Ja, maar als de paus komt...
1: Nou, dan komen er misschien wel 1500.
0: Ja, want aan die mensen, het was een Tridentijnse mis. En dan komen er ook de mensen die niet van de Tridentijnse mis zijn. Plus de mensen die niet katholiek zijn, maar wel van de paus houden. Ik denk, ik denk 2000, 3000
1: ja,
0: mensen.
1: Ja, dat is natuurlijk niks.
0: Huh? Ja,
1: dus ze zijn bang voor een... Voor een check, voor een teleurstelling.
0: Ja, ja.
1: De kranten zei, niemand komt naar de paus. De paus is uit. Dat kunnen we beter niet hebben.
0: Als de Babelkathedraal, of de Sint-Jan. De Sint-Jan kunnen ze zeker vullen.
1: Ja, maar je weet waar zo'n bezoek is. Als je ziet hoe een ander land, hoe dat dan in...
0: Ja, maar wij zijn klein hier. Nou ja.
1: We zijn niet meer katholiek.
0: Dat ook, maar...
1: Dus we moeten dat gewoon niet doen. Oh. In België kun ik het ook niet meer.
0: Ja, al is wel een mooie... Toen Franciscus was, een paar jaar geleden, was eigenlijk wel mooi en goed bezocht.
1: Goed, ik...
0: U bent er niet voor.
1: Ik zou er niet voor zijn. Ik ben trouwens steeds minder voor dat soort grote manifestaties. En voor die paus bijeenkomsten allemaal, die grote massa. Dat heeft weinig toch met de kerk te maken.
0: Nou... Toch wel.
1: Ja, vind je wel?
0: Ja, ik heb vorig jaar nog het bezoek van Paus Leo aan Afrika gevolgd. Het was mooi. Tuurlijk heeft het met de kerk te maken. Het is een... kijk, als je denkt aan de Afrikanen... voor hun is Rome heel ver weg.
1: En dat is ook heel fijn als het ver weg is.
0: Ja, en dan komt... Ja, maar dan komt de paus die voor bidt. Ja, die zijn gelovige mensen die bidden voor de paus. Ze weten niet wie de paus is, maar ze bidden wel voor. Dus eindelijk komt de paus uit Rome naar jou toe. Ja, dat is wel echt groot.
1: Ja, dat is mooi.
0: Ja, nou. Ik hoop de paus wel naar Nederland komt. Ik denk, andere mensen zullen hetzelfde denken.
1: Nou, vooruit. Hij mag van mij komen. Ik
0: u
1: ben
0: komt
1: een
0: niet,
1: beetje sceptisch.
0: Maar u gaat niet.
1: Nee, maar ik kan ben slechter bij en ik ben ook niet bij de...
0: Ja, wat zijn er plekjes voor mensen zoals u...
1: Ja.
0: Vooraan.
1: Ik ben ook niet bij de Rosary Rally geweest. Dus nee. Ook omdat ik het toch wel te bezwaarlijk vond.
0: Ja, ja. Nou.
1: Goed, het ligt dus aan de bisschoppen. Bovendien moet de staat het er ook nog mee eens zijn.
0: Ja.
1: Want als het dus een buitenlands staatshoofd... Of hij moet privé komen, maar ja.
0: Nee, volgens mij doet de paus nooit... Eerst krijgt hij toestemming van de staat, anders komt hij niet. Want hij komt als hoofd van het Vaticaan ook.
1: Ja. Goed, dan krijgen we dus iets anders weer. De volgende vraag. Kan iemand me uitleggen wat het zevenkoppige wilde beest betekent? Ik heb ooit een bijbelstudie gehad van een Jehovah. Ze hebben uitgelegd dat de zeven koppen koninkrijken zijn... en zou te maken hebben met valse religie. Op het wilde beest zit de katholieke kerk afgebeeld als een hoer. Ja. Dat is dus die apocalyptische boeken... die eigenlijk vanuit het Oude Testament overgenomen zijn... ook door het boek Openbaring van de apostel Johannes... waarin de beesten zitten met zeven koppen enzovoort. Nou, Apocalypse is een moeilijk boek. om uit te leggen. Het is inderdaad zo in het Oude Testament, heeft bij Daniel geloof ik is dat niet, ja. Daar zijn die kop koninkrijken inderdaad. En ja, en dan komt er één, de Messias weet ik het, en die worden afgehakt. En dat zijn allemaal van die visioenen die op verschillende manieren worden uitgelegd. En dat geldt ook voor de apocalyps.
0: Maar het is zeker niet de kerk die de draak is.
1: Nee, de protestanten die hebben dan uitgevonden dat natuurlijk die hoer, waar is de hoer van Babylon?
0: Dat is de kerk, maar is het klopt
1: dat
0: niet.
1: Dat de kerk is natuurlijk. Nee. En de paus en weet ik wat allemaal. Natuurlijk is dat niet zo. We kunnen het beste zeggen dat het boek Openbaring visioenen zijn met beelden uit het Oude Testament, die waarschijnlijk geïnspireerd zijn ook door de christenvervolgingen in het begin. Mm-hmm. Dus Nero enzovoort. Hey, je komt op een gegeven moment het getal 666 tegen. Dat is het getal van het beest. Dat kent ook iedereen. Nou, daar wordt algemeen aangenomen dat 666, dat het getal voor de naam Nero is. Dus dat is dus eigenlijk, Nero is het prototype van de antichrist. Ja. Ik heb al eens eerder gezegd dat gewoon protestanten, en met name uit bepaalde hoeken in Amerika, daarmee aan de haal gaan met dit. En die hebben daar allemaal uitleg voor. De katholieke kerk is daar veel terughoudender in. Dat we niet precies weten. En Jehovah getuigen weet natuurlijk precies, je legt het allemaal in hun eigen zin uit. Dus ja. Nou, heb jij er nog iets aan toe te voegen?
0: Nee.
1: Nee.
0: Mensen moeten dus de apocalyps wel lezen, maar. Of mogen, het mag gelezen worden. Maar...
1: Natuurlijk mag het gelezen worden, maar de betekenis is vrij moeilijk.
0: Ja, maar op een andere manier dat je bijvoorbeeld de brieven van Paulus leest.
1: Jazeker. En het is gevaarlijk om het te lezen precies als een soort voorspelling. Waar sommige protestanten zeggen, die ziet dat gebeurt dan en dan daar, dat en dat betekent het.
0: Met de paarden van...
1: Die paarden zijn al, die waren allemaal al de communisten en zo, die rode, dat rode paard en weet ik wat dan. Nou ja, die communisten zijn ondertussen weg. Dus ik weet niet wat ze nou vertellen. Iedere keer wordt het iets anders.
0: Ja.
1: Andere.
0: We hebben nog 1 minuut.
1: Oei, oei.
0: Nou.
1: Onlangs gaf aartsbisschop Genswein een interview dat hij helemaal niet ziet in de zogenaamde Duitse synodale weg. Nou, daar kan ik het eigenlijk niet zo lang meer over hebben. Hè?
0: Ja, ja.
1: Die begon volgens Genswein weliswaar met de bedoeling om lessen te trekken uit het misbruiksschandaal, maar dat oorspronkelijke doel is al snel verloren gegaan. Al snel verschoven de aandacht naar discussies over kerkstructuren, commissies en machtsverhoudingen. Ondanks vele gesprekken met Rome concludeert hij dat de synodale weg uiteindelijk feitelijk niets heeft opgeleverd en noemt hij de resultaten deprimerend en ontmoedigend. Kunt u eens toelichten wat er allemaal gaande is? Nou, de synodale weg, maar dat is in Duitsland, maar het is eigenlijk nou over heel de wereld dankzij Franciscus.
0: We hebben 10 seconden. Is slecht.
1: Is slecht omdat het de weg vrijmaakt voor allerlei...
0: Slechte
1: voor de
0: dingen.
1: Vrouw in het ambt en weet ik wat, daar gaan ze het allemaal over hebben. En over het homohuwelijk en weet ik wat allemaal. En Duitsland hebben ze dat allemaal al goedgekeurd. Maar daar gaan we het de volgende keer nog wel even over hebben.
0: Nou, beste luisteraars, dat is het einde van het programma De Club van Joop van vandaag. Tot de volgende keer.
2: Dit was De Club van Joop. Wekelijks beantwoordt pastoor Cor Menne geloofsvragen van luisteraars. Heeft u ook een vraag over liturgie, de Bijbel, de kerk of het geloof? Geef het door via e-mail, WhatsApp of telefoon.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: Ja, beste luisteraars, een beetje vertraagd, maar nu toch nog een uitzending van het programma Gewoon Katholiek. Joris, Alexander en Remo zijn in gesprek met Monsieur Mutsaerts. En ze hebben daarvoor gebruik gemaakt van een speciale van een mobiele studio. Ze zijn daarmee op pad geweest naar Monsieur Mutsaerts toe om daar lokaal de opname te maken. En daardoor is helaas het laatste stukje van hun gesprek abrupt onderbroken. Want toen waren op dat moment de batterijen leeg van het opnameapparaatje. Maar dat mag de pret niet drukken. We gaan het grootste deel daarvan toch beluisteren. Veel luisterplezier naar Gewoon Katholiek. Gewoon Katholiek. Een radioprogramma met jonge katholieke mannen over de interessante dingen des levens. Ze gaan met elkaar in gesprek en met... Ja, met wie eigenlijk? Nou, u zult het wel horen. Kortom, gewoon katholiek.
2: Luisteraars, jong en oud, welkom bij een nieuwe aflevering van Gewoon Katholiek. Zowel gewoon als katholiek natuurlijk. Wie zit hier aan tafel?
3: Alexander,
4: Remo
5: en Joris.
2: Oké, en jullie hebben allemaal vakantie achter de rug, hopelijk.
4: Ja. Zeer zeker.
3: Ja. Ja, zeker.
2: Heel kort, Alexander.
3: Ja, naar ons klooster in Marie Engelpoort gereden met oldtimers.
2: Oké, maar dan geen auto's, maar brommers, begrijp ik, hè?
3: Ja, zeker.
2: En hoeveel weken heb je erover gedaan?
3: Aantal dagen.
2: Oké,
4: dat is makkelijk vanaf.
2: Remo, ja.
4: Ik ben naar Krakau geweest met een heel grote groepsreis. Dus een bedevaart die een thema stond van Johannes Paulus II, Maximilian Kolbe en zuster Faustina. Alle mensen van de bedevaart die nu luisteren, hallo. Ja. En het was erg inspirerend. Het was net geen 2 weken lang. Het was een prachtige reis. Dus grote shout-out naar de organisatoren, ja.
2: Heel goed. Joris.
5: Ik ben leiding geweest op For You, dat tienerkamp waar ik wel eens over heb gesproken. En ik was ook leiding bij Emmanuel Zomerkamp, dus voor kinderen tussen de 8 en 12.
2: Juist. En die zijn altijd erg enthousiast, die kinderen.
5: Ja.
2: En de leiding ook, volgens mij.
5: Ja, ik vond het erg leuk, ja.
2: Want de hoeveelste keer was dat voor jou?
5: Voor Emmanuel Zomerkamp was dit nu mijn 11e of 12e zomer.
2: Oké.
5: Dus dat was sinds ik 18 ben. Ja. En dat For You was iets van de 4e keer of 3e keer.
2: Oké.
6: Ik ben tegen een boom gereden. Toen een tijdje heel kort in het ziekenhuis gelegen. Ik heb het er goed afgebracht door
2: een goede engelbewaarder en een goede auto, denk ik.
3: De boom zag er heidens uit, dus u bent er tegenaan.
2: Ja, het heeft ook voordelen, want ik heb even tijdelijk geen rijbewijs. Dus ik hoef ook nergens heen. Dus ik heb veel meer vrije tijd gehad. Jongelui, ik begin met één vraag. Die richt ik in eerste instantie tot Remo. Remo, je staat op punt van trouwen. Jazeker, in september.
4: Ja, klopt.
2: Ik heb hier een vraag. Kun je nog voor altijd kiezen? Vraagteken. En dan staat erbij... Huwelijk, priesterschap, kloosterleven. Waarom maakt het woord voor altijd ons nerveus? Het is voor altijd, dat weet je hoop ik, hè?
4: Ja, dat ben ik van bewust. Het is sterker nog, ik merk ook dat de laatste, Sam luistert het programma toch niet, dus dat kan ik gewoon fijn zeggen. Ik merk ook dat de laatste paar weken voor het grote moment suprême, dat je toch altijd wel een beetje, dan begint steeds meer dat gevoel te besluipen van, ja, maar het is voor altijd. En dan probeert, ik denk, een beetje de duivel het in een soort negatief daglid wijs te maken, maar het is juist dat ik denk, ja, maar weet je, anders ben ik voor de rest van mijn leven een beetje single en loop ik een beetje braaf katholiek naar de kerk te gaan, et cetera. Maar uiteindelijk is het beter als ik die voor altijd gewoon wel spenteer met de dame waarvan ik overtuigd ben dat ze voor mij gemaakt is. Dus ik ben me ervan bewust van dat een altijd is. En ik denk dat heel veel mensen, gezien de hedendaagse afbreuk die de seculiere samenleving aan het huwelijk heeft gedaan, zich er nog wat meer bewust van moeten worden zelfs. Dus ik ben me er wel van bewust dat het voor altijd is. Ja.
2: Heel goed, want ik vermoed ook dat er een hele hoop die trouwen, maar dan wel met de gedachte, ja, als het niet meer gaat, dan gaat het niet meer.
4: Mm-hmm.
2: Dat is het punt ook met, je belooft elkaar lief te hebben, maar dat heeft niks met emoties te maken, maar het is een gebod. Jezus vraagt nooit van, hoe voel je daarbij?
4: Nee.
2: Dat interesseert me niet, dat klinkt onaardig.
6: Maar hij schrijft er nog iets bij. Paus Leo de 14e sprak hierover op 6 augustus, jongsleden, dus expliciet met jongeren. Voor altijd, zei hij, hoeft geen gevangenis te zijn, maar kan juist vrijheid betekenen. Kijk, dat zijn teksten.
4: Jazeker. Ja. Ik moet zeggen, wat u daar nog over zei van mensen die zeggen van, oh ja, dan stop je er toch mee. Ik zal het DEF betreffende familie dit niet noemen, maar ik weet nog dat ik toen ze allemaal hoorden, oh, dat is snel. Wij hebben een jaar, net iets langer hadden wij een relatie tot wij dus verloofd waren. En nu net iets minder dan 2 jaar samen zijn dan gaan betrouwen. En toen zei iemand tegen mij, ja joh. En als het toch niks is, dan ga je toch gewoon weer scheiden. Dat wordt zo makkelijk gezegd. Ja,
6: dat is makkelijk gezegd, maar ik geloof niet dat je er gelukkig van wordt. Het is juist als het moeilijk wordt, dan moet je ervoor gaan.
4: Absoluut.
6: Als het altijd over rozen gaat, dan hoef je nergens druk over te maken.
4: Nee.
6: En daarom is het ook zinvol om voor de kerk te trouwen, want

0: Want je belooft iets voor de rest van je leven, je hebt geen idee wat de toekomst brengt, dan heb je wel een beetje steun voor nodig.
1: Absoluut.
2: Ja, ik zit, ik weet niet hoe het met jouw onderscheidingsperiode van tevoren is gegaan, Remo, maar ik denk dat als jij van tevoren ruim de tijd pakt om te onderscheiden, is het huwelijk wel of niet iets voor mezelf, dan ben je daarover uit. Mm-hmm. Dat is al een hele goeie, want als je denkt van, nou, ik weet het nog niet zeker, dan moet je zeker niet met een meisje in het huwelijksbootje stappen, denk ik.
1: Ja.
2: Maar als je er zelf eerst over uit bent, dan moet je nog onderscheiden, oké, stel dat je dan nog geen vriendin hebt, ook eerst aan een vriendin. Nou, dan heb je een vriendin. En dan ga je onderscheiden. Oké, als ik dan ga trouwen, is dit dan de goede, correcte ding? En ik denk wel dat, in ieder geval in mijn kringen van de medekatholieke broers en zussen, mm-hmm. dat die eigenlijk best wel heel erg bewust zijn over het voor altijd gedeelte. En dat ze daarom niet, in mijn ervaring, ze gaan niet soort van, oh ja, we hebben een relatie en dan binnen 1,5 jaar verloven en dan 2,5 jaar meteen trouwen, pats, snel, ja, zeg
1: ja,
2: maar.
1: Ja, ja,
2: ik merk wel dat er een best wel uitgebreide relatieperiode is, waarbij ze allebei heel erg, zeker in de studententijd, heel erg weten van, oh ja, maar het gaat wel ergens over.
1: Ja.
2: Terwijl als ik naar de generatie van mijn ouders kijk, was het, oh ja, de relatie, dan is het logisch dat je gaat trouwen, punt.
1: Ja.
2: Dus daar, dat ja. ik ook wel eens aan iemand vroeg van, hey, hoe was die onderscheidingsperiode? Hè, of heb je een pre-marriage course gedaan, zoiets en zoiets van, nee, het gesprekje met de pastoor was, wij willen graag trouwen. Oké, dat is mooi, datum. Ja,
1: ja, ja
2: dan snap precies, ik wel ja. dat er heel veel huwelijken in de stress zitten. Want als dat jouw onderscheidingsperiode is,
1: ja,
2: dan vind ik het niet frappant, zeg maar, dat er nog steeds katholieke stellen zijn die, hè, je zegt inderdaad van, er is misschien een moeilijke periode, maar als jij niet zo heel goed de match voorbereidt, ja, dan snap ik dat je wel flink voor de kiezer komt te staan in het huwelijk.
0: Ja, zeker. Tegelijkertijd, zekerheid heb je nooit. Ik bedoel, dat geldt ook voor het priesterschap. Ik weet niet dat ik er zelf voor stond. Op een gegeven moment dacht je, heb ik nou roeping of denk ik dat zelf maar? Dat is ook nog zo'n verschil. Dan moet je twee dingen doen. Op een gegeven moment, niet meteen, maar na een tijdje. Eén, maak een keuze. Twee, blijf daarbij en heb het er niet meer over.
1: Ja.
0: Dan heb je er ook minstens last van.
2: Ja, maar als priester heb je wel een soort van geïnstitutionaliseerde onderscheidingsperiode van 6 jaar. Als je die opleiding gaat doen, je gaat seminarie doen, heb je nog 6 jaar de tijd om te onderscheiden. Ja. Dat hebben we voor het huwelijk niet.
0: Nou, vroeger waren die verlovingsperiodes wel lang anders, hoor.
2: Ja?
0: Ja, ja, ja, ja. De 4, 5 jaar verloofde, dat was allemaal niet zo uitzonderlijk. Ja. Zonder samenwonen en zo, overigens.
2: Oh, dat is echt, ik ken niemand die 4, 5 jaar verloofd.
0: Oh, jawel. God, de generatie van mijn ouders, heel veel kwam dat voor.
1: Ik heb heel veel mensen die heel lang een relatie hebben en dan ineens na 10 jaar zeggen, nou kom, zullen we dan maar eens gaan trouwen. Maar dat is niet wat we bedoelen hier. Zeg.
0: Nee, en dat is ook geen garanties.
1: Nee.
0: Alexander, dat voor altijd, wat gaat dat voor jou misschien ooit inhouden?
3: Ja, totale devotie aan de Heer, totale radicale
0: overgave. Uitleggen aan onze dierbare luisteraars.
3: Over,
1: voor de oplettende luisteraars, Alexander, die wordt...
3: 4 weken nu vertrek ik naar het seminarie, exact 4 weken.
0: Oh. Ja, heel mooi.
3: En dan is het nog niet voor eeuwig. We hebben nog 8 jaar opleiding en onderscheiding.
0: Dat is wel zo'n 8.
3: 8, ja. Ze doorlopen nog alle lagere wijdingen en alles. En het is natuurlijk in een van de mooiste plekken ter wereld.
2: Het is heel leuk om het gezicht van de heer Mutsaars niet te zien bij zijn luisteraars. Ja.
0: Of ik er dan aan begonnen was, weet ik. Nee. Maar,
3: Het is de moeite waard, hoor. Het is de moeite waard.
0: Ik weet het, ja.
3: En dan vanaf het subdiaconaat, dan luiden natuurlijk de woorden, belooft u mij gehoorzaamheid en belooft u kuisheid. En dan is het voor eeuwig.
0: Ja. Is dat niet bij de diakenwijding?
3: Nee, bij ons bij de subdiakenwijding.
0: Oké.
3: Dus dat is over 6 jaar.
0: Dat is de maar dan heb je er al 6 jaar op zitten.
3: Ja.
0: Als je het dan nog niet weet, dan weet je het nooit.
3: Nee, precies.
0: Ja, dus
2: is en de dan, subdiakenwijding, dat is de voordat je diaken bent, toch?
3: Ja.
0: Ja, precies. Ja. Maar dat is de oude rite, zal ik maar zeggen. Ja.
1: Ja, want jij gaat naar Christus Koning.
0: Ja, leg even uit wat Christus Koning is. Dat zal niet iedereen weten. Een mooi oord. Ik ben er zelf geweest.
3: In de vorige afleveringen zal dat al wel eens uitgelegd zijn. Ja, dus ik maak het even kortstondig, maar het is een congregatie van pontificaal recht. Dat betekent dat ze alleen gehoorzaamheid hebben aan de paus. Dus in principe kunnen ze tegen een bisschop zeggen, we hebben geen boodschap aan u, we komen hier gewoon in de parochie. Dat
0: het
3: hoeft niet.
0: Zeg het iets vriendelijker als je wil.
3: Doen ze nooit. Is nog nooit voorgekomen, maar in principe.
0: Oké.
3: Ze zijn er voor de Tridentijnse liturgie, de mis van voor Paulus VI. En die bestaan al een tijdje. En dat werpt ontzettend veel vruchten af, die congregatie. En,
0: even voor de duidelijkheid, is net zoals de Petersbroederschap, vallen gewoon onder Rome. Hè?
3: Ja, maar natuurlijk. Ja. Zeker.
0: Ja.
1: En ze hebben nog geen locatie in Nederland, toch?
3: Nee, dat moet nog komen. Dus daar graag gebed voor. En als u dat zou willen zien, stuur alsjeblieft een brief naar de bisschop van, hey, zo mooi zijn als het instituut Christus Koning in Nederland komt.
1: Mogen ze een bisschop kiezen of heb je
3: graag

0: naar Monsieur de Korte.
1: Ja, ja precies. Ja,
2: nee. Oh, dan, Korte. Dan heb je wel een bisschop nodig. Ja. Dus je staat onder de paus, maar als je dan ergens in een parochie wil of zoiets dan...
0: Nou, vooral voor een kerkgebouw. Hè? En natuurlijk, ja, precies, we willen in een goede samenspraak met de bisschop. Okay. Het is niet iets dat je zomaar...
2: Nee, maar het is niet zo...
3: vriendelijk.
2: Nee, maar het is inderdaad niet van, wij willen graag in de parochie. En dat als je dan een goede politieke band hebt met de paus, dan zegt de paus, oh weet je wel, dan ga je gewoon lekker daar in die kerk zitten en dan... Zo gaat het dus niet. Nee, oké, dat is helemaal goed. Nee, dat is goed in mijn hoofd.
3: Zeg even waar het seminar gevestigd is.
0: Grisigliano, Italië. Dus dat is bij Florence. Dat ligt er net boven.
3: Ja. Ik ben in Duitsland geweest. En wat is dat dan?
0: Dat is het klooster van onze zusters. We hebben ook zusters van de eeuwige aanbidding. En die zitten in Maria Engelpoort in Duitsland. Dat is naast Kochem. Schitterende plek. Echt een aanrader om eens te bezoeken.
3: Het is de zusters, maar ik kom daar een paar seminaristen tegen. Wat doen die daar dan?
0: Die doen daar een eerste onderscheidingsjaar of een stagejaar. Juist. Waar ze een beetje meelopen van hoe zou dat eruit zien voor na de wijde.
3: Er zitten twee Nederlanders, hè?
0: Ja, ja. In totaal nu
3: maar, nog. Maar het stagejaar, maar het hoeveel jaar hebben ze dan al op zitten?
0: Dat is heel verschillend. Dat wordt natuurlijk alleen maar... door de oversten bepaald.
1: Kan een overste ook zeggen van... nou, Alexander, jij doet het toch potverdikken me zo goed. Jij mag 3 jaar overslaan.
0: Nee, dat niet. Want de lagere weidingen moet men allemaal doorlopen. Maar het enige wat kan gebeuren is dat het...
1: En wat zijn er van die lagere weidingen dan?
0: Nou, lagere weidingen, dat is iets van heel, heel vroeger. En dat is daarna een beetje gedistilleerd naar wat het ongeveer... Mm-hmm. Nou, niet nu, maar in ieder geval nu in de oude orde is. Dat is... vroeger had in een kerk iedereen een functie, dus dan had je bijvoorbeeld een poortwacht, dan had je een acolyte, dan had je een lector. Nou, dat is nu gedistilleerd en dat werd gebruikt voor alle seminaristen. Die liep elke stap. Dus de stappen gaan als volgt. Als eerste ontvang je de tonsuur, dus dat is de klerikale kruinschering. Mm-hmm. Je hebt de Petrus en de Paulus tonsuur. Paulus tonsuur is voor monialen, dus mensen die in een bepaald klooster blijven. Die hebben dus ook, dat lijkt op de doornenkroon. Dan heb je een Petrus-tonsuur. Dat is een klein plekje op het hoofd achter. Ja, dat kaal gehouden mag worden, kan worden.
3: De landingsplaats voor de Heilige Geest, zeggen we dan. Hè?
0: Exact.
2: Even heel kort door de bocht. Maar je wordt op bepaalde manieren, ga je naar de kapper en dan word je geschoren.
0: Nee, dat doet de bisschop. Dus bij een tonsuur, dan neemt de bisschop een schaar en die doet dan...
2: Die doet iets van knip-knip, oké.
0: Okay. Exact, ja.
2: Dat is de eerste. Dat is de eerste.
0: Precies. En dan ben je dus ook officieel een clericus dan. Dus dan lopen wij ook in volledige bepakking. Ja. Dat jaar dan is, en dan moet ik even goed herinneren, dan is de eerste portierswijding, dan de lectorswijding, dan de exorcistenwijding, dan de acolytenwijding, dan de subdiakenwijding vanaf dat jaar.
2: Voor je acolyt. Oh,
0: dat is, want dat is een exorcist. Je kunt in principe geen enkel exorcisme doen. Nee, alleen met toestemming van een...
2: Dat bedoel ik, ja.
0: Exact. Maar vroeger was dat een vak apart.
1: Ja.
0: Nou, dan komt de acolytenwijding, dan vervolgens de subdiakenwijding met de geloften van gehoorzaamheid en kuisheid. Mm-hmm. Dan de diakenwijding, daarna is een stageperiode en dan wordt men priester gewijd. En in onze congregatie worden we ook automatisch kanunniken.
3: Even voor de duidelijkheid, wij doen niet aan de gelofte van armoede. Hè?
0: Nee, want dat is natuurlijk lastig als je parochies hebt die heel ver weg liggen. Ja. Je moet wel iets van een auto hebben, je moet wel iets van transport en bezit hebben. Maar
2: je zou natuurlijk vanuit de orde kunnen zeggen, wij doen de gelofte van armoede en als je dan in zo'n... bijzondere parochie komt, dan wordt er voor jou een auto geregeld, maar is het niet jouw auto, zeg maar.
0: Dat is voor hoe wij functioneren niet handig. Ja, dus daarom hebben ze dat niet toegevoegd.
3: Dank je voor deze reclamespot. Ja, heel goed, heel goed.
1: U merkt het priesterstekort, want er is heel veel reclame voor de priestersroepingen en wij voor het neefloken. Ja.
0: Nou, we hebben 110 seminaristen, dus dat komt wel goed. En er komen er dit jaar bijna 25 bij, dus dat is toch mooi.
1: Mooi, dat is heel
3: ik
1: goed.
3: Heb nog een vervolgvraag van onze dierbare vragensteller. Hij is heel katholiek, maar hij zit af en toe een beetje de advocaat van de duivel uit te hangen. Mm-hmm. Ook bij deze vraag. Trouwe vraagteken in deze economie, vraagteken. Waarom stellen jongeren huwelijk en kinderen uit?
1: Dat doe ik niet.
3: Is het huwelijk nog aantrekkelijk en vraagt de kerk niet iets onrealistisch?
1: Zeker.
3: Een beetje hetzelfde vraag als voor het vervolg. Maar,
1: ja, u moet de microfoon wel iets dichter bij uw mond.
3: Oh, oké. Okay. Nee, ja, dank u, technicus.
1: Alsjeblieft. Nee. Het is zeker nog aantrekkelijk. Sterker nog, ik heb dit jaar gewoon 10 huwelijken die ik bij woon en moest wonen. En 1 daarvan is die van mijn eigen natuurlijk. En daarvan waren er maar 2 seculier. Dus en 1 protestant. protestant en de rest is allemaal katholiek huwelijk. En nou ja, om te zeggen dat het jongeren ook aantrekt. Ik ben nu samen met mijn aanstaande vrouw zijn wij peetouders van een baby van een stel dat is vorig jaar getrouwd. En voor de mensen die hier van recordpogingen houden, die waren na 3 maanden relatie, dat we net toch waar we het net over hadden, die waren na 3 maanden relatie waren ze verloofd en na nog 3 maanden waren ze getrouwd.
2: Zo.
1: En ondertussen is de eerste flink opkomst. Tempo. Ja, dat is een flink tempo. En over tempo, zij was toen 19 en hij was 20. Dus en nu zijn ze 21 en 20.
3: Extreem hoog tempo. Ja, ik ken ze volgens mij.
1: Nee, dat denk ik niet.
3: Nee,
1: dat, maar ik denk het niet, maar ze komen niet uit Brabant. Dus
3: ja, maar
1: Hellevoetsluis. Ja, u kent veel mensen.
3: Heel ernstig. Ja. Maar ik ben Fred van Jeugd en Jongeren. Ze komt wel eens ergens.
1: Dat is wel waar, dat is wel waar.
3: Nou, het over jongeren hebben, dat is de laatste vraag. En dan pakken we het volgende onderwerp. Yeah. Waarom keren jongeren terug naar de kerk? Vraagteken. Is er werkelijk sprake van een katholieke heropleving onder jongeren? En waarom blijken juist jonge mannen vaak geïnteresseerd zijn in traditie, liturgie, kloosterleven en bekering?
1: Bij de vraag van de Club van Joppenstoot.
2: Ik wil daar wel iets op zeggen. Ja. Ik denk, dus ik zeg niet dat ik de wetenschappelijke studies heb gelezen of gedaan. Nee, ik denk dat het heel erg zit in een beetje de jonge mannen en ook wel de jongeren die ik nu spreek, is dat de kerk die biedt een bepaalde mate van houvast, structuur, visie, duidelijkheid en wat betekent nou waarheid. Als je in een maatschappij leeft waarbij alles ontzettend maakbaar is en in principe kun jij als persoon alles worden. Hè, dat is een beetje wat de maatschappij ons een beetje voorhoudt. Ja, op een gegeven moment komen denk ik heel veel mensen erachter dat dat niet klopt. En als dat dus niet klopt, dan ga je op zoek naar wat klopt dan wel. En ik denk dat zoiets als de katholieke kerk in ieder geval voor heel veel mannen heel veel duidelijkheid en structuur geeft. En liturgie, dat is gewoon, hè, je doet op een bepaalde manier mee, er zit een volgorde in en kerkelijk jaar, allemaal dat soort dingen. En ik heb ook wel eens met iemand gesproken binnen de katholieke kringen. Die had zelf, zeg maar, autisme. Die maakte ook wel het grapje van, autisme komt natuurlijk veel meer voor bij mannen. En echt niet iedereen die geloof wordt is, nou, heeft daar iets van een autisme. Echt niet, dat zeg ik echt niet. Maar het is wel interessant dat hij zelf ze wel ziet zitten in de kerk. Dus hij herkent dat wel. Dus hij heeft zelf autisme en dan zegt hij ook van, ja, het is gewoon inderdaad
1: daar heb je er
2: heel
1: een.
2: Gestructureerd.
3: Ja. Precies. Nou, het heeft ook voordelen als je bij ASML gaat solliciteren en je zegt dat je autist bent, word je onmiddellijk aangenomen.
2: Nee. Maar goed, dus dat is zeg maar, ik denk dat het een kleine fractie is, maar ik denk vooral dat het hem dus in zit in de maatschappij, die houdt iets voor, je komt erachter, volgens mij klopt het niet helemaal, dan ga je op zoek. En dan, ik heb mensen van 40, 50 gehoord, die zeiden vroeger moesten wij echt straat evangeliseren en waren wij een soort van de gekkies die geloofden. Mm. En nu zeggen ze in onze eigen parochies zitten ineens jongeren, want ze komen vanzelf naar binnen gewandeld, omdat ze dus op zoek zijn. Ik denk dat het daarin zit.
1: Ja, de druk trouwens.
0: Ik denk ook het stukje van wat de vrager zegt van waarom traditie en mannen, dat er juist op de een of andere manier meer mannen op aangetrokken worden, is denk ik tweevoud, want De katholieke traditie is natuurlijk zeer rijk en de biedt ruimte voor ratio en emotie. En ik denk dat dat voor de mannen wat aantrekkelijker is, of aan dat vond ik aantrekkelijk, van rationeel klopt het, emotioneel klopt het ook. Het is een volledig plaatje en voor vrouwen is het vaak wat meer emotie getrokken. En ik denk daarom ook vrouwen wat meer trekken naar de wat nieuwere liturgie, die wat meer gericht zijn op de emotie, dan mannen die wat meer trekken naar de oude liturgie. Ik vind dat een bepaalde.
2: Ik vind dat leuk om te zien, omdat ik het idee heb dat in mijn kringen wordt heel veel gehef van we hebben meer priesters nodig, priesterroeping en wat dan ook. Maar ik hoor helemaal niet zoveel gebedsvragen over zusterroepingen. Dus juist, ik vind dat wel interessant dat je dat zo zegt. Want ik heb dus heel erg het idee dat de zusterroepingen in Nederland, of in de kringen waarin ik mij bevind, op zich best wel oké gaan. En dat zijn zeg maar wel vrouwen en dan word je zuster. Dus dat is ook best wel. Is dat ook op gevoel gebaseerd dan? Want dat is ook natuurlijk irrationeel wat je moet aanpakken. Ja, die onderscheiding.
3: De bekende congregaties in Nederland, die sterven allemaal uit. Hè? Als je kijkt naar de blauwe zusters bijvoorbeeld. Ja, dat is een enorme booming, maar dat is wel de uitzondering. Mm. Dus als je kijkt naar ook de aantallen, gaat van duizenden, tienduizenden naar honderden. En ja, het gemiddeld klooster is helaas een bejaardenhuis, want de leeftijd is echt heel hoog. Dus daar is roeping in. Ik pleit trouwens ook nog veel meer roepen voor gewoon het huwelijk. Die hebben natuurlijk net zo hard nodig. Katholieke gezinnen.
1: En ja, die kunnen weer zusters maken. En broer.
2: Ja, zacht. Zeker. Op Reem ook. 8 ja. kinderen, hoppa.
3: Nou ja, die,
1: minimaal.
3: Die komen vaak voor uit katholieke gezinnen. Wat dan wel weer wonderlijk is bij die nieuwe katholieken, die komen juist niet uit katholieke gezinnen.
2: Klopt.
3: De katholieke gezinnen zijn er nog weinig. Het is, over het algemeen is het zo dat hun grootouders zijn afgehaakt en niet hun ouders. Mm-hmm. We hebben hier... Kijk, het rationele speelt wel. Maar je hebt ook bij heel veel... We hebben zondag toevallig komen er 2 jongeren die gedoopt worden. Communie en vormsel. Die zijn 15.
1: De helden.
3: Maar dat soort rationele dingen, dat speelt dan niet direct. Maar ze voelen zich enorm thuis. Ze verdiepen zich erin. Ze bereiden zich voor. Ze willen ook weten hoe de kerk denkt over dingen. En geen discussietoestanden, dat niet. Maar hoe zit het? Waarom zegt de kerk dit? En nou, daar gaan ze gewoon in mee. Ze zien wel kennelijk de eenheid en de logica ervan. En ze komen trouw, ook nu al. En ja, 15 jaar. Die ene stond hier 1,5 jaar geleden. Die meldt zich dan aan. Was hij 13, denk ik. En ik zou dat niet gedurfd hebben, denk ik. Die meldt zich aan. Niet zoveel kan ik de pastoor spreken, maar het is altijd dezelfde vraag. Kan ik gedoopt worden?
1: Ja.
3: En dat is mooi.
1: En dat zijn er nu 2 en dat kan altijd, want ik hoorde altijd dat het met paas vaak moet natuurlijk.
3: Nee, dat is een beetje een geëigend moment, maar het kan natuurlijk altijd. Ik bedoel, vormsels zijn ook al heel het jaar door.
1: Ja, dat is waar.
3: Wij hebben hier een bisschop in huis, geloof ik, hier in Oosterwijk, dus we zijn van niemand afhankelijk.
1: Niet bepaald, ja, dat is mooi.
3: Ik kom opdraven als er hier iemand gevormd moet worden.
1: Ja, heel goed.
3: En als ik niet hoef te vormen, ben ik er toch trouwens. Dus, ja.
1: Kom gezellig langs allemaal.
3: Nee, ja, ja.
1: Ja, nee, die snap ik al. Heeft u nog een vraag van de lijst?
3: Nou moet ik dit ding weer aanzetten.
1: Ja, onze vragensteller is, ik heb er een beetje Club van Job niveau idee, maar...
0: Ja. Het is stiekem pastoor Menne.
1: Bij mij één. Die vraag heb ik al een keer beantwoord.
3: Hier staat iets, maar dan moet je zelf maar kijken wat je ermee doet.
1: Ja.
3: Mijn telefoon weet meer van mij dan mijn biechtvader.
1: Oh.
3: Social media, algoritmes, eindeloos scrollen, aandacht en stilte. Dan komt de vraag, kan een mens nog bidden als hij nooit meer alleen is met zijn eigen gedachten? Dus nooit meer stilte is, denk ik dat hij bedoelt.
1: Ja, en dat je je telefoon vaker weglegt, denk ik ook.
0: Ja, maar stilte is gooi hem door het raam. Ja. Volg Christus. Ja.
3: Maar echt stilte is er niet meer. Hè? Ik merk het ook in kerken, als het veel proces stil is, dan denkt de organist, ik moet dat opvullen.
1: Ja.
3: Of een koor. En dat is toch wel jammer.
1: Ja.
3: Want God hoor je toch in de stilte.
1: Dat is waar. Ja.
2: Dat is toch ook, ik denk wel dat dat een van de redenen is waarom, denk ik, de eucharistische aanbidding toch gewoon hartstikke sterk is. Is dat zeker ook op...
1: Ja, we hebben 20 minuten. We hebben nog 10 minuten. Ja, jongens. Komt goed.
3: Oké. Okay.
2: Ja, ik hou de tijd ook bij.
3: Dit knippen we even tussenuit.
1: Ik doe anders zo.
2: Nee, maar dat inderdaad dat merk ik zelf nu ook. Van, ik probeer nu elke dag met eucharistische aanbidding te beginnen sinds de zomer. Ik heb het voordeel dat ik bij 2 priesters woon en dat we een... heel fijn.
1: Ja.
2: Maar dat... Ik merk inderdaad van, eigenlijk... Als jij de stilte op je kamer probeert op te zoeken, en ik vind dat zelf heel moeilijk, dan ga je toch snel muziek aanzetten. Dat is geen, ook al is dat muziek of christelijk, sure, maar het is toch weer een beetje een ruis of zo. En eigenlijk alleen bij de aanbidding vind ik in mijn leven echt stilte. Of als ik bijvoorbeeld op Emmaus in de kapel ga zitten, terwijl de rest aan het werk is of zoiets.
1: Ja.
2: Oké, maar dan moet je heel, heel actief opzoeken. En de uitdaging is bij ons inderdaad dat we een apparaatje hebben wat gewoon altijd aan geluid kan komen, zeg maar.
1: Ja.
2: Dus die actieve stap naar iets van een aanbidding. Daarom vind ik het ook heel sterk dat in Nijmegen, ik sprak laatst met een jongere, en die is nu in Nijmegen gaan studeren. Die hebben gewoon elke dag hebben ze aanbidding na de mis. Hè? Dus van 7:30 tot ongeveer 9:00 of zoiets.
1: Mm-hmm.
2: Ja, en ik heb echt tegen hem op het hart gedrukt. Van ga daar alsjeblieft heen. Want thuis ga je het niet winnen. Dan ben je alleen maar aan het ongeinen met je maten. Ja.
3: Maar dat is ook hetgeen wat uiteindelijk werkt, als ik het zo praktisch mag zeggen. Niet allerlei commissies, niet allerlei vergaderingen. Of wat moeten we bedenken? Nee, gewoon de gewone dingen. Dus gewoon elke dag mis. Als het mee zit aan bidding, elke dag zal misschien niet kunnen. Biechtgelegenheid, dat er catechese is. En daar zie je die jongen ook verschijnen. Daar
2: hebben ze behoefte aan, je doet toch genoeg in je leven.
3: Ja, dus daarom trekken ze toch naar de steden uiteindelijk. En daar ontmoeten ze elkaar ook. Maar hier in het Brabantse, we zitten hier in het Brabantse, dat hebben we ook bij de grote steden, hebben we allemaal wel ergens zo'n kerk die zo in elkaar zit. En je ziet dat ze daar komen.
1: Ja, ja.
3: Terwijl de buren, die meer in de oude trant zitten, dat sterft gewoon uit.
1: Ja.
3: We moeten het niet allemaal nieuwe dingen verzinnen. We moeten eigenlijk teruggaan en herinneren wat we verloren zijn geraakt.
1: Maar om terug te komen op de vraag ook. Want, weet de telefoon meer dan de biechtvader?
3: Ja, het is een beetje wollig geformuleerd.
1: Ja, inderdaad. Daar krijg ik een beetje een idee van. Alsof mensen het gevoel krijgen dat ze bepaalde dingen niet tegen een priester kunnen zeggen in de biecht. Nu heb ik wel het idee dat, weet ik wel dat ons lieve Heer alles vergeeft. Maar hoe werkt dat dan met de vergeving on demand, zeg maar? Want daar heb ik u wel eens over horen praten. Maar dat,
3: bij de biecht. Kijk, Jezus zegt, het vraagt en het zal worden gegeven. Bij vergeving geldt dat letterlijk. Vraag om vergeving en je krijgt het.
1: Ja.
3: En dan geldt altijd de vergevingsgezindheid, barmhartigheid. Doe je dat niet, ja, dan kom je uit bij de rechtvaardigheid.
1: Ja.
3: Wat ook niet anders kan, want anders zou er ook geen liefde bestaan. Want als het allemaal niet uitmaakt hoe je leeft, het is voor iedereen hetzelfde. En het is zo'n bevrijding die die biecht, die vergeving. Mm-hmm. Ik merk natuurlijk altijd bij jongerenweekenden of bij kinderkampen, dat is altijd een heel uitgelaten sfeer als je zo een uur of anderhalf uur aanbinding hebt met biechtgelegenheid.
1: Ja.
3: Dat doet de mens goed. Je weet van, het was fout, het deugt niet, ik moet daar eerlijk in zijn. En het wordt vergeven.
1: Zeker.
3: En het is niet iets psychologisch. Nee, het wordt uit het bestaan is het weg.
1: Er valt letterlijk een last van je schouders.
3: En je kunt weer opnieuw beginnen. En vaak, ik zeg het ook vaak, het zijn vaak gewone dingen. Hè. Dat wil zeggen gewoon in die zin dat het elke dag en overal gebeurt. Of het nou rottelen is of vervelend toen tegen die of die. Mm-hmm. Maar dat wil nog niet zeggen dat het goed is. En als je daar nooit eens over nadenkt en nooit biecht, dan gaat het gewoon worden. En dan gaat het van kwaad tot erger.
1: Ja.
2: Ik denk dat, daar ben ik het allemaal totaal 100% mee eens. Ik denk om nog even naar die vraag te kijken van weet je meer. Ik heb het idee dat als je gaat biechten, even gerecht gezegd is, zeg maar eigenlijk ga je naar de biecht alleen maar met slechte dingen. Dus ik denk dat jouw biechtvader, ik denk oprecht dat jouw telefoon meer weet dan je biechtvader. Omdat als ik naar de biecht ga, dan ga ik niet zo praten over van hoe was je zomer, wat heb je dit gedaan. Dus qua algemene data in totaal, denk ik wel dat jouw mobiel veel meer weet dan je biechtvader. Want ik weet niet hoe jullie zijn. Ik heb ook niet een. Ik heb wel een paar priesters, maar dan zeg ik alweer een paar priesters waarbij ik regelmatig biecht.
1: Ja.
2: Dus ik spreid dat ook al een beetje. Ik moet wel vaak voor hetzelfde biechten, dus in principe weten ze allemaal een soort van hetzelfde. Maar weet je wel, je go-to zonde, zeg maar.
3: Ja, maar dat is natuurlijk bij de meeste mensen zo. Ja.
1: Ik weet dat er een priester heel mooi zei. Mensen schamen zich op een gegeven moment dat ze met steeds dezelfde zondes terugkomen. En toen zei hij, ik zou het eerder vervelend vinden als je me iedere week verrast.
2: Ja, die vond ik wel heel sterk. Oh, interessant, ja.
1: Ja, vond ik leuk, bedankt. Dat je de ene week komt en zegt, ik heb gerold over iemand. En dan een week later, ik heb een pedofiel in elkaar geslagen. Gewoon dat, wat interessant dat je aan de andere kant zit. Ja, nee. Dat is. Maar ik herken het. Want wat u zegt, de sfeer die er is. We hadden op in Krakau ook zo'n avond van goddelijke barmhartigheid. En waar heel veel biechtgelegenheid was. En je hebt mensen die dus alle drie die avonden dat er biechtgelegenheid was, er gebruik van hebben gemaakt. En de mensen die dit ook deden, die ervaarden op die avond ook gewoon, er hebben mensen gehuild uit, omdat ze het gevoel van vergiffenis echt ervaarden. Het was, daar hebben mensen ook echt gewoon, die gingen chagrijnig naar zo'n avond toe, omdat ze ruzie hadden met iemand bijvoorbeeld, met thuisfront, mijn moeders, weet ik veel wat allemaal, maar dan zeg maar, ze gingen biechten en vervolgens waren ze weer rustig en soms hebben ze zelfs die mensen opgebeld en gezegd, het spijt me, weet je wel, ik had niet zo kwaad mogen doen. Dus je merkt daar echt het meteen het resultaat van. Ze worden rustig als het ware. Dat is echt mooi om te zien.
3: En de jongeren hebben het sacrament herontdekt. Hè?
1: Zeker.
3: Ja. Het hoort bij de gewone gang van zaken. Joris, je merkt het ook bij de zomerkampen.
2: Zomerkampen
3: dan voor zitten daar met 10, 12 priesters. Dat is nog nodig ook.
2: Ja, we waren dit jaar 14, 15.
3: 14, 15.
2: En helemaal vol en non-stop bezig. En ook bij For You, bij de tieners, is het gewoon eigenlijk alleen maar stormloop naar de gebedsteams, maar vooral naar de biecht, zeg maar. Dus dus het besef van die biecht en dat gesprek. En die...
4: Ja, en helaas tot zover dit gesprek wat nog niet was afgerond. Van gewoon katholiek, Monsieur Mutsaert hoorden we. En Alexander, Remo en Joris waren met elkaar in gesprek. Een mooi gesprek. Helaas het einde, het laatste stukje van het gesprek niet gehoord. Want toen was blijkbaar het batterijtje van de opnameapparatuur leeg. En zo leren we ook.
5: Een
4: een mooi gesprek met Alexander, Arvid, Bart, Joris, Jos, Julian, Niels, Raimo, Robert. Deze jonge katholieke mannen zijn gewoon katholiek.

Do not be afraid. Do not be satisfied with mediocrity. Put out

0: Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.
1: U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
2: U gaat nu luisteren naar een gebedsopname.
3: We zullen nu de rozenkrans met de glorievolle geheimen bidden, voorgebeden door de zalige paus Johannes Paulus II in het Latijn.
4: Mysteria gloriosa. Jesus a mortuis resurgit. Credo quod redemptor meus vivit, et in novissimo die de terra surrecturus sum, et in carne mea videbo Dominum Salvatorem meum. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicud in cielo ed in terra.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op 14 september, feest van kruisverheffing. De tekst van de introïtis van vandaag, naar aanleiding van het feest van kruisverheffing, laat ons horen hoe wij het kruis moeten zien, hoe wij het in geloof moeten zien. Iets om op te roemen. Wij roemen in het kruis van de Heer Jezus Christus. In Hem is ons heil, ons leven en onze verrijzenis, door wie wij worden verlost en bevrijd. Kruisverheffing. Waarom op 14 september? Op 14 september 335. Het kruis door opheffing. Omdat op 14 september 335 het kruis door opheffing werd getoond aan de gelovigen, nadat het jarenlang was kwijtgeraakt. Opheffing van het kruis, verheffing als een triomfteken, gebeurde dus in de liturgie al eerder, namelijk op Goede Vrijdag bij de kruisverering. Tot driemaal toe wordt het kruis van Jezus, de gekruisigde Jezus, opgeheven en getoond. Vernedering en verheerlijking in één. Toen al. En om dat glorievolle van dat vernederende kruis nog eens in het licht te stellen, heeft de kerk 40 dagen voor 14 september de gedaanteverandering van Jezus op de berg willen vieren op 6 augustus. De glorie maakt het kruis aanvaardbaar. Ja, maakt het kruis zelf tot glorie, tot verheffing, iets om op te roemen. En dat is in de Eucharistie haast met de handen te tasten. Eucharistie is namelijk viering van het offer van het lijden en de dood van Jezus aan het kruis. De barbaarsheid van het kruis staat in de mis, in het glorielicht van de verrijzenis. De glorie, de heerlijkheid van God, overheerst zelfs zo sterk dat het lijden en het offer bijna helemaal onzichtbaar zijn. Ik lees u voor uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. In die tijd zei Jezus tot Nicodemus: nooit is er iemand naar de hemel opgeklommen, tenzij hij die uit de hemel is neergedaald, de mensenzoon. En deze mensenzoon moet omhoog worden geheven, zoals Mozes eens de slang omhoog hief in de woestijn, opdat een ieder die gelooft in hem eeuwig leven zal hebben. Zozeer immers heeft God de wereld lief gehad, dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven, opdat wie in hem gelooft niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben. God heeft zijn zoon niet naar de wereld gezonden om de wereld te oordelen, maar opdat de wereld door hem zou worden gered. Dit is het woord van God. Niet meteen met het gebed beginnen. Eerst letten op de gesteltenis van mijn geest. Is die geest op hem gericht? Dus niet zozeer op het gebed, op mijn act van het bidden letten, want dan ben ik toch weer met mezelf bezig. Maar leer meer letten op hem. Mijn geest laat rusten bij hem, de enige die mij werkelijk onzelfzuchtig lief heeft, zonder voorwaarden te stellen. Een paar passen voor de plaats van het gebed me zijn tegenwoordigheid bewust maken, een liefdevolle aanwezigheid, een reddende aanwezigheid, zoals de koperen slang was voor de Joden. Omhoog zien naar hem aan het kruis, zoals de Joden in de woestijn omhoog zagen naar de koperen slang, als hun laatste en enige redding voor de dodelijke slangenbeten. Zien hoe hij mij ziet en met wat voor een liefde. Mijn lichaam laten meedoen in deze kruishulde, een gebaar maken, zoals de gelovigen doen bij de kruisverhering op Goede Vrijdag, knielen en kussen. Het gebed ingaan door de houding van het gebed aan te nemen, een houding waarin ik zoveel mogelijk mijn aandacht vrijmaak voor hem. Dat zou de inzet van mijn hele leven moeten zijn. Als mij iets overkomt, zou ik me niet eerst moeten afvragen wat moet ik nu doen, maar eerst me met hem verenigen.
Ik zou dat nu als een genade mogen vragen, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Ik haal me de geschiedenis voor de geest. Dat is hier eigenlijk de geschiedenis achter alle geschiedenis. Het is een geschiedenis van liefde. Achter alles zit liefde. De geschiedenis van Gods liefde voor de mensen. Zoals Mozes in de woestijn de koperen slang omhoog hief tot redding van wie een dodelijke slangenbeet hadden opgelopen, zo heeft God zijn eigen zoon aan het kruis opgeheven, omdat wij, dodelijk verwond door het gif van de zonden, zouden worden gered. Doordat het volle heilsaanbod nu al in de wereld is gekomen, is de wereld in zekere zin al aan haar einde gekomen. De geschiedenis is dus ook mijn eigen geschiedenis. Alles hangt er voor mij van af of ik de liefde van Jezus aan het kruis zal aannemen of niet. Ik maak het mij gemakkelijker nog dieper in dit geheim door te dringen wanneer ik me de plaats voor ogen stel, en dat is hier de woestijn met de koperen slang en die ene plek in de woestijn van onze wereld waar het kruis is opgericht, Golgotha, waar de enige geboren zoon van God hangt te sterven voor mij. Het verlangen om me nog inniger met dit geheim te verenigen, kan ik werkzamer laten worden door dit uitdrukkelijk als een bijzondere genade te vragen, dat ik mag groeien in de liefdevolle kennis van Christus onze Heer. De overweging. Het kruis is voor ons het persoonsbewijs van Jezus. Het waarmerk dat Hij het is. Ook voor Jezus zelf was het dat. Kijk maar, ik ben het zelf, zegt Hij. Hij toonde hun zijn handen en zijn voeten. En Hij zei tot Thomas, kom hier met uw vinger, leg die in mijn zijde en wees niet langer ongelovig, maar gelovig. Ik ben het. Maar de kruisiging was voor de leerlingen, voor degenen ook die hem aan het kruis hebben geslagen en voor hen die hem aan het kruis hebben laten slaan. Iedereen dus, vriend en vijand, toch nu juist het teken dat hij het niet was, dat hij niet de Messias was. Hoort u maar van de Emmausgangers, dat van Jezus de Nazarener, de man die profeet was, machtig in daad en woord, in het oog van God en van heel het volk, allerlei tekenen dus dat hij het was. Hoe onze hoge priesters en schriftgeleerden hem aan het kruis hebben geslagen. En wij leefden in de hoop dat hij het zou zijn. Maar hij was het dus in de ogen van de leerlingen niet. Hij werd gekruisigd en hij was het niet. Zo roept ook de menigte. Weg, weg met hem, kruisig hem. Hij is het dus niet. Het kruis is het teken van alles waarmee mensen niet uit de voeten kunnen. Het is een teken waar mensen niks in zien. Net zoiets als een minteken. Het teken van het kruis zet het leven in het teken van de min. Van minder, van onvolmaaktheid, van zwakheid, ja, van zinloosheid. En daarvoor heeft Jezus bewust gekozen. Hij heeft, zoals Sint Paulus zegt in de brief aan de Filippenzen, zich niet willen vastklampen aan de gelijkheid met God. Hij heeft zichzelf ontledigd. Hij die bestond in goddelijke majesteit, heeft er een minteken voor gezet. Hij heeft zichzelf ontledigd en het bestaan van een slaaf op zich genomen. Hij is aan de mensen gelijk geworden. En gelijk aan de mensen om gehoorzaam te worden tot de dood aan het kruis. De voltooiing van het minteken. Hij is het dus niet. Het is u misschien wel eens opgevallen dat er in het evangelie steeds wordt gesproken over de mensenzoon. Mensenzoon is de titel waarmee Jezus zichzelf aanduidt dat hij het is. Hij noemt zichzelf niet de Messias. Hij verbood er nadrukkelijk aan iemand te zeggen dat hij de Messias was. Zoon van David, zegt de blinde. Zoon van God, zeggen de duivels.
zoon van de Allerhoogste. Dat wordt allemaal door anderen gezegd. Jezus zelf zegt, mensenzoon. In de oudste evangelieverkondiging roemt men Jezus met een soortgelijke geringheidstitel, dienaar van God. In de Handelingen van de Apostelen staat, God heeft zijn dienaar Jezus verheerlijkt. Dienaar zijn is dus mens zijn met een minteken. Sint Paulus zegt, ik had mij voorgenomen u geen enkele wetenschap te brengen dan die van Jezus Christus en zijn kruis. Jezus, die zijn leven heeft gezet in het teken van het kruis, in het teken van alles waarmee mensen niets kunnen, waar mensen niets in zien. Dat waarop mensen hun verwachting hebben gesteld, moet je in de navolging van Jezus loslaten. Dat geeft een hele andere beleving van het mens zijn. De humanistische mens, de ongelovige mens, leeft van het mens zijn met een plusteken. Leeft met de dingen waar hij iets in ziet, waar anderen iets in zien. Gezondheid, eer, carrière, fysieke en psychische harmonie. En wat nog niet zo is, wat daar afbreuk aan doet, poetst hij weg, overspeelt hij, verdrinkt hij. Dat wil hij niet zien. Daarover schaamt hij zich. En dat positieve probeert hij zo uit te bouwen dat dat alles wordt. Eigenlijk raakt de mens daardoor zijn integriteit kwijt. Want bij mens zijn hoort zowel het positieve, de pluswaarde, als het negatieve, het zwakke, de minwaarde. Deze manier van overschatten van het positieve treffen we in onze samenleving ook aan in het gezinsleven. Waar kinderen perfect moeten worden, ze krijgen een geweldige opvoeding. De ouders geven alles wat ze nodig hebben. En wat ze zelf in hun jeugd misschien niet hebben gehad, dat geven ze aan hun kinderen. En die kinderen kunnen dat dan weer zelf ook beleven in het spel met kameraadjes. Alleen de goeden, de knappen, de sterken mogen meedoen. De zwakken worden uitgestoten of gepest. En dat gebeurt dan ook met de naties onder elkaar. De ene mag er zijn, de andere natie wordt uitgestoten. Bepaalde elementen uit de ene natie worden gediscrimineerd. En dat gebeurt ook met mensen onder elkaar. De sterke exemplaren schakelen de zwakke exemplaren uit, precies zoals dat in het dierenrijk gebeurt. Mensen schamen zich voor het kruis, voor het zwakke. Dat gebeurt natuurlijk ook als mensen opgroeien. Ze lopen verwondingen op. De pijn die hun dat oplevert is zo groot dat ze om te overleven geen andere keus hebben dan het weg te stoppen. En dat levert een disharmonie op in het gevoelsleven die onverdraaglijk is, die niet kan worden volgehouden. En zonde is het verdringen van het minteken, het niet dragen. Volmaaktheid is het minteken toelaten, het minteken de zwakheden er laten zijn. En ze niet alleen laten zijn, berustend, maar ze liefhebben. De kerk zingt met Goede Vrijdag de zoete last van het kruis. Je hoeft je minderwaardigheid niet te koesteren, maar je mag die wel aannemen. Mensen hebben soms moeite de moeilijkheden van het gebed aan te nemen. Ze vinden het onuitstaanbaar dat ze verstrooiingen hebben en dat ze die maar nooit te boven kunnen komen. Ze zouden zich wel voor het hoofd willen slaan. Nee, aannemen. De zwakheid van je menselijke geest, de zwakheid en ongedurigheid van je menselijk hart, de traagheden van je hart, ook aannemen. Je moet doen wat je kunt, maar als blijkt dat je dat niet kunt, moet je dat als een kruis aannemen en liefhebben. En ook helemaal willen dat je niet kunt bidden. Het goed vinden. Aan het einde gesprekjes voeren. Niet meteen weglopen, maar de zwakheid van wat je nu hebt ervaren. Dat je dat niet kunt volhouden, ook die zwakheid aannemen. En dan onze Vader bidden.

Overwegen wij een kort moment in stilte deze dag. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maria, altijd Maagd, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

0: uit. Hij zal u met zijn vleugels beschermen. Geen nachtelijk onheil hoeft ge te vrezen. Hij die de bescherming geniet van de Allerhoogste, die in de schaduw van de Almachtige woont.
1: Hij zegt tot de Heer, mijn toevlucht, mijn burcht. Mijn God, op wie ik vertrouw.
0: Want hij maakt u los uit de strik van de jagers. Behoed u voor de kwaadaardige tong.
1: Hij zal u met zijn vleugels beschermen. Onder zijn wieken vindt gij een toevlucht. Zijn trouw is uw pantser en schild.
0: Geen nachtelijk onheil hoeft ge te vrezen. Geen pijl bij klaarlichte dag.
1: Geen ziekte die sluipt in de duisternis. Geen kwaal in de gloeiende zon.
0: Al vallen er naast u 1000 neer, 10.000 man aan uw zijde. U zal het onheil niet deren.
1: Het zal gebeuren onder uw ogen. Ge zult de straf van de zondaars zien.
0: De Heer is immers uw toevlucht. De Allerhoogste uw burcht.
1: Het kwaad zal u niet bereiken. De ramp blijft ver van uw tent.
0: Hij heeft zijn engelen last gegeven op al uw wegen u te bewaken.
1: Zij zullen u op hun handen dragen. Geen steen zal uw voeten kwetsen.
0: Gij kunt op slangen en adders trappen. Leeuwen en draken trotseren.
1: Wie op mij rekent, zal ik verlossen. Beschermen zal ik wie mij erkent.
0: Wanneer hij mij aanroept, zal ik hem horen, hem bijstaan in iedere nood. Hem redden en aanzien schenken.
1: Zijn levensdagen zal ik vervullen. Mijn zegen zal hij ervaren.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Hij zal u met zijn vleugels beschermen. Geen nachtelijk onheil hoeft ge te vrezen.
1: Zij zullen zijn gelaat aanschouwen en zijn naam zal op hun voorhoofd zijn. Er zal geen nacht meer zijn en zij behoeven geen licht meer van lamp of zon. Want God de Heer zal over hen lichten. En zij zullen heersen in de eeuwen der eeuwen.

Laat ons bidden. Heer, luister naar onze stem op deze dag, nu wij het mysterie van de verrijzenis hebben gevierd. Laat ons in uw vrede rusten. Bewaar ons voor alle kwaad en laat ons weer opstaan om met vreugde uw lof te bezingen. Door Christus onze Heer. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen.

0: Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.
1: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
2: De paus aan het woord. Licht op de woorden van de Heilige Vader.
3: In de serie De paus aan het woord gaan we vandaag verder met de serie catecheses over de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie. Met vandaag deel 5 over de dogmatische constitutie Lumen Gentium, getiteld Herders naar het hart van Christus. Paus Leo gaf deze catechese op 25 maart 2026. Dierbare broeders en zusters, goedemorgen en welkom. Wij zetten onze catechese-reeks voort over de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie en staan vandaag verder stil bij de dogmatische constitutie Lumen Gentium over de kerk. Nadat wij haar hebben voorgesteld als het volk van God, richten wij nu onze aandacht op haar hiërarchische gestalte. De katholieke kerk is gegrondvest op de apostelen, die Christus heeft aangesteld als de levende pijlers van zijn mystiek lichaam. Zij bezit een hiërarchische structuur die ten dienste staat van de eenheid, de zending en de heiliging van al haar leden. Deze heilige ordening is blijvend geworteld in de apostelen, als gezaghebbende getuigen van de verrijzenis van Jezus en door de Heer zelf uitgezonden op missie in de wereld. Omdat de apostelen geroepen zijn om de heilbrengende leer van de Meester trouw te bewaren, dragen zij hun ambt over aan mannen die, tot aan de wederkomst van Christus, de kerk blijven heiligen, leiden en onderrichten door hun opvolgers in het herderlijk ambt. Deze apostolische successie, gegrond op het evangelie en verankerd in de traditie, wordt verder uitgewerkt in hoofdstuk 3 van Lumen Gentium, getiteld Over de hiërarchische structuur van de kerk en in het bijzonder over het episcopaat. Het concilie leert dat deze hiërarchische structuur geen menselijke constructie is, bedoeld voor de interne organisatie van de kerk als sociaal lichaam, maar een goddelijke instelling die de zending voortzet die Christus aan de apostelen heeft toevertrouwd tot het einde der tijden. Dat dit thema in hoofdstuk 3 wordt behandeld, na de eerste twee hoofdstukken die het wezen van de kerk beschrijven, betekent niet dat de hiërarchische constitutie een later toegevoegd element zou zijn ten opzichte van het volk van God. Zoals het decreet Ad Gentes aangeeft, waren de apostelen de eerste ontluiking van het nieuwe Israël en tegelijk het begin van de heilige hiërarchie, aangezien zij de gemeenschap vormden van hen die door het paasmysterie van Christus verlost zijn en gesteld als middel tot heil voor de wereld. Om de bedoeling van het concilie goed te vatten, is het zinvol de titel van hoofdstuk 3 van Lumen Gentium aandachtig te lezen. Daarin wordt de fundamentele structuur van de kerk uiteengezet, ontvangen van God de Vader door de Zoon en tot voltooiing gebracht door de uitstorting van de Heilige Geest. De concilievaders wilden de institutionele elementen van de kerk niet presenteren zoals het woord constitutie in moderne zin zou kunnen doen vermoeden, Het document richt zich veel meer op het bedienend of hiërarchisch priesterschap, dat wezenlijk en niet alleen in graad verschilt van het algemeen priesterschap van de gelovigen, terwijl tegelijk wordt benadrukt dat beide op elkaar betrokken zijn. Elk deelt op zijn eigen wijze in het ene priesterschap van Christus. Het concilie spreekt dus over het ambt dat wordt toevertrouwd aan mannen die begiftigd zijn met sacra potestas, heilige macht, tot dienst in de kerk. Daarbij wordt in het bijzonder het episcopaat behandeld, vervolgens het priesterschap en het diaconaat, als graden van het ene sacrament van wijding. Met het bijvoeglijk naamwoord hiërarchisch wil het concilie de heilige oorsprong van het apostolisch ambt aanduiden, geworteld in het handelen van Jezus, de goede herder, evenals de onderlinge samenhang ervan. De bisschoppen en door hen de priesters en diakens hebben taken ontvangen, in het Latijn munera, die hen brengen tot dienst aan alle die behoren tot het volk van God, opdat zij, gericht op één gemeenschappelijk doel, in vrijheid en in goede orde het heil mogen bereiken. Lumen Gentium herinnert herhaaldelijk en krachtig aan het collegiale en gemeenschappelijke karakter van deze apostolische zending. Het bevestigt opnieuw dat de taak die de Heer aan de herders van zijn volk heeft toevertrouwd, werkelijk een dienst is, die in de Heilige Schrift betekenisvol diakona of bediening wordt genoemd. Zo wordt duidelijk waarom de heilige Paulus VI de hiërarchie heeft voorgesteld als een werkelijkheid geboren uit de liefde van Christus, om de rijkdom van geloof, voorbeelden, voorschriften en charisma's die Christus aan zijn kerk heeft nagelaten, te vervullen, te verspreiden en in ongeschonden en vruchtbare vorm door te geven. Dierbare broeders en zusters, laten wij de Heer bidden dat Hij aan zijn kerk dienaren schenkt die vervuld zijn van evangelische liefde, toegewijd aan het welzijn van alle gedoopten en bezield door missionaire moed in alle delen van de wereld. Tot zover deze catechese. Paus Leo gaf deze catechese op 25 maart 2026. Voor het programma De Paus aan het Woord in de serie Catecheses over de documenten van het Tweede Vaticaans Concilie was dit deel 5 van Lumen Gentium met de titel Herders naar het hart van Christus. Volgende keer gaan we verder met deel 6.

Laat mij zachtmoedig deze dag ingaan, dat ik niet verhard bij tegenslag, dat ik me niet verschans bij oneenigheid. Wek mijn zachtheid weer.

Laat mij zien met de ogen van een kind, dat ik mij verwonder over de dag, dat ik open ben voor wie ik ontmoet, dat mijn ogen tintelen van leven. Geef mij de ogen van een kind. Laat mij zien wat werkelijk is, dat ik niet de ogen sluit voor wat waar is, dat ik oog heb voor wat mij te doen staat, dat ik zie wat is.

Laat mij leven in vertrouwen, dat ik vertrouwvol spreek en handel, dat ik de ander mijn vertrouwen schenk en mij toevertrouw. Laat mij het licht niet haten, dat wat ik doe het volle licht kan verdragen, dat de duisternis geen vat op mij krijgt, dat ik het licht niet haat.

0: Legato, klassieke muziek. Vandaag met Adelle Nieuwboer.
1: Goedemiddag, luisteraars. Voordat ik u ga meenemen naar een paar schitterende werken die op het Festival Oude Muziek onlangs ten gehore werden gebracht, kan ik er eerst niet omheen dat ik afgelopen maandag bij het openen van mijn krant heel blij werd van een interview met Jan Brokke, van wie ik me al een tijdje afvroeg of er alles een nieuw boek in aantocht was. Hoe dat komt, bleek meteen. Hij heeft meegewerkt aan de verfilming van zijn ontroerende boek In het Huis van de Dichter over het leven van de jong gestorven meesterpianist Yuri Egorov. De film is vanaf 15 oktober in de bioscopen te zien. In het interview las ik weer hoe hij, eind januari 1980, in het concertgebouw de trap afkwam om vervolgens alle 24 etudes van Chopin te spelen. Ik was daarbij en het is nog steeds het enige concert waarvan ik me de enorme betovering kan herinneren die bij iedereen in de zaal aanwezig was. Daarom begin ik nu maar even met de eerste 6 etudes van Opus 10, gespeeld door Egorov himself. De rest zal in de loop van de tijd zeker volgen.

Maar nu het festival, dat als thema had Giving Voice. Er werd dus veel gezongen. Maar het stemgeven werd ook overdrachtelijk toegepast op gedachten, stromingen. De Franse laat 17e eeuwse componist Marin Marais werd veel uitgevoerd. Om bij het thema te blijven, ga ik u delen laten horen van het album Voix Humaine. Het zijn dansen zoals die toen veel aan de hoven werden uitgevoerd. Uit de suite in C majeur hoort u van Les Musiciens de Saint-Julien, Sarabande en Gavotte. En uit de suite in G mineur, Menuet. En vervolgens uit de pièce de viol, livre 2, suite nummer 2, La Polonaise.

Een heel ander genre was dat van Psalentes van Hendrik van de Abele, die de medievist Frits van Oostrom had gevraagd om een aantal toelichtingen te geven bij muziek van Hadewig van Brabant en Hildegard van Bingen. Ik kan u niet precies delen van dat programma laten horen, maar ik vond wel een paar mooie voorbeelden op het album Begijnhof Brugge, Sofgarde. Sakta Elisabeth, Tuschaande en Minne, de Begijn Hadewig.

Van Marin Marais werd ook zijn opera Alcide uitgevoerd door Anokte Temporis met het Chœur de Chambre de Namur onder leiding van Reinoud van Mechelen. Alcide gaat over de ondergang van Hercules en dat wordt vergezeld van veel liefde, jaloezie en dramatische afloop. U hoort Mon amoureuse inquiétude en Ne pourrais-je trouver de remède. De uitvoering is van het genoemde gezelschap.

niet op het festival, maar het had er best in gepast, zijn de delen waarmee ik deze aflevering wil afsluiten. Uit de Vespro della Beata Vergine van Claudio Monteverdi, Pulcra es en Magnificat quia respexit. De uitvoering is van La Tempête onder leiding van Simon-Pierre Bestion. Dit gezelschap voerde ook een schitterend programma uit onder de titel Nocturne van Verlies en Hoop, doorvlochten met delen van de Messe pour double cœur van Frank Martin. Daarmee ga ik u een volgende keer lastigvallen. Voor nu wens ik u een fijne voortzetting van de zondag. Dit was Adèle Nieuweboer met Legato voor Radio Maria.

Marais was zo'n beetje de opvolger van Jean-Baptiste Lully, van wie we ook een operaatje kennen, Assis et Galatée. Dat onderwerp kwam ook op het festival voorbij, maar dan in de uitvoering van Händel, door het ensemble Masque onder leiding van Olivier Fortin. Ik ga u echter twee delen laten horen van Lully, Faudra-t-il encore vous attendre en Ritournelle. Nog steeds van Anocte Temporis.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder. Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: We gaan luisteren naar een voorlezing uit het boek Compendium voor de Nieuwe Evangelisatie. Onder redactie van Mirjam Spruit. De nieuwe evangelisatie vindt plaats in gebieden waar de Missio ad Gentes ooit heeft plaatsgevonden. Nieuwe evangelisatie is dan ook het zoeken van nieuwe wegen van verkondiging aan mensen die op de een of andere wijze christelijk gevormd werden. Ze is niet alleen gericht op afzonderlijke personen, maar ook op gehele groepen van de bevolking, in hun diverse situaties, milieus en culturen. Doelgroepen zijn dus al diegenen die in de post-christelijke samenlevingen leven, waarin het secularisme vaak diep is doorgedrongen. Tijdens de Algemene Bisschoppensynode van 2012 over de nieuwe evangelisatie kwam naar voren dat deze mensen inmiddels niet alleen in Europa, maar in alle continenten te vinden zijn. Daarbinnen bevindt zich ook de grote groep van de gedoopten die, hoewel gedoopt, niet praktiseren. Paus Benedictus XVI spreekt in die zin over gedoopten wiens leven niet de eisen van de doop reflecteren. De doelgroep van de nieuwe evangelisatie valt zo dus steeds meer samen met de doelgroep van de Missio ad Gentes. Geen nieuw programma. Het gaat bij de nieuwe evangelisatie ook niet om een nieuw programma of een nieuwe inhoud. In zijn apostolische brief Novo Millennio Innuente uit 2001 geeft paus Johannes Paulus II dit duidelijk aan. Het gaat er dan niet om een nieuw programma te ontwerpen. Het programma is er reeds. Het programma dat gebaseerd is op het evangelie en de levende traditie. Uiteindelijk is het gericht op Christus zelf. Hem dienen we te kennen, te beminnen, na te volgen. Is ons programma voor het derde millennium. Het is evenwel noodzakelijk dat het vertaald wordt in pastorale oriëntaties die aangepast zijn aan de situatie van elke gemeenschap. Het gaat er bij de nieuwe evangelisatie dus om hoe de oorspronkelijke boodschap weer vernieuwd en weer krachtig uitgedragen kan worden. Nieuw in haar vuur of geestdrift. Laten we teruggaan naar de definitie van de nieuwe evangelisatie zoals paus Johannes Paulus II die gegeven heeft. Wat betreft het eerste deel van de definitie, het gaat om een evangelisatie die nieuw is in haar vuur, ijver of geestdrift. Wat bedoelt de paus hiermee? In zijn toespraak van 1983 gaf hij al enkele aanzetten en in volgende toespraken, met name in een toespraak in 1988 in Salto, Uruguay, en kerkelijke documenten, heeft hij verder uitgelegd wat hij hiermee bedoelt. In een homilie tijdens de Eucharistieviering in 1988 in Uruguay zei paus Johannes Paulus II dat de ijver tot evangelisatie gaat toenemen als de gelovigen opnieuw ontdekken dat de christelijke roeping een roeping tot heiligheid is. De paus noemt deze herontdekking van de roeping tot heiligheid de sleutel tot een vernieuwde ijver van de nieuwe evangelisatie. Paus Johannes Paulus II koppelt in deze homilie een nieuwe geestdrift voor de nieuwe evangelisatie aan het herontdekken van de roeping tot heiligheid. Wat houdt deze roeping tot heiligheid in? Dat betekent dat elke gelovige wordt uitgenodigd om in het dagelijks leven verenigd te leven met Jezus Christus. Dat doet hij of zij door zijn plichten en taken getrouw en met liefde te vervullen. Met de hulp van de Heer heiligt hij of zij zo zijn of haar dagelijks leven. Het normale werk- en gezinsleven is een weg naar heiligheid, net zoals de roeping tot het priesterschap of het religieuze leven. Voor allen geldt, volgens paus Johannes Paulus II, dat Jezus het vuur van de evangelisatie bijzonder aan de mensen wil doorgeven in het gebed, in de sacramenten en in het bijzonder in de Eucharistie. In zijn apostolische brief Novo Millennio Innuente schreef paus Johannes Paulus II over dit vuur en daaraan gekoppeld de roeping tot heiligheid van zowel individuen als gemeenschappen. Vandaag nodig ik u uit om het elan van het eerste begin te versterken en u te laten doordringen van de ijver van de apostolische prediking na Pinksteren. Mogen we bezield worden door de woorden van Paulus: wee mij als ik het evangelie niet verkondigde. Zo lezen we in de eerste brief van de Korintiërs, hoofdstuk 9, vers 16. Deze passie kan enkel een nieuwe missionaire geest in de kerk oproepen, die niet enkel de zaak van een groep specialisten zal zijn, maar die de verantwoordelijkheid van alle leden van het Godsvolk dient te engageren. Wie Christus werkelijk ontmoet heeft, kan dit niet voor zichzelf houden. Hij moet hem verkondigen. We dienen tot een nieuw apostolisch elan te komen dat beleefd wordt als een dagelijks engagement van gemeenschappen en christelijke groepen. Dat kan alleen maar als, zoals paus Paulus VI dat al schreef, de kerk begint met zichzelf te evangeliseren. Ze heeft het steeds weer nodig om de grote werken van God te horen verkondigen en om ook gemeenschappelijk steeds weer het vuur of de geestdrift van de nieuwe evangelisatie te ontvangen. Er is volgens paus Johannes Paulus II ten behoeve van de nieuwe evangelisatie nood aan rijpe christelijke persoonlijkheden en sterke christelijke gemeenschappen. Hij verwacht daarbij veel van de nieuwe kerkelijke bewegingen en de nieuwe gemeenschappen en hun samenwerking met de parochies. Ook in andere kerkelijke documenten legt paus Johannes Paulus II diverse malen het verband tussen een nieuw vuur in de evangelisatie en de roeping tot heiligheid.
1: We hebben geluisterd naar een voorlezing uit het boek Compendium voor de Nieuwe Evangelisatie. Dit boek is uitgegeven door uitgeverij De Boog, Katholiek Alpha Centrum, Bethsaida.

was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

0: van harte welkom bij het programma Kerk in Nood. En zoals gebruikelijk natuurlijk ook weer met Dennis Peters. Van harte welkom, Dennis.
1: Dankjewel, Yvonne.
0: Ja, weer een heleboel wat er door jou aan... dat wordt altijd van tevoren toegestuurd, hè, dat je even laat zien wat er allemaal speelt. En we beginnen volgens mij in Jeruzalem.
1: Ja, ja, ik heb een mix dit keer van berichten die wat minder leuk zijn, maar tegelijkertijd ook wat hoopvolle verhalen. En het Heilig Land is eigenlijk wel een van de voorbeelden. Het moeilijke nieuws, dat is eigenlijk dat Israël de vergunningen, de reisvergunningen moet ik dan heel specifiek zijn, heeft geweigerd voor leraren van christelijke scholen in Jeruzalem. En misschien dat een luisteraar dat bekend voorkomt, want dat is namelijk vorig jaar ook al een keer gebeurd. Toen heb ik het ook al over gehad.
0: Ja.
1: En dit dreigde er nu opnieuw aan te komen. En dat zorgt voor hele grote problemen. We hebben het niet over één school, we hebben het over 15 christelijke scholen, katholieke scholen, met in totaal 230 leraren. Dus het gaat om nogal wat leraren, maar dus ook om hun leerlingen. Een deel van die leraren die mocht het land inmiddels wel weer, of de stad wel weer binnen inmiddels. Maar een deel dus ook niet. En ja, dat betekent natuurlijk gewoon, de school betaalt de salarissen door, want ja, die mensen die zijn in dienst. De kinderen krijgen geen les. En de ouders die hebben het al moeilijk met bij het schoolbijdrage betalen. Die denken van mijn kind heeft vandaag geen les, moet ik daar dan ook nog voor gaan betalen?
0: Mm-hmm.
1: En zo zie je natuurlijk dat de toekomst van met name de christenen in het Heilig Land, in dit geval in Jeruzalem, wel op het spel staat. Dus het gaat wel om iets. En vandaar dat er ook een staking is geweest.
0: Ja.
1: Waarbij inmiddels ook al voor een paar van de leraren wel weer zo'n vergunning is afgegeven, waardoor ze dus wel weer Jeruzalem binnen kunnen komen. Maar nog niet voor alle.
0: Nee, en wat is eigenlijk de reden die gegeven wordt?
1: Nou, dat is niet helemaal duidelijk. Dit keer, de vorige keer, werd het gegooid op academische kwalificaties die niet helemaal in orde zouden zijn. Maar ja, dat is natuurlijk vaag, want heel veel van die mensen zijn al jaren in dienst en voorheen was het allemaal heel goed. Bovendien, als je al zegt van dat niet goed genoeg is, ja, dan is het redelijk om te zeggen van die mensen moeten zich bijspijkeren of we kijken hoe we dat op termijn kunnen opvangen. Maar niet dat je zegt van je mag het hele gebied niet meer binnenkomen van de een op de andere dag. Dus het is eigenlijk een drogreden. Laten we gewoon heel eerlijk zijn.
0: Ja, maar dat was dus vorige keer zo en nu... Veiligheid?
1: Het lijkt om dezelfde beperkingen te gaan. Veiligheid wordt genoemd, maar ook dit is weer opnieuw gedaan. En er is dus geen voorafgaande kennisgeving gegeven in eerste instantie. Het was op het laatste moment weer opnieuw van dit zit aan te komen. En geen tijd om, of mogelijkheid ook om daar iets aan te doen.
0: Nee, vreemd hoor.
1: Ja.
0: Maar goed, het is wel fijn dat jullie het in de gaten houden. En wel natuurlijk, waar het kan, steun en hulp bieden natuurlijk.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nou ja, ik zei, we hebben ook positief nieuws.
0: Ja, daar tegenover staat.
1: Gaza juist. Hè. De plek waar het misschien wel het ergste is geweest. En nog steeds is eigenlijk. Hè, als we kijken hoe dat gebied plat ligt. Is het een wonder eigenlijk dat de school daar weer geopend is van de parochie. Mede gerund door zusters en de parochianen zelf. Dat zij weer naar school kunnen gaan en weer normaal les hebben in de school, dat is al een wonder op zich. En heel positief nieuws natuurlijk.
0: Ja.
1: Misschien handig om voor de luisteraars nog weer even te herhalen van wat er allemaal is gebeurd. Hè. Dus we raken het bijna kwijt. Maar in die hele oorlog hebben zo'n 700 mensen, katholieken met name, maar ook wat orthodoxe christenen, een hele poos verscholen gezeten in het complex van de parochie in Gaza. De enige parochie die daar is. En daar werd toen in dat complex werd min of meer lesgegeven aan de kinderen. Maar daar zijn ook andere beschietingen geweest.
0: Ja.
1: De tank heeft de kerk kapot geschoten. Er is een sluipschutter geweest die een moeder en haar dochter doodgeschoten heeft in het complex zelf. En kijken naar deze school. Ik kan me heel goed herinneren dat niet lang voordat het allemaal begon, die 7 oktober dat Hamas toen Israël aanviel en heel veel doden maakte, dat wij een aanvraag hadden gekregen voor een bunker onder deze school.
0: Ach,
1: En die hebben wij dus nooit kunnen bouwen destijds.
0: Nee.
1: Ik vind het een heel bijzonder hoopvol verhaal. Ja. Hè, dat je dan ziet dat het toch wel weer geopend is. Ook al zijn er minder kinderen.
0: Ja, minder. Nou, dat viel me nou juist op. Er staat ongeveer 1000 leerlingen kunnen in september opnieuw naar de kleuterschool en de basisschool. Ja, ik vind dat heel bemoedigend en een heel hoog aantal.
1: Ja, maar dat zijn dus niet alleen christelijke kinderen. Hè. Zoals je het wel vaker ziet bij katholiek onderwijs, het is open voor iedereen. En het is ook heel vaak een brug om tussen de geloven, om juist mensen te laten zien hoe je samen kunt leven. De kerk neemt daar juist heel vaak het voortouw in.
0: Ja,
1: en dat is hier dus ook het geval.
0: Ja, ja. Nou, wel heel fijn. En ook hier draagt de kerk in nood ook aan bij dat dit mogelijk is. Dus.
1: Ja, zeker.
0: Ja, ja. Ik voel dat jij door wil naar het volgende item. Het komt natuurlijk vaker terug, Nigeria.
1: Ja, nu weer aanslagen. Twee, dit keer op een moskee ook en op een kerk. De laatste tijd, moet ik eerlijk zeggen, hebben we meer aanslagen gehad op dorpen. Dat betekent dus gewoon dat hele benden, motorbenden bijna, binnenkwamen om ofwel mensen te ontvoeren of dood te schieten ook in de dorpen zelf. Het is juist iets langer geleden dat er ook een kerk werd aangevallen of een moskee. En dat is nu weer opnieuw het geval. Ook min of meer in hetzelfde gebied. En de staat Niger in het midden van Nigeria. Ja, en de bisschoppen hebben zich tegen beide aanslagen uitgesproken. Ook duidelijk gezegd van ja, wij zijn ook solidair met de mensen die naar die moskee gingen en waar een aanslag is geweest. Dat lijkt dus opnieuw extremisten te zijn die dat hebben gedaan.
0: Ja, want dat is dan de vraag.
1: We het vaak hebben gehad over de herders, hè? Over de Fulani-spanningen tussen de herders en de landbouwers en dat soort dingen. Ja, dit is duidelijk dat dit natuurlijk niet zoiets is. En dus dat de autoriteiten vragen om actie, wat ze natuurlijk al heel vaak hebben gevraagd, om de veiligheid te vergroten van de mensen daar.
0: Ja, ja. Want wat je zegt nu, als zowel de moslims als de christenen worden aangevallen, het is echt zinloos geweld, wat nergens toe leidt. Ja. Angst, dat wel.
1: Angst, ja.
0: Ja. Wilde jij nog iets over Nigeria zeggen?
1: We hebben veel onderwerpen vandaag. Na de vakantie hebben we een poosje stilgelegen. Dus ik heb ook heel veel binnengekregen de afgelopen tijd van verhalen die ook al ietsje ouder zijn, zoals Venezuela.
0: Mm-hmm.
1: Dat is natuurlijk in augustus gebeurd. De aardbeving zelf voor jullie eigenlijk al. En daarna hadden we nog meerdere aardbevingen. Colombia ook, dat hebben we vorige keer gehad. En Nepal, de overstroming, dat hebben mensen meegekregen. Vorige keer hebben we het al een beetje gehad over van hoe belangrijk het is om toch die mensen nabij te zijn, ook een maand later of twee maanden later of drie maanden later. En ik dacht, het is toch wel mooi om ook even te noemen dat wij nu een bericht binnenkregen van 62 jongeren uit La Guardia, dat is het gebied in Venezuela wat geraakt werd echt door die aardbeving. Ja, dat er nu ook wel weer een vormselviering is geweest waar 62 jongeren in een kleine berggemeenschap in de open lucht hun vormsel hebben ontvangen.
0: Zo. Ja.
1: En de foto's van de bisschop die zegent met een chrismaolie natuurlijk. Dat laat zien van ze houden hoop en ze gaan door. En dat ook gewoon echt een teken mag zijn voor Venezuela. Dat de vereisenis. Hè?
0: Ja, ja.
1: De
0: ja,
1: toekomst, dat het, na toch, de pijn en na het lijden, dat Christus toch ook bij ons is.
0: Ja.
1: En mensen heel bewust dus ook voor het geloof kiezen, ook als ze jong zijn, dit hebben meegemaakt. En twee maandjes later nu toch ervoor kiezen om gevormd te worden.
0: Ja,
1: heel bemoedigend.
0: Ja, en wat de bisschop, begrijp ik hier ook uit, ook echt heeft gezegd, dus tijdens die viering naar de hele gemeenschap, van ja, de kerk blijft juist de mensen ondersteunen en zal ze, ondanks de gevolgen van de ramp, niet in de steek laten. Of juist hen daarin nabij zijn. Wat de kerk kan doen, doet ze dan natuurlijk, ja. Ja, dat is het. Het leven gaat door. Maar als je dat met wat hoop kunt vullen, hè, dan is dat toch wel bemoedigend om te zien.
1: Ja. Ja. Heb jij ooit gehoord van de crisiscaravaan?
0: De crisiscaravaan? Caravaan?
1: Caravaan.
0: Caravaan. Nee.
1: Ja. Het is een boek van een Nederlandse schrijfster, oud-journalist, die zegt van, ja, weet je, elke keer dat er weer zo'n ramp is, zo'n aardbeving, ja, dan zie je dat er organisaties zijn die dan van de ene ramp naar de andere, de ene crisis naar de andere crisis, als een karavaan, zeg maar, rondtrekken. Ja, en dat is nou juist precies wat de katholieke kerk niet doet.
0: Nee, precies.
1: Dus dit laat juist zien van, de kerk was er al, de kerk blijft en zal er in de toekomst ook zijn.
0: Ja.
1: Ja, gaat de crisis niet uit de weg natuurlijk, hè? Geroepen om mensen te helpen. Maar de kerk is er over 3 maanden, 4 maanden ook. En,
0: ja.
1: En over 1 jaar en over 2 jaar. En vandaar dat wij ook overwegen als kerk en nood om in december, juist met kerst, om toch ook weer aandacht te besteden aan Venezuela. Omdat we nu zien dat de eerste nood is geledigd. Nu kunnen we kijken van wat is er nog verder nodig qua wederopbouw, maar ook qua pastorale zorg en traumazorg en noem maar op.
0: Ja, ja,
1: geestelijke ondersteuning juist op de langere termijn. En natuurlijk de sacramenten.
0: Ja.
1: Wat je nu ziet bij het vormsel. Het is de geestelijke weg die mensen gaan, die zo bepalend is. Hè? Van hun hart, hoe zij verder gaan in het leven. Ja. Doe iets als dit.
0: Ja, en wat zij dan ook weer uit.
1: Alleen maar kijken naar het journaal. En
0: ja.
1: Dan,
0: ja, dat klopt.
1: Op naar de volgende, weet je. Dat geldt ook voor onszelf.
0: Ja.
1: Dat we soms dat uit het oog verliezen en de aandacht verliezen.
0: Maar het mooie is wat je zegt van voor henzelf natuurlijk, dat ze die sacramenten mogen ontvangen. En voor henzelf geeft dat, nou, ik denk ook rust en hoop in het hart. Maar dat stralen ze dan vervolgens ook weer uit. Dus het helpt ook weer mee met de opbouw van die gemeenschap zelf natuurlijk. Ja, ja, mooi. We gaan nog eventjes door naar weer een ander gebied, Dennis.
1: Ja, Oekraïne. Dat er een bisschop is in Oekraïne die tekenen van hoop ziet, dat vond ik toch al wel heel erg bijzonder. Wij hebben deze week, maar die is nog niet klaar voor de mensen thuis om te bekijken, op kantoor met de collega's een nieuwe documentaire over Oekraïne gekeken. Die we nog naar het Nederlands moeten ondertitelen. En ik moet zeggen, ik ben onder de indruk van de verhalen van hoop die ik op het ogenblik krijg. En een van de dingen die me het meest heeft geraakt, ik wou het interview met de bisschop aan de mensen laten, kunnen ze op de website lezen. Maar ik kreeg deze week een projectvoorstel in handen voor zusters die daar 48 mensen opvangen. Moeders met kinderen met name, waar ik zelf 8 jaar geleden ben geweest.
0: Ach, ja.
1: En dan zie je dus ook weer dingen terugkomen. Ik ben destijds geweest in de tijd dat Rusland nog niet volledig Oekraïne was binnengevallen, maar wel het oosten van het land. Dat die separatisten daar aansluiting zochten met Rusland. Ja, en toen ben ik in een van de huizen geweest, waar toen 7 moeders werden opgevangen met hun kinderen die op straat leefden.
0: Oh.
1: En dat was het werk van de zusters. De zusters van die gewoon moeders daar opvingen. Die op straat leven. En nu zie je dus dat diezelfde zusters die we altijd gesteund hebben daar met dit kleine, nu in het groot nog veel belangrijker zijn geworden. Maar ook dat hun situatie natuurlijk nog veel nijpender is geworden. Ja, de noden die ze hebben om voor deze mensen te kunnen zorgen.
0: Ja, ja.
1: Maar ik vond het heel mooi om dan te zien dat diezelfde zusters nu 8 jaar later zo belangrijk kunnen zijn. Juist op het moment dat in Oekraïne en veel ellende is. Maar het is juist ook een kans om het licht van Christus te laten schijnen. En ja, dat is wat zij doen.
0: Ja, ja.
1: Met hun aanwezigheid.
0: En daar heeft ook deze bisschop eigenlijk dan oog voor. Niet specifiek voor die zusters bedoel ik, maar wel voor wat je zegt, die spranken van hoop. Die gewoon ook nodig zijn om door te kunnen leven.
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja. Je ziet dus ook veel bekeringen, bijvoorbeeld op het ogenblik. En juist omdat mensen hoop zoeken, zingeving zoeken van ja, maar waarom dan dit alles?
0: Mm-hmm.
1: Ja, bij het waarom kom je uiteindelijk natuurlijk bij God terecht. Die ons lief heeft en ook in de moeilijke dingen die we tegenkomen in ons leven naast ons wil staan.
0: Ja,
1: ja. Ja, en dat heb je dan juist nodig op dat moment.
0: Dat heb je nodig. Ik denk dat heel veel mensen in het Westen, waar we het dan toch echt goed hebben, dat niet eens snappen. Dat je juist in ellende ons lieve Heer nog meer gaat liefhebben. Maar goed, daar kunnen ze ook de verhalen voor lezen, natuurlijk bij jullie op de site. Om daar achter te komen. En altijd met veel foto's zie ik nu ook. Dus dat is toch echt, maakt het heel tastbaar, hè, wat jullie doen, wat Kerk in Nood doet. Dus dat is mooi. En dan weet ik dat jij nog iets wil aanvullen.
1: Over iets minder dan 70 dagen is het Red Wednesday. En dikke twee maanden. Als mensen zeggen van, joh, mijn kerk doet nog niet mee. Dit is het moment om je in te schrijven. Dus ga naar redwednesday.nl bijvoorbeeld. Of bespreek gewoon even met de eigen pastoor of iemand anders in de kerk van, oh, zouden wij niet iets kunnen doen? Ja. Rode filters, waardoor de lampen rood kleuren op de dag zelf. Op 18 november gaat het om. Of bijvoorbeeld een justitiering, als die er toch al is. Maar dan de voetiefmis voor vervolgde christenen. Of een filmavond met een hele mooie nieuwe film die we hebben. Onder meer over de nalatenschap van Pater Frans van der Lucht. Mm. De Nederlandse pater die in Syrië zat. Ja. En doodgeschoten werd. Die is nog steeds een inspiratie voor heel veel mensen. Dus dit jaar hebben we een nieuwe film over hem die dan klaar is. Ja, dat kan van alles. Ja. Openstelling van de kerk voor kaarsjes opsteken voor mensen die vervolgd worden en noem maar op. Dus ik wilde luisteraars oproepen van kijk op redwednesday.nl of rodewoensdag.nl kom je daar ook terecht.
0: Ja, ja, precies.
1: Wat je kunt doen.
0: Nou, dat is heel mooi. Inderdaad, de dag, hè, zoals je eigenlijk al aangaf, die staat in het teken van het herdenken, het stilstaan en ook het bidden voor natuurlijk. Zij die voor hun geloof, maar algemeen, hè, worden of zijn vervolgd. Zeg ik dat goed, Dennis?
1: Ja, ja. Klopt. Ja. En godsdienstvrijheid aan de ene kant en vervolging van christenen heel specifiek daarbinnen.
0: Ja, ja. We gaan deze uitzending afsluiten en dank jou weer natuurlijk voor jouw tijd en wil vragen of je dan met het gebed wil afsluiten.
1: Goede God, wanneer wij ons laten omvormen door uw Zoon Jezus Messias, schenkt u ons vergeving en een nieuw begin. Wij danken u voor hen die het heilige evangelie verkondigen in India, ondanks de intimidatie door verschillende hindoeïstische bewegingen en islamitische organisaties. Wij bidden u, zegen de broeders en zusters religieuzen die werken in dit uitgestrekte land, dat hun zelfgave en trouwe arbeid vrucht mogen dragen. Dit vragen wij u op voorspraak van de heilige Regula van Zürich, martelares door Christus onze Heer.
0: Amen.
2: U hebt geluisterd naar een update over de werkzaamheden van Kerk in Nood. Een organisatie die zich inzet voor christenen over de hele wereld die vervolgd of onderdrukt worden. Of in pastorale nood zijn.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst, deel van het getijdengebed van de Katholieke Kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers, of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Galaten. De heerlijkheid van het kruis. Broeders en zusters, door de wet ben ik, Paulus, gestorven voor de wet om te leven voor God. Met Christus ben ik gekruisigd. Ikzelf leef niet meer. Christus is het die leeft in mij. Voor zover ik nu leef in het vlees, leef ik in het geloof in de Zoon van God die mij heeft liefgehad en zichzelf heeft overgeleverd voor mij. Ik doe de genade van God niet teniet. Als de wet ons kon rechtvaardigen, dan was Christus voor niets gestorven. O domme Galaten, wie heeft jullie behekst? Jezus Christus was u toch openlijk en duidelijk verkondigd als gekruisigd? Dat wil ik alleen maar van u horen. Hebt ge de geest ontvangen door de wet te volbrengen of door gelovig te luisteren? Hoe kunt ge zo dom zijn? Gij zijt begonnen met de geest. Wilt ge nu eindigen met het vlees? Hebt ge zoveel meegemaakt voor niets? Dat kan ik niet aannemen. Nogmaals, hij die u de geest verleent en onder u wonderen verricht, doet hij dat omdat ge de wet onderhoudt of omdat ge luistert en gelooft? Zoals er geschreven staat, Abraham heeft God geloofd en het werd hem als gerechtigheid aangerekend. Ge ziet het, de mensen van geloof, dat zijn de kinderen van Abraham. Christus heeft ons bevrijd van de vloek der wet door zelf voor ons een vloek te worden. Want er staat geschreven, vervloekt al wie hangt aan het hout, opdat in Jezus Christus de zegen van Abraham zou komen over de heidevolken, opdat wij de belofte van de geest zouden ontvangen door middel van het geloof. Mij moge God ervoor bewaren op iets anders te roemen dan op het kruis van ons Heer Jezus Christus, waardoor de wereld voor mij gekruisigd is en ik voor de wereld. Het komt niet aan op besnijdenis of onbesnedenheid, maar op de nieuwe schepping. Vrede en barmhartigheid komen over alle die naar dit beginsel leven en over het Israël van God. Tweede lezing. Uit de navolging van Christus door Thomas van Kempen. De koninklijke weg van het heilig kruis. Aan velen lijkt het hard toe, dat woord, verloochen uzelf. Neem uw kruis op en volg Jezus. Maar het zal veel harder zijn op het allerlaatst dat andere woord te horen. Gaat weg van mij, vervloekten, in het eeuwig vuur. Want degenen die nu met graagte het woord van het kruis aanhoren en volgen, zullen dan niet bang zijn om het eeuwig doemvonnis aan te horen. Dat teken van het kruis zal in de hemel staan wanneer de Heer zal komen oordelen. Dan zullen al de dienaren van het kruis, die zich in hun leven aan de gekruiste gelijkvormig hebben gemaakt, tot Christus hun rechter met groot vertrouwen naderen. Wat zijt gij dan nog beducht om het kruis op te nemen, waardoor men naar het eeuwig koninkrijk gaat? In het kruis ligt het heil, in het kruis ligt het leven, in het kruis ligt de bescherming tegen de vijanden. In het kruis ligt de instorting van bovenaardse zoetheid. In het kruis ligt de kracht van de ziel, in het kruis ligt de vreugde van de geest. In het kruis ligt de samenvatting van alle deugd. In het kruis ligt de volmaking van de heiligheid. Er is geen zielenheil en geen hoop op het eeuwig leven dan alleen maar in het kruis. Neem dus uw kruis op en volg Jezus. En gij zult tot het eeuwig leven ingaan. Hij is u voorgegaan, zijn kruis torsend. En hij is voor u op het kruis gestorven, opdat gij ook uw kruis zou dragen en zou het verlangen op het kruis te sterven. Want als gij met hem zijt gestorven, zult ge ook met hem samen leven. En als gij deelgenoot zijt van zijn pijn, zult gij het ook van zijn heerlijkheid zijn. Zo is het. Alles ligt besloten in het kruis en alles hangt af van het sterven. En er is geen andere weg naar het leven en de ware innerlijke vrede dan alleen de weg van het heilig kruis en van de dagelijkse versterving. Loop waar ge wilt, zoek al wat ge wilt, en gij zult omhoog geen verhevener, omlaag geen veiliger weg vinden dan de weg van het heilig kruis. Want God wil dat gij beproevingen leert dragen zonder vertroosting, en dat gij u algeheel aan hem onderwerpt en door de beproeving nederiger wordt. Niemand ervaart zo hartgrondig het lijden van Christus als degene aan wie soortgelijk lijden overkomt. Het kruis staat dus altijd gereed en het wacht u overal. Gij kunt er niet aan ontvluchten, waar gij ook heen rent, want overal waar gij komt, draagt gij uzelf mee en zult gij altijd uzelf vinden. Wendt u naar boven, wendt u naar beneden, wendt u naar buiten, wendt u naar binnen. Altijd en overal vindt gij het kruis. En gij moet overal uw geduld bewaren. Indien gij de innerlijke vrede wilt hebben en de eeuwige kroon wilt verdienen.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus en enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God, Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Jezus wordt geboren in een stal in Bethlehem. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God,

0: is Jezus de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Jezus wordt in de tempel aan God opgedragen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd

0: en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
0: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Jezus wordt in de tempel teruggevonden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
0: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op 14 september, feest van kruisverheffing. De tekst van de introïtis van vandaag, naar aanleiding van het feest van kruisverheffing, laat ons horen hoe wij het kruis moeten zien, hoe wij het in geloof moeten zien. Iets om op te roemen. Wij roemen in het kruis van de Heer Jezus Christus. In Hem is ons heil, ons leven en onze verrijzenis, door wie wij worden verlost en bevrijd. Kruisverheffing. Waarom op 14 september? Op 14 september 335. Het kruis door opheffing. Omdat op 14 september 335 het kruis door opheffing werd getoond aan de gelovigen, nadat het jarenlang was kwijtgeraakt. Opheffing van het kruis, verheffing als een triomfteken, gebeurde dus in de liturgie al eerder, namelijk op Goede Vrijdag bij de kruisverering. Tot driemaal toe wordt het kruis van Jezus, de gekruisigde Jezus, opgeheven en getoond. Vernedering en verheerlijking in één. Toen al. En om dat glorievolle van dat vernederende kruis nog eens in het licht te stellen, heeft de kerk 40 dagen voor 14 september de gedaanteverandering van Jezus op de berg willen vieren op 6 augustus. De glorie maakt het kruis aanvaardbaar. Ja, maakt het kruis zelfs tot glorie, tot verheffing, iets om op te roemen. En dat is in de Eucharistie haast met de handen te tasten. Eucharistie is namelijk viering van het offer van het lijden en de dood van Jezus aan het kruis. De barbaarsheid van het kruis staat in de mis in het glorielicht van de verrijzenis. De glorie, de heerlijkheid van God, overheerst zelfs zo sterk dat het lijden en het offer bijna helemaal onzichtbaar zijn. Ik lees u voor uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. In die tijd zei Jezus tot Nicodemus: nooit is er iemand naar de hemel opgeklommen, tenzij hij die uit de hemel is neergedaald, de mensenzoon. En deze mensenzoon moet omhoog worden geheven, zoals Mozes eens de slang omhoog hief in de woestijn, opdat een ieder die gelooft in hem eeuwig leven zal hebben. Zo zeer immers heeft God de wereld lief gehad, dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven, opdat wie in hem gelooft niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben. God heeft zijn zoon niet naar de wereld gezonden om de wereld te oordelen, maar opdat de wereld door hem zou worden gered. Dit is het woord van God. Niet meteen met het gebed beginnen. Eerst letten op de gesteltenis van mijn geest. Is die geest op hem gericht? Dus niet te zeer op het gebed, op mijn act van het bidden letten, want dan ben ik toch weer met mezelf bezig. Maar leer meer letten op hem. Mijn geest laat rusten bij hem, de enige die mij werkelijk onzelfzuchtig lief heeft, zonder voorwaarden te stellen. Een paar passen voor de plaats van het gebed me zijn tegenwoordigheid bewust maken, een liefdevolle aanwezigheid, een reddende aanwezigheid, zoals de koperen slang was voor de Joden. Omhoog zien naar hem aan het kruis, zoals de Joden in de woestijn omhoog zagen naar de koperen slang, als hun laatste en enige redding voor de dodelijke slangenbeten. Zien hoe hij mij ziet, en met wat voor een liefde. Mijn lichaam laten meedoen in deze kruishulde, een gebaar maken, zoals de gelovigen doen bij de kruisverhering op Goede Vrijdag, knielen en kussen. Het gebed ingaan door de houding van het gebed aan te nemen, een houding waarin ik zoveel mogelijk mijn aandacht vrijmaak voor hem. Dat zou de inzet van mijn hele leven moeten zijn. Als mij iets overkomt, zou ik me niet eerst moeten afvragen wat moet ik nu doen, maar eerst me met hem verenigen.
Ik zou dat nu als een genade mogen vragen, dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Ik haal me de geschiedenis voor de geest. Dat is hier eigenlijk de geschiedenis achter alle geschiedenis. Het is een geschiedenis van liefde. Achter alles zit liefde. De geschiedenis van Gods liefde voor de mensen. Zoals Mozes in de woestijn de koperen slang omhoog hief tot redding van wie een dodelijke slangenbeet hadden opgelopen, zo heeft God zijn eigen zoon aan het kruis opgeheven, omdat wij, dodelijk verwond door het gif van de zonden, zouden worden gered. Doordat het volle heilsaanbod nu al in de wereld is gekomen, is de wereld in zekere zin al aan haar einde gekomen. De geschiedenis is dus ook mijn eigen geschiedenis. Alles hangt er voor mij van af of ik de liefde van Jezus aan het kruis zal aannemen of niet. Ik maak het mij gemakkelijker nog dieper in dit geheim door te dringen wanneer ik me de plaats voor ogen stel, en dat is hier de woestijn met de koperen slang en die ene plek in de woestijn van onze wereld waar het kruis is opgericht, Golgotha, waar de enige geboren zoon van God hangt te sterven voor mij. Het verlangen om me nog inniger met dit geheim te verenigen, kan ik werkzamer laten worden door dit uitdrukkelijk als een bijzondere genade te vragen, dat ik mag groeien in de liefdevolle kennis van Christus onze Heer. De overweging. Het kruis is voor ons het persoonsbewijs van Jezus. Het waarmerk dat Hij het is. Ook voor Jezus zelf was het dat. Kijk maar, ik ben het zelf, zegt Hij. Hij toonde hun zijn handen en zijn voeten. En Hij zei tot Thomas, kom hier met uw vinger, leg die in mijn zijde en wees niet langer ongelovig, maar gelovig. Ik ben het. Maar de kruisiging was voor de leerlingen, voor degenen ook die hem aan het kruis hebben geslagen en voor hen die hem aan het kruis hebben laten slaan. Iedereen dus, vriend en vijand, toch nu juist het teken dat hij het niet was, dat hij niet de Messias was. Hoort u maar van de Emmausgangers, dat van Jezus de Nazarener, de man die profeet was, machtig in daad en woord, in het oog van God en van heel het volk, allerlei tekenen dus dat hij het was, hoe onze hoge priesters en schriftgeleerden hem aan het kruis hebben geslagen en wij leefden in de hoop dat hij het zou zijn. Maar hij was het dus in de ogen van de leerlingen niet. Hij werd gekruisigd en hij was het niet. Zo roept ook de menigte, weg, weg met hem, kruisig hem. Hij is het dus niet. Het kruis is het teken van alles waarmee mensen niet uit de voeten kunnen. Het is een teken waar mensen niks in zien. Net zoiets als een minteken. Het teken van het kruis zet het leven in het teken van de min, van minder, van onvolmaaktheid, van zwakheid, ja, van zinloosheid. En daarvoor heeft Jezus bewust gekozen. Hij heeft, zoals Sint Paulus zegt in de brief aan de Filippenzen, zich niet willen vastklampen aan de gelijkheid met God. Hij heeft zichzelf ontledigd. Hij die bestond in goddelijke majesteit, heeft er een minteken voor gezet. Hij heeft zichzelf ontledigd en het bestaan van een slaaf op zich genomen. Hij is aan de mensen gelijk geworden. En gelijk aan de mensen om gehoorzaam te worden tot de dood aan het kruis. De voltooiing van het minteken. Hij is het dus niet. Het is u misschien wel eens opgevallen dat er in het evangelie steeds wordt gesproken over de mensenzoon. Mensenzoon is de titel waarmee Jezus zichzelf aanduidt dat hij het is. Hij noemt zichzelf niet de Messias, hij verbood het nadrukkelijk aan iemand te zeggen dat hij de Messias was. Zoon van David, zegt de blinde,
Zoon van God, zeggen de duivels. Zoon van de Allerhoogste. Dat wordt allemaal door anderen gezegd. Jezus zelf zegt, mensenzoon. In de oudste evangelieverkondiging roemt men Jezus met een soortgelijke geringheidstitel, dienaar van God. In de Handelingen van de Apostelen staat, God heeft zijn dienaar Jezus verheerlijkt. Dienaar zijn is dus mens zijn met een minteken. Sint Paulus zegt, ik had mij voorgenomen u geen enkele wetenschap te brengen dan die van Jezus Christus en zijn kruis. Jezus, die zijn leven heeft gezet in het teken van het kruis, in het teken van alles waarmee mensen niets kunnen, waar mensen niets in zien. Dat waarop mensen hun verwachting hebben gesteld, moet je in de navolging van Jezus loslaten. Dat geeft een hele andere beleving van het mens zijn. De humanistische mens, de ongelovige mens, leeft van het mens zijn met een plusteken. Leeft met de dingen waar hij iets in ziet. Waar anderen iets in zien. Gezondheid, eer, carrière, fysieke en psychische harmonie. En wat nog niet zo is, wat daar afbreuk aan doet, poetst hij weg, overspeelt hij, verdringt hij. Dat wil hij niet zien. Daarover schaamt hij zich. En dat positieve probeert hij zo uit te bouwen dat dat alles wordt. Eigenlijk raakt de mens daardoor zijn integriteit kwijt. Want bij mens zijn hoort zowel het positieve, de pluswaarde, als het negatieve, het zwakke, de minwaarde. Deze manier van overschatten van het positieve treffen we in onze samenleving ook aan in het gezinsleven. Waar kinderen perfect moeten worden, ze krijgen een geweldige opvoeding. De ouders geven alles wat ze nodig hebben. En wat ze zelf in hun jeugd misschien niet hebben gehad, dat geven ze aan hun kinderen. En die kinderen kunnen dat dan weer zelf ook beleven in het spel met kameraadjes. Alleen de goeden, de knappen, de sterken mogen meedoen. De zwakken worden uitgestoten of gepest. En dat gebeurt dan ook met de naties onder elkaar. De ene mag er zijn, de andere natie wordt uitgestoten. Bepaalde elementen uit de ene natie worden gediscrimineerd. En dat gebeurt ook met mensen onder elkaar. De sterke exemplaren schakelen de zwakke exemplaren uit, precies zoals dat in het dierenrijk gebeurt. Mensen schamen zich voor het kruis, voor het zwakke. Dat gebeurt natuurlijk ook als mensen opgroeien. Ze lopen verwondingen op. De pijn die hun dat oplevert is zo groot dat ze om te overleven geen andere keus hebben dan het weg te stoppen. En dat levert een disharmonie op in het gevoelsleven die onverdraaglijk is, die niet kan worden volgehouden. En zonde is het verdringen van het minteken, het niet dragen. Volmaaktheid is het minteken toelaten, het minteken de zwakheden er laten zijn. En ze niet alleen laten zijn, berustend, maar ze liefhebben. De kerk zingt met Goede Vrijdag de zoete last van het kruis. Je hoeft je minderwaardigheid niet te koesteren, maar je mag die wel aannemen. Mensen hebben soms moeite de moeilijkheden van het gebed aan te nemen. Ze vinden het onuitstaanbaar dat ze verstrooiingen hebben en dat ze die maar nooit te boven kunnen komen. Ze zouden zich wel voor het hoofd willen slaan. Nee, aannemen. De zwakheid van je menselijke geest, de zwakheid en ongedurigheid van je menselijk hart, de traagheden van je hart, ook aannemen. Je moet doen wat je kunt, maar als blijkt dat je dat niet kunt, moet je dat als een kruis aannemen en liefhebben. En ook helemaal willen dat je niet kunt bidden. Het goed vinden. Aan het einde gesprekjes voeren. Niet meteen weglopen, maar de zwakheid van wat je nu hebt ervaren. Dat je dat niet kunt volhouden, ook die zwakheid aannemen
en dan onze Vader bidden.